0: moest gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: In een mogelijk besmette partij babymelk van Danone, die eerder uit voorzorg uit de winkelrekken was gehaald, is toch opnieuw verkocht. Dat heeft Danone zelf bekendgemaakt. Begin dit jaar werden verschillende babymelkproducten van onder meer Nestlé en Danone teruggeroepen, omdat baby's besmet waren geraakt met een giftige stof in de producten. In Frankrijk werd ook een onderzoek geopend na het overlijden van twee baby's. Nu blijkt dat zo'n 200 dozen die eerder waren teruggeroepen toch verkocht zijn, onder meer in enkele apotheken in Brugge, Brussel en Mechelen. En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daar op het waterkanon in. 4 relschoppers werden opgepakt. Een mogelijk besmette partij babymelk van Danone, die eerder uit voorzorg uit de winkelrekken was gehaald, is toch opnieuw verkocht. Dat heeft Danone zelf bekendgemaakt. Begin dit jaar werden verschillende babymelkproducten van onder meer Nestlé en Danone teruggeroepen omdat baby's besmet waren geraakt met een giftige stof in de producten. In Frankrijk werd ook een onderzoek geopend na het overlijden van 2 baby's. Nu blijkt dat zo'n 200 dozen die eerder waren teruggeroepen toch verkocht zijn, onder meer in enkele apotheken in Brugge, Brussel en Mechelen. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone, nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
3: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben beginnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de kopchef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
2: En in Dendermonde in Oost-Vlaanderen is de voorbije avond brand uitgebroken in een landbouwbedrijf. Buurtbewoners moesten uit voorzorg binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. Volgens het stadsbestuur zou er bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De dieren van het landbouwbedrijf konden allemaal geëvacueerd worden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale overheid werden verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland onder vuur genomen, onder meer Kharkiv, Sumy en Tsjernihiv. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Daarbij kwamen zeker 6 burgers om het leven, 37 anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat een van de langste en meest grootschalige aanvalsgolven. Eind vorige week was er nog een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond of gisteravond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daarop het waterkanon in. 4 relschoppers werden opgepakt. En in het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
2: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
1: En dan nog het weer. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden, ook na de ochtend. Eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Radio 1, live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In China heeft president Xi de Amerikaanse president Trump ontvangen met een ceremonie op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking. Trump kwam gisteren aan in China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is al van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China nog bezocht. De relatie tussen beide landen is gespannen door de Amerikaanse handelstarieven, de oorlog in het Midden-Oosten en de situatie in Taiwan. Het Israëlische leger heeft in Libanon in bijna 1 maand tijd al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Het gaat om huizen die geraakt zijn bij luchtaanvallen, maar vooral ook om gebouwen in het zuiden van Libanon dat Israël bezet houdt. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar desondanks worden daar toch elke dag huizen opgeblazen om, net zoals in Gaza, een zogenoemde militaire bufferzone te creëren. Sinds de Israëlische aanvallen op Libanon in maart zijn al bijna 3000 mensen gedood, 9000 anderen raakten bij het geweld gewond. Het Israëlische leger beweert dat het steeds gerichte aanvallen uitvoert tegen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale overheid werden verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland onder vuur genomen, onder meer Kharkiv, Sumy en Tsjernihiv. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Daarbij kwamen zeker 6 burgers om het leven, 37 anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat een van de langste en meest grootschalige aanvalsgolven liever. Eind vorige week was er nog een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. En in het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brusselse gewest 1 politiezone, nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
3: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
2: En dan nog het weer. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien. Later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
4: Nieuwe Feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
5: Maar het nieuws van de dag, ja, dat is toch dat een Duitse kleuter een topcrimineel heeft verschalkt. De kleine was met zijn schepje een put aan het graven op de speelplaats, toen hij plots op een tas stootte. In die tas vond hij zilveren munten, gouden juwelen, horloges, 6.000 euro cash en een staaf goud. Niet slecht voor een kleuter, die meteen de juf erbij haalde, netjes, die op haar beurt de politie belde. Zo hoort het. Wat bleek, een dief die had zijn buit op de speelplaats begraven om hem later op te halen. Slecht idee, kleuters hebben schepjes.
0: Het is woensdag 13 mei. Dit zijn de nieuwe feiten.
5: Ons leger heeft voor 20 miljoen nieuwe helikopters gekocht. En Jens Fransen heeft ze al gezien. In de baarmoeder geven foetussen met hun moeder mee. We vinden een ontbreekwoord met name voor de opluchting die je voelt na een nare droom. En waarom tellen muzikanten anders dan dansers? Vraag het aan Gilles. Nieuwe feiten. Goedemiddag.

0: zijn wel gekomen. Althans, volgens deze Sap with Camel. Hello, hello.
1: Nieuwe feiten.
0: Het leger heeft nieuwe helikopters gekocht. Jens Fransen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Jens, je bent onze defensiespecialist. Waren de oude versleten?
2: De oude waren versleten. Aan de ene kant waren de oude versleten, hè, want die nieuwe helikopter gaat twee types helikopters vervangen. De oude, dat zijn die Augusta-helikopters uit de jaren 80 al. Herinner je dat? Hè? Corruptieschandaal zat bij de aankoop daarvan.
0: Juist.
2: Maar ze zullen ook die nieuwe NH90-helikopters vervangen. Die hebben nog niet zo lang, maar eigenlijk hebben die nooit gedaan wat ze moeten
0: doen.
2: Dat
0: was een miskoop.
2: Miskoop. Peperdure helikopters, maar de industrie ondersteunde dat niet. We hadden er daar ook maar vier van en daar kon je eigenlijk niks mee doen. Dus om die twee te vervangen, kopen we nu 20 nieuwe helikopters, 15 voor Defensie, 5 voor de politie.
0: 20 nieuwe helikopters. En waar ben jij nu, Jens?
2: Ik ben nu in Duitsland, want die helikopters worden gebouwd in het zuiden van Duitsland, in een klein onooglijk stadje Donau, voert aan de Donau ook. Er zit een grote fabriek van Airbus. Hè. Maar mensen denken bij Airbus vaak aan passagierstoestellen. Maar Airbus is misschien ook dat enige grote Europese defensiebedrijf. Want die werken natuurlijk ook voor defensie. Nu, vooral duidelijkheid, deze helikopter, de H-145M, M staat voor military, is eigenlijk een helikopter die al sinds jaar en dag gebruikt wordt in Europa door bijvoorbeeld reddingsdiensten in Oostenrijk. Van die H-145 is nu een militaire variant gemaakt en het is die ons land gaat aankopen.
0: Ja, en dat is dus een Europees toestel, dat is niet specifiek een Duits toestel.
2: Nee, het is een Europees toestel. Sterker nog, het is de derde meest gebruikte helikopter door het Amerikaanse leger. Dus het is eigenlijk een militaire variant. En dan moet je je niet voorstellen, lieve, als ze hebben eigenlijk gewoon die burgervariant genomen, hè, die je in de bergen ziet vliegen, of die Nederland gebruikt voor medische evacuatie. Want het toestel van binnenin is echt wel helemaal wat men dan noemt mil-spec. Dat wil zeggen, het toestel kan bij min 30 opstijgen, bij plus 50, maar ook de bedrading is helemaal anders. Bijvoorbeeld de tanks die erin zitten, in tegenstelling tot de gewone variant, als die getroffen zou worden door een kogel, zit daar een soort membraan in, zodanig dat dat niet begint te lekken. Het ziet er een beetje hetzelfde uit, het is een grijze kleur, maar binnenin is het een helemaal andere helikopter. En aan de ene kant is het beste meegenomen van die civiele variant, maar daarbovenop zitten daar dan allemaal militaire sensoren. Je kan daar een machinegeweer aan hangen, je kan daar buis aan hangen om drones mee te gaan neerschieten. Dus het is eigenlijk een soort platform waar je dan heel veel kan gaan opsteken en aanwijzen.
0: Ja, je kan er drones mee neerschieten. Want ja, ik wou net vragen, oorlogsvoering die verandert razendsnel. Het gaat vandaag meer en meer over drones en droneafweer. Wat heb je dan aan 20 helikopters?
2: Klopt, maar de bedoeling waarom we deze gaan kopen, en ik mag dat woord niet gebruiken van Defensie, want ze houden daar niet zo heel veel van, maar eigenlijk is het een soort Zwitsers zakmes. We gaan er dus heel veel dingen mee doen. Je kan ermee, als er bosbranden zijn, kan je er een Bambi bucket, ik vind dat zo'n mooi woord, lieve, een Bambi bucket, dat is eigenlijk een gigantische zak waar je water, dus geen bambies, maar water mee kan gaan opslaan. En je kan ermee bosbranden gaan bestrijden, maar je kan daar ook medische evacuatie doen. Je kan daar ook elite-eenheden, vier zwaar bewapende elite-eenheden, en je kan die ergens gaan uitgooien. Je kan daarmee, als het niet te zwaar stormt, kan je daar ook mensen mee gaan winchen, bijvoorbeeld bij overstromingen van op een dak. Je kan er ook eenvoudige transporten mee doen van een aantal militairen. Dus ons leger gaat die gebruiken voor heel wat zaken.
0: Ja.
2: Tegen 2030, niet in de eerste instantie, gaan we ook systemen aanhangen waarbij het zelf drones kan lanceren. En je kan er met machinegeweren ook mee drones gaan uitschakelen.
0: Ja. Want dan moet je wel heel snel opstijgen natuurlijk. Hè? Je moet al weten dat die drone eraan komt.
2: Ja, maar het ding kan opstijgen in 2 minuten. En dat is natuurlijk omdat het zijn geschiedenis heeft in die medische evacuatie en ander. En dat zijn helikopters die gewoon heel snel, die op het dak van een ziekenhuis staan. En die moeten heel snel kunnen opstijgen. Dus ze proberen een beetje de combinatie van het beste te doen.
0: Ja. Oké, je hebt mij overtuigd. 20 miljoen is natuurlijk geen klein bedrag. We betalen daar met z'n allen 20 miljoen voor. Wij kopen die met z'n allen, die helikopters. Heb je er één eentje mogen zitten, Jens?
2: Ja, ik heb in eentje mogen zitten. Ja. Nu, die 20 miljoen, dat is inderdaad eigenlijk wel heel veel geld. Hè. Ik heb dat ook gevraagd. Zeg, man, wat kost dat nu? Maar men zei mij dan wel, eigenlijk, hè, je hebt natuurlijk andere producenten. Hè. En de man van Defensie maakte de vergelijking. Mocht je nu een Porsche willen kopen, dan koop je de gelijkaardige helikopter van Leonardo. Dat is dan Italiaans-Brits. Wil je de Volkswagen Golf, dan koop je die Airbus H145M. En er was dan nog een derde producent, Bell, dat is dan Amerikaans. Dat is dan een beetje de Ford-versie. Ja. Dus wat ons land koopt, is eigenlijk een beetje ja, de Volkswagen-versie. Het is overigens ook de versie wat heel wat andere. Hè, dus de Fransen vliegen ermee, de Duitsers zelf vliegen ermee, de Hongaren vliegen ermee, de Britten vliegen ermee. In Nederland wordt die heel vaak gebruikt. In de burgerluchtvaart dingen. Het is natuurlijk ook wel een toestel wat wel 20, 30 jaar zal moeten meegaan.
0: Oké, het is een succesverhaal, een Europees helikopter succesverhaal. Wanneer komen ze aan? Wanneer gaan we er echt mee vliegen?
2: De eerste zou deze zomer moeten aankomen. Ik vroeg, ja, mogen we zeggen, jullie, zeg toch maar, deze zomer, het zou misschien ook wel eens augustus kunnen zijn. Laat ik het zo zeggen, voor 1 september zal Defensie die hebben. Op termijn zal je ook zien, de politie gaat ook met 5 toestellen vliegen. Hè. Die zullen er hetzelfde uitzien, zullen wel iets wat andere sensoren hebben, omdat die politie vooral moeten kunnen werken met dat civiele Astrid-netwerk met al die ambulances en met de politie. Defensie wil natuurlijk ook dat het kan spreken dan bijvoorbeeld met al die nieuwe toekomstige systemen waarmee de militairen dan gaan werken.
0: Oké. Goed nieuws dus eigenlijk. Dankjewel, onze defensiespecialist in Duitsland.
2: Graag
0: Jens Fransen, blijf van de knoppen, hè. Blijf van de knoppen.
2: Gaan we doen.
0: Tot de
2: volgende.
0: Ciao, ciao.

0: Ja, de roze droom van Samantha, ergens opgehaald te worden door een helikopter. US Navy 66, een helikopter waar misschien Jens Fransen in zit, wie weet. Je mag blijven dromen natuurlijk.
1: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Dag Wouter.
2: Dag lieve, alles goed?
0: Met mij uitstekend. Wouter de Pree, de grote aanjager van het ontbreekwoord. En goedemiddag ook Ruud Hendricks.
3: Dag heren.
0: Ruud zit voor alle duidelijkheid niet bij mij in de studio, want Ruud is met vakantie.
3: Zo is dat, Ruud is met vakantie.
2: Waar ben je, Ruud?
3: Ik ben op dit moment in Cliveden. Dat is in de Connemara in Ierland.
0: Ierland, prachtig. Wow. Heel mooi. De verleiding is zeer goed om daarop door te gaan. Maar wij moeten een woord geboren laten worden. Een woord zoals Deemstertijd bijvoorbeeld. Ik zit altijd te bladeren in het ontbreekwoordenboek. Prachtige woorden hebben we hier al gemaakt. Deemstertijd, Wouter, wat betekent dat?
2: Iemand is gestorven en de periode tussen het overlijden en de uitvaart, dat is voor de familie en de vrienden de Deemstertijd.
0: Prachtig. Hè? Sommige woorden zijn toch echt een schot in de roos. Een houwe ding, nog niet zo lang geleden. Ruud, weet jij nog wat een houwe ding is?
3: Een houwe ding is een ding dat je graag nog wilt bewaren, dacht ik. Hè? Dat je nog niet wilt weggooien.
0: Een houwe ding is iets waarvan je niet dacht dat het erg handig, zelfs onmisbaar zou zijn. Dus een hebben ding. Een hebben ding is vaak iets wat je snel weggooit. Dat is iets leuks. Het nieuwe is eraf en je bent het beu. Een houwe ding is iets nieuws waarvan je meteen denkt van... Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit zonder had.
3: Ik vergis me. Ik zat met nog eventjes in mijn hoofd.
0: Juist, nog eventjes. Ja. Inderdaad. Wauw. Goed, Ruud en Wouter. Wij hadden een opgave vorige week voor de luisteraar. Die moest met ons mee op zoek naar een ontbreekwoord. Hoe ging die opgave?
2: De opluchting die je voelt als je wakker wordt en je krijgt door dat je slechte droom, dat het maar een droom was.

0: werkelijkheid zeker nooit zou zien zitten. Ja. En dan als je dan wakker wordt van oef, oef.
1: Ja.
2: Van een nachtmerrie gesproken.
0: Ja. En dan is het heel raar als je de dag zelf die mens tegenkomt. Wat dus vandaag is overkomen.
1: Ja, bespreek je dat dan?
0: Nee. Nee. My lips are sealed. Maar goed, we wijken af.
1: Het
0: is een gevoel dat iedereen herkent. Natuurlijk, de opluchting, het was maar een droom. Veel reactie.
1: Er was vooral een specifieke tendens in de reacties. Kennen jullie het Duitse woord Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz?
0: Selbstverständlich.
1: Het Duitse heeft toch die neiging om eindloze samenstellingen te maken.
0: Ik zeg het nog een keer.
1: De naam van een wet. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.
0: Het is een wet, het heeft te maken met rundvlees.
1: Ja, het is zelfs genomineerd geweest voor Duits woord van het jaar in 1999. En het viel mij ook op dat deze keer de luisteraars heel veel lange samenstellingen hebben ingestuurd. Ja. Ochtendopluchting, ontwaakverademing, droomopluchting, een oef ontwaken. Het was een opluchtmerrie, een droomontsnapping, ontwaakverlossing, een nachtmerriebevrijding. Heel Duits allemaal, vond ik.
0: Dat wijst op de moeilijkheidsgraad natuurlijk.
1: Ja, het is moeilijk. Mm-hmm. Ja. Wat een hele mooie bijvangst, daar wil ik ook even op focussen. Dus dat je woorden hebt die niet helemaal kloppen, maar die wel voor iets anders zouden kunnen dienen, voor iets verwants. Nora van den Driessen die stuurde in, je hebt droombesef. En dat vind ik een mooi woord.
0: Droombesef?
1: Dat je misschien al tijdens je droom door hebt van dit is maar een droom.
0: Droombesef.
1: Het voelt echt, en je bent je er toch van bewust dat het niet je echte romantische partner is, waarmee je vannacht.
0: Ja, ik heb nooit droombesef. Dat is heel vervelend.
1: Je hebt mensen
0: die dat ene droom beseffen dat je droomt.
1: Ah ja, dat wijst op een grote verbeelding die je hebt, hè, waarschijnlijk.
0: Te veel.
1: Jo Rijmen zegt, ik ben oeftie blij. En dat vind ik ook een heel...
0: Oeftie
1: blij. Ik vind het een heel mooi woord voor de opluchting in het algemeen, als het beter meevalt dan je had verwacht.
0: Ja.
1: Je dacht dat je zo'n 0 op 20 zou hebben voor zijn toets Frans en heeft 11 op 20.
0: Oeftie
1: blij. En dan
0: blij.
1: Ben je toch oeftie blij. Mooi, hè?
0: Ja, hè?
1: Ja, en dan de kandidaten. Ja, een aantal door te wekken word je automatisch opgewekt. Ja, die bestaat al natuurlijk, maar die klopt wel. Het was maar een fantoomdroom.
0: Mm-hmm.
1: Dan, Ruud, ik ga je vakantie nu verpesten door een vlechtwoord mee te geven. De harteklop van in je droom is niet meer nodig, dus je hebt harteklopluchting.
0: Oei, dat doet pijn. Dat doet pijn,
1: hè.
0: Ja. Oh jee.
1: Dan heb je nadroomrust. Ja. Sommige luisteraars gingen verder in op de hypische kwaliteiten van de nachtmerrie. Het was maar een nachtveulentje. En na de nachtmerrie kwam de daghengst.
0: Ja, de daghengst.
1: Die zagen we van ver aankomen galopperen. Natuurlijk.
0: Dat lijkt me meer een ochtenderectie, een daghengst.
1: Een daghengst, ja. Het is een oefochtend of een oefmorgen.
0: Ja.
1: En je ervaart ontwaakverlossing.
0: Ontwaakverlossing? Een beetje zwaar, hè?
1: Maar ik denk dat we naar de top 5
2: klinkt religieus, hè?
0: Of je hebt in je bed gedaan, of zo.
1: Maar je romantische partner van die nacht vindt het gelukkig niet erg.
0: Ja.
1: De top 5, denk ik.
0: Het is een top 5.
1: Ja, top 5. Okay,
0: Ik ben streng geweest.
1: William Le Clef, onder andere, en Margot Verhoeven. Ontwaaksoelaas. Dit vond ik een heel mooitje.
0: Ontwaaksoelaas. Niet slecht.
2: Nee, het is zeker niet slecht. Het is wel een beetje zo'n wat verouderd woord, hè, dat soelaas bieden. Maar
0: Nee,
2: omdat het ook goed klinkt. Dus het ontwaken biedt soelaas.
0: Ontwaaksoelaas?
2: Ja.
1: Oplossing en troost, hè, is soelaas toch?
2: Ja, inderdaad. Ja, oké, ik neem hem zeker mee.
0: Ja, nummer 2.
1: Vincent van de Vivre en Frederik Goedhals. Een zacht merrie.
2: Ja, dat is weer zo'n een vlechtwoord. Hè. Ik dacht dat je me ze ging besparen. Walter.
1: Ja, ik hou er zelf zo van.
2: Ja,
0: het is meer een woord voor mijn specifieke nachtmerries. Want die zijn heel zacht namelijk.
1: Ah, ja.
2: Dus het blijft een nachtmerrie. Hè. Dus,
0: ik had vannacht een zachtmerrie. Dat is duidelijk.
2: Ja, het is...
0: Nee.
2: Ja. Nee, inderdaad ook weer mooie bijvangst voor zo'n nachtmerrie die toch niet zo erg was.
0: Ja. Nee, het was niet zo erg, het was alleen een beetje raar. Het was wel opgelost, het was niet waar dat het niet waar was. Goed, nummer 3.
1: Hans van de Pontzele die zegt, het was maar een

0: oplosdroom.
1: Een oplosdroom?
2: Droom?
1: Die snap ik niet.
2: Nee, Wouters? Ik kan me er ook niet meteen
0: iets bij. Hij lost op in de nevelen. Hij vernevelt. Hij lost
1: de droom lost op.
0: En het probleem van je droom is ook opgelost.
1: Juist.
2: Okay. Maar ik heb er een ander beeld bij. Ik heb er het beeld bij van wat ze soms zeggen, slaap er eens over en dan vind je de oplossing wel.
0: Ah ja. Oh, mooie bijvangst.
2: Dat soort dromen.
0: Ja,
2: dat
0: mooie
2: soort dromen.
1: Houdt iemand dat allemaal bij? We hebben zeker al 4 of 5 ontbreekwoorden gemaakt onderweg.
0: Ja,
1: voor iets anders.
0: Ja. Erik van Kleempunt, je krijgt ochtendgenade.
2: Ja, als je iets stouts hebt gedaan, dan
1: krijg je genade.
2: Dan lijkt mij dat goed. Voor een bepaalde soort van nachtmerrie.
0: Ja, je hebt iemand vermoord.
2: Zoiets wat ik al wel eens... Ja, wat ik wel eens droom, zo van dat ik iemand vermoord heb. Zonder het goed te beseffen dat je denkt, zo van, heb ik nu mogelijk iemand vermoord? En dan zo van, goh, 's morgens krijg je dan toch wel
1: ochtendgenade.
2: Ja. Oké. Okay.
0: Is het daarom dat je naar Ierland bent gevlucht?
2: Maar al die rare mythes die ze hier vertellen, dan krijg je van die dingen.
1: Oké, we hadden nog eentje.
0: En Philippe Boon, Sebastiaan de Waal en Hans Kleisters. Je had een oefmerrie.
2: Kijk, dat vind ik nu toch wel geslaagd.
1: Een oefmerrie.
0: Een oefmerrie. Ah, oké. Dat vind ik verrassend.
2: Een geslaagd vlechtwoord. Ja, een geslaagd vlechtwoord. Omdat het... iedereen herkent er waarschijnlijk nog wel de nachtmerrie in. Mm-hmm. Want behalve mensen die paarden houden... denk ik, gebruiken we het woord merrie ook niet zo heel veel. Mm-hmm. En dan zo toch wel die oef.
1: Een oefmerrie.
2: Dus, ja, dus...
1: Oké.
2: Ja. Ja.
1: Oké, maar we hadden ook nog die ontwaaksoelaas. Dat hadden we ook nog.
2: Dus... En wat zouden jullie kiezen?
1: Misschien toch die oefmerrie.
0: Ontwaaksoelaas.
1: Ontwaaksoelaas. Moeilijk.
2: Ja, ik hak de knoop door. Ik kies toch voor de oefmerrie.
1: De oefmerrie is het geworden. Voor het eerst in de geschiedenis van het ontbreekwoord kiest... misschien wel niet eens voor het eerst, maar ik heb het gevoel... dat het voor het eerst is, kiest Ruud Hendricks, de hoofdredacteur van Dalen, voor een vlechtwoord.
0: Je vakantie doet je goed, Ruud.
1: Ja, hè. Je moest dus meer naar een Ierland trekken.
2: Ik ben hier helemaal uitgewaaid.
1: Het is dus een oefmerrie. Dat is het ontbreekwoord. Een oefmerrie voor de opluchting die je voelt na een nare droom. Dat betekent dat wij, Wouter, een nieuwe opgave nodig hebben.
0: Ja, ken je dat gevoel? Je weet dat je iets vergeten bent, maar je weet niet wat.
1: Oh ja.
0: En zeker. Dat gevoel sluimert dat, en het hangt onheilspellend over je gemoed.
1: Ja. Ik sta op het punt om iets te vergeten.
0: Ja.
1: En dan denk ik, nee, ik ben helemaal niks vergeten. Mm-hmm. Je gaat de straat op en je denkt, verdoem het toch.
0: Ja, de badkamerkraan staat nog open. Je hebt een belangrijke overschrijving niet gedaan.
1: Ja, de gas. Gas. Mm-hmm. Zo'n dingen, inderdaad.
0: Dus dat gevoel. Je bent iets vergeten, maar je weet niet wat. Lieve luisteraars ons daarbij kunnen helpen?
1: Het gevoel, het klopt niet. Ik ben waarschijnlijk iets vergeten eigenlijk wat je vergeten bent.
0: Ja.
1: Prachtig. Ja. Daar zoeken we dus een woord voor. Mocht u een idee hebben, er is een ontbreekwoordknop speciaal in de app van Radio 1. Of je kan ook het Radio 1-kanaal natuurlijk gebruiken op VRT Max. Heren, tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Het gevoel dat je iets vergeten bent en niet weten wat. Dat knagende gevoel, hoe heet dat? Laat het ons weten via de ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of het Radio 1-kanaal op VRT Max. Gilles Wijkmans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb jij een terugkerende nachtmerrie?
1: Soms droom ik wel dat ik van iets en van wat, dat weet ik dan niet meer, want zo werken dromen, dat je ze soms vergeet, probeer weg te lopen en je dan totaal niet vooruit geraakt. Dat je voelt van, ik ben met alle macht aan het lopen en toch geraak je amper vooruit.
0: Oei, en wat zegt je dokter daarvan?
1: Die heb ik daar niet over aangesproken.
0: Je therapeut. Goed, dankjewel voor dit moment van sharing.
1: Ja, wel. Ja, maar voel me een touché.
0: Ik heb post gekregen voor jou. If you have a problem,
2: no one else can help. Als niemand het antwoord weet...
3: Wordt dan echt niemand, hè?
2: Vraag het aan Gilles.
0: Een vraag van Matthias uit Schorisse. Beste Gilles, schrijft Matthias. Jij kunt me helpen om een mysterie waar ik al 20 jaar mijn hoofd over breek op te lossen. Wow, the stakes are high. Ik speel namelijk piano in een orkest en de dirigent telt altijd van 1, 2, 3, 4 en up. Ja. Mijn vrouw, schrijft Matthias, die danst. En als ik een repetitie zie in een danszaal, valt het mij op dat dansers anders aftellen. Die tellen namelijk van 5, 6, 7, 8. Maar waarom? Waarom tellen dansers niet, zoals normale mensen, van 1 tot 4? Na 20 jaar ben ik zeer benieuwd naar het antwoord. Er is een leven voor en een leven na mijn vraag aan Gilles. Oh. En de stakes, we zaten al zo hoog.
1: Ja, absoluut. En bij mij persoonlijk ook, want ik heb ook muziek gespeeld. Ik heb drum gespeeld, in een vorig leven. En dat is ook zo'n vraag die mij al jarenlang achtervolgt. Dus dit zijn de leukste vragen, degene waarvan je ook echt zelf het antwoord heel graag van wilt weten. Maar waarom dat zo is, moeten we eigenlijk eerst naar de opbouw van popmuziek kijken. Dus popmuziek wordt heel vaak gecomponeerd in de maat soort 4-4. Iedere maat bestaat uit 4 tellen.
0: Pum, pum, pum, pa,
1: ja. Tum, tum, tum, tum, tum. Voilà. Tum, tum, tum. Ja. En daarom telt de muzikant dus in 1, 2, 3, 4. Iedere keer wanneer de 1 terugkomt, begint een nieuwe maat. Okay. Een refrein dan weer van een poplied bestaat over het algemeen uit 8 maten. Dus telt een muzikant voor het refrein 8 keer tot 4. En misschien kunnen we dat eens samen doen. Ik heb een liedje gezocht waarmee we dat kunnen demonstreren. En er is natuurlijk een heel toepasselijk liedje voor deze vraag.

0: 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, dus 8 keer tot 4 tellen, dat is natuurlijk heel wat telwerk, zeker als je aan het dansen bent. En daarom dus dat dansers tot 8 tellen. Want terwijl een muzikant dus 8 keer tot 4 telt, telt een danser tijdens zo'n refrein 4 keer tot 8. Een danser neemt 2 maten samen en telt dus dan tot 8 en dat doen ze dan 4 keer.
1: Ja,
0: muziek dus is niet
1: eigenlijk
0: gevoel,
1: is het
0: maar ook
1: omdat een danser die 2 maten samenneemt. Ja. Dat is eigenlijk de reden.
0: Dat is zo. Een danser zou in theorie perfect tot 4 kunnen tellen natuurlijk, maar dan moet hij tijdens zo'n refrein en tijdens zo'n strofe veel meer tellen dan natuurlijk 4 keer tot 8 tellen. En wanneer je aan het dansen bent, ja, je bent je hele lichaam aan het bewegen, dat vraagt natuurlijk meer tijd en denkwerk dan gewoon, sorry dat ik het zeg, met je vingers op een piano tikkelen. En daarom dat dansers zich het zelf makkelijker maken, zichzelf meer tijd inrekenen, geven door dus 4 keer tot 8 te tellen. En dus daarom ook die 5, 6, 7, 8.
1: Juist.
0: Want zij nemen gewoon de laatste 4 cijfers van hun telreeks.
1: Juist, maar dat geldt natuurlijk niet voor alle dansers en nee, alle dansen.
0: Nee, want een wals is natuurlijk famously.
1: Ja,
0: bestaat uit een maatsoort 3-4. Dus dat zijn inderdaad 3 vierde noten. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat is hoe een muzikant ook weer een wals zou tellen.
1: Juist.
0: Maar een danser doet dat natuurlijk niet. Die neemt ook weer 2 maten samen. Dus een danser telt 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: 4,
0: en dus
1: 5,
0: wanneer
1: 6.
0: Dat een danser voor een wals aftelt, dan telt hij af met 4, 5, 6.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Omdat hij anders te veel zou moeten tellen.
0: Anders moet je heel die reeks 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan beginnen. Dat is veel te lang aftellen. Je kan gewoon beginnen met de 3 of 4 laatste cijfers van je reeks. En dan begin je eraan.
1: Ik wens Matthias uit Schorisse veel succes bij
0: deze echte
1: deel 2 van zijn leven.
0: Ja, inderdaad.
1: Dankjewel, Gilles Wijkmans. Vraag het aan Gilles. Oh jee.
0: Je bent helemaal terug in de jaren 90, hè?
1: Heb jij dit gekozen?
0: Ik heb het gesuggereerd. Ik heb de knoop niet finaal doorgehakt, maar de suggestie komt wel.
1: Wie vindt dit niet leuk?

0: Dit lijkt mij qua jaren 90 ruim voldoende. 5, 6, 7, 8 van Steps.
1: Nieuwe feiten.
0: Als een zwangere vrouw geeuwt, dan geeuwt het kindje in haar buik mee. Blijkt uit nieuw onderzoek in Italië. Tom Beckers, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Tom, jij bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven. Mm-hmm. En ik weet het natuurlijk, zien geeuwen doet geeuwen. Als er eentje begint in een gezelschap, zit in een mum van tijd iedereen te gapen. Dat kennen we allemaal. Trouwens, ook dieren doen dat, hè? Zien geeuwen,
2: ja.
0: Doet
2: ja.
0: geeuwen.
2: Zien geeuwen doet geeuwen, ook in het dierenrijk. Bij chimpansees, bij honden. Iedereen met een kat zal weten, katten die kunnen heel overtuigend geeuwen, maar dus ook katten geeuwen aanstekelijk voor andere katten. En zelfs zoogdieren, parkieten bijvoorbeeld, als een parkiet een soortgenoot ziet geeuwen, dan zal die zelf ook vaak beginnen geeuwen.
0: Ik heb nog nooit een parkiet zien geeuwen, maar ik heb geen parkiet, hè. Dat zal dus aan mij liggen. Maar met die bek gaat dat toch moeilijk?
2: Ja, zou je denken, hè, maar dat het gebeurt toch.
0: Ik probeer het te visualiseren. Dus, dat is iets sociaals. Geeuwen, de ene geeuwt, de andere begint. En het is aanstekelijk. Hoe werkt dat systeem?
2: Ja, dat geven, we doen dat niet alleen maar als we iemand anders zien geven, natuurlijk, voor alle duidelijkheid. We geven ook gewoon als we moe zijn, als we ons vervelen, als we net wakker worden.
0: We hebben daar de ander niet voor nodig.
2: Want niemand anders voor nodig.
0: Stuurt dat een laag extra zuurstof naar de hersenen of zo?
2: Ja, dat is wellicht één van de functies, inderdaad. Het reguleert een beetje onze ademhaling, de uitwisseling van CO2 en zuurstof, waardoor we het relatieve zuurstofgehalte in ons bloed verhogen. En dat is dan vooral belangrijk als je net daarvoor minder of minder diep aan het ademhalen geweest bent, als je een beetje suf bent, verveeld. En dan zorgt die geven voor een reset, voor meer
0: ademhaling, als het ware.
2: Voor meer zuurstof naar onze hersenen en daardoor worden we terug alerter, gaat onze aandacht omhoog, ons reactievermogen.
0: Juist. Maar we hadden het over de aanstekelijkheid daarvan. Hoe werkt dat?
2: Ja, hoe werkt dat? Het idee is dat eigenlijk een soort van empathisch fenomeen is. Dat het feit dat we, als we andere mensen zien geven, dat we dan zelf ook gaan geven, dat eigenlijk ervoor zorgt dat we een beetje gesynchroniseerd raken op elkaar. Evolutionair gezien was dat wellicht een soort van signaalfunctie. Als we andere mensen zagen geven, dan betekende dat dat ze op het punt stonden om terug wat alerter te worden. Dat we met z'n allen gingen gaan slapen, bijvoorbeeld misschien, dat we met z'n allen terug onze alertheid wilde verhogen om een aanval te pareren, om een prooidier te lijf te gaan, et cetera.
0: Het is dus een signaal, we zijn samen, in welke situatie dan ook. Of we gaan slapen, of we worden weer wat alerter. Ja. Het is een soort het is synchroniseren. Het is een soort bevestigen van de sociale band die er is tussen de aanwezigen. Goed, dat begrijp ik nu, maar er is toch geen visueel contact tussen een foetus en een moeder. Dat kindje ziet die moeder niet, zit nog in de baarmoeder. Hoe werkt dat daar dan?
2: Goeie vraag. Dus we wisten al een tijdje dat ook foetussen, ongeboren baby's, dat die kunnen geven. Dat bleek al uit eerder onderzoek.
0: En die geven dan in het vruchtwater?
2: Die geven in het vruchtwater, ja.
0: Er zit geen lucht in de baarmoeder. En die longen die zitten dan vol met vruchtwater dan eigenlijk?
2: Wel, ja, die longen die functioneren nog niet. Hè. Dus dat gaat gelukkig niet naar de longen allemaal. Maar dus dat heeft bij die ongeboren baby's natuurlijk niet dezelfde functie. Als zo'n baby geeuwt, dan gaat dat niet zorgen voor meer zuurstof in het bloed, gelukkig maar. Dat doet helemaal niks met het bloed van die baby. En wellicht het feit dat het geeuwen van de moeder ook die ongeboren baby doet geeuwen, is een manier om die baby als het ware al voor te bereiden op het feit dat wanneer het zuurstofniveau wat te laag is, of de arousal wat te laag wordt, dat er dan gegeeuwd moet worden. Die baby leert als het ware al de motorische responsen stellen in de baarmoeder, die het later zal nodig hebben wanneer het zelfstandig zal gaan ademen.
0: Ja, dus het is eigenlijk een kwestie van oefening. Leren geeuwen. Dat kind leert al geeuwen.
2: Dat kind leert al geeuwen, ja.
0: Maar krijgt het dan het signaal dat het moet geeuwen, aangezien het niet kan zien?
2: Ja, dat is een interessante vraag. Dat weten we niet heel. Dat is uit dit onderzoek ook nog niet duidelijk geworden. En eigenlijk weten we dat niet. Misschien heeft het op een of andere manier te maken iets met subtiele drukverschillen die op een of andere manier geïnduceerd worden wanneer de moeder geeuwt. En dat het kind op een of andere manier dat signaal oppikt. En dat dat dan een trigger is om te gaan geven. Maar eigenlijk tasten we wat dat betreft nog in het duister van het vruchtwater. Op dit.
0: In het duister van het vruchtwater, prachtig beeld. En dat zegt natuurlijk ook iets over hoe krachtig geeuwen is. Hè? Dat dat al in de baarmoeder wordt aangeleerd.
2: Ja, dat is heel duidelijk.
0: En dat zelfs parkieten het doen. Dankjewel, Tom Bekkers. Nog een fijne dag.
2: Heel graag gedaan. Dag, Lieven.

En ik moet zeggen, ik heb me kunnen beheersen het hele lied door, maar helemaal op het einde werd het me toch te machtig. Brian Oden en The Yawn Song. Als u nog vragen heeft voor Gilles, dat hebben we nog niet gezegd, mail ons dan. Gilles zit erop te wachten. De mysteries die u niet opgelost krijgt, waar u 20 jaar mee zit en die uw leven misschien een nieuwe wending kunnen geven, als ze zijn opgelost, stuur ze naar Gilles via nieuwefeiten@radio1.be. Nog geen rimpeltje te zien bleek op de halve finale van het Eurovisie Songfestival gisteren. Daar was ze, Vicky Leandros.

0: Padam, toen konden echte liedjes nog winnen. Het Eurovisie Songfestival 1972. Voor Luxemburg won ze deze Griekse schoonheid. En ze is nog altijd even prachtig. Nog altijd geen rimpeltje te zien, bleek gisteren op de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Vicky Leandros, ze leeft nog. En dat is toch wel het nieuws van de dag. Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, ach ja, het Songfestival. Omdat Nederland niet meedoet, was het mij even helemaal ontgaan dat er zaterdag een finale is. En nu wil ik voor u, de Belgen, het feest natuurlijk niet bederven met een middagjournaal waarin ik ga zitten jammeren dat muziek maken en zingen nooit een wedstrijd zou moeten zijn. Ik vind dat iedereen die muziek jureert door 30 sledehonden een maand lang naakt rond de Poolcirkel moet worden getrokken. Nu moet ik wel zeggen dat ik een groot liefhebber ben van de verslaggevers ter plaatse die vlak voor het liedje beginnen in een paar zinnen proberen uit te leggen waar we nu eigenlijk naar gaan kijken en naar luisteren. Bij het Songfestival zijn dat, in Nederland in ieder geval, bijna altijd surrealistische teksten. Te veel rare informatie in 20 seconden proberen te proppen. Ik zal u een voorbeeld geven. Wanneer je in Nederland naar het Songfestival kijkt, dan hoor je de volgende aankondiging. En dan gaan we nu kijken en dan gaan we kijken en luisteren naar Slatja Kribic, wat in het Nederlands brandend hooi betekent. En zij zingt, gekleed in het oude tafelkleed van haar vorige week overleden oma, een lied over spreken met paarden en dat ze daar nooit antwoord geven. Luistert u naar Slatja Kribic met het lied Sjoetje malas kutsi kutsi, wat zoveel betekent als dood, dood en een pontje gehakt graag. En daarna, luisteraars, kijk je dan naar Slatja Kribic, die ondersteboven hangend uit het plafond naar beneden zakt, en dan dansen er 16 mannen om haar heen die net doen alsof ze een kampvuur proberen te doven met hun blote voeten. Ik heb zojuist ook naar uw inzending gekeken, Escila met Dancing on Ice. En daar heb ik voor de finale zaterdag ook al een aankondiging voor geschreven. Die gaat als volgt. En dan nu, Escila. Let u vooral op de dansers om haar heen. Zij beelden dansen op ijs uit, maar dan in de oude witte kooltrui van je vader. Dancing on Ice gaat over dat dingen heel moeilijk zijn en dat je ze dan toch doet en dat het dan nooit meevalt. En dat je dan bijvoorbeeld met Dancing on Ice keihard met je achterhoofd op het ijs valt en dat je daarna een maand lang denkt dat je een medewerker bent van een kartonfabriek in Hasselt. Luisteraars, heel veel plezier met Dancing on Ice.
0: Ja, ik heb gisteren eigenlijk niet gekeken. Ik zag Vicky Leandros in het nieuws voorbij flitsen. Maar dit middagjournaal van Nico Dijkshoorn, die doet me nu toch twijfelen. Ik was niet van plan om te kijken zaterdag, maar ik denk dat ik het toch ga doen. En ooit gaan Nico en ik samen het Eurovisie Songfestival becommentariëren. Het zou toch moeten kunnen? Bij deze, een droom gelanceerd.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: kijk, het is voorbij, ik ben geland. Alles in scène, ieder gevecht. Het was theater, het was niet echt. Het ging vanzelf.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Kamer heeft gisteravond de fusie goedgekeurd van de Brusselse politiezones. Vanaf 1 januari 2028 zal er in het Brussels gewest nog maar één politiezone zijn. Nu zijn er dat zes. Ook de oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Quintin zal de fusie niet alle problemen in Brussel oplossen, maar is ze wel nodig, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel.
3: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag en zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafieken, goed te kunnen voeren.
2: Met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking heeft de Chinese president Xi zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump ontvangen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezocht. En Thomas de Grave, hoe is die ontvangst verlopen?
4: Wel, de start van dit bezoek leek alvast helemaal volgens het boekje te verlopen, met een indrukwekkende ontvangst daarvoor de grote volkszaal in Peking. Daarna een kort gesprekje binnen tussen de twee leiders. Xi, die zei dat dit een nieuw hoofdstuk zou kunnen worden in de relatie tussen China en de VS. Donald Trump die dan zei dat hij heel erg onder de indruk was van de ontvangst, dat hij altijd al een goede relatie heeft gehad met Xi. Hij noemde hem ook een grote leider en dat de relatie tussen de VS en China beter zal worden dan ooit.
2: Ja, en daarna gingen de camera's uit en de deuren dicht. Waarover hebben ze het achter gesloten deuren?
4: Wel ja, nu deze ceremoniële onderdelen even voorbij zijn, kunnen de gesprekken echt starten en daarin zal de handel tussen de twee landen wellicht centraal staan. En alles wat ermee gepaard gaat, dus ook het openstellen van de markten, tarieven, maar ook de uitdagingen rond AI, toegang tot zeldzame aardmetalen voor technologie, ook belangrijk voor defensie onder andere. En daarover gesproken, ook de oorlog in Iran zal zeker besproken worden, want China is een van de landen die veel economische pijn ondervindt door die oorlog. Ze importeren het grootste deel van hun olie uit die regio, onder andere uit Iran. Maar dat brengt hen meteen ook in een positie waarbij ze mee zouden kunnen werken aan een oplossing in dit conflict en mee zouden kunnen helpen om die straat van Hormuz opnieuw open te krijgen.
2: Dankjewel, Thomas. Het Israëlische leger heeft in Libanon de afgelopen maand al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil daar, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. En sinds maart heeft het Israëlische leger ook al bijna 3.000 mensen gedood in Libanon. Volgens Israël zijn het altijd gerichte aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah. Het weer. Eerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
5: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
6: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Alles begint bij luisteren.
7: Radio 1.

0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Kamer is gisteravond de fusie goedgekeurd van de Brusselse politiezones. Vanaf 1 januari 2028 zal er in het Brussels gewest nog maar 1 politiezone zijn. Nu zijn er dat 6. Ook in de rest van het land worden politiezones financieel aangemoedigd om samen te smelten. Minister van Consumentenbescherming Beenders wil zo snel mogelijk praten met autobouwer BMW. Uit de Pano-uitzending van gisteren blijkt dat de voorbije jaren tientallen diesel-BMW's in brand gevlogen zijn door een constructiefout. De terugroepactie sleept al 8 jaar aan. En de minister wil van de constructeur een duidelijke uitleg waarom dat zo lang duurt. En met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking heeft de Chinese president Xi zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump ontvangen. De relatie tussen beide landen staat onder druk, vooral door de Amerikaanse invoerheffingen. De gesprekken tussen Trump en Xi zullen dan ook vooral over de onderlinge handel gaan. Maar ook de oorlog tegen Iran staat op de agenda. Het weer heerst nog geregeld buien met kans op donder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het in het westen droger met meer opklaringen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep. Maar

0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
2: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
3: Krevel.
4: Pas, shot en goal.
5: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf 1 januari 2028 is er nog maar 1 politiezone in het Brussels gewest. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet over die fusie goedgekeurd. De wet maakt het ook in de rest van het land fusies van politiezones mogelijk. Dat zal vrijwillig kunnen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kenta.
10: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezone vandaag naar een 60-tal politiezone. Dus we hebben gedaan met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
9: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil zo snel mogelijk een gesprek met autoconstructeur BMW. Uit een panoreportage bleek dat de voorbije jaren tientallen diesel-BMW's in brand gevlogen zijn door een constructiefout en dat de terugroepactie in ons land al 8 jaar aansleept. Minister Beenders wil een duidelijke uitleg waarom dat zo lang duurt.
11: Ik wil vooral eerst weten van wat is daar nu eigenlijk allemaal gebeurd. Ik vind het vrij hallucinant dat er al 8 jaar problemen zijn en dat er nog steeds wagens rondrijden die in brand kunnen schieten. Het idee alleen al dat je misschien met een baby op de achterbank maar een paar seconden tijd hebt om een brandende wagen te verlaten, vind ik echt hallucinant. Dus ik wil echt wel weten hoe het komt dat het zo lang duurt. Want het kan toch niet zo moeilijk zijn om eigenaars van auto's te contacteren en zorgen dat die naar de garage gaan.
9: De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking stopzetten met Israëlische partners. Dat heeft rector Petra de Sutter gisteravond gezegd na de Raad van Bestuur. Nu lopen er nog 5 samenwerkingsprojecten. Daar zou UGent tegelijk uitstappen. Volgens de Sutter komt de universiteit daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de universiteit in Gent bezetten. Sinds de oorlog in Gaza is er kritiek op samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen. Met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking is het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China officieel begonnen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezoekt. Dat was toen ook Trump. De ontvangst verliep hartelijk. Trump noemde Xi een grote leider en zei dat de relatie tussen beide landen beter wordt dan ooit.
12: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
9: Nu volgen nog handelsgesprekken. President Xi zei dat de twee landen betere partners zijn dan rivalen. Hij waarschuwde Trump wel voor inmenging in de kwestie Taiwan. Het weer heerst nog geregeld buien met kans op donder en korrelhagel. In de late namiddag droger in het westen met meer opklaringen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
8: De Ochtend.
7: Met Leen de Witte.
13: En ik kwam hier net aan voor de eerste druppels vielen. Intussen komt de zon er al door boven Brussel. Een hele goede morgen op deze feestdag voor velen. Maar genoeg te bespreken. Welkom.

0: Iedereen what you do. De ceremonie op het Tiananmenplein in Peking heeft dus dat bezoek van de Amerikaanse president Trump officieel ingeleid aan China. Gaan wij het later nog over hebben vanmorgen. Maar nu, die aanvallen van Rusland op Oekraïne. Sinds gisteren al meer dan 800 drones afgevuurd op Kiev, op Kharkiv, op Sumy, op Odessa. Over het hele land vielen die neer. En er zijn ook al zeker 6 mensen gedood bij die grootschalige aanval en tientallen mensen gewond geraakt. Wij kunnen opnieuw naar Michiel Driebergen. Goedemorgen, Michiel.
1: Goedemorgen, Leen.
0: In Kharkiv ben jij in het oosten van het land, dat dus ook onder vuur lag. Hè? Hoe is dat nu? Is die aanval nog bezig?
1: Ja, de aanval op Oekraïne is nog steeds bezig. En die duurt dus eigenlijk al meer dan 24 uur, moet ik zeggen. En inderdaad, gisteren ging het over 800 drones tot vanochtend heel erg vroeg. Maar het zijn er inmiddels al 1300 in de afgelopen 24 uur. Ja, ik kan me zo'n grote aanval op Oekraïne niet herinneren. Ook hier in Kharkiv overigens, de hele nacht luchtalarm. Hier vliegen natuurlijk veel drones over richting het westen. Gisteravond laat veel geratel van luchtafweer. Ik heb inslagen gehoord. Ik denk een stuk of 8. Ik zie hier geen meldingen over slachtoffers of over doden of gewonden. Ja, en eigenlijk het meest opvallende toch wel dat gisteren was het in het hele land raak. Gisteravond, gistermiddag en afgelopen nacht was het vooral de hoofdstad Kiev het doelwit.
0: Ja, zwaar onder vuur. Maar toch ook bij jou zeg je, het is nog vroeg op de ochtend natuurlijk. Hè. Is het al duidelijk hoeveel schade er is? Je zegt gelukkig geen slachtoffers, maar de impact zal wel niet te overzien zijn, vermoed ik.
1: Ja, geen slachtoffers. Dan heb ik het puur over Kharkiv. Want die slachtoffers die zijn er zeker wel. En het is toch ook wel opvallend. Deze aanval is zo groot dat het denk ik lastig te overzien is. Ook voor de autoriteiten, voor de reddingsdiensten. Hoeveel slachtoffers er, laten we zeggen, in het hele land zullen zijn. Kijk, we weten in elk geval dat er in Kiev wel veel slachtoffers zijn. Er is in de wijk Darnitsa, dat is op de linkeroever van de hoofdstad. Er is een kruisraket ingeslagen op een woonblok van 10, 12 hoog. Er is een heel portiek ingestort. De autoriteiten melden alleen dat er 10 mensen zijn gered. Ik zag net op televisiebeelden dat er een dode uit het pand werd gehaald. Er zijn ook 10 gewonden uit het pand gehaald. En eigenlijk door heel Kiev heen zie je eigenlijk toch ook veel schade. Vooral ook van neervallende wrakstukken van raketten, maar ook van drones. Eigenlijk in het hele land zie je dit soort schade. Alleen over cijfers weten we momenteel, dat is nog net iets te vroeg, denk ik.
0: Maar je spreekt ook over raketten, want de Oekraïnse militaire inlichtingendienst had daarvoor gewaarschuwd. Hè? Die zijn er dan effectief ook gekomen.
1: Ja, zeker. Gisteren zagen we inderdaad een landbrede aanval met die 700-800 drones. Dus eigenlijk in heel veel regio's, zelfs heel erg dicht bij de grens, bij Uzhgorod bijvoorbeeld. Dat ligt eigenlijk vlak aan de grens met Slowakije. Het leek erop, en dat was een beetje de voorspelling, en die is helaas ook uitgekomen, dat die drones toch proberen te overstelpen de luchtafweer. Ja. En dat is dus gebeurd. En inderdaad, afgelopen nacht 40 tot 50 raketten, kruisraketten, ballistische raketten. Ja, die richten zich vooral, denk ik, op militaire doelen. Maar goed, een van die raketten is dus in die wijk Darnitsa in Kiev ingeslagen. Wellicht door luchtafweer, dat zo'n raket geraakt wordt. Ja. Of wellicht was het doelbewust. Het lijkt toch ook echt op een grootschalige terreuraanval na die staakt het vuren van een aantal dagen geleden.
0: Ja. Het gaat hard dan plots na die relatieve rust, zullen we het toch maar noemen. Maar die luchtafweer slaagt hij er dan toch ook in om raketten en drones tegen te houden?
1: Ja, zeker. De autoriteiten deden altijd toch wel de dag na zo'n massale aanval statistieken. En die zijn wellicht misschien toch wat positief geïnterpreteerd vaak door de autoriteiten. 80-90% van de projectielen wordt dan neergeschoten. Maar als er een aanval is, moet je nagaan van, laten we zeggen, in 24 uur 1300 drones. Ja, dan zouden er toch nog iets van 150 echte inslagen op doelwitten zijn geweest. En we hebben dus natuurlijk die brokstukken die overal maar neerkomen. Overigens hoor ik dat ook in Kharkiv, hier ook een paar er verderop, hoor je dan die klappen van iets neerkomen. Ik ben nog niet gaan kijken. Daar komt natuurlijk ook schade van. Daar komen ook slachtoffers van.
0: Ja, dat is nu eerst bekijken, hè, hoeveel schade er nog is. Verwacht je een tegenreactie van Oekraïne? Want het ligt nu al heel lang onder vuur. Dus dat maakt de situatie moeilijker houdbaar.
1: Ja, zeker. Die tegenreactie die zal natuurlijk komen. Al is die altijd wat minder intens dan de Russen in Oekraïne kunnen doen. Hè, uiteraard. Er zijn, heb ik vanochtend begrepen, toch ook wel weer een aantal luchthavens gesloten. Onder andere die in Kazan. Dat ligt nog een stuk verder hoor. 500 kilometer verder vanuit Oekraïne gezien dan Moskou. Gisteren werden er ook een paar vliegvelden gesloten. Vorige week had Oekraïne veel succes met aanvallen op olieterminals. Gisterochtend vroeg werd er ook een olieterminal in Krasnodar. Dat ligt aan de Zwarte Zee, aangevallen door Oekraïne. Wat dat betreft, Oekraïne slaat ook terug, maar dat is toch echt op een andere schaal dan wat Rusland in Oekraïne kan doen.
0: Want we spreken van een van de langste en meest grootschalige aanvalsgolven. De Oekraïnse president Zelensky noemt dat. En wat jij beschrijft, zo klinkt dat inderdaad. Dankjewel voor die blik vanuit Kharkiv, Michiel Driebergen.
1: Dank.
2: Het feit dat men omringd is, dat men niet alleen is, het er zijn, op een authentieke manier er zijn, dat is waar het echt over gaat.

0: Young Yellow en Suf zoeken naar wat liefde.
1: De ochtend.
0: Drie leden van de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar nemen ontslag, kwamen we gisteravond te weten. En het heeft alles te maken met de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani. Dat is dezelfde dirigent waar vorig najaar commotie over was, omdat hij zich volgens sommigen niet genoeg had uitgesproken tegen het geweld van de Israëlische regering in Gaza. Toen was er dat concert met het Münchner Philharmoniker op Gent Festival van Vlaanderen dat geannuleerd werd. Maar in Brussel hielden ze er een andere visie op na. En begin deze maand kondigde de directeur van Bozar, Christophe Slagmelder, aan dat Lahav Shani wel welkom is in Brussel en dat er volgend jaar een concert met hem gepland staat. En dat was reden genoeg voor acteur en filmmaker Mohamed Ouachen en curator en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur Els Silfrans om hun ontslag in te dienen. Net zoals minister van Staat Jos Gijsels. En hij legt uit waarom.
2: Wat dit betreft is het toch wel duidelijk dat het een uitnodiging is aan iemand die verbonden is aan het Israëlisch Philharmonisch Orkest, dat in het verleden met het Israëlische leger heeft opgetreden en is daar bovendien musical director. Als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: En is hij dus niet langer lid van de Raad van Bestuur van Bozar? En Gijsels verwacht ook dat er nog meer reacties zullen volgen.
2: Ik denk dat er wel acties zullen zijn in het najaar. Ik verwijs naar het toch wel duidelijke standpunt van de belangrijkste Vlaamse culturele instellingen naar aanleiding van het optreden van Lahav Shani in Gent, hè, dat toen afgelast is. En die verklaring was heel duidelijk. Iemand die zich nu niet uitspreekt tegen wat er allemaal gebeurt, tegen de genocide die er in Gaza is gebeurd, tegen de dood van zorgverleners in Libanon, zelfs ook collega's, journalisten van u, die door het Israëlisch leger omgebracht zijn, ja, dan is het heel moeilijk om volwaardig lid te blijven.
0: En daarom neemt hij die beslissing, Jos Gijsels. Het is nu afwachten of er nog reacties zullen volgen op dat concert. De discussie leidt ongetwijfeld nog op. En dat deed ze deze week ook over de langdurig zieke. We hebben nog één groep niet gehoord, de arbeidspsychologen. Daar brengen we straks verandering in. Dit is TLC.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Radio 1 live.

0: TLC en Pretty om 20 over 7.
1: De ochtend.
0: Opvallend sportnieuws van gisteravond. De Europese titel van Sari Shari in het taekwondo op het EK in München. Klopt dus in de finale een Turkse. En zo pakt ze haar tweede Europese titel. Ze is nog altijd maar 21 en toonde zich na afloop heel blij met haar nieuwe titel.
2: Thank you so much. I feel so happy. I'm so proud of the work that we did to achieve that. And yeah, really happy and proud of the team.
0: Ze looft het werk van het volledige team, want zonder was het niet mogelijk geweest om zo ver te komen, zegt ze. Al twee keer Europees kampioen dus, twee keer wereldkampioen ook en brons op de Spelen. Het enige wat dan ontbreekt, dat is Olympisch goud en dat is haar ultieme doel.
2: Ja, yeah, of course, I miss the Olympic gold medal, so that's the final goal for me to achieve because I already have two world titles, two European titles, so yeah, that's the missing one.
0: En dan een hoofdstukje voetbal van gisteravond. Beginnen in Frankrijk. Paris Saint-Germain is alweer kampioen geworden. Lievert won met 0-2 bij Lens, de nummer 2 in de stand. En kan dus één speeldag voor het einde niet meer worden bijgehaald door Lens. Voor PSG de 12e titel in 14 jaar. Alleen Lille en Lyon konden die hegemonie van PSG doorbreken. En de gouden bal, Ousmane Dembélé, die zag deze zege toch vooral als voorbereiding op die Champions League finale. 30 mei vindt die plaats tegen Arsenal. Maar het is wel goed dat we kampioen zijn, zegt hij.
3: On voulait venir gagner ici. Voilà, comme on l'a dit, on veut se préparer pour surtout la finale le 30 mai. Et voilà, fallait faire un match sérieux. On a encore un autre dimanche et puis voilà, on va fêter ça parce que voilà, c'est officiel, on est champion.
0: Naar Engeland dan. Manchester City stond daarvoor een inhaalwedstrijd die gewonnen moest worden om Arsenal nog enigszins te kunnen bedreigen voor de landstitel. City deed dat ook, won met 3-0 van Crystal Palace. Verrassend startte City zonder Doku, die keek een uur toe van op de bank. Kreeg misschien ook rust met het oog op die cupfinal van zaterdag. Tegen Chelsea is dat. En op twee matchen van het einde heeft City nu 2 punten minder dan Arsenal. Naar Italië ook nog, waar in Rome de bekerfinale gespeeld werd tussen Lazio en Inter. En Inter heeft daar de dubbel gepakt, werd eerder al kampioen en won nu dus ook de Coppa Italia door met 0-2 te winnen van Lazio. En bij ons natuurlijk de grote bekerfinale. Om 3 uur spelen Anderlecht en Union de eerste Brusselse finale ooit. Zeker bijzonder voor Brusselaar David Hubert, de coach van Union. Vorig jaar ook nog van Anderlecht. Al doet hij zijn stinkende best om te ontkennen dat een match tegen Anderlecht dat toch nog specialer is.
4: Laat ons zeggen dat de interne laag, de interne motivatielaag, dusdanig de bovenhand heeft dat de rest maar een bijkomstigheid is. Onze filosofie van de eerstvolgende wedstrijd is telkens de belangrijkste. En dit houden wij vol. En het zorgt ervoor dat die constante beloond wordt. En dat wij op dit moment staan waar we staan in beide competities. Dus we hebben met heel veel merit staan wij hier. En dat maakt mij vooral blij dat die jongens dit afgedwongen hebben. En die opportuniteit gecreëerd hebben. Om morgen een fantastische ervaring mee te maken. En een fantastische extra wedstrijd te hebben.
0: Toch een beetje een cryptische trainer. Wij gaan na 8 uur al eens vooruitblikken op die finale met Alessio Castromontes en Olivier de Schacht. En uiteraard is die finale vanaf 3:30 volledig te volgen hier op Radio 1 met commentatoren Peter van den Bemt en Tom Boudewil.

0: wacht intussen met 10cc en The Wall Street Shuffle. Als de kat terug in huis is.
1: Met al meteen grote euforie hier, omdat Nathan de Kat begonnen is aan de tweede periode.
0: Durft Anderlecht dan weer te dansen?
2: Dit is al een kans, en alleen voor langs gaat die.
0: Union Anderlecht is meer dan de finale van de Beker van België.
2: Hoeveel kaarten gaan er uitgedeeld worden en welke kleur hebben ze?
0: Het is de slag om Brussel.
2: Dat is de vraag.
0: Met de onbetaalbare commentaar van Peter van den Bemt en Tom Boudeweel.
1: We horen het wel op de radio met die twee goede commentatoren.
0: Straks vanaf 3 uur in Sporza op Radio 1.
3: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject. Aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
4: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
0: VRT Radio 1.
7: De Ochtend.
0: Een hele goede morgen. Tijd voor het overzicht. Vanaf 1 januari 2028 is er nog maar 1 politiezone in het Brusselse gewest. Nu zijn dat er 6. Maar de Kamer heeft de wet over die fusie goedgekeurd. Die wet maakt ook in de rest van het land fusies van politiezones mogelijk. En dat zal vrijwillig kunnen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking met Israëlische partners stopzetten. Rector Petra de Sutter heeft dat gezegd na de Raad van Bestuur. Er lopen nu nog 5 samenwerkingsprojecten. Daar zou de UGent tegelijk uitstappen. En volgens de Sutter komt de universiteit daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders. Die bezetten opnieuw een gebouw van de universiteit. En met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking is het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China officieel gestart. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezoekt. En de ontvangst verliep hartelijk. Beide leiders hebben ook al een gesprek gehad over de handelsrelaties. Maar de kwestie Taiwan kwam ook ter sprake, net zoals de oorlog tegen Iran. En dan nog het weer. Eerst geregeld buien met kans op donder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het dan droger, met meer opklaringen in het westen. Maar het wordt niet warmer dan 12 graden en ook morgen fris met buien. Het weekend wordt wel wat droger. Radio 1.
7: De Ochtend.
0: Met Leen de Witte.

0: Stella Soeg en de Galants en Moving. Vandaag geen kranten, want feestdag. Maar de voorbije dagen hebben die heel veel geschreven over de discussie van de week, de langdurig zieken. Er waren er eind vorig jaar meer dan 500.000 in ons land. En er kwam een nieuwe steekproef naar boven deze week, waaruit blijkt dat 1 op de 4 langdurig zieken vorig jaar onterecht een uitkering kreeg. En vooral de ziekenfondsen worden geviseerd. Critici vinden dat die te lax zijn in hun controles. Ik zeg het, al veel geschreven, ook veel over gezegd hier bij ons, maar in de hele discussie voelen de arbeidspsychologen zich niet gehoord. Dus praten wij met Thomas Salde van de Vereniging voor Arbeids- en Organisatiepsychologen. Goedemorgen, meneer Salde.
1: Goedemorgen, mevrouw De Witte.
0: Want als jullie je niet gehoord voelen, willen jullie wel een rol spelen in het proces, hè? Welke zou dat zijn?
1: Absoluut. Ik denk dat we in eerste instantie alleen maar kunnen aanmoedigen en enthousiast zijn over het feit dat het hele verhaal rond reïntegratie bij langdurige afwezigheid en dan zeker ook het voorkomen van uitval, dat dat momenteel actueel is. Dat is in eerste instantie al een belangrijk gegeven, waarbij we wel vaststellen dat vandaag heel erg wordt ingezet op het, laten we zeggen, zorgdragen voor het individu en het individu herstellen om klaar te zijn om het werk te hervatten. Waarbij wij echter van mening zijn dat het net zo belangrijk is of zou moeten zijn om ook die werkcontext aan te pakken en te zorgen dat het werk zo is georganiseerd op vlak van werkdruk, autonomie en zo verder, dat dat uitval niet aanmoedigt in elk geval en hervatting optimaal mogelijk maakt. En ik denk dat dat aspect vandaag in het debat en het beleid een stukje onderbelicht wordt. En dat is net het domein waar wij als arbeidsorganisatiepsychologen actief op kunnen en willen zijn. Ja. Die interactie tussen de individuen, de job en de werkcontext bekijken, daarop ingrijpen en zorgen dat er daar een goede match tussen is of tussen ontstaat.
0: Nou, dat is een heel belangrijk onderdeel. Daar wil ik zo meteen dieper op ingaan met u. Maar eerst even bij wat er dan nu gebeurt, hè, om een werknemer terug naar de werkvloer te leiden. Er wordt altijd gesproken over begeleiding. Hè, die adviserende controleartsen zijn er ook. Zegt u dan eigenlijk ook, misschien kunnen wij daar een rol spelen? Misschien kunnen zij niet altijd de juiste inschatting maken over, zeker psychologische problemen, want daar zit natuurlijk wel een grote groep mensen.
1: Ja, en ik denk, as such, zijn er twee aspecten aan. Er is het gezondheidsaspect van het individu. En ik denk dat daar een groot deel vandaag al gecoverd wordt met de actoren die vandaag actief zijn. Okay. En het is ook niet dat wij zeggen dat dat het element is waar wij as such op willen inzoomen, ook niet kunnen of mogen inzoomen. Uh-huh. Dat is geregeld. Maar het gaat er vooral over, als we enkel op het individu inzoomen, en dat is toch de focus van het beleid en de aanpak vandaag, en niet kijken hoe het werk daar rond, de context daar rond en zeker de interactie tussen de betrokkenen en dat werk goed bekijken, dan vrezen wij dat werkhervatting vaak niet structureel of niet duurzaam is. Het is niet omdat je het individu herstelt en als je het werk dan niet herstelt, dat je een goede en duurzame
0: reïntegratie als die in dezelfde context terechtkomt, zegt u, dan zijn er weinig redenen om aan te nemen dat het beter zou gaan. Staan werkgevers daarvoor open?
1: Ik denk dat er zeker werkgevers zijn die daarvoor openstaan, absoluut. Het blijft natuurlijk een niet eenvoudig verhaal of niet eenvoudig debat, maar er zijn zeker werkgevers, als ik kijk naar de mijne, die een arbeidsorganisatiepsycholoog in dienst hebben. Dus het is absoluut zo dat dat gebeurt, maar ik denk voldoende of onvoldoende structureel. Het wordt ook vandaag niet in het debat of in het beleid effectief structureel een plaats gegeven. En dat is in essentie waar wij vandaag onze stem willen laten horen.
0: Ja, want dat hoorden we de voorbije tijd ook wel, hè, dat werkgevers, als zij geconfronteerd worden met meerdere langdurig zieken, dat het dan wel heel moeilijk wordt om, zoals u ook al aangeeft, op dat individu in te zoomen en voor mensen afzonderlijk de context te verbeteren. Daar kunnen jullie dan echt die bijdrage leveren, zegt u?
1: Dat is absoluut onze rol, waarmee ik niet zeg dat er altijd een gemakkelijke oplossing te vinden is natuurlijk, maar het is wel zinvol om vanuit dat perspectief naar de realiteit en naar de context te kijken.
0: Ja, want de situatie wordt nu langs alle kanten belicht en dan kwamen we ook te weten dat 8000 mensen die een ziekteuitkering krijgen, dat die flexijobben, waar veel kritiek op komt, waar mensen die dat doen dan van zeggen, ja, maar voor ons is dat de enige werkbare manier, dat geeft wel aan dat er iets moet veranderen natuurlijk.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat dat in zekere zin ons punt net bekrachtigt of bevestigt. As such zijn wij er niet principieel op tegen als Vereniging van Arbeidsorganisatiepsychologen dat mensen die langdurig ziek zijn een activiteit van werk uitoefenen. Is het als vrijwilliger, is het als flexijobber, is het als bijberoep? Uh-huh. Omdat dat misschien net het herstel zou kunnen bevorderen als die activiteit wordt uitgeoefend in een andere werkcontext die niet de oorzaak is of mee aan de oorzaak ligt van de uitval. Dus as such, principieel hebben wij daar misschien geen probleem mee. Waar wij wel een probleem mee zouden hebben, is als die flexijobbers worden gebruikt als uitvlucht of als vlucht om het effectieve structurele probleem, die match tussen individu en organisatiecontext, aan te pakken. Als dat betekent dat de aandacht daarvan, zowel van de werknemer in kwestie of van de werkgever, weggaat van het echt oplossen van het issue in die werkcontext, ja, dan kan dat natuurlijk niet de bedoeling zijn.
0: Nee. Maar u heeft uw boodschap en de oproep ook duidelijk gesteld. Wat verwacht u nu eigenlijk of wat zijn de volgende stappen? Heeft u al contact gehad met de bevoegde ministers?
1: Wij zullen onze boodschap inderdaad nog krachtig naar de bevoegde ministers, dus zowel Van den Broeke als Clarival, overmaken. En wij hopen natuurlijk dat we op zijn minst de kans krijgen om zowel te kunnen meer richting geven aan het beleid, maar vooral ook de implementatie daarvan. Dus wij hopen gehoord te worden.
0: Bij deze heeft u de boodschap kracht kunnen bijzetten. Thomas Salde van de Vereniging voor Arbeids- en Organisatiepsychologen, dank u wel.
1: Dank u wel.

0: Met dan een Redliff en de Night Sweats en SOB. En daarvoor hoorden nu ook nog Carole King en Hard Rock Café. Die beelden van BMW's die zomaar in brand vliegen. Gisteren te zien in Pano, nog altijd te bekijken op VRT Max. Die zijn onwaarschijnlijk. Maar het gebeurt vandaag nog altijd. We hebben na 8 uur minister van Consumentenzaken Beenders te gast. Om te weten wat hij er kan en gaat aan doen.
1: De ochtend.
0: Maar nu naar de Amerikaanse president Trump, die dus in China geland is vannacht en daar ook met veel egaars ontvangen. Trump zelf die was meteen heel lovend over de relatie die hij heeft met de president Xi.
2: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. We're going to have a fantastic future together.
0: Wat een lofzang. Vera de Vos, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Onze China-kenner op de redactie. Het mag wel duidelijk zijn wat zijn boodschap was, hè? Maar ze hebben dus ook met elkaar gepraat al, Trump en Xi. Wat hebben ze gezegd?
3: Wel, ja, het stukje dat jullie het horen is het stuk dat iedereen heeft gehoord. Ja? En daar hoorde je inderdaad Trump ongelooflijk lovend over Xi en over China. Xi is zijn beste vriend en de relatie kan alleen maar beter. Hij had natuurlijk ook het over het belangrijkste bezoek ooit en de grootste zakendelegatie ooit die mee heeft. Xi klonk veel, neutraler, kan ik het misschien noemen. Realistischer ook. Hij had het over, we hebben gelijkenissen, we hebben verschillen. Ik hoop dat de gelijkenissen het halen op de verschillen. Maar hij verwees ook naar de val van Thucydides, die zal ik maar zeggen, Griekse geleerde. Ja. Die val van Thucydides, ik weet niet of je dat meteen... Een examenvraag eigenlijk.
0: Ja, inderdaad.
3: Ja, ik wil eigenlijk zeggen, het feit dat als er één grootmacht opkomt, dat die dan het risico loopt om de andere grootmacht te verdringen, waardoor de kans op oorlog zeer groot werd. En Xi zei, ik hoop dat wij niet in die val zullen trappen. Dus dat klonk toch meteen al een beetje minder vrolijk dan de woorden van Trump, denk ik. En nadien hebben ze elkaar dan ontmoet achter gesloten deuren en is het een beetje op dat elan verder gegaan als we de Chinese staatspers mogen geloven, want die hebben gezegd dat Xi daar aan Trump heeft duidelijk gemaakt, kijk, wij kunnen met elkaar verder leven zonder oorlog op voorwaarde dat jullie zich niet komen moeien met de kwestie Taiwan. Dus het is duidelijk dat Taiwan heel belangrijk is voor de Chinezen, het feit dat ze dat meteen al in hun eerste gesprek hebben gemeld. Je weet, Leen, China vindt dat Taiwan een deel is van de Chinese Volksrepubliek, dat ze dat terug, ze willen dat terug inlijven, dus noods met geweld. Uh-huh. En de boodschap aan de Amerikanen is duidelijk, moei jullie daar niet mee en als we die voorwaarden vervullen, dan kunnen wij een goede relatie hebben. Okay. Dus dat waren eigenlijk de eerste gesprekken vanochtend.
0: Ja, en dan eigenlijk wel vrij direct over Taiwan, zeker naar wat we van China gewoon zijn. Laten we eens kijken ook naar de uitstraling, hè, die er toch hangen wordt aan dat bezoek van Trump. Want dat geeft toch aan dat ze hem willen paaien, dat ze iets willen van hem. Je zegt een duidelijke laat ons met rust wat Taiwan betreft, maar in het algemeen misschien ook meer stabiliteit, meer duidelijkheid van die president?
3: Wel, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè. Ze willen... ze willen de stabiliteit en dan gaat het vooral over handel. Die bokkensprongen van de laatste tijd, die torenhoge tarieven die werden geheven, daar willen ze vanaf. Ook sowieso wat er nu gebeurt met Trump in eerst Venezuela, dan Iran, waardoor de olieprijzen bokkensprongen maken, waardoor de handel in het algemeen gevaar loopt. Dat wil China niet. China wil harmonie, China wil stabiliteit. Maar ze weten natuurlijk dat met een president als Trump moeilijk is. Uh-huh. Ik denk dat ze hem dat met handen en voeten zullen duidelijk maken en dan hopen dat zijn entourage dat meepikt. Ja. En dat ze toch een soort mechanisme kunnen uitwerken waardoor dat soort extreme revanche en dat soort acties niet meer voorkomen in de toekomst.
0: Ja. En ze paaien hem dan met heel veel bloemetjes en vlaggen en toch ook veel militair vertoon. Vond ik opvallend. Maar dat is bewust waarschijnlijk.
3: Ja, dat militaire vertoon. Ik heb een aantal Belgische staatsbezoeken al meegemaakt aan China alleen. En met die militairen pakken ze altijd uit. Die staan klaar van het moment dat het vliegtuig landt. Zie je die met hun rug naar de delegatie, naar het vliegtuig staan. Ook heel de weg naar het centrum van de stad. Ja, het schouwen van de troepen. Ook dat is heel traditioneel. Je ziet wel dat ze meer uit de kast halen voor een Amerikaanse president dan voor een Belgische koning. En dan gaat het vooral over ja, die honderden met vlaggen zwaaiende kinderen. Gisteren ook de jongeren die Trump stonden op te wachten. Ze gaan hem zeker weer paaien. Hè. Hij is nu op weg naar de Tempel van de Hemel. Een hele belangrijke tempel in China. Heel symbolisch ook. Er komt een groot staatsbanket. En Trump zal zeker na afloop kunnen zeggen dat hij dingen heeft meegemaakt die nog geen enkele leider of staatshoofd heeft meegemaakt in China. Maar ja, dat hoort er een beetje bij. En de Chinezen weten heel goed hoe ze iemand als Trump moeten aanpakken.
0: Ja. Maar die wil natuurlijk ook altijd deals sluiten. Als we dan zien dat die CEO's, wie was het allemaal, Elon Musk, Jensen Huang van het chipbedrijf Nvidia, dat die ook op die rode loper liepen gisteravond. Waarom zijn zij meegereisd?
3: Ja, nu... Ja, ze zijn meegereisd. Trump pakt er natuurlijk mee uit. Hij zegt onze geweldige bedrijven. En ik wou alleen maar de toplui mee, niet de nummer 2 en de nummer 3. Zijn zakendelegatie is wel kleiner dan in 2017 tijdens zijn laatste bezoek. Dat is ook niet toevallig. Dat zegt toch iets over de moeilijkere relatie die de twee landen met elkaar hebben. En de bedrijven die mee zijn, en dan gaat het om Tesla bijvoorbeeld, of Nvidia, Boeing ook. Dat zijn bedrijven die al een stevige voet aan de grond hebben in China. Maar die problemen hebben met markttoegang, met bepaalde permits die ze niet krijgen in het geval van Nvidia om chips te verkopen. Tesla bijvoorbeeld krijgt al maar meer concurrentie van Chinese elektrische wagens, BYD, die doen het op dit moment beter dan Tesla zelf. En ze willen eigenlijk betere markttoegang. En dat is toch de reden waarom ze mee zijn, denk ik. Die tijd van de hele grote deals die getekend werden van die honderden en honderden bedrijven die meereisden, die tijd is toch een beetje voorbij. Het gaat om betere markttoegang. En het gaat ook om beloftes van China om meer Amerikaanse producten te kopen. Hoogwaardige producten, maar ook sojabonen, ook rundvlees. En ik neem aan, als er straks deals bekend worden gemaakt, dat het dan vooral toch die richting zal uitgaan.
0: Ja, en dat zal ook in de Europese Unie argwanend in de gaten gehouden worden. Hè? Welke impact kan dat bezoek hebben op de EU?
3: Ja, wij staan erbij. We kijken ernaar. Hè? Naar de twee machtigste landen die deals sluiten met elkaar. En we hopen dat er nog een paar kruimels van de tafel vallen, denk ik. Een les die de EU hieruit misschien kan leren is... China heeft dit bezoek veel beter voorbereid dan de VS. De Verenigde Staten is het allemaal op het laatste nippertje gebeurd. Ik denk dat ze eergisteren nog eigenlijk het economische luik van heel dit bezoek hebben uitgewerkt. De Amerikaanse minister van Financiën is dan heel snel naar Korea gereisd om dat stuk nog voor te bereiden. China is al maandenlang bezig met de voorbereiding. Ik denk dat dat een les is voor ons. Als we met China te maken hebben, dat we ons huiswerk zeker moeten maken. Dat we heel goed moeten weten wat willen we niet. Ja. Wat zijn de rode lijnen? En dat soort dingen zeer goed voorbereiden. Ik denk dat dat misschien een les is voor de Europese Unie.
0: Niet te veel aan het toeval overlaten. Dankjewel, Veerle de Vos.

0: Madness en It Must Be Love. De Universiteit Gent gaat dan toch versneld uit 5 samenwerkingsprojecten met Israël stappen. Tegelijkertijd, rector De Sutter reageert straks in de ochtend. Dat is voor na het nieuws van 8 uur.
1: Uitgesproken in Touché.
2: Korte levens, lange levens. Het is ook wel soms gewoon, hoe kort ook, het is ook voltooid.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Vanavond op VRT 1.
4: Volg de tweede halve finale live.
5: Let the Eurovision Song Contest begin!
3: Op VRT 1 kan je met Peter van de Veire kijken naar het Eurovisie Songfestival. Op VRT Canvas staat Otto-Jan dan weer klaar om te quizzen in Campus Cup. En op VRT Max vind je nog meer spanning met het nieuwe seizoen van Triggerpoint. Tot vanavond.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
7: Het is Toyota.
6: Info en voorwaarden op toyota.be.
8: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
9: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
1: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na Brussel worden ook andere politiezones aangemoedigd om samen te smelten. De Gentse Universiteit gaat alle samenwerkingsprojecten met Israël stopzetten. En de Chinese president Xi waarschuwt Donald Trump om zich niet te moeien met Taiwan. Vanaf 1 januari 2028 is er in Brussel nog maar 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet over die fusie goedgekeurd. En die wet maakt het ook in de rest van het land mogelijk om te fuseren. Dat zullen de politiezones vrijwillig kunnen doen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kente.
12: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
11: Testaankoop pleit voor een Europese aanpak van terugroepacties voor auto's. Een panoreportage toonde aan dat een terugroepactie van BMW voor een constructiefout die brand kan veroorzaken al 8 jaar aansleept. Volgens Laura Klaes van Testaankoop is een centrale aanpak nodig, want autobouwers leggen nog te vaak de verantwoordelijkheid bij de consument.
13: Het is zo dat zij nooit grote publieke communicatiecampagnes zullen doen wanneer zij vaststellen dat er een probleem is met hun auto. Ja, en dus eigenlijk wordt de verantwoordelijkheid bij de consument gelegd om zelf te weten, valt mijn auto onder een terugroepactie, vanzelf een afspraak te maken bij de garage. En dat is onverantwoord als je ziet wat voor gevolgen de problemen bij auto's uiteindelijk toch wel kunnen hebben.
11: De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking met Israëlische partners stopzetten. Dat heeft rector Petra De Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. Nu lopen er nog 5 samenwerkingsprojecten. Daar zou UGent tegelijk uitstappen. Volgens De Sutter komt de universiteit daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de universiteit bezetten. Sinds de oorlog in Gaza is er kritiek op samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen. En bij Bozar in Brussel stappen 3 leden uit de Raad van Bestuur, omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani er volgend jaar komt optreden. Een concert van de Münchner Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat Lahav Shani zich niet expliciet had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. En daarmee is een grens overschreden, zegt minister van Staat Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstappen.
14: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
11: Het Israëlische leger heeft in Libanon al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt er wel een staakt het vuren, maar toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil er, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. Sinds maart heeft het Israëlische leger in Libanon ook al bijna 3.000 mensen gedood. Volgens Israël zijn het altijd gerichte aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah. In Loosdrecht in Nederland is protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers gisteravond opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd er nog brand gesticht en om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur onder meer extra politie ingezet. Maar toen relschoppers opnieuw met vuurwerk gooiden, zette de politie het waterkanon in. 4 mannen werden opgepakt. De Chinese president Xi hoopt dat China en de VS een onderling conflict kunnen vermijden. Maar dan mogen de Verenigde Staten zich niet moeien met de kwestie Taiwan. Dat zei Xi op de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Veerle de Vos.
0: Met een stevige handdruk verwelkomt president Xi zijn Amerikaanse collega op de trappen van het Paleis voor het Volk. Samen met honderden schoolkinderen die zwaaien met bloemetjes en vlaggen. Na het schouwen van de troepen is het tijd voor een eerste ontmoeting. President Trump prijst Xi als een groot leider.
15: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: Het optimisme van Trump wordt enigszins bekoeld door zijn Chinese collega, die waarschuwt voor een mogelijk conflict. Achter gesloten deuren verwijst Xi naar Taiwan, een eiland dat China dolgraag wil inlijven, iets waar de VS zich beter niet mee bemoeien. Na de eerste gesprekken is het tijd voor toerisme. Een uitstap naar de historische Tempel van de Hemel.
11: Het Russische leger blijft grootschalige drone- en raketaanvallen uitvoeren op verschillende plekken in Oekraïne. Het aantal slachtoffers is nog onduidelijk, zegt Michiel Driebergen vanuit de oostelijke stad Kharkiv.
16: Gisteren ging het over 800 drones tot vanochtend heel erg vroeg, maar het zijn er inmiddels al 1300 in de afgelopen 24 uur. Ja, ik kan me zo'n grote aanval op Oekraïne niet herinneren. Ook hier in Kharkiv overigens, ja, de hele nacht luchtalarm. Hier vliegen natuurlijk veel drones over richting het westen. Gisteravond laat veel geratel van luchtafweer. Ik heb inslagen gehoord, ik denk een stuk of 8. Ja, en eigenlijk het meest opvallende toch wel gisteren was het in het hele land raak. Gisteravond, gistermiddag. En afgelopen nacht was het vooral de hoofdstad Kiev het doelwit.
11: Het weer, eerst nog geregeld buien met kans op donder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. We begonnen met de fusie van de politiezones in Brussel vanaf 1 januari 2028. De Kamer heeft de wet daarover goedgekeurd en die wet maakt ook in de rest van het land fusies van politiezones mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
17: De Ochtend.
1: Met Leen de Witte.
0: En met Blondie. Een hele goeiemorgen.

0: Sunday Girl om 7:50 op deze feestdag. Wie een tuinfeest op de agenda staat, die kijkt regelmatig naar de weerapp, denk ik. Wie vanmiddag naar de bekerfinale gaat, waarschijnlijk ook om 3:00. Uiteraard helemaal te volgen hier op Radio 1. En dat wordt een Brussels onderrondje tussen Anderlecht en Union. Na 8:30 halen wij er 2 voormalige bekerhelden bij. Maar nu even terug naar die beelden die we gisteren zagen in Pano. Beelden van BMW's die in brand zijn gevlogen. Honderden diesel-BMW's de voorbije jaren. En dat allemaal door een constructiefout in het systeem dat de uitstoot vermindert. Het gebeurde ook bij Cindy en zij getuigde gisteren in Pano.
1: Wij kwamen terug van Hasselt en een houten halen witte domp onder de motorkap uit. En 3 minuten tijd. Een 7 uur. Meer valt er eigenlijk niet te zeggen. We hebben nooit een terugbrief. Ik heb geen terugbrief gehad. Ik heb geen telefoon gehad. Ik heb geen e-mail gehad. Niks. Het is gewoon voor het leven. Dat vergeet je nooit, hè. Krijg je nooit meer met een BMW rond, hè.
0: En BMW is wel al sinds 2018 bezig met terugroepacties. Die slepen al jaren aan. Maar tot de dag van vandaag vliegen er dus nog altijd auto's in brand. Wij kunnen praten met federaal minister van Consumentenbescherming voor Vooruit, Rob Beenders. Goedemorgen, meneer Beenders.
2: Goedemorgen.
0: Want ik hoorde nu in het nieuws zeggen dat u contact ging opnemen met BMW. Is dat eigenlijk gebeurd intussen?
2: Ja, ik heb eigenlijk ook mijn collega Krukke, die bevoegd is voor mobiliteit, gevraagd van wat weten wij nu eigenlijk als overheid over heel die terugroepacties. En hij heeft mij ook bevestigd dat de dienst inschrijving voor een voertuig nog nooit een melding heeft gekregen van BMW. En dat past een beetje in hetgeen we gisteren bij Pano zagen. De communicatie die BMW doet naar hun eigen klanten, maar ook naar de overheid. Daar zijn toch onwaarschijnlijk veel vragen bij te stellen. Dus ik heb pas deze week een mail van BMW gekregen, naar aanleiding van de reportage, met de vraag om in overleg te gaan. En dat is toch wel rijkelijk laat.
0: En is daar al antwoord op gekomen?
2: Ik heb BMW laten weten dat ik wel de reportage eerst wil zien. En uiteraard ga ik nu met hun heel snel aan tafel. Want ik had al vragen voor de reportage, maar na de reportage nog veel meer.
0: Ja, want er zijn wel al miljoenen wagens teruggeroepen. En Zuid-Korea bijvoorbeeld, daar heeft de overheid wel ingegrepen in 2018 al. Waarom kan dat dan bij ons niet?
2: Ja, hier heeft BMW een melding gedaan in Duitsland en er is een Europees meldsysteem waarbij andere lidstaten worden geïnformeerd wanneer er problemen zijn met producten. Uh-huh. Dat meldsysteem heet SafetyGate en dan is er een autoriteit die de melding doet en dan krijgen alle andere lidstaten alle informatie doorgestuurd. Hier is het zo dat BMW dat gedaan heeft in Duitsland en dat Duitsland heeft beslist om het niet te melden. Ja, en daar
0: omdat
2: begint
0: het dan
2: natuurlijk
0: volgens Duitsland
2: alles.
0: Niet in aanmerking kwam om ja, als gevaarlijk product.
2: Duitsland vond de problematiek niet ernstig genoeg om de andere lidstaten officieel te informeren. Ja, en daar is het antwoord dan ook meteen mee gegeven. Als het niet wordt gemeld, kan bijvoorbeeld een Belgische overheid het ook niet weten en kunnen er ook geen stappen gezet worden. En dat is mijn grote frustratie naar Europa als het gaat over consumentenbescherming. En dat is dat daar een meldsysteem bestaat dat gewoon een lege doos is.
0: Ja, maar Europa zijn natuurlijk ook de landen, hè? Dus u zou dan aan die Europese ministerraad het voortouw kunnen nemen om daar verandering in te brengen. Gaat u dat doen?
2: Ik heb al 2 keer een overleg gehad met de Europese commissaris, specifiek over het meldsysteem. Ik heb ook al voorstellen gedaan. Hij luistert, maar ik zie nog geen actie. Dus wij gaan zeker het voortouw blijven nemen. Maar het toont wel aan dat Europa, als het gaat over consumentenbescherming, dat er toch nog wel heel wat stappen te zetten zijn.
0: Ja, en intussen zien wij inderdaad mensen die amper nog in een wagen durven stappen en zelfs nog altijd nachtmerries hebben, omdat die auto in brand gevlogen is. Wat kunt u doen vanuit onze overheid?
2: Ja, eerst en vooral weten wat er exact aan de hand is. Want natuurlijk, hè, nu lijkt het, het is al 8 jaar geweten. Ja. En dat blijkt uit die Pano-reportage. Maar de overheid weet het wel nog geen 8 jaar. En dat is het grote verwijt dat ik ook BMW maak. Het lijkt wel alsof ze alles gedaan hebben om het zo wat onder de mat te vegen, te minimaliseren. Ik heb de brieven ook gezien die ze gestuurd hebben naar bepaalde consumenten. Sommigen hebben er geen gehad. Ja, daaruit kan echt niet geleerd worden dat je heel dringend naar een garage moet. En de verantwoordelijkheid zomaar naar de consument schuiven is compleet verkeerd wanneer die constructiefout wordt gemaakt door de fabrikant.
0: Ja. Maar dat BMW het niet doet, is een fout en wil u aanpakken, maar dat kan alleen maar door strenger op te treden. Op welke manier zou u dat kunnen doen?
2: Ja, sowieso zijn er ook regels, ook Europese regels, waar fabrikanten aan moeten voldoen wanneer er terugroepacties zijn. Ik wil nu weten of ze die gevolgd hebben, wat Europa daarmee gedaan heeft. En vooral hoe het komt dat niemand dit Europees gemeld heeft via het systeem dat bestaat, waardoor andere lidstaten zoals België alle informatie kreeg. Als ik zie welke producten op dat meldsysteem staan, dan kan je bij sommigen echt vragen stellen of die er wel hadden moeten opstaan. Maar ik ben van het principe, beter voorkomen dan genezen en je zet er beter een melding te vinden veel op dan te weinig. Maar dit niet melden op het Europees systeem, waardoor wij als België dat niet wisten, ik vind het hallucinant.
0: Ja, dus moeten daar andere manieren gevonden worden, hè? Ik herhaal de vraag dan, op welke manier denkt u dan de consumenten en hun veiligheid vooral te kunnen garanderen?
2: Maar Europa moet hier heel duidelijk het voortouw nemen, zodat Europa als één grote lidstaat gemeenschappelijke acties kan nemen wanneer er bijvoorbeeld terugroepacties zijn. En dat het niet de fabrikant is die misschien al lobbyend in Duitsland ervoor gezorgd heeft dat het misschien niet op het meldsysteem komt. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik vind het toch wel frappant dat een Duitse autoconstructeur in Duitsland een melding doet en het gerealiseerd krijgt dat het niet moet gemeld worden. Dus vergeet ook niet dat er een hele lobby bestaat, ook bij autofabrikanten, om wetten te beïnvloeden, om meldsystemen te beïnvloeden. En ik wil hier wel heel duidelijk weten of dat gebeurd is.
0: Ja, die mogen geen vrij spel krijgen, zegt u. Het is natuurlijk ook bij ons onduidelijk waar de bevoegdheden liggen. Minister van Mobiliteit Krukke en u verwijzen soms naar elkaar door. Het Vlaamse niveau komt daar ook af en toe door fietsen. Moet daar iets in veranderen?
2: Maar alles begint bij te weten wat er aan de hand is. Ja, als we niet exact weten, als er geen dossier is, als er geen melding is gemaakt bij Belgische autoriteiten, ja, dan kan de politiek moeilijk het verwijt krijgen dat ze niks doen. Dus het begint bij een melding. En vanaf het moment dat er een melding gebeurt, dan zijn de bevoegdheden duidelijk. Dus collega Krukken heeft mij duidelijk gezegd dat de dienst inschrijvingen van de voertuigen geen meldingen heeft gekregen van een terugroepactie. En daar begint het. Want daar kan je exact de data krijgen bij wie er moet geïnformeerd worden. Ja, als die geen melding krijgen van BMW. Hoe moet ik dan vanuit consumentenbescherming of collega De Ridder die bevoegd is voor de homologatie actie ondernemen? Alles begint bij meldingen. En dat is dat Europees meldsysteem. Ja. En daar is het niet geregistreerd. Ja, dan stopt het. Maar dan moet je heel strenge vragen stellen bij de manier waarop Europa dergelijke meldingen aanpakt.
0: We gaan mee met u afwachten wat BMW antwoordt en hoe dat dan Europees verder aangepakt wordt. Dank u wel voor uw reactie vanmorgen. Federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
2: Dank u wel.

0: label van het zesde metaal. 7:20 intussen.
1: De ochtend.
0: En een van de hoofdpunten van morgen is dat de Gentse Universiteit alle samenwerkingsprojecten met Israël gaat stopzetten. Ze wil versneld en tegelijk uit 5 resterende problematische projecten stappen. Gisteravond is dat beslist op de Raad van Bestuur van de Universiteit. En we hebben de rector aan de lijn, Petra de Sutter. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik wil toch beginnen met de vraag wat jullie nu precies beslist hebben.
2: Ja, het is een beetje technisch. Hè. Er waren nog 8 lopende onderzoeken. Het gaat om die hele grote Europese onderzoeksprojecten met heel veel partners. En er zijn er nog 8 waar ook een problematische Israëlische partner aan deelneemt. Dat is een partner waarvan wij veronderstellen of weten dat ze mee verantwoordelijk zijn of bijdragen tot de mensenrechten schendingen die daar plaatsvinden tegen de Palestijnen. Dus daar willen we uitstappen. Dat zijn projecten die al jaren lopen. We hebben er eentje waar we dus een partner waarvan wij veronderstellen of weten dat ze mee verantwoordelijk zijn of bijdragen tot de mensenrechten schendingen die daar plaatsvinden tegen de Palestijnen. Dus daar willen we uitstappen. Dat zijn projecten die al jaren lopen.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Radio 1, live.
2: Want er zitten erbij waar we makkelijker zullen kunnen uitgeraken dan anderen. Maar we hebben geen prioriteit gesteld. We hebben niet gezegd, we gaan nog eentje proberen en dan nog eentje. We gaan ze alle 5 tegelijk aanpakken. Zodat we eigenlijk, ja, als het lukt natuurlijk, op de snelst mogelijke tijd uit de 5 projecten zijn gestapt. En ergens bij, op het eind van het jaar zal er dan misschien geen enkel meer zijn.
3: Ja, dat zullen we moeten afwachten. Maar u zegt, we volgen wel dezelfde weg als met dat eerste project waar we zijn uitgestapt. Want dat is de vraag wat veel mensen zich nu stellen. Hè. U zei eerder, het is heel moeilijk om daaruit te stappen. En nu kan het dan plots voor 5 projecten tegelijk.
2: Dat zullen we zien. Ik weet niet of het zal lukken. Maar het precedent dat we geschapen hebben met het Osteonet-project, waar we uitgestapt zijn, dat was eigenlijk een pilot. Dat was eigenlijk een testcase om te zien of het zou lukken, of de Europese Commissie dit zou toelaten zonder sancties. Dat hebben ze gedaan. Daar hebben ze eigenlijk mee kleur bekend. Dat had ik al eerder uitgelegd. Dus nu gaan we dat doen op de 5 projecten die nog eigenlijk redelijkerwijs overblijven, want de 3 andere zullen al afgelopen zijn. En we gaan ze alle 5 tegelijk aanpakken. Dat vraagt heel veel inspanning en mankracht. We hebben ook iemand extra die op het mensenrechtenbeleid van onze universiteit aangenomen wordt om dat werk te doen. Want dat, mensen stellen zich niet echt voor of kunnen dat moeilijk voorstellen wat dat betekent uit zo'n contracten stappen. Dat is een hele lange, moeilijke juridische weg met heel veel verschillende stappen. Maar we gaan dat doen. Dus samengevat, we blijven eigenlijk bij ons beleid. Dat hebben we al 2 jaar geleden vastgelegd. Maar we gaan nu versneld naar de overblijvende projecten, zodanig dat we er zo snel mogelijk uit zijn.
3: En waarom nu dan? Is dat door de druk van de actievoerders?
2: Wel, laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken, misschien wel onder de omstandigheden is genomen, maar dat we verdere projecten zouden onderzoeken om uit te stappen, dat hadden we eigenlijk al min of meer beslist toen het Osteonet-project succesvol verlaten werd.
3: Maar dat komt
2: dan was
3: anders over, hè, mevrouw de Sutter.
2: Stap.
3: Ik krijg reacties binnen van mensen die zeggen, ja, als je toegeeft aan chantage, dan is het einde zoek.
2: Ik krijg ook andere reacties binnen van proficiat eindelijk enzovoort. Dus het zal nooit goed zijn voor iedereen. De beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen, de 5 laatste projecten samen aanpakken. Vermits we weten dat het precedent met Osteonet succesvol is geweest.
3: Ja. Kan het gevolgen hebben op de werking van de universiteit?
2: Wel, uit dergelijke projecten stappen heeft per se al een gevolg op de werking van de universiteit, van de onderzoekers die in die projecten zitten, waarvan een aantal zelf vragende partijen zijn om uit te stappen. Dat moet ik u toch ook wel vertellen. Die zien ook wat daar gebeurt natuurlijk. Maar goed, er zijn onderzoeksprojecten genoeg waar de UGent bij betrokken is. Dus op dat punt maak ik me niet te veel grote zorgen. Maar er zijn wel al partners natuurlijk die ons voor het statement dat we daarmee maken ook niet meer contacteren, omdat zij weten dat we niet meer gaan stappen in projecten met Israëlische problematische partners. Dus natuurlijk heeft het gevolgen. Het heeft altijd gevolgen als je je nek uitsteekt en uitkomt voor je waarde waar je voor staat.
3: Maar het is beslist. Wanneer het zal zijn, dat moeten we afwachten, maar versneld in elk geval uit die 5 resterende problematische projecten stappen. Dat is wat de UGent wil doen. U bent rector. Petra de Sutter, dank u wel voor uw tijd vanmorgen.
2: Graag gedaan, tot ziens.
4: De Ochtend.
1: Radio 1.
3: En dan aflevering zoveel rond het aftreden van de Britse premier Starmer. Een week geleden waren er de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. En Labour, met uithangbord Starmer, verloor fors. En klinkt de roep intussen om zijn aftreden, die klinkt alleen maar luider. De minister van Volksgezondheid heeft gisteren besloten dat hij een betere premier zou zijn dan Starmer. Er zijn ook tientallen Kamerleden die mening delen. En later vandaag zou hij premier Starmer ook officieel gaan uitdagen. Goedemorgen, Lia van Beckhoven.
5: Goedemorgen.
3: Een never a dull day. Wat gaat er precies gebeuren vandaag?
5: Zoals je zei, verwacht wordt dat de minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, zijn ontslag gaat indienen. En dat betekent dat hij dan vrije baan heeft om de partijleider premier Starmer uit te dagen voor het leiderschap van de Labour-partij en dus ook voor het Britse premierschap. Kijk, om zoiets te doen moet je 20% van de fractieleden achter je hebben. Dat zijn ongeveer 81 Kamerleden. Streeting zegt dat hij dat aantal heeft. Niet iedereen gelooft dat, maar je weet dat pas zeker als alle stemmen geteld zijn. Dus het startschot van de campagne wordt vandaag verwacht. En ik denk niet dat het bij Streeting zal blijven.

0: De kans is groot dat andere Kamerleden ook mee gaan doen. Want Wes Streeting is toch degene die de rechtervleugel van Labour vertegenwoordigt. Je hebt natuurlijk dus ook een linkervleugel. Okay. En er zijn een aantal kandidaten die ze daar ook warm gaan lopen om ook hun hoed in de ring te gooien. En dan heb je natuurlijk nog premier Starmer. En Starmer gaat niet weg.
1: Nee.
0: Starmer zegt, ik blijf zitten en ik doe gewoon mee. Dus het wordt echt, ja, dat worden leiderschapsverkiezingen waarvan niemand eigenlijk weet waar dat schip gaat stranden.
1: Okay. En Streeting is dus ook helemaal niet zeker dat hij het zou halen. Wie kiest dan uiteindelijk de leider?
0: Dat zijn de partijleden. Wat er nu gaat gebeuren is, zodra inderdaad die 20% van de Kamerfractie gezegd heeft, wij willen proberen of we van de premier af kunnen komen en we hebben een kandidaat die een premier zou kunnen zijn, dan gaat het bestuur kijken op welke termijn ze de verkiezingen gaan uitschrijven. En dan beginnen de partijleden gevraagd te worden om te gaan stemmen.
1: Ja. En die moeten dan beslissen. Maar er zijn natuurlijk ook de kiezers. Hè? Hoe kijken die hiernaar?
0: Nou, de kiezers. Wat ik interessant vond, ik hoorde één Kamerlid dat geciteerd werd. En die zei, kijk, als je wil weten waar populistisch, nationalistisch rechts vandaan komt en waarom die partijen het zo goed doen, dan zie je maar hier. Want wat je ziet, wat hier gebeurt, is dat wij alleen met onszelf bezig zijn. En dat is precies wat er gaat gebeuren de komende maanden. De Labour-partij is gericht op grote genomen. Allerlei belangrijke afspraken over het bestuur van het land, over de economie, gaan worden uitgesteld. Besluiten gaan worden geannuleerd. Het is helemaal niet zeker namelijk wie de nieuwe regering wordt. Of de nieuwe regering, als er een nieuwe regering komt, zal doen wat de huidige doet. Het zal zeker een eigen stempel willen drukken. Een nieuwe regering, denk ik, op het landsbestuur en het roer omgooien. En wat ziet de kiezer? Dat het land verwaarloosd wordt, omdat de regeringspartij alleen met zichzelf bezig is.
1: En dat gaan we vandaag zien bij Labour. En de komende dagen zal dat ook nog niet helemaal uitverteld zijn. Dankjewel dat we vanmorgen bij jou terecht konden, Lia van Beckhoven.
0: Graag gedaan.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
9: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
10: en Brico Planet
9: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
12: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
11: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
12: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
11: Nee.
12: Of bouwen ze dat eerst te boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
11: Ja, hè? Zoiets.
12: Je weet het niet, hè, mama.
13: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
14: VRT Radio 1.
15: De ochtend.
1: Goedemorgen, 8:30 intussen. Tijd voor de hoofdpunten. Vanaf 1 januari 2028 is er in het Brusselse gewest nog maar 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet daarover goedgekeurd. Die wet maakt ook in de rest van het land fusies mogelijk. Dat zal vrijwillig kunnen, maar de politiezones krijgen daar wel geld voor als aanmoediging. De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking met een aantal Israëlische partners stopzetten. De UGent gaat tegelijk uit 5 samenwerkingsprojecten stappen. En volgens rector De Sutter komt de universiteit hiermee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders. Die bezetten opnieuw een gebouw op de universiteit. En de Chinese president Xi hoopt dat China en de Verenigde Staten een onderling conflict kunnen vermijden. Maar dan mogen de Verenigde Staten zich niet moeien met de kwestie Taiwan. Dat zei Xi op de eerste dag van het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China wil Taiwan inlijven. Tot nu toe koos de Verenigde Staten de kant van Taiwan. We spraken daarover met Veerle de Vos. Dat gesprek kunt u herbeluisteren in de app van Radio 1. En wie vandaag plannen heeft op een feestdag, kijkt denk ik nauwlettend naar het weer. Sabine, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Leen.
1: En wat wordt het?
16: Tja, het lijkt nog altijd een beetje herfst. Hè. Er zijn al wat buien en in de loop van de voormiddag en ook begin van de namiddag verwachten we vanaf het noordwesten nog meer buien. Ze kunnen ook nog wat intenser worden, misschien met een donderslag erbij. En dan het tweede deel van de namiddag, dan wordt het stilaan in het westen tot het centrum wat droger. Ondertussen hebben we matige west- tot zuidwestenwind, die later draait naar het noordwesten en aan zee soms vrij krachtig waait. We krijgen nog altijd die koude polaire luchten, dat zet een rem op de temperaturen. 7 graden in de Hoge Venen en in Vlaanderen en Brussel zijn dat maximaal tot 11 of 12 graden. Misschien heel lokaal 13 graden als de opklaringen iets langer kunnen blijven duren. En dan vanavond nog een paar buien in het oosten. Vannacht krijgen we bredere opklaringen, wel veel lage wolken in de Ardennen. En ja, we zitten nog even in de periode van de ijsheilige, dus een periode waar er nog vorst kan zijn. Morgen is het de laatste. Wel voor volgende nacht temperaturen rond of misschien net onder het vriespunt voor de Ardennen. 8 graden voor de kuststreek. Voor het centrum van het land is dat ergens tussen 2 en 5 graden. Dus wel kans op lokaal grondvorst. En dan morgen blijft het eerst droog met zelfs die brede opklaringen. Maar in de loop van de dag verwachten we toch alweer een aantal buien van over zee. Blijft ook nog fris met hooguit 12, lokaal misschien een 13 graden. In het weekend is het dan wat droger, meer droge periodes. Maar de kans op een bui of wat regen blijft er nog wel in zitten. En dan begin volgende week is er ook nog het wisselvallige met een paar buien of met een donderslag. Maar het wordt dan wel iets zachter.
1: Dankjewel, Sabine.
15: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
14: Radio 1.
15: De Ochtend.
14: Met Leen de Witte.

0: Casey Musgraves en Dry Spell.
1: De ochtend.
0: Om 3 uur, dan kleurt het koning Boudewijn paars, wit en geel-blauw voor de finale van de beker van België. Want het wordt dus een Brussels onderonsje tussen Anderlecht en Union. Dus wie beter dan 2 voormalige bekerhelden om de kansen van beide teams in te schatten vanmorgen. Anderlecht-icoon Olivier de Schacht, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En voormalig Union-speler Alessio Castromontes, ook een hele goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En dankjewel om al even vooruit te blikken naar die toch beladen wedstrijd vanmiddag. Wij horen dan van ervaren spelers tegen jongere spelers. Geniet daar vooral van. Olivier, jij stond bij de laatste bekerwinst van Anderlecht in de basis. Omschreef dat toen als een van de mooiste dagen van jouw leven. Dat is lang geleden intussen. Zou je dat nog altijd zo benoemen?
2: Ja, absoluut. Hè. Een finale speel je niet, een finale win je. Wat ben je om later na te vertellen dat je finale gespeeld hebt en tweede geëindigd bent. Dus genieten, ik weet niet. Je moet vooral gefocust zijn. Het is 1 wedstrijd. Hè. Het is geen competitie waar je eens punten kunt laten liggen of een steekje kan laten vallen en later kunt herstellen. Nee, het is echt een finale. Dus er kan van alles gebeuren. Een finale is voor mij ook altijd 50-50.
0: Ja. En de strijdkracht en dan de ontlading als die winst erop volgt. Alessio, dat is 2 jaar geleden dat jij Union die eerste beker bezorgde, na bijna 90 jaar zonder prijs. Wat herinner jij je nog van die dag?
3: Ja, ik herinner het mij nog heel goed. Zoals u zei, het was toen 90 jaar geleden dat Union nog eindelijk eens een prijs had gepakt. Dus ja, die dag was echt onvergetelijk. Ik denk dat het ook... Ja, zoals Olly een beetje zegt, een finale wil je nooit spelen om te verliezen. Dus ja, ook vandaag, ik denk dat het altijd 50-50 is, zoals hem zegt. Ik denk dat Union vooral geen verlengingen zal willen spelen. En
0: met
3: het oog van zondag, ja, inderdaad. En misschien kan Anderlecht daar gebruik van maken.
0: Nou, we horen ook iedereen de druk afhouden, hè. Maar Alessio, als we kijken naar de situatie op dit moment, Union is de beste ploeg van Brussel, hè. Ga je dat ontkennen?
3: Nee, ik denk dat dit moment, als het een gewone wedstrijd zou zijn, zou ik ook zeggen dat Union favoriet is. Maar ja, de bekerfinale is voor mij ook echt altijd 50-50. Kan altijd van alles gebeuren. Het is, alles speelt zich rond die ene dag. Dus voor mij is het echt wel 50-50 vandaag. En ik zie ook wel dat Anderlecht nog een goede kans maakt.
0: Nou, Olivier, ik denk dat de fans, die nu toch al sinds 2017 wachten op een nieuwe trofee, misschien al met buikpijn wakker geworden zijn. De titel zal het niet worden, hè? Maar stel nu dat die beker binnengehaald wordt.
2: Oh, ja.
0: Ja dat, zegt, dat beschrijft het al, denk ik.
2: Ja, dat gaat een ongelooflijk succes zijn. Hè. Na 9 jaar zonder prijs, zonder titel, zelf geen beker hebben ze gewonnen. Hè. Dus dan denk je van een keer, zit er ergens een beker tussen? Nee, het is gewoon niets geweest. Hè. Dus vooral voor meneer Koeken zou het wel fantastisch zijn. Hè. Sinds de overname, niets meer behaald, alleen maar miserie. Ik denk dat er 20 trainers geweest zijn, 15 technisch directeuren, zelf 3 voorzitters. Dat is ongezien eigenlijk. Dus deze beker zou wel kunnen zorgen voor rust. Sibieski is ook toegekomen, de nieuwe technisch directeur. Het zou ook helpen die beker om goede spelers te lokken. Als je zonder beker, zonder Europees voetbal, ja, dan moet je al in een andere vijver vissen. Dus het zou voor iedereen deugd doen en vooral voor de supporters natuurlijk.
0: Ja, historisch gezien kijken die supporters naar Standaard en Brugge denk ik nog als de aartsrivalen, maar die opmars van Union zet dat toch onder spanning. Hè? Leeft dat derbygevoel bij de fans?
2: Tegen mij?
0: Ja.
2: Ah, ja, absoluut, dat leeft. Hè. Zijn plots niet meer, we zijn nog altijd de grootste ploeg, van België, zou ik zelf durven zeggen. Maar oké, gaat het sprookje van Union blijven duren? Hè? Dat is, we stellen die vraag al 5 jaar. Alle beste spelers, elk seizoen vertrekken die. Ik denk dat Castro dat wel kan bevestigen. En het blijft duren, ze blijven toppers halen. Het is onwaarschijnlijk. Hè. Niemand blijft geloven dat dit sprookje gaat blijven duren. Nu ook, wat met Sorgan, Burgess, einde contract. Kalali gaat ook vertrekken. Gaan die opnieuw weer vervangen worden? Gaan ze opnieuw weer voor Anderlecht eindigen? Ja, ik heb daar veel vragen bij. Maar
0: ja, ik hoop misschien antwoorden. Hè? Want die weet dat en heeft dat ook al gezien, hoe dat jaar na jaar dan toch lijkt te lukken de voorbije jaren. En dan gaat het ook altijd over die sfeer in het Dudepark. Wat is daar zo uniek aan die club en aan de supporters?
3: Ja, het is heel speciaal om daar te spelen. Ik heb er gespeeld als thuisploeg en als uitploeg met Gent. En ik moet zeggen, ja, het is, als je als uitploeg daar speelt, is het gewoon een heel andere match die je speelt. Er hangt zo een bepaalde sfeer, ook met die oude kleedkamers en zo. Zeker dan voor de uitploeg. Dus het is gewoon heel, heel moeilijk om in Union te gaan punten halen zelfs. Dus ja, ik denk dat het toch vooral afwachten is weer. Elk jaar denk ik ook wel van, ja, gaat het dit jaar weer lukken om alle goede spelers te vervangen? Maar ze doen het gewoon elk jaar opnieuw. Dus ik maak me ook niet te veel zorgen daarin.
0: Oké. Alessio, tot slot nog, wat voor wedstrijd verwacht je? Ik denk dat de neutrale supporter hoopt dat het een mooie wedstrijd wordt. Zit dat erin?
3: Ja, dat zit er natuurlijk in. Ik denk, iedereen zal wel een gesloten wedstrijd verwachten. Maar er moest maar eens een goaltje vallen in de eerste minuten. Dan kan de match helemaal opengebroken worden. Ik hoop eigenlijk het scenario dat ik zei dat niet gaat gebeuren. Dat Anderlecht niet te veel gaat gokken op de verlengingen. Om te hopen om Union zo te veel uit hun kot te lokken. Maar ja, ik hoop gewoon dat we veel doelpunten mogen zien. En dat uiteindelijk Union de beker in de lucht mag steken.
0: Oké, Olivier, wat is de aanpak van Anderlecht? Hoe verrast het Union?
2: Ja, door misschien ze de bal te geven, hè, en een beetje ruimte voor zichzelf te creëren. Ik denk niet dat ze all-in gaan gaan, dominant voetbal gaan brengen. Dat moet je ook niet doen tegen Union, die zijn er heel sterk op en dan in de omschakeling. Dus geef Union de bal, wacht op je juiste moment. Ga in de rug van Burgess, ga in de rug van Sykes. En wie weet kunnen we eindelijk na 9 jaar nog een keer een prijs winnen. Het zou fantastisch zijn.
0: We gaan het weten vanmiddag allemaal te volgen hier op Radio 1 vanaf 2:30. Dankjewel om met ons vooruit te blikken op die bekerwedstrijd tussen Anderlecht en Union. Olivier de Schacht en Alessio Castromontes.
2: Dag.

0: Elton John en Borders Song. Peter van den Bemt en Tom Boudewil, die brengen de bekerfinale straks tot bij u. Vanaf 3:30 is dat te volgen, uiteraard hier op Radio 1. 8:45 intussen vanmorgen. De ochtend zit er bijna op, maar wij willen het zo meteen nog hebben over homogenezing.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

0: Naturally, zo heet die de Vox-tip deze week van Nectar Woods. Maar dat kan nog, want die lijst is er pas overmorgen. Dat kan op het Radio 1-kanaal op 14 Max uiteraard.
1: De ochtend.
0: De Europese Commissie gaat lidstaten aanbevelen om conversietherapieën te verbieden. Dat zijn therapieën waarbij holibies en transpersonen zogezegd genezen of bekeerd worden van hun geaardheid of genderidentiteit. Er was een burgerinitiatief met ruim 1 miljoen handtekeningen dat de commissie om een verbod gevraagd had, maar een verbod komt er dus niet. Het blijft bij een aanbeveling. Wij gaan praten met Thomas Jans van Savaria. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik vermeld er voor de volledigheid even bij dat u bij de vorige verkiezingen opkwam voor Groen. Maar ik wil het uiteraard over die aanbeveling hebben. Hè? Geen verbod, ja. Een aanbeveling. Zijn jullie daar tevreden mee?
2: Gelukkig hebben wij het geluk dat in België er al een verbod bestaat. Maar Europees bestaat het inderdaad nog niet. We hadden eigenlijk gehoopt dat de commissie naast deze aanbeveling, die op zich natuurlijk een goede stap is, een mooi politiek signaal naar de lidstaten, dat de Europese Commissie zelf toch ook politiek naar die unanimiteit zou zoeken die er nodig is om het dossier in Europa ook op te lossen. Want het probleem is natuurlijk, als je een Europees verbod wil, heb je unanimiteit nodig van alle lidstaten.
0: En
2: dat is natuurlijk super moeilijk.
0: Ja,
2: die is super moeilijk.
0: Ja, en dat gaat dan over ideologie of gaat dat ook over juridische aspecten om zo'n verbod te kunnen uitschrijven?
2: Beide aspecten spelen mee. Er moet een soort van grensoverschrijdend aspect zijn aan een misdaad om een Europese misdaad te kunnen zijn. Nu, bij conversiepraktijken is dat zo natuurlijk, want heel vaak gaan mensen ook naar een ander land. Dus dat is wel op te lossen juridisch. Maar het klopt dat er bepaalde lidstaten zijn. Vroeger was er bijvoorbeeld Hongarije van Viktor Orbán, dat op al deze dossiers die te maken hebben met discriminatie aanpakken enzovoorts, die daar moeilijk over deed. En als je dan unanimiteit hebt, ja, dan kan eigenlijk één lidstaat alles tegenhouden.
0: Ja. Maar op dit moment is een aanbeveling al een stap in de goede richting, zegt u. Waar komt dat nog voor? Welke vormen neemt dat aan, die conversietherapie?
2: Dat is een beetje moeilijk om te zeggen, omdat conversiepraktijken heel hard onder de radar gebeuren. Het is dus heel moeilijk om er een goed beeld over te krijgen. Maar er is recent wel een grote studie geweest in Europa bij personen die LGBTQI+ zijn. Een 100.000-tal mensen hebben daaraan deelgenomen en daarvan gaf toch 10% aan, dus 10.000 mensen, dat ze een bepaalde vorm van conversiepraktijk ondergaan hebben. En dat is dan toch nog wel eigenlijk een heel hoog aantal.
0: En welke vormen neemt dat aan? Want je zegt, het kan eigenlijk heel breed gaan. Hè? Ik heb er niet zo goed zicht op. U wel misschien?
2: Wel, ook dat is niet altijd heel duidelijk natuurlijk. Vroeger bijvoorbeeld bestonden er zaken zoals elektroshocks toedienen. Vandaag gaat het eerder over bepaalde gesprekstherapieën waarbij mensen echt heel hard voorgehouden worden dat stel je bent biseksueel of transgender, dat dat zeer fout is. Vaak zijn er ook religieuze aspecten aan verbonden, dat dat gewoon niet kan. En ze proberen jou zo helemaal zogezegd te genezen, zogezegd te veranderen van seksuele oriëntatie of genderidentiteit, iets dat natuurlijk niet mogelijk is.
0: Nee. Ik wil ook nog even bijhalen over het nieuws dat wij gisteren zagen binnenkwamen. Het Vlaams Belang dat Pride-vlaggen aan het Europees Parlement wil weghalen. Dat noemt het ideologische vlaggen. Wat dacht u toen u dat hoorde?
2: Ja, het is natuurlijk de zoveelste aanval die wij zien op mensen die LGBTQI+ zijn. Wat men eigenlijk probeert te doen is diversiteit wegduwen uit de openbare ruimte. Men wil die diversiteit ook onzichtbaar maken. En wij maken ons wel zorgen. Want het doet ons heel erg denken aan wat er in Hongarije gebeurt. Ik had het er net al over. Mm-hmm. Viktor Orbán heeft eigenlijk hetzelfde gedaan. Die is eerst regenboogvlaggen gaan verbieden. Als een eerste stap en dan vervolgens is hij de rechten gaan aanpakken. En ja, we maken ons wel zorgen, want we weten dat Viktor Orbán voor het Vlaams Belang en ook voor Donald Trump bijvoorbeeld het grote ideologische voorbeeld
0: maar
2: is.
0: Maar er is wel nog een verschil tussen de symbolen wegnemen en rechten afnemen. Hè? Vlaams Belang, de voorzitter zei al meermaals, holibierechten zijn verworven rechten.
2: Maar de voorzitter van Vlaams Belang heeft ook gezegd dat hij niet voor adoptie is door koppels van hetzelfde geslacht. Dus ze spreken wel met twee woorden. Als je Orbán als jouw grote voorbeeld ziet en je ziet dan dat ze nu hiervoor pleiten, ja, dan maken wij ons wel zorgen. Want als je gewoon het playbook van Orbán volgt, dan is het aanpakken van gelijke rechten
0: dat het hier niet eindigt.
2: De volgende stap.
0: Ja.
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Argument is dat wel dat die misbruikt worden als uithangbord van ideologisch activisme. Wat zegt u dan?
2: Ja, eigenlijk wat zo'n vlag doet, is gewoon aan mensen iets heel eenvoudig tonen. Zeggen van, jullie zijn hier welkom. Jullie als groep die vroeger onzichtbaar was en die geen gelijke rechten had, vandaag zijn jullie wel welkom. En eigenlijk toont zo'n vlag aan dat hier veiligheid is. Je kan hier zijn wie je bent en hier is geen plaats voor haat. En door dan te zeggen, ja, we gaan die vlaggen wegnemen, geef je eigenlijk net het omgekeerde beeld en zeg je eigenlijk tegen mensen, ja, jullie zijn hier misschien toch niet zo welkom.
0: Nou, en dat is een boodschap die jullie niet willen geven. Dank u wel voor uw reactie vanmorgen, Thomas Jans van Savaria.
2: Graag gedaan.

0: Groove van Sophie Ellis Baxter. Ook een streepje blauw boven Brussel. Dat is geen slecht einde van deze ochtend. En zometeen is er Classics. Veel plezier bij Radio 1 vandaag.
1: Cactus Festival. Op 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met onder andere Editors. Madness, Zwangregie, Goose, Action Bronson, The Afghan Whigs. Elvis Harding en veel meer. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en Radio 1.
2: Nu de lente volop leeft en de zomer longt, wil je het buitenleven in je tuin ten volle beleven. Veranda's van der Bouwheden laat je tuin en thuis naadloos in elkaar vloeien. En dat doorheen alle seizoenen. Innovatieve oplossingen en verfijnd maatwerk, gedragen door bijna 100 jaar ervaring. Veranda's van der Bouwheden. Dat is ervaring die je voelt en kwaliteit die je ziet. Vanderbouwheden.be. Ook open op zondag.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
7: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis.
10: Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
11: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Gentse Universiteit gaat een aantal samenwerkingsprojecten met Israël stopzetten. Na Brussel worden ook andere politiezones aangemoedigd om samen te smelten. En de Chinese president Xi waarschuwt Donald Trump om zich niet te moeien met Taiwan. De Universiteit Gent wil versneld 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische partners stopzetten. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen krijgen kritiek sinds de oorlog in Gaza. Aan de UGent bezetten pro-Palestijnse actievoerders ook opnieuw een gebouw. Volgens de Sutter komt de universiteit nu gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van de bezetters.
13: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken, ja, misschien wel onder de omstandigheden is genomen. Maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen, de 5 laatste projecten samen aanpakken.
12: Bij Bozar in Brussel stappen 3 leden uit de Raad van Bestuur, omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani er volgend jaar komt optreden. Een concert van de Münchner Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat Lahav Shani zich niet expliciet had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. En daarmee is een grens overschreden, zegt minister van Staat Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstappen.
14: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk. Als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
12: In Libanon heeft het Israëlische leger in al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt er een staakt het vuren, maar toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil er, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. Vanaf 1 januari 2028 is er in het Brussels gewest nog maar 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet daarover goedgekeurd. En die maakt het ook in de rest van het land mogelijk dat politiezones samensmelten. Dat zal vrijwillig kunnen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kenta.
15: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de kopchef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
12: Minister van Consumentenbescherming Beenders vindt dat het Europese meldsysteem voor teruggeroepen producten niet goed werkt. Dat besluit trekt hij na de Pano-uitzending, waaruit blijkt dat een terugroepactie bij BMW al 8 jaar aansleept. Volgens Beenders heeft het Europees systeem in dit dossier duidelijk gefaald.
16: Ik vind persoonlijk dat Europese systeem, Safety Gate heet dat, dat is eigenlijk een meldsysteem waar alle producten op gemeld worden waar een probleem mee is, dat dat gewoon niet goed werkt. Duitsland heeft geoordeeld dat het niet ernstig genoeg was om het te registreren op dat Europese meldsysteem. En ik denk dat dat gewoon alles zegt. En dat moet anders. Het minste risico dat er met een product is, moet op dat meldsysteem komen, zodat elke overheid in elk Europees land weet wat er aan de hand is en wat die moet doen.
12: De Chinese president Xi waarschuwt de Verenigde Staten om zich niet te moeien met Taiwan. Xi zei dat tijdens de eerste dag van het staatsbezoek van president Trump aan China. Veerle de Vos.
0: Met een stevige handdruk verwelkomt president Xi zijn Amerikaanse collega op de trappen van het Paleis voor het Volk. Samen met honderden schoolkinderen die zwaaien met bloemetjes en vlaggen. Na het schouwen van de troepen is het tijd voor een eerste ontmoeting. President Trump prijst Xi als een groot leider.
17: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: President Xi denkt dat de VS en China meer gelijkenissen hebben dan verschillen.
18: 我始终认为中美之间的共同利益大于分歧.
0: Maar achter gesloten deuren waarschuwt Xi de Verenigde Staten om zich niet te bemoeien met Taiwan, een eiland dat China dolgraag wil inlijven, als ze een goede relatie met China willen behouden. Na de eerste ernstige gesprekken is het tijd voor ontspanning. Een uitstap naar de historische tempel van de hemel.
12: Het Russische leger blijft grootschalige drone- en raketaanvallen uitvoeren op verschillende plaatsen in Oekraïne. Het aantal slachtoffers dat daarbij valt is nog onduidelijk, zegt Michiel Driebergen vanuit de oostelijke stad Kharkiv.
19: Gisteren ging het over 800 drones tot vanochtend heel erg vroeg, maar het zijn er inmiddels al 1300 in de afgelopen 24 uur. Ja, ik kan me zo'n grote aanval op Oekraïne niet herinneren. Ook hier in Kharkiv overigens de hele nacht luchtalarm. Hier vliegen natuurlijk veel drones over richting het westen. Gisteravond laat veel geratel van luchtafweer. Ik heb inslagen gehoord, ik denk een stuk of 8. Ja, en eigenlijk het meest opvallende toch wel gisteren was het in het hele land raak. Gisteravond, gistermiddag en afgelopen nacht was het vooral de hoofdstad Kiev het doelwit.
12: Het weer heerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag droger met meer opklaringen in het westen. En niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. We begonnen met de beslissing van de Gentse Universiteit om de laatste 5 samenwerkingsprojecten met Israël versneld en tegelijk stop te zetten. Projecten die problematisch zijn sinds de oorlog in Gaza. Meer op vrtnieuws.be.
20: Dit zijn de resultaten van de lottotrekking van woensdag 13 mei. Winnende cijfers zijn 12, 24, 29, 35, 43 en 44. Reservecijfer 10. Er was ook een Joker Plus trekking. Winnende cijfers zijn daar 8, 8, 1, 7, 5 en 3. Symbool leeuw. Je leest alles na op lotto.be.
21: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. nwise.be.
22: Radio 1.
23: Classics.
22: Met Ronald Verhagen.
20: En met winnende classics van John Hyatt, Air en Bob Marley. Hemelvaart vandaag en dan komt een gunstige wind van pas. Call Me The Breeze, J.J. Cale. Goedemorgen.

Joey nog ligt te snoezen op deze feestdag. Het is rustig ontwaken met JJ Cale. Call me the breeze. Classics is er een uurtje tot 10 uur. En dan vanavond nog eens van 6 tot 7. We helpen je opstaan en straks bij het aperitief. Dit is Maria Muldaur. Midnight.

Maria Muldaur. Ze zingt You don't need no camel when I take you for a ride. Dat is pas een hemelvaart. In Midnight at the Oasis. Bij John Hyatt is het nog geen middernacht. Hij geniet van de zonsondergang in Lipstick Sunset.

0: festivaltijd begint. Volgende week is er Blues Peer van 22 tot 24 mei met een mix van pop en blues. Deze Robert Cray zal er ook zijn. Hij wordt deze zomer 73, maar toert nog graag. En zijn classics blijven ook overeind. Don't Be Afraid of the Dark. Ook de Mississippi All-Stars en CW Stone King zijn te zien in Peer. Naast Daan, The Skeps en Zornik.
1: Uitgesproken in Touché.
2: Korte levens, lange levens. Het is ook wel soms gewoon, hoe kort ook, het is ook voltooid.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van
0: Daan, De Skeps en Zornik.
1: Uitgesproken in Touché.
2: Korte levens, lange levens. Het is ook wel soms gewoon, hoe kort ook, het is ook voltooid.

Charlotte Gainsbourg, The Songs That We Sing. Met een hoofdrol voor het belgeluid. Dat is in dit geval een glockenspiel. Kleine metalen staafjes die je met een stokje aanslaat. De man die dat doet in dit nummer van Charlotte is Jean-Benoît Dunkel van Air. Hij heeft verstand van staafjes, want ze klinken ook bij zijn band in Playground Love.

het geweldige Love's Theme van Barry White. Een nummer 1 hit midden jaren 70. En dat was heel uitzonderlijk voor een instrumental. Eigenlijk wou Barry White eerst zang toevoegen, maar hij vond de Strijkers zo mooi dat hij het zo liet. Terecht. Hij heeft er wel lang over getwijfeld, want hij schreef het nummer al midden jaren 60, 10 jaar voor het verscheen. Mama,

0: Iets over 9:30 met het funky Soul Makossa van Manu Dibango. Nu Soul.
1: Do you like good music?
2: Soul songs of deliverance and love and understanding and joy.
1: What you are!
2: And peace and sometimes sorrow.
1: Oh yeah, sweet soul music.
0: Veel Motown in deze reeks over soulparels uit de 60s. En ook vanmorgen. Helpless is een nummer uit de Motown-fabriek van midden jaren 60. Oorspronkelijk gezongen door de Four Tops, maar wij spelen de versie van Kim Weston. Een soort eerherstel. Kim had een geweldige stem, maar lag niet in de bovenste schuif bij Motown. Diana Ross of Martha van Martha and the Vandellas kregen meer aandacht en promotie. Hadden zij het gezongen, was het misschien een grotere hit geweest. Maar dat maakt de versie van Kim niet minder goed. Integendeel, graag nu de spots op Kim Weston met Help.

Motown had een systeem. Een song werd vaak eerst uitgebracht door een groep en daarna nog eens door een solozangeres, als ze voelde dat er meer potentieel in zat. En dat was zo bij Helpless. Eerst door de Four Tops, dan door de onvolprezen Kim Weston. Zij heeft haar plek in onze reeks Sweet Soul Music.

Poppin, Anna Poppin, Jerry Lee Lewis, Chantilly Lace. Daarvoor Adele en het strakke Rumor Has It. Houd je warm op een frisse, regenachtige dag als vandaag. Nu schuilen in stijl met Chris Isaak.

Chris Isaak, Blue Hotel. Er bestaan veel songs over hotels. Het zijn plekken die tot de verbeelding spreken. En er bestaan ook veel songs die geschreven zijn op hotel. Bob Dylan was zo iemand die in zijn hoogdagen van de jaren 60 regelmatig op hotel verbleef en daar aan zijn teksten werkte. Sad-Eyed Lady of the Lowlands, Visions of Johanna, I Want You, allemaal deels geschreven op hotelkamers. Ook deze, Just Like a Woman.

0: 10 dagen wordt hij 85, Bob Dylan. Aanleiding voor enkele artiesten van bij ons om te toeren met songs van Bob. Een band met onder meer Guy Swinnen, Axel Peleman en Patrick Rigel toert langs culturele centra momenteel. Ze spelen de komende dagen nog in Puurs, Sint-Amansberg en op de verjaardag van Bob in Heusden-Zolder. En Just Like a Woman zullen ze dan ook spelen.
1: Took

0: Bob Marley en Concrete Jungle, daarvoor Vampire Weekend en het prachtige Harmony Hall. Dit was het voor Classics, deel 1 van Hemelvaartsdag. Straks tussen 6 en 7 is er deel 2. Graag tot dan. Na het nieuws van 10, zometeen de Eucharistieviering bij Radio 1.
1: Voor ons, profielexperts, moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in profiel. Ontdek al onze beloften op profiel.be.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
3: Code yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
8: Dovi keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
2: Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. En op het eiland Amrum zoekt Nannen dag en nacht naar eten voor zijn familie.
9: Had nooit hard gegessen?
2: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
9: Dat is toch ook geen angst voor de zee?
2: Toch. In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
10: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Oud-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès zullen wellicht nog dit jaar de titel van minister van Staat krijgen. Dat is bevestigd aan onze redactie. Minister van Staat is een eretitel voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de politiek. In de geschiedenis van ons land zijn er meer dan 180 ministers van Staat aangeduid, maar de laatste 7 jaar kreeg niemand de titel nog. Een minister van Staat kan bijvoorbeeld een staatsbegrafenis krijgen. De Universiteit Gent wil versneld 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische partners stopzetten. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen krijgen kritiek sinds de oorlog in Gaza. Aan de UGent bezetten pro-Palestijnse actievoerders ook opnieuw een gebouw. Volgens de rector De Sutter komt de universiteit nu gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van de bezetters.
15: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken misschien wel onder de omstandigheden is genomen. Maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen de 5 laatste projecten samen aanpakken.
14: Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd. Onder meer op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daar zijn zeker 1 dode en tientallen gewonden gevallen. Verschillende appartementsgebouwen werden er geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne zijn door Rusland onder vuur genomen. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. De Britse economie is in het eerste kwartaal gegroeid met 0,6%. Die goede cijfers komen er net nu premier Starmer onder druk wordt gezet om op te stappen. Maar zijn ontslag zou ons regeringswerk in gevaar brengen, zegt de minister van Financiën Rachel Reeves.
16: We shouldn't put that at risk by plunging the country into chaos at a time when there is conflict in the world, but also at a time when our plan to grow the economy is starting to bear fruit.
14: Vandaag wordt verwacht dat één of meerdere uitdagers van Starmer hun kandidatuur zullen indienen. Het weer heerst nog geregeld buien met kans op donder of korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Voor de Eucharistieviering op ons Heer Hemelvaart gaan we vandaag naar de Sint-Pieterskerk in Leuven.

0: Goedemorgen. Goede mensen, hartelijk welkom in deze Eucharistieviering, waar we opnieuw mogen samen zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade en vrede vanwege God onze Vader en onze Heer Jezus Christus. U hier in deze Sint-Pieterskerk, u beste luisteraar thuis, in de wagen, in het ziekbed, in de gevangenis of waar u ook met ons meeviert, het is goed dat wij opnieuw verbonden worden door het evangelie. Dat we samenkomen rond het woord van God. Vandaag, 40 dagen na Pasen, vieren we het hoogfeest van onze lieve Heer Hemelvaart. Jezus is verrezen en deelt nu ten volle en voorgoed in de heerlijkheid van God. Maar het is geen afscheid. Jezus is ook nog altijd bij zijn leerlingen en blijft hun kracht. In dat vertrouwen willen wij hier vandaag Eucharistie vieren. Maar we weten dat wij kleine mensen zijn, dat het ons soms aan die kracht ontbreekt. En daarom willen wij bij het begin van deze viering om Gods barmhartigheid bidden.
1: Heer Jezus, die bij de Vader zijt, blijf ons nabij. Heer, ontferm u over ons.

Mogen de algoede en trouwe God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons zo geleiden op de weg naar het eeuwige leven

0: Laat ons bidden. Goede God, Vader van Jezus Christus en onze Vader, Gij hebt uw Zoon opgenomen om te leven bij U. Laat zijn geest nu komen over ons. Geef ons kracht om te getuigen voor alle mensen ter wereld dat Gij altijd met ons zijt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de Handelingen van de Apostelen. Mijn eerste boek, Theophilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag waarop hij zijn opdracht gaf aan de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen en waarop hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde hij hun met vele bewijzen dat hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende 40 dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die, zo zei hij, gij van mij vernomen hebt. Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest. Terwijl ze eens bijeengekomen waren, stelden zij hem de vraag: Heer, gaat gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Maar hij gaf hun ten antwoord: Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het einde der aarde. Na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Terwijl zij hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Woord van de Heer.

Klap in de handen. Jubel voor God met blij geroep. Want groot is de Heer en alom geducht. Een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt op den troon onder luid gejuich. De Heer met geschal van bazuinen. Zing nu voor God. Laat klinken uw zang. Voor onze koning een loflied.

koning is God over heel de aarde. Zing dus een psalm voor hem. Koning is God over alle naties, zetelend op zijn heilige troon.

uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Broeders en zusters, ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest te geven van wijsheid en openbaring, om hem waarachtig te kennen. Moge hij uw innerlijk oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is waartoe hij u roept. Hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden van de heiligen. En hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft hij betoond in Christus, toen hij hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en hemzelf, verheven boven alles, heeft hij als hoofd gegeven aan de kerk. De kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die het al in alles vervult. Woord van de Heer.

De Heer zal bij u zijn. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

In die tijden begaven de 11 leerlingen zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hen te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld." Woord van de Heer.

vreemden toe. En de voorbije weken mochten we mee op weg gaan met de leerlingen en kregen we een inkijk in het leven van de eerste kerkgemeenschap. En doorheen de verhalen merkten we dat men een gelovige herinnering van Jezus in stand probeerde te houden en dat de verhalen tegelijkertijd ook de uitdrukking zijn van het geloof. En het geloof van die eerste kerk is heel kernachtig samen te vatten in die ene belijdenis: Jezus leeft, de Heer is verrezen. Maar als we de verhalen goed lezen, dan merken we dat geloof en ongeloof hand in hand lijken te gaan. Op eerste paasdag hoorden hoe Petrus en de leerling van wie Jezus hield naar het graf gaan, zich haasten naar het graf om datgene wat hun verteld werd door de vrouwen te gaan bekijken en vast te stellen dat het graf leeg was. We waren erbij, bij die twee leerlingen die op weg waren naar Emmaus, toen Jezus zich bij hen bracht. En hoewel ze al een uur met elkaar aan het praten waren, herkenden ze hem pas bij het breken van het brood. En we waren getuigen hoe Thomas, die kritische Thomas, pas tot geloof kon komen wanneer zijn handen in de kruiswonden van de Heer kon leggen. Maar toch zijn er ook een aantal gelijkenissen in die verhalen. Zo stellen we bijvoorbeeld vast dat het verrijzenis geloof niet vanzelfsprekend is en het pas langzaamaan kan groeien. Maar tegelijkertijd stellen we ook vast dat het de verrezen is die steeds het initiatief neemt, dat het Jezus is die naar zijn leerlingen toe gaat en pas wanneer ze hem zien, kunnen ze tot geloof komen. Voor ons geldt eerder het omgekeerde. We moeten eerst geloven om te kunnen zien op welke manier de verrijzenis ook vandaag nog in ons leven aanwezig is. Vandaag vieren we het hoogfeest van Hemelvaart. En het lijkt erop te wijzen dat de Heer ons verlaat. Dat Hij afscheid neemt. Dat de Heer zich van ons verwijdert. Maar in de evangelielezing die we zo net hoorden, hoorden we hoe Jezus naar zijn leerlingen toekomt. En dat is ook hemelvaart. Het is een andere manier van nabijheid. En wanneer Jezus naar zijn leerlingen toe gaat, dan zegt hij hen een aantal dingen. Voor eerst zegt hij: ga. Ga en maak mijn doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. En leer de mensen alles te onderhouden wat ik hun geleerd heb. Goede mensen worden op weg gezet. Worden op weg gezet met een blik op de toekomst. Niet zozeer op het verleden zoals we hoorden in de eerste lezing, toen we het verwijt kregen: wat staat je naar de hemel te staren? Hier gebeurt het. Hier en nu zijn wij gezonden. Niet in een verleden waar alles beter en anders leek. Niet in een verleden bij mensen die misschien anders waren dan ze op dit moment zijn. Maar hier en nu. De tekenen van deze tijd verstaan en we worden gezonden op de plaatsen waar wij nu al leven en werken en studeren. Daar onderhouden wat Jezus ons gezegd heeft, wat Jezus ons heeft voorgedaan, wat Jezus ons geleerd heeft. Om mensen nabij te zijn in hun zwakheid, om vergeving te schenken, om geduld te hebben, om liefdevol te zijn. Want dat is het tweede wat Jezus ons zegt. Ik bezit alle macht in de hemel en op aarde. En we weten dat het Rijk Gods geen aardsrijk is, waar vrede eerder een optie lijkt in plaats van de weg die leidt naar ware menselijkheid. De ware macht die Jezus heeft, is de macht van de liefde. In gesprekken die ik met jonge mensen mag hebben, merk ik dat zij, wanneer ze op zichzelf gericht zijn, voornamelijk hun kleine kanten aanhalen. Hun kwetsbaarheden. Hun fouten. En dat ze moeilijk daarvan kunnen loskomen. Dat ze moeite hebben om ook daadwerkelijk te geloven in de God die liefde is. De God die Jezus ons heeft getoond. De macht van de liefde is tot veel in staat.
En zo zijn ook wij geroepen om die liefde

geen theoretisch concept te laten blijven, maar om die voelbaar te maken. Om die ervaarbaar te maken voor de mensen met wie we samenleven en voor de mensen die we misschien nog niet kennen, maar die op ons pad komen. En tot slot zegt Jezus die vertrouwvolle woorden: ik ben met u, alle dagen. Inderdaad, goede mensen, zelfs wanneer wij het misschien niet zien zitten, is de Heer met ons begaan. Hij is bij ons. Hij ziet ons graag. Hij rekent ons niet af op onze fouten en tekortkomingen. En zelfs wanneer wij ons door hem verlaten voelen, mogen we weten dat hij bij ons is. En dat vraagt misschien wel geduld. Geduld met God. Maar God heeft ook geduld met ons. Goede mensen, hemelvaart is veel meer het feest van een andere nabijheid in plaats van het feest van het afscheid. Want in hemelvaart worden wij gezonden om in zijn liefde hem aanwezig te stellen. Jezus vertrouwt ons zijn kerk toe. Jezus vertrouwt ons zijn zending toe. Wat een mooi vertrouwen stelt hij niet in ons.

0: Laten wij nu opstaan om ons geloof te belijden in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. De Heer is met ons, alle dagen. En in dat vertrouwen durven wij een aantal voorbeden voor Hem uitspreken.
1: Vandaag, op onze Heer Hemelvaart, bidden wij allereerst voor de wereldwijde kerk. Dat de verrezen Heer haar ook in deze tijd nabij mag zijn. Dat de Heilige Geest over haar mag komen en haar mag zuiveren en vernieuwen. Laten wij bidden.

0: Wij bidden vandaag ook voor onze wereld, die nog helemaal geen hemel op aarde is. Dat er een einde mag komen aan de oorlogen die het leven van zoveel teisteren en vernietigen. Laten wij bidden. Voor wie zich inzetten voor een grotere sociale rechtvaardigheid, hier en elders. Dat er voor alle mensen eindelijk gerechtigheid mag zijn, welzijn voor jong en oud. Laten wij bidden. Ook voor onszelf bidden wij, dat wij Jezus niet vergeten, maar echt van Hem getuigen door onze goedheid en dienstbaarheid. Dat wij elkaar daarbij tot steun en bemoediging zijn. Laten wij bidden. Ten slotte bidden wij vandaag op onze Heer Hemelvaart voor de mensen die gestorven zijn. In het bijzonder voor overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Dat al onze overledenen nu met Jezus mogen delen in het eeuwige leven. Laten wij bidden.
1: Heer Jezus, aan U is alle macht van de liefde gegeven. Wij vragen U, luister in Uw oneindige liefde naar ons gebed. Verhoor het. Verhoor ook datgene wat onuitgesproken bleef, maar leeft in ieders hart. Blijf bij ons, alle dagen van ons leven. Amen.

En bid dan, zusters en broeders, dat ons offer aanvaard mogen worden door God, de Algoede Vader. Heer, mogen de gave van brood en wijn die wij aanbieden en die Gij heiligt, een teken zijn van onze verbondenheid met U en alle mensen, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verhef uw hart. En brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want de Heer Jezus, de Koning van de glorie, de overwinnaar van zonde en dood, is tot verwondering van de engelen op deze dag naar het hoogste der hemelen opgestegen, waar hij zetelt als middelaar tussen God en mensen, als rechter van de wereld en Heer van alle machten. Hij is niet van onze zijde geweken. Zwakke mensen heeft hij hoop gegeven. Hij is ons hoofd, wij vormen zijn lichaam. Waarheen hij ons is voorgegaan, zullen wij eenmaal volgen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit liet toejuichen zonder einde.

Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Zie naar ons die hier voor u verzameld zijn, om in gemeenschap met heel de kerk de hoogheilige dag te vieren, waarop gij uw veelgeliefde Zoon hebt opgenomen in uw heerlijkheid. Door hem die God en mens is, en aan uw rechterhand verheven als Heer van hemel en aarde, vragen wij: stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij het brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat Hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u, omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren Zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, Paus Leo, onze bisschop Luc en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting van de verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Verbonden met zoveel mensen die op de Heeren vertrouwen stellen, durf ook wij Jezus' woorden in de mond nemen en God vertrouwvol Vader noemen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, terwijl we hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Wij bidden u, let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de Heer zij met ieder van u. En geef elkaar ook een deugd, een teken van Gods vrede.

En zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het gebroken brood, deze beker wijn, Jezus Christus zelf, die wegneemt al wat fout en zondig is in deze wereld. En bidden wij in alle nederigheid, Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam en bloed van Christus bewaren ons voor het eeuwige leven. Amen.

Laat ons bidden. Heer onze God, uw Zoon is ons voorgegaan in uw heerlijkheid. Wij zijn nog klein, gelovig en blind, mensen in de tijd, levend in onzekerheid en vrees. Wij vragen om de liefde die werkzaam is in deze wereld, om het geloof dat standhoudt in vertwijfeling, om de hoop die uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Goede mensen, aan de heilige Johannes Bosco zijn verschillende spreuken ontleend of verschillende spreuken toegeschreven. En één daarvan luidt als volgt: met het hoofd en het hart in de hemel en met de voeten op aarde. Dat is de betekenis van hemelvaart. We mogen bij de Heer zijn met ons hart, maar blijven met onze voeten op de aarde om zijn werk hier op aarde verder te zetten. En daartoe zegen ons die algoede en trouwe God. Hij die voor ons is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ik wens u nog een mooie hoogdag en ga heen in vrede.

0: De Eucharistieviering vandaag kwam uit de Sint-Pieterskerk in Leuven.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Dendermonde, Oost-Vlaanderen, is de brand in een landbouwbedrijf nu helemaal geblust. Die brand brak gisteravond uit. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was. Buurtbewoners moesten uit voorzorg wel binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht met rookvergiftigingsverschijnselen, maar mocht vanmorgen ook alweer naar huis. Volgens het stadsbestuur is er geen asbest vrijgekomen bij de brand en de dieren van het bedrijf konden allemaal geëvacueerd worden. Het treinverkeer tussen de stations van Brussel-Zuid en Linkebeek is vanmorgen opnieuw hervat. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Het treinverkeer op de lijn naar Nijvel en Charleroi was gisteravond verstoord nadat er een boom op de bovenleiding was gevallen in het station Ukkel-Stalle. Door het incident moesten 490 treinreizigers geëvacueerd worden. Een kinderarts van een ziekenhuis in de buurt van Berlijn in Duitsland is aangeklaagd voor zware zedenfeiten. Er is sprake van zo'n 130 gevallen van verkrachting en ernstig kindermisbruik. De kinderarts zit al sinds november in de cel, maar nu pas kwam de zaak aan het licht. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in een langere periode tussen 2013 en 2025. Volgens de politie zou de man de meerderheid van de feiten gepleegd hebben tijdens de uitoefening van zijn beroep, ook in het ziekenhuis. Volgens het Witte Huis is de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi Jinping goed verlopen. De twee wereldleiders spraken in Peking 2 uur lang over economische samenwerking en over crisissen zoals de oorlog in Iran. China neemt olie af van Iran en vindt net als de VS dat de straat van Hormuz open moet blijven. Maar er blijven meningsverschillen over Taiwan bijvoorbeeld en over de handels. Tarieven. Vandaag en morgen volgen daar gesprekken over, samen met een delegatie van bedrijfsleiders. Het weer, eerst nog buien, later wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt dan weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
4: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
1: Radio 1.
2: Touché.
1: Met Friede Lesage.
5: Goedemorgen. Op deze feestdag krijg je een terugblik op een gesprek dat ik had in Touché. Het zondagmiddagprogramma van Radio 1 dat je ook terugvindt in de gelijknamige podcast op VRT Max. Daarin praat ik over alles wat een mens kan raken. De muziek zorgt voor de soundtrack bij een leven. Vandaag hoor je mijn gesprek met Marlies Verschuren. Ik sprak haar eind vorig jaar aan de vooravond van haar eerste comedyshow Zwak Geslacht. Een kleine 10 jaar geleden besloot Marlies om in transitie te gaan. Ze was toen al eind de 40 en vader van een gezin. Nu zoekt ze haar weg als vrouw in deze maatschappij. Heeft ze haar job in de IT afgebouwd en droomt ze op haar bijna 60 van een sprookjeshuwelijk in een wit kleed. Net als elke zondag stelde ik ook haar de vraag hoe ze zichzelf zou omschrijven.
6: Ik ben een vrouw aan middelbare leeftijd. Ik heb net een puberteit achter de rug en een tweede puberteit. Het is wel iets draaglijker, omdat je een pak levenservaring hebt. Dus de toekomst is niet zo onzeker. Ik ben een pleaser. Iemand met een goed gevoel voor humor. En zo wat, ongeveer.
5: Ja.
6: Dat zijn de positieve eigenschappen.
5: Transvrouw, dat zeg je nu zelf niet.
6: Ik ben een transvrouw. Soms zeggen ze wel eens, ja, maar je bent nu toch, die transitie is achter de rug, je bent nu toch een vrouw. Ja, dat klopt. Maar ik was voor mijn transitie ook een vrouw, maar ik had een verkeerd lichaam. Ja. Dus,
5: je wijst er ook op dat transgender is niet juist, hè? Het is transgender persoon of transvrouw, transman?
6: Ja, gewoon om, eigenlijk is dat een bijvoeglijk naamwoord. Hè. Ja. Je hebt een, zoals je een bruine man hebt, heb je een transgender man. Of een, maar afgekort is dat een transman of een transvrouw.
5: We hebben nog veel te leren en veel te corrigeren.
6: Ja, dat is taal, maar dat is bijzaak.
5: Ja. Je bent door een fysieke transitie gegaan, maar hoe zit het karakterieel? Heb je het gevoel dat je op dat vlak ook iemand anders bent geworden de voorbije jaren?
6: Ja, ik heb uiteindelijk moeten toegeven aan mezelf en aan mijn omgeving dat ik inderdaad wel iemand anders geworden ben. Mm-hmm. En zeker in mijn gezin was dat van, ja, maar ik ben er toch nog. Maar ik ben veel opener. Ik ben veel extraverter. Ik was een redelijk stille man op zoek naar achter zijn computer, op zoek naar privacy. En nu sta ik liever in tussen volk en ik zoek sociaal contact en ik durf sociaal contact maken. En dus ja, ik ben wel een ander persoon geworden.
5: Ja. Met een zeer goed levensmotto. You got to own your shit.
6: Ja.
5: In jouw geval, hoe vertaal je dat?
6: Ik heb dat ergens gehoord, ook in een podcast of zoiets van you got to own your shit. En ik merk dat als ik nu op podium stap, dan zeg ik dat ook tegen mezelf.
5: Van, je hebt zelf een verantwoordelijkheid voor de dingen die gebeuren in jouw leven.
6: Dus het eerste wat ik zeg is, ik ben transgender. En dan zeg ik, woehoe. En, maar in het begin als ik optrad, dan zei ik, ja, sorry, maar ik ben transgender. Ik kan er ook niet aan doen. Dus dat is het verschil.
5: Ja. En zo voel jij ook, hoehoe?
6: Ja, ik voel dat wel zo. Ja.
5: Marlies Verschuren, welkom in Touché.

0: Glory Box uit de debuutplaat van Portishead, 1994. Schrijven we dan, Marlies Verschuren. Als je luistert naar deze tekst, daar staan een paar zeer interessante zinnen in. Hè?
1: Ja, ja, inderdaad, daar staan. Voor mij heeft deze tekst een dubbele betekenis. Ja. Gewoon van, I just want to be a woman. Enkel, dat was het eerste dat mij uit die tekst opviel. Maar als je dan echt een tekst gaat luisteren, dan is het eigenlijk... Het gaat eigenlijk over een vrouw die gewoon eigenlijk vraagt aan haar partner om haar eigenlijk vrij te laten en haar te behandelen met respect.
0: Mm-hmm. Om vrouw te mogen zijn.
1: Om vrouw te mogen zijn.
0: In al haar aspecten. Ja.
1: Mm. En ook de vraagt ze aan de man, je mocht zelf ook wel wat kwetsbaar zijn en je mocht wenen.
0: Mm-hmm. Herkenbaar voor jou?
1: Ja, ja, zeker.
0: Op welke manier?
1: Bedoelt je het wenen?
0: Bijvoorbeeld?
1: Want ik heb wel wat afgeweend.
0: Ja?
1: Onder invloed van de vrouwelijke hormonen die plots hun werk begonnen doen. Ja, je wordt toch een pak emotioneler. Mm-hmm. Ik het ook. Ik was al redelijk emotioneel daarvoor. Maar ik heb echt een half jaar nodig gehad om niet met alles te wenen. Met de zotste dingen begon ik te wenen eigenlijk.
0: Toen je de beslissing nam om de transitie naar vrouwen aan te gaan, had je toen een beeld van wie jij zou zijn als vrouw? Wie je wou zijn als vrouw?
1: Ja, ik had daar wel een beeld van. Maar uiteindelijk is dat toch helemaal anders gegaan
0: dan
1: ik verwacht had. En ik heb mij 20 jaar lang gedocumenteerd. Ik heb duizenden foto's gezien van voor en na en transitieverhalen gelezen en op YouTube videologs gevolgd van mensen die heel hun transitie documenteren en ik dacht dat ik wist wat er ging komen, maar het is toch helemaal anders uitgedraaid.
0: In de positieve of in de minder positieve,
1: in de positieve zin?
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ik dacht dat ik eigenlijk zo snel mogelijk alleen moest gaan wonen, ver weg van iedereen. Zodanig dat ik op mijn appartementje vrouw kon zijn en dan stiekem, als het donker is naar buiten gaan.
0: Je dacht, dat wordt een geïsoleerd leven.
1: Ja, ja.
0: Dat lijkt me geen goed idee.
1: Nee, het tegenovergestelde is eigenlijk gebeurd. Dus...
0: En dat is zeer goed uitgedraaid.
1: Ja, uiteindelijk wel.
0: Jij kan vergelijken, hè. Is er een groot verschil tussen man zijn en vrouw zijn?
1: Toch wel, mm-hmm. Toch wel.
0: Wat zijn voor jou de grootste verschillen?
1: Ja, in positieve zin vind ik dat vrouwen vrijer zijn in expressie. Mannen dragen eigenlijk onbewust allemaal een uniform. Een jeansbroek en een hemd. Of een kostuum, als het wat formeler moet zijn.
0: Een schild.
1: Ja. Ja. En vrouwen zijn daar vrijer in. En ook hoe je het doet. Mannen zijn dikwijls wat gereserveerder. Hoe dat ze zich... bijvoorbeeld gewoon al dansen. Op een mm-hmm. feest of er staan allemaal vrouwen te dansen. Er staat meestal één man bij die schroom overwonnen heeft. Maar die anderen hebben ook wel goesting voor te dansen, maar die gaan zich niet belachelijk maken. Want een man denkt al snel dat hem zich belachelijk maakt als hem iets buiten de lijntjes kleurt.
0: Was jij dat? Die samen met de vrouwen op de dansvloer stond? Of net
1: ja,
0: niet?
1: Toch wel.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ik dans graag.
0: Ja.
1: Ja.
0: je zei zo net, ik ervaarde wel heel snel seksisme.
1: Ja. Ja.
0: Hoe ver ging dat? Wat heb je zo gehoord of meegemaakt sinds je vrouw bent?
1: De manier hoe zal ik een voorbeeld geven. Mm-hmm. En dat is, ja, het is eigenlijk de eerste keer dat ik aangesproken werd als vrouw. Maar ik had dat niet direct door. Omdat ik ben door mijn transitie zo altijd wat vrouwelijker en vrouwelijker geworden. Maar ik werd nog heel dikwijls als man aangesproken. En ik stapte in Antwerpen op de tram. En ik geef €3 gepast geld. En de trambestuurder zegt tegen mij van... Dat is wel de duurste manier om te betalen. Ik zeg, ja, dat weet ik. Ja, je moet met je gsm betalen, dat is veel goedkoper. Ik zeg, ja, dat weet ik. Ik zeg, maar dat gaat nu niet. Ja, maar je weet toch in wat jaar dat we zijn? Ik ben gewoon op de tram aan het stappen. Ik zeg, ja, wel, in welk jaar zijn we? Ik zeg, ja, 2019. Ja, wel, en wat betekent dat? Ik zeg, nog altijd gewoon op de tram aan het stappen. Ik zeg, ik weet niet. Ah wel, madameke, dat betekent dat ik u volgend jaar niet kan meenemen, want dan nemen wij geen gepast geld meer aan. En dat is misschien heel hulpvaardig van die mens, maar als man was ik nooit zo aangesproken op zo'n paternalistisch, denigrerende manier van... Maar toen, op dat moment, was ik blij dat de madameke zei.
0: Je hebt ook angst gehad om te spreken.
1: Ja.
0: Je stem is iets waar je enorm mee bezig bent geweest. Hè?
1: Ja.
0: Hadden ze jou daarvoor gewaarschuwd?
1: Nee, dat wist ik. Ik heb nu nog altijd een hele lage stem.
0: Ja.
1: Maar ze was nog veel lager. En vooral veel meer basklanken die jullie hebben moeten leren om ze om een mooie radiostem te hebben. Ik heb ze er moeten uitkrijgen. Om wat scherper te klinken eigenlijk.
0: Ja. En dat heb je gedaan bij een logopedist.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: En daar is het idee ontstaan om iets met comedy te gaan doen.
1: Ja, omdat ik inderdaad niet meer durf praten van... je zit op een terrasje bijvoorbeeld en zeg, dag mevrouw, wat mag het zijn? En dat je dan mijn heel lage stem zegt, nu bitte wijn of zo... Of dan zat ik mij zo voor te bereiden van, zeg dat hoog en dan een witte wijn. Ik durf eigenlijk niet meer spreken. En daarom heb ik mij ingeschreven in een cursus, in een workshop stand-up comedy, om mezelf te verplichten om die oefeningen te doen en om te durven spreken in het openbaar.
0: Ja. Ja. En toen bleek dat je echt wel grappig was.
1: Ja, de toonmoment na de opleiding was direct voor 120 man of 130. Dat is een van de spannendste dingen die ik ooit gedaan heb.
0: Ja.
1: De eerste keer stand-up comedy. Maar dat was, de mensen hebben gelachen en ja. Uh-huh.

0: Wow, de Manhattan Transfer met Body and Soul. Dat geweldig nummer is dit, hè? Marlies Verschuren.
1: Ja, dat is een nummer dat ik al heel mijn leven zing en beluister. De Manhattan Transfer was zo wat de familieband.
0: Ja.
1: Waar iedereen bij ons thuis naar luisterde. En wij hadden die plaat waar dit nummer op stond. En dan, ja, als kind was ik al aan het meezingen met de tekst op de hoes. Ik zing dat nummer nog altijd hetzelfde, zoals ik dat als kind heb geleerd. Maar ik zing geen van de vier partijen. Ik zing gewoon iets dat erbij past.
0: Mm-hmm.
1: Omdat je kunt er geen stem uitpikken. Hè, omdat close harmony is. Dus.
0: Wat is jouw oudste herinnering aan jou thuis als kind?
1: Mijn eerste herinnering aan mijn leven momenteel is denk ik dat we thuis moeten gaan vluchten. Allee, of gaan lopen of naar naast ons. Mijn vader was een gewelddadige alcoholieker. Allee, hij was gewelddadig dat hij dronken was. En dat is iets dat ik mij herinner. En ik denk dat dat zo wat de eerste herinnering uit mijn leven is.
0: En hoe ver ging dat, die agressie?
1: Dat ging heel ver. Eigenlijk alleen naar mijn moeder toe. Wij waren eigenlijk vooral bang en bezorgd voor ons moeder.
0: Mm-hmm. Want wat deden je ouders?
1: Zij waren zelfstandigen, hadden een restaurant en een traiteur en heel druk ja. bezig.
0: Dat is een stressvol leven en daar is alcohol in de buurt.
1: Ja, dat klopt. Mm. Dat klopt. En dat is, dat is geëscaleerd en in zo'n mate dat hij een gerechtelijk verbod had, een straatverbod of hoe heet dat. En dat hij dat geschonden had en dat de politie hem heeft moeten neerschieten om hem bij ons thuis buiten te krijgen. Dus,
0: dat is wel heftig.
1: Ja. Uh-huh. Ja. Ja. En we waren toen boos op de politie dat ze hem niet doodgeschoten hadden. Ja.
0: Zat het zo diep?
1: Ja. Op dat moment wel, ja.
0: Ja. Ja. Jouw moeder is jong gestorven, hè?
1: Ja.
0: Ja. Je was...
1: Niet lang daarna, eigenlijk. Ik was 13, bijna 14.
0: Aha.
1: Ja.
0: Als gevolg van een operatie?
1: Ja, een standaard routine operatie, eigenlijk. Een hysterectomie. Daar is een fout gebeurd. En 10 dagen later was ze overleden.
0: Jij was toen 13.
1: Ja.
0: Met een gewelddadige vader.
1: Ja.
0: En een moeder die is gestorven.
1: Ja.
0: Ja. Wat was jouw lot toen? Waar ben je opgegroeid dan?
1: Ik werd al opgevangen door een tante van mijn moeder.

0: daar ben ik dan eigenlijk terechtgekomen. Zij is dan eigenlijk mijn voogd of toeziend voogd geworden. En
1: de relatie met jouw vader?
0: Die is uiteindelijk terug verbeterd. Als ik 15 was, heeft de rechtbank beslist dat hij bezoek recht had. Dus dan moesten wij eenmaal per week naar hem toe. En ik herinner mij de eerste keer nog wel dat we daar, mijn broer en ik, heel veel angst voor hadden. Maar dat was dan eigenlijk toch meegevallen. En in de loop van de jaren is dat contact altijd verbeterd.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb me daar heel lang schuldig voor gevoeld. Ten opzichte van mijn moeder dan. Dat we terug contact hadden met hem. Maar ja, iedereen verdient een tweede kans, denk ik. Niet onmiddellijk, maar toch op verloop van tijd. En uiteindelijk is hij na de dood van mijn moeder eigenlijk ook een andere mens geworden. Hij is mm-hmm. opnieuw getrouwd want hij is overleden ondertussen. En eigenlijk is hij een goeie bompa geweest voor mijn kinderen dan weer.
1: Mm-hmm. Maar je was zelf een puber toen dat allemaal gebeurde.
0: Klopt.
1: Ja, dan ben je eigenlijk als kind, als je in een goed gezin opgroeit, mm-hmm. bezig met jezelf.
0: Klopt.
1: Was daar ruimte voor, in jouw geval? Was jij bezig met wie wil ik zijn in deze wereld?
0: Ik was een hele androgene puber. Al onze popidolen in de jaren 80 waren androgeen.
1: Aan wie denk je dan?
0: Van David Bowie tot Prince en alles daartussen, alle mm-hmm. new wave.
1: Boy George.
0: Ja. De zanger van The Cure, omgekeerd ook, Annie Lennox.
1: Ja.
0: Is dat,
1: dat waren jouw voorbeelden, jouw popidolen.
0: Uh-huh. Ik had een hele late puberteit en ik zag er eigenlijk van nature al als een meisje uit. Ik werd ook soms aangesproken als juffrouw.
1: En wat dacht je toen? Vond je dat storend? Raakte jou dat? Of dacht je, dat klopt?
0: Ik was jaloers op meisjes.
1: Mm-hmm.
0: Ik was gefascineerd door meisjes. Romantisch gezien.
1: Ja.
0: Maar ik was ook heel jaloers. Omdat zij begonnen te veranderen. Zij begonnen borsten te krijgen. Ik niet.
1: Jij wou een meisje zijn. Toen al.
0: Ja.
1: Mm. Dat zat zo diep.
0: Ja, zeker.
1: Heb je dat toen ooit tegen iemand kunnen zeggen?
0: Nee, en dat vind ik achteraf gezien heel jammer. Dat ik daar nooit, maar echt nooit met iemand over gesproken heb. Want ik zeg in mijn voorstelling, zit er nog iemand in de kast? Niemand steekt zijn hand aan op. Maar ik geef dan toch ook wel mee van, moest er nog iemand in de kast zitten? Je moet niet voor heel de wereld uit de kast komen, maar begint dat met één persoon. Dan moet je dat niet alleen dragen.
1: Mm-hmm.
0: Want als je die last alleen moet dragen, dan is dat veel, veel harder.
1: Ja.

0: Fantastisch nummer is dit van Diane Krall. Peel Me a Grape uit het album Love Scenes. Zou ze dit voor haar man Elvis Costello gezongen hebben?
1: Ik weet niet. Ik denk niet dat ze zo dominant is.
0: Maar wat hoor jij in dit nummer?
1: Ja, voor mij heb ik echt gebruikt om mijn stem vrouwelijker proberen te doen klinken. Door mee te zingen. Omdat dat een toonhoogte is die ik kan zingen zonder kopstem.
0: Ja.
1: En dan die spieren in uw keel en uw strottenhoofd vast te houden om dan zo verder te praten.
0: Ja.
1: En daar dan opnames van gemaakt en dan terug afgespeeld van... Ja, dat klinkt inderdaad wel vrouwelijk.
0: Als Diane Krall. Heb je ook met mijn stem gedaan?
1: Ja, ik heb dat ook met uw stem gedaan. Ja.
0: En wat heb je
1: dan
0: gedaan?
1: Ja, dat was gemakkelijker. Omdat die nogal laag is.
0: Ja.
1: Maar dan, ja, je kunt niet met radiostem praten. Ik vond dat te... Ik heb echt geleerd om die bastonen eraf te krijgen. Mm-hmm. En...
0: Terwijl niemand zegt dat dat moet, hè?
1: Ja.
0: Een vrouw mag een lage stem hebben en een man mag een hoge stem hebben.
1: Ja.
0: Daar zijn geen grenzen, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: En... Het is meer voor jezelf dat je dat echt...
1: Ja, ik doe dat. Dat is voor mezelf. Hoe dat ik vind dat ik zou moeten klinken, eigenlijk.
0: Ja. Maar als we het nog eens over dat nummer van Diane Krall hebben, Peel Me a Grape. Mm-hmm. Inhoudelijk wil het ook wel iets zeggen, hè? Raakt dat nummer jou ook inhoudelijk?
1: Het is ook iets... Zo voel ik het. Het is eigenlijk een nummer waarbij dat je aan een man een extra effort vraagt. Doe eens moeite. En...
0: Wat voor rol had jij in jouw gezin als man?
1: Ik was wel echt de papa. En ik heb, dat was heel traditioneel. Ik was doe-het-zelfster en ik deed de tuin. Maar ik strijken en zo deed ik ook. Dat waren zo momenten dat ik me extra vrouwelijk voelde. Ik mag strijken, hoehoe.
0: En hoe is jouw gezin daarmee omgegaan, met jouw beslissing om in transitie te gaan?
1: Uiteindelijk is dat een rouwproces dat zij moeten doormaken.
0: Want jouw partner was ineens haar man kwijt.
1: Ja,
0: jouw kinderen waren hun papa kwijt.
1: Ja, ja.
0: Terwijl jij er wel nog was.
1: Ja, dat klopt. Nu nog, mijn dochter kan naast mij staan en haar papa missen. Mm-hmm. Terwijl ik erbij sta. Dat is echt... Hoe langer dat duurt, hoe meer wordt dat echt... Precies iemand anders.
0: Mm-hmm.
1: En als ik nu foto's van mij vroeger zie, dan kijk ik daar eigenlijk extern naartoe. Zo van, ziet er, dat is iemand. Dat is iemand die dat er niet meer is.
0: Mm-hmm.
1: En dat rouwproces, dat moeten zij doormaken.
0: En hoe hebben zij dat doorgemaakt? Is dat iets wat je best samen doet?
1: Eigenlijk wel. En ik denk, moest ik het opnieuw doen? Want eens dat ik dan het tegen mijn kinderen heb durven vertellen. En dat was eigenlijk op een moment dat ik al besloten had van ik ga een transitie doen. Dus dan moet ik het zeker vertellen. Dus er is geen ontkomen aan.
0: Mm-hmm.
1: Dan moet je... wat ik eigenlijk wil zeggen is van als je, voor mij was het eruit en er viel een last van mijn schouders, een grote zware rugzak, maar voor hun begon het pas. Als ik advies aan mezelf zou geven van blijf daarover praten.
0: Mm-hmm.
1: We hebben er heel veel over gelachen, hè, humor. Maar je moet er blijven over praten. En Want ja, heel die transitie, die slorpt wel heel veel aandacht.
0: Hoe heb je het verteld aan je kinderen?
1: Ja, mijn zoon wist dat er iets aan de hand was met mij. Dat hij wist niet wat. En hij heeft het eigenlijk eruit gesleurd, want ik had al een paar keer gezegd van ja, ik moet iets vertellen, maar ik zal dat wel doen op het moment dat ik daar klaar voor ben. Maar ja, dat is geen goede hint. En hij heeft het er eigenlijk uitgesleurd en dan heb ik eigenlijk gezegd dat ik, dan zijn ik beginnen wenen en heb ik gezegd dat ik genderdysforie heb. En dat ik besloten heb om een gendertransitie te doen. Ja.
0: Op welke manier heeft dat jouw gezin veranderd?
1: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Uiteraard heeft dat mijn gezin... heeft dat mijn gezin veranderd, maar het is er nog. Hè. Ze zijn er nog. Ik ben niemand kwijtgespeeld. Dus op dat vlak is er niet echt iets veranderd, maar...
0: Heb je je huwelijk kunnen redden?
1: Nee, we zijn nog 6 jaar... Of wacht, sinds het begin van mijn transitie nog 6, 7 jaar samen geweest. En dan uiteindelijk hebben we samen besloten van apart te gaan leven. Ik heb eigenlijk ook zelf moeten toegeven aan mezelf en aan haar dat ik niet meer de man ben waarmee dat zij getrouwd is. Dat uiteindelijk nu iemand anders is.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl dat het toch niet is. Allee, ja, het is een verwarrende gedachtegang eigenlijk.
0: Mm-hmm. En hoe zie je jouw eigen toekomst als het gaat over relaties?
1: Ik ben wel iemand die super romantisch is.
0: Mm-hmm. Hè?
1: Dus ik zou nog wel graag een zeker en vaste romantische relatie willen met iemand. Ja, en ik wil ook nog trouwen zo mijn wit kleed.
0: Is het waar?
1: Ja, ik ben, ja. Dus, mijn guilty pleasures zijn romantische kerstfilms. Dus.
0: Niets is onmogelijk, hè, Marlies?
1: Nee, niets is onmogelijk. En het is ook nooit te laat.
0: Ja, daar ben jij wel het absolute bewijs van.
1: Ja.

0: De Magnificent Seven en ze krijgen een waanzinnig applaus. Maar ja. Lies Verschuren, sta jij hier tussen?
1: Ik sta er tussen.
0: Ja. Waar ergens in het koor?
1: Ik stond toen bij de hoge tenors. Ik kom van een lage basse.
0: Ja.
1: Dat is jubilee uit Herenthout. En dat is ontstaan eigenlijk naar aanleiding van het jubilee van mijn grootouders. En dat bestond dus alleen uit familieleden, 35, 36 jaar geleden ongeveer. En dat was zo leuk dat blijven bestaan is. En dan, in de loop van de jaren zijn er meer en meer niet-familieleden bijgekomen. Maar het is ook weer die close harmony en dat genieten van een schoon akkoord en zoiets uitwerken tot in de perfectie.
0: Ja, want zingen, dat is echt wel iets dat jij ook nog zou willen doen, denk ik.
1: Ja, echt.
0: Dat is nog een carrière die ergens ligt te sluimeren.
1: Ja, ik ga dat ooit doen.
0: Zou het kunnen dat Barbara Schur jou daarin motiveert? Zij schreven Refuse to Choose.
1: Ja.
0: Je hoeft echt niet te kiezen in jouw leven. Ja. Je kan heel veel doen.
1: Ja.
0: Dat is haar stelling, hè?
1: Ja, en ik vond dat toen ik dat boek ontdekte op basis van eigenlijk een TED-talk dat zij gegeven had. Het gaat er eigenlijk over dat je als je geïnteresseerd bent in verschillende dingen of graag verschillende dingen doet, dat je niet moet kiezen, dat je ze gewoon allemaal kunt doen. En nu op dit moment doe ik dat. Ik heb een theatergezelschap opgericht. Ik regisseer daar iets wat ik eigenlijk nog nooit gedaan heb.
0: Maar kijk, je regisseert wat je zo graag wou.
1: Ja, uiteindelijk
0: kijk,
1: is het
0: dat
1: dan
0: komt
1: toch,
0: dan toch naar boven.
1: Is het dan toch gebeurd.
0: Ja.
1: Je moet niet kiezen. Onze maatschappij en allee, de industriële revolutie heeft ervoor gezorgd dat wij specialisten nodig hebben. Die mensen die een bepaald ding goed doen en goed kunnen. En voor de rest zich met hun vrije tijd maar bezighouden. Terwijl, dat is niet altijd zo geweest. Hè. Leonardo da Vinci is het beste voorbeeld, hè. Dus hij was wetenschapper en schilder en beeldhouwer en schrijver.
0: Waar jij volgens mij niet voor gaat kiezen, is de rol van traditionele huisvrouw.
1: Nee.
0: Of vergis ik mij?
1: Nee, dat klopt.
0: Want jij leest in jouw show, Zwak Geslacht, een tekst voor van... Hoe heet de man? Kanunik H. van Hees.
1: Ja.
0: Een tekst van bijna 100 jaar oud.
1: Ja.
0: Waar heb je die gevonden?
1: Ja, op een boekenmarktje eigenlijk. Dat boek lag daar. Ik heb dat voor 1 euro gekocht. En dat heet Vrouwenzorg. En dat is eigenlijk een handleiding voor de jonge juffrouwen die in het huwelijk willen treden. En ik las alleen de inleiding en er stond onder andere in... dit boek leert u wanneer je spreken of wanneer je zwijgen moet. En hoe dat je man zult beschutten tegen de drankduivel, onder andere. Ja.
0: Wil je die tekst even voorlezen?
1: Ja, dit is een stukje over sport voor vrouwen. Alle vormen van sport zijn niets anders dan voorwendsels om met veel kosten en tijdverlies haar ijdelheid, haar zucht naar coquetterie of nog erger te voldoen. Dat is sport. Dus de oplossing, welk is dan de ideale sport voor vrouwen, is... wilt gij, geachte dames en juffrouwen, een waarlijk verstandige en gezonde sport beoefenen, welke uw lichaam zijn natuurlijke volle schoonheid en sterke gezondheid zal schenken en bewaren, zo kan ik u volgende oefening als hoogst dienstig aanraden. Het werk in het huisgezin. Daarin vind je alles om beenspieren te versterken en vetlijvigheid te voorkomen. Geen beter middel dan gestadig trappen klimmen. Om borsten, wervelkolom te staven is knielen en wassen de beste oefening. Vooral wanneer men daarbij met beide handen arbeidt. En dat gaat zo door.
0: Ja, hij heeft er duidelijk over nagedacht.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat dacht jij toen je dit las?
1: Ja, ik dacht... Ik heb heel dat boek gelezen en hetgeen wat mij Wat ik heel erg vond was dat men in dat boek geeft men de vrouw de schuld van dat een man drinkt. Omdat dat natuurlijk heel persoonlijk is. Mm-hmm. Daar staat eigenlijk letterlijk in, ja, als jij je huis niet opkuist of het eten is koud, dan moet je er niet van verschieten dat je man rechtsomkeer maakt en naar de kroeg gaat. Hè. Dus, dat vond ik heel confronterend om te lezen eigenlijk. Mm-hmm. Maar heel het boek is zo, ja, één groot, ja, seksistisch betoog eigenlijk. En dat is nu juist 100 jaar oud. En wat we nu zien gebeuren op het internet, vooral met de promotie van tradwives. Dat is eigenlijk, die zouden die handleiding kunnen gebruiken.
0: Mm-hmm. En dat is geen traditional housewives. Hè?
1: Dat is geen conservatisme meer. Hè. Dat is echt teruggaan. Hè. Dat is
0: maar het is een gevaarlijke trend op sociale media.
1: Ja. Ja. Mm. Ja. Zeker ook voor jonge jongens. Want er zijn heel veel... Ja, dat is de manosphere, de Andrew Tate en dergelijke, die echt de alfaman repliek altijd maar bespreken. En als iedereen is snel beïnvloed. Hè.
0: Ja.
1: En door het algoritme krijg je het constant te zien.
0: Ja. Wat kunnen we daartegen doen?
1: We kunnen het businessmodel pay-per-view afschaffen. Dus heel de polarisatie van de maatschappij ligt volgens mij voor een groot deel aan het businessmodel van de reclameinkomsten van de Facebooks en de Googles. Zij moeten ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk views en kliks zijn, want daar worden ze op betaald. Mm-hmm. Dus als je een reclameboodschap voor elke keer dat die getoond wordt, moet je betalen. Dus zoveel te meer, zoveel te beter. En dat maakt dat algoritme dat ervoor zorgt dat jij dingen krijgt die je interessant vindt, om je zo lang mogelijk bezig te houden op dat platform. En je ziet dat mensen blijven scrollen, uren aan een stuk. En dat is gewoon, alles is interessant dat erop komt.
0: Verslavend.
1: Ja, en dat is verslavend, maar dat geeft een heel eng en eenzijdig en foutief wereldbeeld. En de ene krijgt alles, en daarom schuiven die linker en die rechterzijde uit elkaar.
0: Maar valt dat tegen te houden? Is daar nog iets aan te doen?
1: Ik vind bijvoorbeeld de overwinning van D66 in Nederland vind ik echt wel een heel goed teken.
0: Het kan kantelen?
1: Ik denk, moest er nu, dat is een tip voor de CD&V, moest er nu een middenveldpartij opstaan en zich niet laten wegboeien door de uiterste. Ik denk dat heel veel mensen daar zouden voor gaan, omdat heel veel mensen ook dat ook beu zijn.
0: Heb jij politieke ambities?
1: Nee. Nee, ik heb mij nooit niet kunnen vinden in één partij. Ik heb altijd op verschillende partijen gestemd in één verkiezingsronde. Dus ik zou mijn eigen partij moeten oprichten. Mm.
0: Maar dat ga je niet meer doen.
1: Nee, misschien
0: je gaat veel doen nog in jouw leven.
1: De volgende voorstelling is misschien zou dat wel Marlies voor president zijn of zoiets. Dat is misschien wel een tof onderwerp om rond
0: te doen. Er groeien toch ideeën.
1: Ja, wie weet.
0: Touché. Radio 1. Je hoorde een speciaal voor deze feestdag geretoucheerde versie van het gesprek dat ik had met Marlies Verschuren in december vorig jaar. Het hele gesprek vind je in de podcast van Touché op VRT Max. Daar vind je trouwens alle afleveringen terug van de voorbije 14 seizoenen. Zondag duik ik weer live in de studio met de jonge rechter Najim Khaldoun voor een nieuwe Touché. Ik wens je nog een mooie feestdag.
2: Als de kat terug in huis is.
3: Met al meteen grote euforie hier, omdat Nathan de Kat begonnen is aan de tweede periode.
2: Durft Anderlecht dan weer te dansen?
3: Dit is al een kans, heel alleen voor Langschaap.
2: Union Anderlecht is meer dan de finale van de Beker van België.
3: Hoeveel kaarten gaan er uitgedeeld worden en welke kleur hebben ze?
2: Het is de slag om Brussel.
3: Dat is de vraag.
2: Met de onbetaalbare commentaar van Peter van den Bemt en Tom Boudeweel.
4: We horen het wel op de radio met die twee goede commentatoren.
2: Straks vanaf 3 uur in Sporza op Radio 1.
5: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
6: Jesus Christ.
5: Auto's die in brand vliegen.
7: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
5: De impact is groot.
8: Ga je nooit meer met de BMW rond, hè?
5: Wat doet de fabrikant?
9: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
5: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
12: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
14: Dat is een kiwinner.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
15: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
14: Ah ja?
15: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
16: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
17: Ja!
18: Maar ja.
16: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
18: Oh ja!
19: Maar ja.
16: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
17: Oh ja! Maar ja.
16: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
20: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
21: Aller.
20: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
22: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal uitgebrande BMW's in ons land ligt volgens branddeskundigen nog hoger dan gedacht. China wil geen Amerikaanse bemoeienis in Taiwan en we blikken vooruit op de bekerfinale in het voetbal. Er zijn de afgelopen jaren geen tientallen, maar honderden dieselauto's van het merk BMW in brand gevlogen op onze wegen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op de Pano-uitzending van gisteren. Pano ontdekte dat er de voorbije jaren tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen door een technisch probleem. BMW startte al in 2018 met terugroepacties, maar die slepen nog altijd aan. Onafhankelijk branddeskundige Erwin de Buk.
25: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een 100-tal die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een 20-tal gevallen van brand, maar een 10-tal, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan honderden.
24: Aan de Universiteit Gent zijn de pro-Palestijnse actievoerders van plan om het UFO-gebouw te blijven bezetten. Gisteravond heeft de Raad van Bestuur van de universiteit beslist om versneld en tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners te stappen. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen zijn sinds het conflict in Gaza het mikpunt van kritiek. Maar de actievoerders nemen dus geen genoegen met de beslissing van de universiteit. Actievoerder Julian Burnham.
0: Dit is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg. We eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
24: De Britse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,6% gegroeid. Die goede cijfers komen er net nu premier Starmer onder druk wordt gezet om op te stappen. Dat ontslag zou ons regeringswerk in gevaar brengen, zegt minister van Financiën Rachel Reeves.
1: We shouldn't put that at risk by plunging the country into chaos at a time when there is conflict in the world, but also at a time when our plan to grow the economy is starting to bear fruit.
24: Vandaag wordt verwacht dat één of meerdere uitdagers van Starmer hun kandidatuur zullen indienen. Een mogelijke kandidaat, oud-minister Angela Rayner, is net vanmorgen vrijgesproken in een zaak van belastingontduiking. De Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping zijn het erover eens dat de straat van Hormuz open moet. Dat zegt het Witte Huis na de eerste ontmoeting tussen Xi en Trump in Peking. Maar volgens China heeft Xi de Verenigde Staten ook gewaarschuwd over Taiwan. Veerle de Vos, wat heeft de president van China precies gezegd?
6: Wel, de ontmoeting vond plaats achter gesloten deuren, maar volgens de Chinese staatsmedia was de boodschap van Xi duidelijk. Alleen als jullie zich niet bemoeien met Taiwan, kan de relatie tussen onze beide landen vruchtbaar blijven. Anders dreigt die te verzuren en eindigen we zelfs mogelijk met een ernstig conflict. Het is dus een duidelijke boodschap aan de Amerikanen dat het China menens is met de hereniging van Taiwan. Het Witte Huis maakt geen melding van dat gesprek, maar zegt dat beide leiders het over Korea, Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten hebben gehad. Zo willen ze allebei dat de straat van Hormuz zo snel mogelijk weer opengaat, zodat de olie weer ongehinderd geëxporteerd kan worden. Maar hoe dat moet gebeuren, daarover is voorlopig geen nieuws.
24: Dankjewel, Veerle. In een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel begint om 3:00 vanmiddag de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Peter van den Bemt blikt vooruit.
13: Een volledig Brusselse finale dus vandaag onder het Atomium. Een primeur is dat tussen de succesvolste club van de voorbije 5 jaar Union en nog altijd de meest gelauwerde Anderlecht. Zowat alle statistieken spreken in het voordeel van Union, de grote favoriet voor deze finale. Van de 18 onderlinge duels sinds de terugkeer van Union bijvoorbeeld kon Anderlecht er maar 2 winnen, Union liefst 13. Voor Union is het ook een allesbepalende vierdaagse met zondag ook nog een rechtstreeks duel om de titel met Club Brugge, maar het verlangen en de dwingende opdracht om te winnen ligt toch vooral bij Anderlecht. Sinds de laatste titel en trofee in 2017 verloor Anderlecht al 2 finales en greep het ook een keer net naast de titel. Een beker zou voor de club een enorme opsteker betekenen om straks met een nieuw sportief beleid op zoek te gaan naar de successen van weleer.
24: Het weer wisselvallig met buien, hier en daar met onweer of hagel. In het westen wordt het later droger met bredere opklaringen. Het is wel fris, hooguit 12 graden. Morgen eerst nog overwegend droog, later buien vanuit het noordwesten. Zaterdag begint zonnig, daarna opnieuw wisselend bewolkt met enkele buien. En vanaf zondag wordt het enkele graden zachter. We begonnen met het aantal BMW's dat op onze wegen is uitgebrand door een technisch defect. Dat ligt volgens branddeskundigen nog hoger dan gedacht. Pano ontdekte er tientallen. Volgens branddeskundigen zijn het er zeker honderden. Meer op vrtnieuws.be.
18: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
21: Radio 1.
26: Weet ik veel.
21: Met Kobe Ilse.
27: Bijzonder goedemiddag, feestdag vandaag, dus geen nieuwe feiten, maar wel weet ik veel over psychopaten. En we durven al eens een themaplaat kiezen, daarom een nummer uit Silence of the Lambs. Weet je het nog? Het meisje zit in de put en de psychopaat Buffalo Bill gaat haar villen binnenkort en zingt een liedje terwijl hij de andere huiden van zijn slachtoffers aan elkaar aan het naaien is. En dat lied is Q Lazarus met Goodbye Horses. MUZIEK

0: uit Silence of the Lambs, Goodbye Horses van Q Lazarus. Want Weet ik Veel vandaag gaat over psychopaten.
1: Weet ik Veel Academy.
0: Wat wil dat zeggen? Dat we gesprekken voeren met echte professoren die werken in Brussel en in Vlaanderen. En vandaag hebben we professor Dr. Kasia Uziblo bij ons.
2: Goeiedag.
0: Jij bent forensisch psycholoog aan de VUB, doseert forensische en criminologische psychologie. Dat
2: Klopt.
0: Is een thema dat heel veel mensen bijzonder, bijzonder fascinerend vinden. Hè? En jij dus zelf ook, anders zou je het niet doseren.
2: Ja hoor, heel fascinerend, maar ook aangrijpend domein.
0: Mm-hmm. Waarom aangrijpend?
2: Ja, het gaat over vooral geweld en over de schade die we elkaar berokkenen. En mm-hmm. de pijn die we elkaar aandoen.
0: Mm-hmm.
2: En waarom we het doen en welke pijn we veroorzaken. Ja, daar ben je dagelijks mee bezig.
0: Mm-hmm. Wil dat zeggen dat het een donkere job is die u doet?
2: Het is een vrij donkere job, ja. Die toch wel een impact heeft.
0: Mm-hmm. Op uzelf dan ook?
2: Zeker ook op mezelf en op collega's. Hè. Je merkt toch wel dat, dat sommigen ook onder lijden en soms ook uit het werkveld stappen daardoor. Hè. Het is niet evident.
0: Omdat je constant met het lelijke van de mens in contact komt?
2: Ja, voortdurend. En je ziet ook mijn verantwoordelijkheid. Hè. Je probeert te vermijden dat mensen het opnieuw doen. Of je probeert slachtoffers zoveel mogelijk in veiligheid te brengen of te helpen. En dat lukt ook niet altijd. Dus het is heel uitdagend op verschillende vlakken.
0: We gaan het vandaag over psychopaten hebben. Niet alle psychopaten zijn geweldenaars, denk ik dan. Want, laten we echt beginnen bij het begin. Wat is de definitie volgens u, of de algemene definitie? Ik weet niet of daar het consensus over bestaat. Je twijfelt blijkbaar een beetje. Wat is de wetenschappelijke consensusdefinitie van psychopaten of psychopathie?
2: Ja, psychopathie, er is wel inderdaad discussie over. Hè, maar over het algemeen wordt psychopathie zeker in het klinisch werkveld gezien als een ernstige persoonlijkheidsstoornis waarbij er echt wel heel duidelijke problemen zijn op vlak van emotie bijvoorbeeld. Hè, waarbij je ziet dat iemand zich niet kan inleven in iemand anders. Hè, weinig empathie vertoont, weinig rekening houdt met anderen, weinig berouw vertoont, weinig angst ervaart. Dus dat je heel veel emotionele problemen ziet. Maar daarnaast, het gaat altijd over een combinatie van problemen, zie je ook problemen op vlak van gedrag. En dan gaat het over enerzijds manipulatief gedrag, leugenachtig gedrag.
0: Mm-hmm.
2: En zich boven anderen stellen. En anderzijds ook over vooral impulsief zijn. Prikkelhongerig. Hè? Altijd op zoek zijn naar prikkels, op zoek naar sensatie. En daardoor vaak ook snel grenzen overtreden, regels overtreden of op jonge leeftijd dan met criminaliteit te maken krijgen.
0: Ik denk dat heel veel mensen hun eigen baas nu in hun hoofd krijgen.
2: Oh, dat hoop ik niet. Dat hoop ik ook
0: niet. Maar ja, zo, op je werk kom je wel eens mensen tegen en dan wordt er aan de koffie wel eens gezegd, ja, dat is echt een psychopaat. Terwijl, dat zal dan wel niet echt zo zijn. Hoeveel procent van de mensen is of vertoont psychopatisch gedrag?
2: Er zijn een paar studies al over gepubliceerd en men zit toch heel vaak rond die 1% van de algemene populatie.
0: 1%? Dus 1 op 100?
2: Ja. Die toch wel ernstigere vormen van die persoonlijkheidskenmerken vertoont. Ja, dus dat is niet
0: veel, hè, want we zijn met 7, 8 miljard.
2: Ja.
0: Dat wil zeggen dat er heel veel psychopaten rondlopen.
2: Die toch wel wat psychopathische kenmerken hebben, ja.
0: Mm-hmm. En die kenmerken zijn dan wat je daarnet zei. Maar als je één kent, want iedereen is wel eens wat narcistischer, of iedereen heeft wel eens iemand waar tegen hij veel minder empathie toont dan tegen je partner of tegen je kinderen, snap je? Wanneer kan je die diagnose echt stellen?
2: Ja, en het is goed dat je dat aangeeft, hè, want je hoort ook met de bazen bijvoorbeeld, mijn baas heeft weinig empathie, dus het is
0: een psychopaat. Of een narcist, of het wordt allemaal heel snel gebruikt.
2: Maar eigenlijk, het gaat hier echt over heel ernstige problemen op verschillende levensdomeinen die samenkomen. Dus op basis van één probleem dat ook dan misschien op het moment is, zich voordoet, daar ga je de diagnose niet mee kunnen stellen.
0: Zijn er onder CEO's meer psychopaten? Of kan je dat niet één op één zo vertalen?
2: Er zijn een paar studies die uitwijzen dat er in de bedrijfswereld psychopathie iets vaker voorkomt dan in de algemene in het niet-bedrijfswereld, als ik zo mag zeggen. Maar de vraag is hoe vaak, dat weten we eigenlijk. Hoeveel meer, dat weten we nog niet zo goed. enerzijds. Tweede is ook, er zijn wel wat vraagtekens bij die studies te plaatsen, ook naar diagnosestelling toe en dergelijke. Mm-hmm. Dus men weet het eigenlijk niet. En ik denk dat vooral dan belangrijk is bij dit thema, is van wel beseffen van wat is psychopathie echt. Als je het echt hebt over hoge mate van psychopathie, is iemand die echt impulsief is, roekeloos is, die alleen gaat voor zijn eigen gewin. Dat zijn juist de personen die een bedrijf niet altijd zoekt.
0: Mm-hmm. Ja, maar misschien dan niet de CEO, want die wil inderdaad dat het bedrijf. Maar je hebt natuurlijk in het middenkader en het iets hogere middenkader zitten soms wel van die figuren.
2: Klopt, ja.
0: Die misschien niet het talent hebben om ooit tot CEO te schoppen. Ja. Maar dan wel denken van in dit klein universumpje, dit kantoor of deze afdeling, ben ik wel de baas.
2: Ja.
0: Zo kennen we er allemaal.
2: Ja, en dat klopt. Er zijn een paar studies die dat zelfs aangeven. Van mensen met een hoge mate van psychopathie stromen door tot een bepaald niveau.
0: Exact.
2: Maar verder geraken die dan niet.
0: Nee.
2: Omwille van hun eigen roekeloos en impulsief gedrag, dat ze dan een domme beslissing nemen voor het bedrijf en dan bijvoorbeeld ontslagen worden.
0: Mm-hmm.
2: Of dat, dat de werknemers zich beginnen te kanten tegen, tegen de persoon zelf.
0: Het is ook een thema dat op YouTube lustig wordt gedeeld met allerhande quotes. Ik heb er eentje uitgepikt van een Canadese psycholoog, Jordan Peterson. Niet onbesproken, die man, maar wat hij hier zegt vond ik wel interessant. Ik hoor graag uw mening.
3: I studied psychopaths for a long time.
0: Mm.
3: And you think of psychopaths as selfish, right? Self-centered.
0: Right.
3: But it's weird because psychopaths betray themselves all the time because they don't learn from experience. So they get what they want now, but they fail. And so then I thought, oh, well, psychopaths don't care about other people. They also don't care about their future selves. Then I thought, oh, that's the same thing.
0: Het is moeilijk Engels misschien, maar wat zegt de man eigenlijk van, psychopaten zijn zelfs eigenlijk niet met zichzelf bezig. Of zeker niet met hun toekomstige versie. Ze zijn, wat u al zei, heel impulsief. Dus ze willen iets en ze gaan ervoor. Maar houden zelfs geen rekening met zichzelf na wat ze bereikt hebben.
2: Ja.
0: Dat vond ik wel interessant.
2: Ja, het is een kenmerk. Hè? Dus een van de kenmerken die wij mee opnemen in de diagnosestelling is dat men moeilijk op de lange termijn kan plannen.
0: Oké. Okay.
2: Dus je merkt dat zij heel gevoelig zijn voor beloning op de korte termijn.
0: Applaus.
2: Ja, bijvoorbeeld, op heel korte termijn.
0: Mm-hmm.
2: En dat zij minder gevoelig zijn voor bestraffing of voor mogelijke straf. Dus dat houdt hen niet tegen. Dus dat iemand bijvoorbeeld, die gaat kwaad zijn als ik dat doe, dat houdt hen niet tegen. Want ze denken op die korte termijn van, ah, maar daar ga ik wel even meer status mee verkrijgen. Dus ik doe het gewoon.
0: Mm-hmm.
2: En dan op de lange termijn denken, dat is heel moeilijk. En soms maken ze wel plannen, realistische plannen dan zelfs. Maar die kunnen zich er dan ook niet aan houden. Dat is heel uitdagend.
0: Omdat die quick win, eigenlijk zijn het een soort gokkers. Mensen die constant moeten kleine overwinningjes boeken, zoiets.
2: Ja, het sensatie, het prikkelhongerige zit daar ook in. Het impulsieve ook van niet nadenken over die gevolgen op de langere termijn.
0: Mm-hmm.
2: Dat is voor hen echt uitdagend. Dat is geen reflex om te doen. Sommigen kunnen dat wel, maar het is dan ook wel uitdagend om zich aan zo'n plan dan vast te houden.
0: Mm-hmm. Nog een kenmerk volgens een YouTube-psycholoog.
4: The characteristic of people above average in psychopathy is the lack of remorse.
5: Yeah, well that.
4: And a lack of remorse is an inability to learn. You hurt somebody, you did something wrong, it had consequences. If you don't feel remorse, that remorse is activating the dorsal anterior cingulate cortex of your brain, which is making you feel social pain. You don't feel that if you have psychopathic tendencies.
5: Yes.
0: Remorse, hoe gaan we dat vertalen? Want je kan dat verschillende schuldgevoel.
2: Spijt, berouw,
0: schuldgevoel. Psychopaten, wordt hier gezegd, hebben dat niet. Klopt dat ook? Weten ze niet dat ze iemand anders iets aandoen? En misschien weten ze dat wel, maar ze voelen daar niks bij.
2: Ze voelen daar vooral niks bij. Sommigen beseffen het ook wel echt niet. Is dat voor hen ook moeilijk om daarover te reflecteren? Maar meestal, en dat blijkt ook uit onderzoek, zien we ook in de klinische praktijk, in eerste instantie voelen ze het niet. Dus als ze iemand anders pijn doen of angst aanjagen of wat dan ook,
0: de hartslag gaat niet omhoog, een stresslevel gaat niet omhoog.
2: Nee.
0: Ze staan er gewoon op te kijken en ze voelen niks.
2: Ja. Ja.
0: Want er werd iets gezegd over een cortex in de hersenen, dat die niet reageert.
2: Ja.
0: Ik weet niet of dat 100% juist is, maar eigenlijk.
2: Er zijn neurobiologische basis,
0: okay,
2: voor dat
0: toch
2: kort. Ja, er zijn al heel wat studies die in die richting uitwijzen, dat er bepaalde hersendelen onder geactiveerd worden. Waar wij bijvoorbeeld, wij hebben de amygdala die mee onze emoties helpt verwerken en ermee voor zorgt dat we angst voelen en dergelijke. We merken dat dat bij hen, dat daar het al tekort schiet. Ook in die frontale cortex, hè, die eigenlijk er mee voor zorgt dat we niet impulsief zijn, dat we planmatig kunnen werken of een toekomst uitbouwen of wat dan ook. Dan merk je dat daar vooral gebreken in zitten.
0: Als je nu puur darwinistisch denkt, dan is het eigenlijk weinig dat er maar 1% die kenmerken vertoont. Want op fond is het wel een ongelooflijk overlevingsmechanisme. Hè? Als je enkel met jezelf bezig bent en niet met de anderen. Je zou verwachten dat we dan aan 95% zouden zitten als je Darwin doortrekt.
2: Ja, dat is een interessante denkpiste. En daar wordt ook over gedebatteerd, ook binnen de wetenschap. En er zijn onderzoekers, aanhangers van die theorieën, dat toch wel vooral een overlevingsmechanisme is. Mm-hmm. En dat zie je ook bijvoorbeeld op andere vlakken. Hè. Zij gaan bijvoorbeeld minder vaak lange termijn relaties aan. Zelfs als ze een lange termijn relatie aangaan, gaan zij toch wel nog investeren in kortdurende relaties.
0: Zijn bedriegers. Zijn liegers en bedriegers.
2: Zoiets, ja. Dus je ziet dat kortstondige zich ook op dat vlak uit. De vraag is natuurlijk, is dat dan een slimme overlevingsstrategie? Want wij hebben elkaar ook nodig natuurlijk. Hè. Als de maatschappij u verwerpt, ja, daar ben je ook niet ver. Ga je ook niet verder.
0: En zeker wat we al besproken hebben, dat ze eigenlijk korte termijn dingen doen. Dus weinig lange termijn denken. Is het ook iets zelfdestructief, waardoor Darwin eigenlijk wel weer in play komt en zegt van ja, daarom dat het maar 1% is, omdat ze denken dat ze heel slim bezig zijn, maar op lange termijn worden ze waarschijnlijk ontmaskerd of worden ze uit de stam gezet of uit de groep gezet wegens asociaal gedrag.
2: Ja. Er zijn ook verhalen van antropologen die bijvoorbeeld in Canadese inheemse stammen onderzoek zijn gaan doen. Ja. En dat je daar merkt op basis van hun verhalen. Nu, zij hadden natuurlijk nu die diagnostische tools die wij hebben enzovoort. Maar als je dan leest van het profiel dat zij beschrijven lijkt wel heel hard op wat wij dan nu psychopathie noemen. Dan merk je dat de oplossing die daar aangereikt wordt, is van, ja, het kan zijn dat we u dan van het ijs gaan duwen.
0: Exact.
2: Dus dat is geen lange termijn oplossing. En je merkt ook nu, los van dat verhaal, merk je ook wel dat zij sneller met drugs, alcohol bezig zijn. In de criminaliteit belanden, domme dingen doen en daardoor heel veel risico's nemen die ook een gevaar kunnen zijn voor zichzelf.
0: Ja, mag ik even eens een paar woorden afchecken, want het wordt allemaal door elkaar gebruikt, hè. Bijvoorbeeld, we hebben het er net al genoemd, hè, narcisme. Hè, want er wordt heel vaak, tegenwoordig is dat een modewoord, er wordt heel vaak over jouw ex gezegd, oh, mijn ex is een narcist. Wat is dat precies en heeft dat iets met psychopathie te maken?
2: Mm-hmm. Er is wel wat overlap. Hè. Okay. Dus bij psychopathie zie je ook dat zij zich boven iemand anders gaan stellen, zich beter voelen dan een ander. Ze vinden zich slimmer bijvoorbeeld dan een ander, dan de psycholoog of dan de rechter. Hè. Zij zijn een betere psycholoog. Dus je merkt wel dat aspect er ook in zit en dat er nog op andere vlakken wel wat overlap is met de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Maar er zitten ook wel wat verschillen op. Hè. Dus bij de narcistische persoonlijkheidsstoornis merk je dat die emotieverwerking niet noodzakelijk helemaal defect of afwezig moet zijn. Hè. Dus meestal zie je juist onderliggend nog een angstgevoel, juist die onzekerheid. Dat zie je dan bijvoorbeeld niet bij psychopathie.
0: Maar is elke psychopaat een narcist, maar niet elke narcist een psychopaat? Zouden we dat kunnen zeggen?
2: Ook niet noodzakelijk.
0: Ook niet. Okay.
2: Nee. Als we gaan kijken, helemaal defect of afwezig moet zijn. Hè. Dus meestal zie je juist onderliggend nog een angstgevoel, juist die onzekerheid, dat zie je dan bijvoorbeeld niet bij psychopathie.
0: Maar is elke psychopaat een narcist, maar niet elke narcist een psychopaat? Zouden we

0: Dat wordt ook heel vaak gebruikt. Ook in de Netflix-series merk ik dat dat
1: sociopaat,
0: toch nog... Ja, voilà, dat komt heel vaak nog terug. Maar dat is eigenlijk een term dat in de wetenschap losgelaten is. Maar het idee is vooral van, kijk, psychopathie, dat zijn de mensen die kenmerken vertonen, die ik juist beschreven heb. Maar die hebben dat omdat dat aangeboren is. Omdat dat genetisch bepaald is.
1: Mm-hmm.
0: Bij mensen die dan het label sociopaat zouden krijgen, dat zijn de mensen die zo zijn geworden door omstandigheden.
1: Door misbruik bijvoorbeeld, of door slechte jeugd,
0: ja,
1: of inderdaad. Wat.
0: Ja. Dus dat zou het grote verschil zijn. Nu, men heeft die term wat losgelaten en nu gebruik mij andere termen om dat onderscheid te maken. Maar in de praktijk merk ik van, u kunt het heel moeilijk zelf dat onderscheid maken. Van wat is het nu, de omgeving of de genetica? Wij gaan geen genetisch onderzoek doen natuurlijk bij onze
1: patiënten. Wat is uw mening na al uw onderzoeken? Is het, ik heb bijvoorbeeld een zoontje van 3,7, 3 jaar 7 maanden. Zou ik nu al, stel dat dat genetisch is, zou ik nu al psychopathische trekjes kunnen ontdekken bij hem? Of is dat eigenlijk niet te doen?
0: Het is uitdagend, omdat je natuurlijk met een ontwikkelingsperspectief zit.
1: Die maken ruzie op school, dat...
0: Er zit
1: peuters
0: wel wat
1: zijn heel egoïstisch, hè?
0: Ja, voilà, egoïsme. Ja. Ik heb dat ook gedaan bij mijn eerste zoon. Even een checklist gedaan. Dat was heel nuchterend, moet ik wel zeggen.
1: Oei, je hebt geen psychopaat in huis.
0: Gelukkig heb ik veranderingen gezien op de meeste domeinen.
1: Okay.
0: Ik hoop nog veranderingen op de andere domeinen te zien. Mm-hmm. Maar zo weinig empathie hebben enzovoort, dat is wel gebonden aan bepaalde ontwikkelingsfases. Dat moeten we leren soms, als het ware. Maar er zijn onderzoeksgroepen die zich echt focussen op de ontwikkeling van psychopathie op jonge leeftijd. En de laatste stand van zaken is dat men toch wel aangeeft van, kijk, eigenlijk kun je al op 3-jarige leeftijd toch wel zien dat zij nog meer problemen vertonen. In vergelijking
1: toch
0: tot
1: al
0: kinderen die niet dan uitgroeien tot iemand met psychopathie.
1: En zijn het dan net kinderen die heel bazig zijn en anderen gaan becommentariëren? Of zijn het eerder kinderen die in een hoekje rustig gaan spelen, de boel gaan afchecken en dan hun eigen ding doen? Of kan je daar ook geen constante in?
0: Nee, er zit zeker variëteit in. Hmm. Dus zeker en vast. Maar het gaat dan vooral over, oké, weinig empathie. Dat zien we bij jonge kinderen. Maar zij vertonen toch wel dat tikkeltje meer. Ook qua impulsiviteit, ook qua agressiviteit. Dus het gaat weer over verschillen in gradatie.
1: Ja. Oké. Zullen we even de Hollywood-schuif opentrekken?
2: A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
1: Fragment uit Silence of the Lambs natuurlijk. Hannibal Lecter zou ook wel een psychopaat kunnen genoemd worden, denk ik, mocht die echt bestaan hebben. Is het beeld dat wij krijgen via films, via Netflix-reeksen tegenwoordig, je hebt die true crime-reeksen ook allemaal, is het beeld correct of niet?
0: Doorgaans niet.
1: Doorgaans niet.
0: Ja, in de zin van, Hannibal Lecter wordt nog altijd vaak naar voren geschoven. Als het prototype psychopaat, als ik het vraag aan studenten of aan een ander soort publiek, dan is dat toch wel een naam die telkens weer terugkomt. Maar dat is echt niet het prototype profiel dat we zien in de klinische praktijk.
1: Okay.
0: Ik zeg niet dat ze helemaal niet bestaan, maar dat zijn wel de uitzonderingen op de uitzonderingen haast.
1: Want we zijn er net begonnen met 1% van de totale bevolking vertoont psychopathische trekken. Maar van die 1%, hoeveel daarvan zijn dan die seriemoordenaars die wij op zien duiken? Ik neem aan, nog een complete minderheid toch?
0: Ja, zeker. Maar dat is heel moeilijk vast te grijpen in cijfers.
1: Okay.
0: Wat je wel ziet is, als men dan onderzoek doet bij mensen die seriemoorden plegen of heel ernstige feiten, gewelddadige feiten plegen, dat psychopathie wel vaker daarvoor wordt vastgesteld. Maar toch doorgaans, als we dan kijken naar Hannibal Lecter-types of wie dan ook, dan gaat het toch heel vaak over nog andere problemen, zoals sadisme en dergelijke. Dus sadisme aan zich, het genieten van iemand anders pijn te doen, daar genot uit te halen.
1: Ja, dat is iets anders dan psychopathie.
0: Ja, dat is iets anders. Dat is een andere problematiek. Die kan samenkomen, maar niet noodzakelijk.
1: Ted Bundy, een van de bekendste seriemoordenaars in de Verenigde Staten, heeft... dat gebeurt dus in die USA, dat ze die gaan interviewen dan in de gevangenis. En hij zei, de man heeft ook verschillende slachtoffers gemaakt, hij zei dit over zijn gedrag en hij legde de verklaring daarvan bij pornografie.
3: I've met a lot of men.

0: who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography.
1: Voor alle duidelijkheid, ik haal er nu even die seriemoordenaar uit, maar dat is maar een heel klein deeltje van psychopathie, mm-hmm, waar we straks over het algemeen zeker nog op gaan terugkomen. Maar het triggert natuurlijk wel om daar eens even over te praten. Is dat iets wat in uw onderzoek ook blijkt? Dat een rare verhouding met pornografie en sadisme, wat je daarnet al zei, dat dat de ingrediënten zijn voor zo'n gedrag?
2: Nee, want de meesten doen het daarna niet. Hè. Het is wel zo'n gedrag niet. Dus bij ons is dan de vraag van, wat maakt dat deze persoon dan effectief tot dat gedrag is overgegaan en iemand anders niet? En dat is een heel, heel moeilijke vraag te beantwoorden, ook wetenschappelijk gezien. Mm-hmm.
1: Ted Bundy legt het bij hem, maar Jeffrey Dahmer, ook een bekende seriemoordenaar, ook een reeks gemaakt over hem, legt het volledig bij zichzelf.
3: The person to blame is sitting right across from you. That's the only person. Not parents, not society, not pornography. I mean, those are just excuses.
1: Dit lijkt mij dan wel dichterbij ook creepy hoe zacht hij dat allemaal rustig vertelt. Hè?
2: Ja, ja.
1: Is dit dan meer ook de strekking dat u...
2: Nee.
1: Ook niet.
2: Nee, maar ik zeg het, dat zijn echt unieke profielen die je niet vaak tegenkomt. En ja, bij Jeffrey Dahmer, want er zijn wat collega's die onderzoeken naar gedaan hebben op basis van dossiergegevens, dus niet noodzakelijk met een man gesproken hebben. Mm-hmm. En die geven toch, bij Ted Bundy kwamen ze op heel wat psychopathische kenmerken. Bij Jeffrey Dahmer was er toch al wat meer twijfel. Dus dat er wel wat kenmerken waren, zeker en vast. Maar die scoorden zeker op het instrument dat wij gebruiken niet zo hoog als een Ted Bundy. Mm-hmm. Dus die zat meer zelfs op de grens van enige mate.
1: Dat is toch straf dat zo grijs is. Oké, in de psychologie is niks zwart-wit. Nee. Je hebt niet een autist en niet de autist. We zitten allemaal ergens op een spectrum, neem ik aan. Maar bij psychopaten zou je verwachten van, ja, dat is een slechte mens of geen slechte mens. Maar ook dat is heel diffuus, zeg je. Want ja, als 1% van de mensen die trekjes vertoont, ja, dat zijn niet allemaal slechte mensen. Integendeel.
2: Nee, ik wil mensen niet als slecht benoemen, maar het zijn wel, als je echt op dat spectrum zit, aan de hogere kant, mm-hmm, dan ga je wel sneller regels en normen overtreden. Ga je niet rekening houden met anderen. Dus zelfs als je niet in de criminaliteit belandt, en daar doe ik dan vooral onderzoek naar, dan merk je dat zij wel schade toebrengen aan hun partners, aan hun kinderen bijvoorbeeld. Niet noodzakelijk door agressief te zijn, dat kan. Maar door bijvoorbeeld zelfs geen aandacht te besteden aan hen, door hen te bedriegen en beliegen, dat brengt ook schade toe aan anderen.
1: Tuurlijk. En is dat bewust? Of kan ik zelf ook op dat spectrum zitten, misschien aan de hogere kant misschien, maar besef ik het gewoon niet, omdat ik denk dat dat het normale gedrag is?
2: Dat kan. Ik heb al verschillende profielen gezien, ook in de forensische psychiatrie, waar je dan echt meer de extreme profiel te maken krijgt. De meeste merk ik wel, als we dan dat klinisch onderzoek gedaan hebben en gaan terugkoppelen van, kijk, je hebt een hoge mate van psychopathie. In het begin, toen ik dat voor de eerste keer moest doen, had ik schrik om dat te zeggen. Ik dacht echt van, ja, die gaat kwaad worden. Die gaat misschien zelfs agressief worden. Dus dat was helemaal, juist toen ik afgestudeerd was. Maar dan merkte ik, ik zei het dan, en die, ja, hij maalde er niet om.
1: Net omdat hij psychopaat is.
2: Ja, misschien. Het raakte hem totaal niet. Hij was helemaal niet verbaasd. Ik kon even goed gezegd hebben, het sneeuwt vandaag. Het maakte echt niet uit.
1: Dus dan weer dat gebrek aan empathie of dat gebrek aan zelfinzicht?
2: Die zelfinzicht. Niet nadenken over wat dat dan betekent op lange termijn. Nu, dit gezegd zijnde, als je dat bijvoorbeeld wel doet in een ander kader, bijvoorbeeld deskundige onderzoek, dus dat zijn mensen die nog in proces moeten gaan, die nog mogelijk staan voor een veroordeling, dan merk je wel dat ze wel die belangen, dus dan beseffen ze wel van, oké, als ik dat label ga krijgen, dat is niet goed. Dat gaat een impact hebben. En dan merk je wel dat ze anders reageren. Dus dat ze onthutst zijn en soms kwaad worden, als je dan daarmee afkomt.
1: Als je met die mensen werkt, zijn dat slimmeriken?
2: Niet noodzakelijk. Niet noodzakelijk. Ook daar zie je... Daar is wel een hele mythe rond. Hè, want voilà, allemaal want de slimmerikken...
1: Hannibal Lecter is briljant en heeft alles goed geregeld.
2: Ja.
1: En...
2: ja, en dat bedoel ik met wat er in de films en series voorgesteld wordt. Ja, dat verwacht je dan. Maar eigenlijk, vaker zie je... toch de mensen met wie wij te maken krijgen in de forensische psychiatrie of in de intentie, en dat intelligentie daar weinig mee te maken heeft. En dat vaker die impulsiviteit en die roekeloosheid de overhand neemt, waardoor ze soms echt domme dingen doen.
1: Moeten we medelijden hebben met een domme psychopaat?
2: Medelijden, goh.
1: Wij wel empathie tonen, want ze kunnen er eigenlijk niet aan doen. Dat leer ik. Het is iets in hun hersenen, iets...
2: Ja, hersenen enerzijds, maar er zijn wel ook meer en meer studies. En dat merken we in de praktijk ook. We hebben daar gewoon te weinig aandacht voor, is de impact van de omgeving. Hè, hoe ze zijn opgegroeid. En heel vaak zie je toch wel dat ze in erbarmelijke omstandigheden zijn opgegroeid. Met veel geweld, verschillende vormen van geweld. En dat heeft ook een impact, ook op je hersenontwikkeling.
1: Tuurlijk, dus eigenlijk hebben ze een verkeerd wereldbeeld ook. Zeker als het op die manier gekomen is.
2: Vaak. En dan gaat het, empathie moeten wij als professional hebben. Wij moeten kunnen begrijpen waarom zij dat doen. Niet goedkeuren, hè? Want dan denken ze vaak van, je keurt het gedrag goed. Dat is niet... We stellen de grenzen, maar we moeten wel begrijpen wat hen drijft, hè, om hen dan uiteindelijk te helpen. En je merkt dat er toch wel... wel wat verandering aan het komen is, ook naar dat perspectief toe, naar dat psychopathisch profiel, dat het toch vaak is van niet kunnen, eerder dan niet willen. En dat verandert u wel als professional, van hoe je daar dan mee omgaat, hoe je dan soms ook geduld kunt opwerpen, meer geduld kunt hebben.
1: Dus er is geen pilletje?
2: Er is vooralsnog geen pilletje, nee.
1: Want je zou kunnen zeggen, het is inderdaad wat chemie in het hoofd. Antidepressiva zijn ook chemie in het hoofd. Ja. Je zou dat wat kunnen gaan reguleren of wat meer dit, of het empathiestofje wat meer laten produceren. Nee, dat...
2: Er zijn er die pistes aan het uitzoeken zijn. Mm-hmm. Er wordt wel soms medicatie gegeven, maar dan gaat het eerder om die impulsiviteit wat meer onder controle te krijgen, of agressiviteit. Dus dat is iets helemaal anders.
1: Het kan meer pillen, meer dan zoiets.
2: Ja, verschillende. Ja, afhankelijk van profiel, van de problematiek dan. Maar dat is niet de eerste piste die je uitgaat in de klinische praktijk. Je gaat ermee aan de slag. En dan gaat het vooral over hen helpen, hen tools geven, handvaten geven om hun gedrag wat meer onder controle te krijgen en meer binnen de maatschappij te doen passen.
1: Mm-hmm. Stel dat je best een goede mens bent van inborst, maar je vertoont wel dat gedrag en dat is dan natuurlijk, dat is wie je bent. Ik kan me voorstellen dat je ook wel mensen tegenkomt die daarmee worstelen.
2: Ja.
1: Of is dat een raar beeld misschien dat ik schets van een psychopaat? Want per definitie worstel je daar niet mee als je psychopaat bent.
2: Ja, weinig berouw tonen.
1: Ja, voilà.
2: Weinig zelfinzicht toch vaak. Weinig emoties ervaren. Je ziet weinigen die daarmee worstelen.
1: Toch, okay.
2: Maar hier en daar merk je wel. Hè, van, ik heb al wat patiënten gehad die dan aangeven van... ik zie mijn zoontje echt graag. En op dat moment geloof je hem echt. Van, hij wil eigenlijk wel het beste voor zijn zoontje, maar gaat hij naar buiten, dan doet hij weer, vervalt hij terug, hervalt hij in het impulsieve en gedrag en begint hij alleen maar weer over zichzelf na te denken en houdt hij weinig rekening met dat zoontje. Dus je merkt wel dat hier en daar een worsteling zit van, ik wil dat wel doen voor mijn zoon bijvoorbeeld, maar het is gewoon heel moeilijk.
1: Geloof je erin, stel zo'n damer of een Ted Bundy, die zijn of die komen nooit, ik weet niet of ze nog leven, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Die zijn gestorven,
1: het is al lang geleden. Ja. Hadden die ooit kunnen geholpen worden in de gevangenis, zodat ze terug in de maatschappij konden gedropt worden? Is er een weg terug van zo'n extreem gedrag, of zelfs van minder psychopathisch extreem gedrag? Mm-hmm. Is er een weg terug?
2: Men heeft heel lang gedacht van niet. Van, dat zijn echt de hopeloze gevallen, daar kun je echt niks mee. Maar daar is men toch wel eens stiltjes aan van aan terugkeren.
1: Toch?
2: Ja. Omdat er toch wel meer en meer studies zijn die aangeven van er is verandering mogelijk. Nu, is dat aan de orde bij alle, ook bij die extreme profielen? Dat is een groot vraagteken. Ja. Maar als je toch wel wat zit met een hogere mate van psychopathie, is er wel verandering mogelijk.
1: Door therapie? Of door
2: therapie,
1: echt?
2: Okay. Door begeleiding, supervisie. Maar je moet natuurlijk als professional goed weten wat je doet en met wie je omgaat, want het is wel een heel uitdagende groep. En verandering daar bewerkstelligen is echt uitdagend. En dan gaan mij vallen en opstaan vaker mij vallen. Dus je moet, dat is niet voor iedereen weggelegd en niet voor elk centrum weggelegd om daarmee aan de slag te gaan.
1: Dus je bent ook al gevallen?
2: Ik geef geen therapie, dus...
1: Jij onderzoekt mensen...
2: Ik onderzoek vooral en als ik met de patiënt in gesprek ga, is ofwel een kader van onderzoek ofwel diagnostiek.
1: Dus echt puur het therapeutische heeft u, doet u
2: nee,
1: niet?
2: Nee, maar ik spreek natuurlijk met heel veel collega's die wel de therapie geven.
1: En waarover vallen zij dan bijvoorbeeld?
2: Ja, dat zij toch wel... Dus dat zij bijvoorbeeld merken van oké, we hebben hem vast in de zin van... ik merk dat er verandering mogelijk is, dat hij toch enig inzicht heeft, dat hij zijn best doet... toch binnen de kliniek. Maar dat je dan toch wel hem of haar betrapt op een leugen. Dus dat ze dan toch aan het drugs verhandelen zijn in de kliniek. En dat je dan als professional je ook wel heel bedrogen voelt uitkomen.
1: U zegt kliniek, dus die horen niet in een gevangenis thuis, hoor ik u dan eigenlijk zeggen.
2: Dat is een moeilijke discussie. Nu, als wij verandering willen bekomen, dan ga je dan niet zoeken in de gevangenis.
1: Want daar is 0,0 begeleiding, als ik daar het nieuws wel, mag geloven.
2: Ja, dat is heel zwart-wit, want er zijn heel veel professionals die echt hun best doen, dag in, dag uit, om de gedetineerden te helpen, waar mogelijk, maar dat is geen behandelcontext. En willen we zeker bij uitdagende profielen ook verandering bekomen, dan gaan lange straf niet helpen. En de meeste, en dan heb ik het niet over Marc Dutroux of een Ted Bundy, maar de meeste gaan wel op een bepaald moment vrijkomen. En dan wil ik ook als burger dat ze dan toch behandeld zijn geweest en daar alles aan gedaan is dat ze toch wel hun gedrag veranderd zouden hebben.
1: We zijn de hele tijd bezig over hem, hè?
2: Ja.
1: De quotes die ik heb laten horen, allemaal witte mannen. Is dat het profiel? Moeten we daar niet flauw over doen? En zijn het de overgrote meerderheid, zijn dat witte mannen?
2: We merken wel dat de prevalentie, dat psychopathie vaker voorkomt bij mannen.
1: Okay.
2: Dat wel.
1: Hoe verklaren we dat?
2: Dat is een moeilijke, in de zin dat we daar nog geen antwoord op hebben. We vragen ons af, van, is het omdat het effectief minder vaak voorkomt bij vrouwen? Of is het omdat we het nog niet zien? Omdat we nog niet de tools hebben om dat juist te identificeren bij vrouwen.
1: Omdat daar altijd toch wel een laagje vrouwelijkheid, zachtheid, empathie over ligt.
2: Omdat vrouwen slimmer zijn om het... kunnen ook heel hard zijn, geloof mij.
1: Zeker.
2: En kunnen ook agressief uit de hoek komen. Daar niet van. Maar je merkt ook bijvoorbeeld in die forensische psychiatrie merk je dat we dan bij vrouwen... als die zulk gedrag vertonen, dat we toch wel andere pistes sneller gaan verkennen, klinisch dan. Dat we sneller gaan denken aan de borderline persoonlijkheidsstoornis bijvoorbeeld, dan aan psychopathie. En dat je dan merkt van gaandeweg, als ze meer onder observatie hebben gestaan in de kliniek, dat men toch begint te denken van, oh, hier is toch iets anders aan de hand. En dan gaat men pas die stap zetten om psychopathie te onderzoeken. Dus bij vrouwen hebben we minder die reflex om aan die pistes te denken.
1: Of ze kunnen het beter wegstoppen.
2: Of ze kunnen het beter wegstoppen in de zin van... Er zijn verschillende kenmerken van psychopathie die zich enigszins anders voordoen bij vrouwen. Dat zeker wel.
1: Zoals?
2: Ja, dat manipulatieve. Dat is minder zichtbaar. En als het zichtbaar is, dan merk je toch dat het vaak een seksueel kantje heeft. Dus dat ze hun seksualiteit... gebruiken om iemand te manipuleren. Dus dat je merkt toch wel dat er verschillen zitten, ook in agressief gedrag. Bij mensen met een hoge mate van psychopathie, als ze agressief gedrag stellen, merk je, dan maken ze geen onderscheid tussen, is het nu een familielid of iemand, een buitenstaander. Maar bij vrouwen merk je dat ze toch vaker slachtoffers aan maken binnen het gezin. Dus er zitten echt wel verschillen op. Het is moeilijker vast te grijpen. Ook diagnostisch gezien merk ik ook dat het toch uitdagender is om die kenmerken vast te grijpen, vast te krijgen.
1: Er gaan heel veel mensen zijn die dit beluisteren en die anderen in hun hoofd krijgen. Van zou hij of zou haar of zijn zij. Uiteraard, er zijn van die pseudo-psychologische testen die je online vindt. 30 vraagjes en dan weet je het. Maar ja, hoe lang duurt het bij u als je iemand onderzoekt of als onderzoekers iemand anders testen? Hoe lang duurt het voor je die diagnose echt kan stellen?
2: Lang.
1: Toch? Ja, okay. Dat is niet zo 1, 2, 3, vul het maar in, IQ-test gewijs. Nee.
2: En een IQ-test zou ik ook niet zo snel online invullen, voor alle duidelijkheid. Want eigenlijk, als we het hebben over psychopathie, gaat het echt over een problematiek die zich stelt over gans uw leven. Dus je moet echt onderzoeken van, oké, die is nu impulsief, maar is dat in het verleden, tijdens de adolescentie, tijdens de kindertijd, ook zo geweest? Is dat ook op verschillende domeinen geweest? Of was dat alleen maar thuis? Dus je hebt eigenlijk, je voelt het al, veel informatie nodig over een persoon. Dus dat is al één uitdaging. En dus je hebt heel wat dossierinformatie nodig. Okay. Dat afgetoetst kan worden. Want alleen maar afgaan op het verhaal van de cliënt, dat is natuurlijk uitdagend. Want als je met iemand van een dergelijk profiel zit, ja, leugenachtig gedrag is nu wel een kenmerk.
1: Dus je moet ook de omgeving gaan bevragen eigenlijk?
2: Of informatie, want dat wordt zelden gedaan, spijtig genoeg. Omdat het haast niet haalbaar is of werkbaar is. Maar je wilt wel in een ideale wereld een dossier hebben waar verschillende bronnen afgetoetst zijn en gesproken zijn. Politie enerzijds binnen een politioneel dossier, een justitieel dossier, maar ook familie, vrienden, noem maar op. Maar dat krijg je zelden. En je moet dan eigenlijk echt weten op welke criteria moet je focussen, op welk gedrag moet je focussen en moet je dat evalueren. Dus je hebt daar wel, je hebt opleiding daarvoor nodig, je hebt wel gedragswetenschappelijke achtergrond nodig. Dus dat is niet snel op te lossen dus met zo een Google-test.
1: Dus zo at random zeggen, mijn baas is een psychopaat. Je kan dat denken, maar dat is ver van een diagnose. Ja, dus. In het gesprekje voor we aan de opname begonnen, zei je van, het is bij momenten toch wel donker, mijn job.
2: Ja, klopt.
1: Hoe hou je het vol? Of zegt u van, eigenlijk, dat kruipt wel in je hoofd?
2: Dat kruipt in je hoofd. Ik wil daar ook niet flauw over doen. Ik merk ook dat er meer en meer openheid is onder professionals om over zulke zaken te praten. Want dat was 10 jaar geleden niet zo. Maar je merkt toch wel, het heeft een impact op ons. Of je nu werkt met mensen die zedendelicten plegen of gewelddadig gedrag stellen. Of met psychopathie of met slachtoffers. Je leert een andere kant van de maatschappij kennen. Waardoor je toch wel minder vertrouwen krijgt in die maatschappij. Het gaat meestal wel goed. Maar wij zien juist wanneer het niet goed gaat.
1: Ik heb ooit gesproken met iemand die moordonderzoeken doet. En die zei eigenlijk letterlijk hetzelfde van de foto's, de zaken waar wij mee te maken hebben, dat is van het donkerste wat je als mens kan meemaken, want dat gaat over verschrikkelijke feiten en personen die feiten gepleegd hebben. Dat neem je mee naar huis. Dat kan niet anders. Ja.
2: Dat neem je mee naar huis en in het begin lukte mij dat allemaal om dat goed los te koppelen. Thuis te komen en het allemaal los te laten. Maar ja, naarmate je ouder wordt en zelf een gezin start, dan merkte ik daar een impact op. Dat ik echt op een bepaald moment ook dossiers rond kindermisbruik kon ik ook even niet aan. Liever niet op dat moment. Maar het is zoeken en je merkt ook, ik denk ook aan politieagenten die beelden van kindermisbruik voortdurend moeten bekijken. Ja, dat zijn echt wel niet vanzelfsprekende jobs. Die mensen moeten op handen dragen dat die dat willen doen.
1: Absoluut.
2: En ik werk nu ook, ik doseer niet alleen aan de VUB, maar ik werk ook aan hulplijn 1712. En daar kom ik nu ook te maken, niet alleen met het plegerstuk, maar ook met slachtoffersluik. Ja, dat komt ook wel binnen, om eerlijk te zijn. Maar je moet er professioneel mee kunnen omgaan. En als het niet lukt, voldoende met collega's erover praten. Intervisie, supervisie, dat blijft zo belangrijk in onze sector.
1: We gaan afronden, maar iemand die heel veel herkent van wat u nu zegt in zijn of haar partner of in zijn of haar moeder, vader of broer of zus. Ja, wat kan je doen? Je kan die niet gaan aangeven, hè, als die niks verkeerd doen. Wat kan je doen, jezelf beschermen daartegen?
2: Ja, en er zijn veel die misschien zelfs als ze iets verkeerds doen, ook niet willen gaan aangeven. Het blijft wel een vader.
1: Tuurlijk,
2: of een
1: broer, exact.
2: Wat dan ook.
1: Wat kan je doen om je te wapenen tegen een psychopaat?
2: Dat is een heel, heel lastige. Hè. Zelf, hè, dan hoor je verschillende verhalen, maar ja, ik ga die wel doen veranderen. Maar zelden loopt dat goed af. Hè, in de zin van, je gaat er sneller zelf uitgeblust geraken en helemaal hè, als slachtoffer eruit komen. Dan dat jij er sterker of je relatie eruit komt. Mm-hmm. Dus op dit moment kunnen wij daar weinig aan doen. Hè? En heel vaak hebben die mensen juist begeleiding nodig, gespecialiseerde zorg nodig. En dat is geen evidente, want als jij geen criminele feiten hebt gepleegd,
1: tuurlijk,
2: niet veroordeeld bent bijvoorbeeld, dan ga je zelden in die gespecialiseerde zorg dat je nodig hebt terecht kunnen komen.
1: En dan zeker als psychopaat heb je geen of weinig zelfinzicht, dus ga je het zeker zelf niet opzoeken.
2: Nee, ga je zelf niet opzoeken. Sommigen zoeken het dan wel op, maar dan hoor je toch wel vaak dat het gaat om eens over zichzelf te kunnen praten. Dus daar moet je ook wel opletten natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar ja, ook voor mensen die klinici die daar weinig ervaring mee hebben, dat is een heel uitdagende groep. Moet je echt wel ook opletten als professional.
1: Mm-hmm. Professor Dr. Kasia Uziblo, ik ga u danken voor uw zeer interessante uiteenzetting.
2: Graag gedaan.
1: Ik heb echt aan uw lippen gehangen, want het is een thema dat ons blijft fascineren. En 1% dus van de bevolking.
2: Ja.
1: Dam, dam, dam. Zullen we eruit gaan met een monoloog aan het einde van de film American Psycho? Christian Bale speelt Patrick Bateman, een man op Wall Street die echt wel psychopathisch is. En dit is zijn eindmonoloog.
4: There are no more barriers to cross. All I have in common with the uncontrollable and the insane, the vicious and the evil. All the mayhem I have caused and my utter indifference toward it, I have now surpassed. My pain is constant and sharp, and I do not hope for a better world for anyone. In fact, I want my pain to be inflicted on others. I want no one to escape. But even after admitting this, there is no catharsis. My punishment continues to elude me, and I gain no deeper knowledge of myself. No new knowledge can be extracted from my telling. This confession has meant nothing.
1: Ik vond het wel een mooi einde van deze uitzending. Dus dank voor uw tijd. Dank om te luisteren ook naar Weet ik Veel Academy in samenwerking met de Universiteit van Vlaanderen. We gaan eruit met muziek van de film No Country for Old Men, geregisseerd door de Coen Brothers. Want psychiaters wereldwijd hebben beslist dat de beste afbeelding van een psychopaat de slechterik is in die film, Shigurk, gespeeld door Javier Bardem. Daarom deze muziek uit die film.

0: was Weet ik Veel. Heel graag tot de volgende keer. En je vindt ondertussen nog alle podcasts van Weet ik Veel op VRT Max of jouw favoriete podcastplatform.
1: Uitgesproken in Touché.
2: Korte levens, lange levens. Het is ook wel soms gewoon, hoe kort ook, het is ook voltooid.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. Als de kat terug in huis is.
3: Met al meteen grote euforie hier, omdat Nathan de Kat begonnen is aan de tweede periode.
1: Durft Anderlecht dan weer te dansen?
4: Dit is al een kans, en alleen voor langs gaat die!
1: Union Anderlecht is meer dan de finale van de Beker van België.
4: Hoeveel kaarten gaan er uitgedeeld worden en welke kleur hebben ze?
1: Het is de slag om Brussel.
4: Dat is de vraag.
1: Met de onbetaalbare commentaar van Peter van den Bemt en Tom Boudeweel.
3: We horen het wel op de radio met die twee goede commentatoren.
1: Straks vanaf 3 uur in Sporza op Radio 1.
5: Cactus Festival. Op 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met onder andere Editors. Madness, Zwangregie, Goose, Action Bronson, The Afghan Whigs. Elvis Harding en veel meer. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en Radio 1.
1: Jazz Middelheim, een iconisch festival. Van 23 tot 25 mei in Park de Brand in Antwerpen. Jazz en soul van wereldklasse. Met onder andere Flea and the Amara Band.
6: Make something beautiful.
1: De Buena Vista Orchestra, Simone Day en meer. Tickets en info op jazzmiddelheim.eu. Samen met Radio 1.
7: The world is a vampire.
5: Billy Corgan brengt op 6 september A Night of Melancholy and Infinite Sadness naar de Koningin Elisabethzaal. De frontman van Smashing Pumpkins speelt het legendarische album integraal live met een 100-koppig symfonisch orkest en koor. Billy Corgan, op 6 september in Antwerpen. Tickets via gracialive.be, samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
9: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
10: Krevel.
11: Pas, shot en goal! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel, leef beter.
12: Mannekes, vader, hier is brother Bobby!
13: Halleluja, brothers en sisters!
12: Halleluja, brother Bobby!
13: Vandaag is het weer zover.
14: Hemelvaartsdag!
12: Halleluja!
13: En wat is het vandaag nog?
14: Hemelse korting!
12: Welke hemelse korting, brother Bobby?
13: Nee tegen BTW, brother vader!
12: Halleluja, brother Bobby!
15: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
16: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
17: En hier uw linkeroor.
16: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
17: Wat blief?
16: Zie je het wel.
17: Oh, amai, dat is ampetant.
16: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
17: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
16: Wat?
17: Aan halve prijs.
16: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
17: Wat blief?
16: Bij Hans.
17: Ja, ja, het kan anders.
1: Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
18: Had nooit hard gegessen?
1: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
18: Dat was toch ook geen angst voor de zee?
17: Toch.
1: In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
19: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
20: Mijn haren omhoog?
19: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
20: Ah ja, dus mijn factuur?
19: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
21: Profel.
22: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Meer info op profel.be.
23: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
0: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
2: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
21: 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn geen tientallen, maar honderden BMW-dieselauto's in ons land uitgebrand. En we blikken vooruit op de bekerfinale in het voetbal. Er zijn de voorbije jaren geen tientallen, maar honderden dieselauto's van BMW in brand gevlogen op onze wegen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op het onderzoek van Pano. Onze onderzoeksredactie ontdekte dat er de voorbije jaren tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen. Dat door een technisch probleem. BMW startte al in 2018 met terugroepacties, maar die zijn nog altijd niet voorbij. En dat is dus niet zonder gevaar, zegt onafhankelijk branddeskundige Erwin De Buk.
24: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een honderdtal die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een 20-tal gevallen van brand, maar een 10-tal, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan honderden.
21: Aan de Universiteit Gent zijn de pro-Palestijnse actievoerders van plan om een universiteitsgebouw daar te blijven bezetten. Gisteravond heeft de Raad van Bestuur van de UGent beslist om versneld en tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners te stappen. Een belangrijke eis van de actievoerders door de oorlog in Gaza. Maar volgens de actievoerders is dat niet voldoende, zegt Julian Burnham.
25: Dit is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg. We eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
21: Beweging.net, de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld wordt aangevallen. Dat zegt de organisatie ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. De voorbije weken lagen de ziekenfondsen onder vuur omdat ze tekort zouden schieten bij de controles van langdurig zieken, zegt algemeen voorzitter Julie Hendricks de Vos.
26: Nu, heel recentelijk, de aanvallen op de mutualiteiten, ja, die zien we toch wel met ledenogen aan. Want er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land. Dat maakt ons ook ongerust. Maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
21: De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi willen allebei dat de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten opnieuw opengaat. En dat voor alle scheepvaartverkeer. Trump is in China voor een 2-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer in 10 jaar dat een Amerikaanse president dat doet. Xi heeft de Verenigde Staten ook gewaarschuwd over Taiwan. China beschouwt Taiwan als onderdeel van hun grondgebied. Amerika heeft Taiwan altijd gesteund in hun onafhankelijkheid. Vera de Vos, wat heeft de Chinese president nu juist gezegd?
27: Wel, volgens de Chinese staatsmedia was de boodschap van Xi duidelijk. Alleen als jullie zich niet bemoeien met Taiwan, kan de relatie tussen onze landen vruchtbaar blijven. Anders dreigt die te verzuren en eindigen we mogelijk met een ernstig conflict. Het is iets wat ook de Chinese ambassadeur in ons land, Fei Shengqiao, vanochtend herhaalde.
28: Taiwan issue has always been a most important issue for China and the Chinese government. And we have been putting forward this message. Not only to our American friends, but also to our European friends and our friends from all over the world.
27: Ja, dus een duidelijke boodschap aan de Amerikanen en de rest van de wereld dat het China menens is met de hereniging van Taiwan. Beide leiders in Peking hebben ook benadrukt dat de straat van Hormuz zo snel mogelijk weer open moet, zodat de olie ongehinderd geëxporteerd kan worden. Maar hoe dat moet gebeuren, daarover is voorlopig geen nieuws.
21: Dankjewel, Veerle. En in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel begint om 3 uur de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Peter van den Bemt, die blikt vooruit.
29: Een volledig Brusselse finale dus vandaag onder het Atomium. Een primeur is dat tussen de succesvolste club van de voorbije 5 jaar Union en nog altijd de meest gelauwerde Anderlecht. Zowat alle statistieken spreken het voordeel van Union, de grote favoriet voor deze finale. Van de 18 onderlinge duels sinds de terugkeer van Union bijvoorbeeld kon Anderlecht er maar 2 winnen, Union liefst 13. Voor Union is het ook een allesbepalende vierdaagse, met zondag ook nog een rechtstreeks duel om de titel met Club Brugge. Maar het verlangen en de dwingende opdracht om te winnen ligt toch vooral bij Anderlecht. Sinds de laatste titel en trofee in 2017 verloor Anderlecht al 2 finales en greep het ook een keer net naast de titel. Een beker zou voor de club een enorme opsteker betekenen om straks met een nieuw sportief beleid op zoek te gaan naar de successen van weleer.
21: Ja, en veel fans die willen het live meemaken. De sfeer zit er al goed in bij deze supporters.
3: Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
5: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat heffen. Ja.
6: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
7: Supporter van Anderlecht. Ja, het is regenweer, dus sowieso een jas. De paarse jas van Anderlecht aan.
8: Ik kom nu al derde keer na elkaar naar de bekerfinale als underdog. Hopelijk is het nu de goede keer.
9: Voorlopig zit de sfeer goed. Ik denk dat het zelfs nog veel meer gaat losbarsten, sowieso.
21: We krijgen ook deze namiddag nog regelmatig een felle bui. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij hooguit 12 graden. In het westen wordt het geleidelijk aan wel wat droger. Morgen start nog droog, daarna opnieuw van die buien. Dit nieuws begon met BMW dieselauto's. Geen tientallen, zoals Pano gisteren ontdekte, maar honderden BMW dieselauto's zijn door een technisch defect op onze wegen al uitgebrand. Meer over die problemen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
10: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
2: Radio 1.
11: Ilse Liebens.
13: Dit is een vorm van humor, dit. Er is Summer in the City van The Loving Spoonful. Een heel goeiemiddag.

zal niet voor vandaag zijn. Het zal waarschijnlijk ook niet voor de komende dagen zijn. Summer in the City, we kunnen wel hoopvol blijven natuurlijk. The Loving Spoonful. Een heel erg goedemiddag, fijn dat je luistert naar Radio 1. Gilles De Koster die heeft ons classic album van de week gekozen. Dat is een topplaat van The War on Drugs. Hij serveert er ook vandaag een nummer uit. We gaan samen de nieuwe plaat van Licky Lee verder ontdekken. En we gaan er wat vaart achter zetten, want straks om 2:30 dan zit Gert Geens hier al. Dan kan je in Sportza de bekerfinale volgen tussen Union en Anderlecht. Hoef je helemaal niks van te missen. Dit is Das Pop en Different Class.

0: Supgrass en Alright. Het is dan misschien wel een feestdag, maar het is toch nog behoorlijk druk onderweg. Opletten. Op de E40 naar de kust is het namelijk accordeonrijden tussen Zwijnaarden en Aalter met in totaal een kwartier vertraging. Files naar Antwerpen dan op de A12 bij Hoevenen. Daar is schade aan het wegdek en op de E313 10 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 40 minuten van de Kennedy-tunnel tot Borgerhout. Daar zijn door een ongeval 3 rijstroken dicht. Richting Beveren een kwartier aanschuiven van de A12 tot Waasland-Haven-Noord. Op de binnenring rond Brussel dan vertraag je 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Zellik. En in Tervuren zijn de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Dit is Olivia Dean en Baby Steps.
1: Radio 1.

0: The After Party, zo heet de nieuwe plaat van Licky Lee. En het wordt ook haar allerlaatste album ooit, zo heeft ze toch zelf aangekondigd. Maar een indrukwekkende plaat hoor. Eentje met een mooi koor erop en ook met een 17-koppig orkest. The After Party. Het gaat niet over een letterlijke afterparty, maar Licky Lee ziet het meer als een metafoor voor het einde van de wereld. Je kan het ook al zien als je kijkt naar de songtitels. Sick of Love, So Happy I Could Die, Knife in the Heart. Het is niet per se inhoudelijk een heel vrolijke plaat of zo, maar ze klinkt dan wel weer vrolijk. Hè? Je weet dat soort nummers waar Robin ook heel erg goed in is, dat kan Licky Lee ook. Je moet je voorstellen, je staat op de dansvloer, het is een uur of 4, 5, misschien 6, en je bent je nog wel aan het amuseren, maar je denkt ook aan wat er gaat komen nog. Hè? De ontnuchtering, de angsten, de gevolgen. Dus voor haar kan zo'n afterparty ook iets heel verdrietigs hebben. We gaan luisteren naar Licky Lee en Happy Now.
1: Radio 1.

Licky Lee en Happy Now uit ons album van de week, The After Party. Die plaat die kan je winnen via VRT Max. Even doorklikken op de kanaalpagina van Radio 1. Zo eenvoudig is dat. En Licky Lee komt binnenkort ook nog eens naar ons land. Eind juni, 28 juni, speelt ze op Life is Life in Antwerpen. Samen met onder andere Johnny Marr en Nick Cave and the Bad Seeds. This is Just Jack and Stars in Their Eyes.

Just Jack and Stars in Their Eyes. Benieuwd wat Bart Peters overmorgen gaat doen in jouw Voxlijst. Afgelopen zaterdag was het best indrukwekkend. Hij ging in zijn tweede week van 25 naar 16 met dit nieuwe nummer, de bevalligste.

0: veel chiller gaat dat vandaag niet worden. Uptown Top Ranking van Althea en Donna. En zo is het ruim 20 voor 2 geworden. Opletten als je onderweg bent op deze feestdag. Op de E40 naar de kust is het aanschuiven bij Nevelen. 10 minuutjes daar, maar de grootste vertragingen zijn wel voorbij. Files naar Antwerpen dan op de E17 bij Sint-Niklaas door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de A12 bij Hoevenen, daar is schade aan het wegdek. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 25 minuten van Merksem tot de Kennedy-tunnel. En richting Nederland een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Daar is de weg wel vrij, maar nu is in Berchem weer een ongeval gebeurd. Op de binnenring rond Brussel zijn Intervuren de op- en de afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
1: Radio 1.

treedt nog altijd op, maar het is toch alweer een tijd geleden dat hij nog eens bij ons ergens in de buurt was. Heb ik de indruk, kan missen. Galet en Didi, daarvoor nieuwe nummeren van Au, het heet Cadavres. Dit is een samenwerking tussen Zwangere Gieg en San Andreas. Dit nummer heet Quatre Mains.

Brussel en Gent, zij aan zij op dit nummer. Zwanger Guy en San Andreas met Quatre Mains. Er is Amber Mark tot aan het nieuws van 2 uur met Worth It.

0: Uitgesproken in Touché.
1: Korte levens, lange levens. Het is ook wel soms gewoon, hoe kort ook, het is ook voltooid.
0: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
5: Amai, het is echt eenvoudig.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25%.

0: Tacos in Milano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
6: Nee, Marieke wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
8: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Over een uur begint in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Een volledig Brusselse finale dus. Veel fans willen het live meemaken en de sfeer zit er al goed in rond het stadion.
13: Op de Unions, gezellig. Puntje erbij. Ja.
14: Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
15: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat even. Ja.
16: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
17: Supporter van Anderlecht. Het is regenweer, dus sowieso een jas. De paarse jas van Anderlecht aan.
12: In Holsbeek in de provincie Vlaams-Brabant is een straat afgesloten door een actie van de speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen. Waarschijnlijk gaat het om een hamer. De politie probeert volop met de man te praten en de rust terug te brengen. Wie in de buurt woont, blijft best binnen zolang de actie nog loopt. Beweging.net, de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld wordt aangevallen. Dat zegt de organisatie ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. De voorbije weken lagen de ziekenfondsen onder vuur, zegt algemeen voorzitter Julie Hendriks de Vos.
18: Er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land. Dat maakt ons ook ongerust. Maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
12: En in Brugge start over een half uur de heilige bloedprocessie. Die kan doorgaan, ook al was er vanmorgen veel regen. Het was eventjes spannend omdat de waardevolle historische kostuums van de figuranten niet tegen regen kunnen. Burgemeester Dirk de Vouw had er wel alle vertrouwen in.
19: Normaal gezien zouden alle regenvlagen moeten voorbij zijn en dus kan de processie perfect uitgaan. Uiteraard, het is iets frisser dan normaal. Dat betekent ook dat onze figuranten wellicht wat koud zullen hebben. Sommige mensen op de tribunes worden aangeraden om warme kledij aan te doen. Ik ben ervan overtuigd dat de processie volledig zal kunnen in het droge uitgaan.
12: Ja, het is ook officieel bevestigd. De processie kan uitgaan. In het westen is het inderdaad op de meeste plaatsen al droog. Op andere plaatsen is er wel nog een felle bui mogelijk bij hooguit 12 graden. Morgen start nog droog, daarna opnieuw buien. En zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Meer op vrtnieuws.be.
11: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

The Human League en Mirror Man. Een heel goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio 1 op deze feestdag. Een beetje een speciaal dag ook, want binnen een klein half uurtje zit Gert Geens hier al voor de big finale in het voetbal. Union tegen Anderlecht. Allemaal te volgen hier in Sporta. Dat is voor straks. Dit is Water Baby.

0: album van de week.
1: Aanstaande zondag dan zien we presentator Gilles de Koster opnieuw aan het werk in De Mol natuurlijk. Zaterdag is de laatste aflevering, dan weten we eindelijk wie De Mol is. Hij was afgelopen maandag, Gilles de Koster, niet De Mol, te gast bij Floris in Classic Stories. Wilde natuurlijk, zoals gewoonlijk, niks lossen over de identiteit van De Mol. Dus we gaan toch gewoon allemaal zondag moeten kijken. Gilles de Koster heeft ons classic album van de week gekozen. Een plaat uit 2014, maar zo vertelde hij dat dat ook een plaat uit 1976 kunnen zijn. Want zo klinkt ze wel. Dat heeft voor een stuk met de eenvoud te maken, zonder dat het simplistisch is. Maar de songs bestaan vaak maar uit 2 of 3 akkoorden. En ook als je die band live ziet, zo vertelde Gilles, die bindteksten zijn heel beperkt. Dat heeft wel iets, dat gaat gewoon over gitaren, over muziek, over die songs spelen, pure rock'n'roll. Die mannen zijn niet bezig met imago of met marketing of met gimmicks of eender wat. We gaan luisteren naar de titeltrack van de plaat van Lost in the Dream. Dit is The War on Drugs.
2: Lost in the Dream, het titelnummer van het album, is rustig. Ingetogen is misschien een groot woord, maar het is veel kabbelender dan de rest van het album. Veel minder door synthesizer gedragen. Het is een heel eenvoudig, rustig nummer om de plaat niet meer neer te leggen, want er is nog 1 nummer na dit. Maar het is wel, laat ons zeggen, een nummer dat zeker verdient om de titeltrack te zijn van dit fantastische album.

0: titelsong uit het classic album van de week, gekozen door Gilles de Koster, Lost in the Dream van The War on Drugs. Ik kan ze deze zomer trouwens live aan het werk zien op Rockwerchter. Wie weet loop je Gilles dan daar ook ergens tegen het lijf. Het is ondertussen 14:15 geworden. Op de E40 naar de kust moet je nog een kwartier aanschuiven tussen Drongen en Nevelen, maar de grootste vertragingen daar zijn voorbij. Files naar Antwerpen nog op de A12, 10 minuten bij Hoevenen, daar is schade aan het wegdek. En ook aanschuiven op de E313 vanaf Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten van Antwerpen Centrum tot Deurne. Dat komt door een defect voertuig. Richting Gent komt er een kwartier bij van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel zijn in Tervuren de op- en de afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal. Op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
1: Radio 1.
2: Het klakken van je hakken en je strakke blik. Ondanks de rook, ondanks de dood, ondanks het wachten en ondanks de nacht. Een fantastische binnenkomst. Een fantastische binnenkomst. Het is goed je weer te zien. Het is verschrikkelijk. Goed je weer te zien. Ik kan uren kijken hoe je alles doet. Was een Kurt Courtney.

Even wegdromen naar zonnige oorden. De mamas en de papas met California Dreaming. Paul McCartney heeft een nieuwe single uitgebracht. Die heet Home to Us. En het is zijn allereerste duet met Ringo Starr. Jawel, met Chrissie Hynde van de Pretenders. En Charlene Spiteri van Texas op backing vocals. Jawel. Dit is Home to Us.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
2: Radio 1 live.

0: The Proclaimers en I'm on my way. Wij zijn ook onderweg. Wij gaan stilaan richting Koning Boudewijnstadion. Gert Geens is hier, want tot 6 uur is er Sportza op je radio.
1: Radio 1.
2: Sportza.
1: Met Gert Geens.
2: En ook wat mij betreft nog eens een heel goede middag. De bekerfinale tussen Union en Anderlecht. Daar gaan we ons dus tot 6 uur in onderdompelen. Voor Union dateert de laatste bekerwinst nog maar van 2 jaar geleden tegen Antwerpen.
3: Castromontes. En zo verlengd al binnengedrukt door Machida. Daar is de 1-0 op een standaard situatie.
2: Terwijl we voor het laatste bekersucces van Anderlecht al terug moeten naar 2008. Luister maar eens naar de namen die hier de revue passeren in de met 3-2 gewonnen finale tegen AA Gent.
4: Hassan, Boussoufa, Gillet, oh la la la la la la la la la la la la. 3-2, wat een aanval. Ahmed Hassan en daar ontploft de spionkop van Paaswit.
5: Ik denk dat we een fantastische finale van hebben gemaakt. Een open finale. Het is jammer, ik kan maar eentje winnen. En gelukkig zijn wij dan vandaag.
2: Mark Boussoufa, 18 jaar geleden. Dat Anderlecht ook al lang geen kampioen meer werd en dus snakt naar een prijs. Ja, dat is een open deur intrappen, maar Union is de favoriet straks. De bekerfinale, een Brusselse derby. Een hele middag hier op Radio 1.
6: On a

0: Brussel, je t'aime van Angèle. Brussel boven vanmiddag inderdaad in het Koning Boudewijn Stadion. Maar wie steekt straks die beker in de lucht? Wel, dat zal afhangen van die 2x11 spelers die op het veld staan. Maar Peter van den Bemt op de Heijsel. Goedemiddag trouwens. Ja, wie zijn dat?
1: Ja, er is flink wat gewijzigd natuurlijk. Dat was bij Union wel te verwachten als je kijkt naar het basiselftal. Omdat er natuurlijk 3 basisspelers geschorst waren in die vorige play-off 1 wedstrijd. McAllister, Zorgan en Burgess nemen uiteraard gewoon hun plek weer in het basiselftal. Maar voorts vinden we daar ook Zeneli, die een heel goede invalbeurt had in de plek van Rodriguez. Want die zit op de bank, toch niet helemaal fit om erbij te geraken. Maar vooral opmerkelijk is dat Rob Schoofs, ondanks de terugkeer dus op het middenveld zijn plek heeft behouden. En dat Camille van der Perre op de bank terecht is gekomen. En dat is toch zeer opmerkelijk, want heeft eigenlijk alles gespeeld. Werd toch ook beschouwd als een van de sleutelspionnen op het middenveld. En kijk, van der Perre hier voor deze bekerfinale zit hij op de bank. Dat lijkt mij toch de keuze voor wat meer voetballend vermogen, zal ik maar zeggen. Schoofs, die dat in die wedstrijden die hij heeft gespeeld, ook tegen KV Mechelen, heel erg goed heeft gedaan. En hij mag blijven staan op het middenveld. Dat is zeer opvallend. Met Van der Perre dus naar de bank. Ook Silla en Luijzen verhuizen natuurlijk naar de bank. Maar dat is logisch. Aan de overkant ook opmerkelijk zou ik zeggen. Dat is toch een beetje pijnlijk. In wat bijna zijn afscheidswedstrijd is geen plaats in de basis voor Jari Verscharen. Die stond er in die vorige 2 verloren finales van de afgelopen jaren wel degelijk nog bij van beide aftrap. Hij verhuist naar de bank. Net als Augustinsson. Want het is Mamar die speelt vanaf de linkerkant. Angeli uiteraard ook uit het elftal verdwenen. En Bertaccini moet ook plaatsruimen. Want daar konden ze dan toch niet omheen. Blijkbaar ondanks zijn manke vorm van de voorbije weken. Thorgan Hazard staat wel degelijk aan de aftrap. Ik veronderstel als een soort valse 9. En Mamar komt er weer bij. Ja, wat dat betreft vind ik dat een logische keuze. Want Augustinsson is toch ook een beetje op de dool. Dus Mamar speelt vanaf de linkerkant. Diarra is na een lange afwezigheid weer inzetbaar. Centraal achterin ervaring. En Saliba, die was ook geblesseerd en geschorst. Eigenlijk die neemt zijn plaats op het middenveld ook weer in. Dus toch redelijk gewijzigde elftallen aan de 2 kanten. Ondertussen loopt het Koning Boudewijn Stadion zachtjes vol. Het is even opgehouden met regenen. Zo lijkt het. Alhoewel, nee, als ik zo kijk, is er toch nog een beetje motregen. Dus het weer gaat ook wel zijn rol spelen, denk ik, Gert, de komende uren hier op de Heijs.
0: Ja, want ik zie hier boven de VRT ook nog wel wat donkere wolken. En niet op het veld, maar wel ongetwijfeld straks nerveus in de tribune. De voorzitter van Anderlecht, Michael Verschuren. Caro Houbrechts kon hem eerder vandaag even spreken.
2: Het is heel lang geleden. Hoe langer dat duurt, hoe meer druk er denk ik ook op komt te staan. Hoe hard snakt de club naar een prijs?
3: Wij snakken al lang naar een prijs. Uiteindelijk is het na 9 jaar denk ik ondertussen dat we niks gewonnen hebben. Dus het is heel belangrijk dat we daar afscheid kunnen van nemen. En dit is een momentum denk ik om te grijpen, om die beker effectief te winnen. En ten tweede, je hebt daardoor ook zekerheid van Europees voetbal volgend jaar.
2: Heb je ook het gevoel dat dat echt een kantelpunt kan zijn als het vandaag lukt om die prijs te pakken, om daar terug mee aan te knopen?
3: Dat gevoel heb ik heel zeker. Zowel bij de spelers, bij de trainer als bij de eigenaar voelen we heel duidelijk van we moeten hier die eerste prijs kunnen pakken. En dan krijg je ook een positiever gevoel om naar de toekomst te kijken. Anderlecht is nog altijd de grootste club als het gaat over Europese overwinteringen. Of laten we zeggen het aantal deelnames in Europa. We hebben 56 keer consecutief deelgenomen in Europa. De nummer 3 in de wereld op dat punt. En ik zou graag terug dat aangrijpen om te zeggen, ja, wij moeten met deze club in Europees voetbal actief zijn, elk jaar opnieuw. En dan op termijn ook kijken terug naar de Champions League.
2: Mensen hebben vaak een voorgevoel. Wat zegt jouw voorgevoel eigenlijk voor vandaag?
3: Goh, ik denk dat het een moeilijke wedstrijd gaat worden. Dus niemand kan met zekerheid zeggen dat dit goed afloopt. We hebben er wel een goed oog op. Ik denk dat het team momenteel optimaal is voorbereid. We recupereren een aantal geschorste, gespreide spelers. Dus het zal niet aan het elftal zelf liggen. Ik denk dat we nu moeten bewijzen op het veld dat de vorm er is. En dat wij op het juiste moment klaar zullen zijn om die wedstrijd te pakken.
2: Het is natuurlijk Union, tegenstander die jullie niet geweldig ligt. Maar wel geklopt dit jaar, nog eens in de competitie. Brengt dat ergens ook misschien een mentaal voordeel met zich mee? Of waar hou je je dan aan vast?
3: Ik denk dat Union hoe dan ook een heel sterke ploeg is. Hè. Ze moeten naar Brugge dit weekend. Als ze winnen, dan zouden ze nog kunnen kampioen spelen. Dus wij zijn ons heel bewust dat het een heel sterk team is. Maar we hebben wel bewezen dit jaar, deze competitie, dat we ze kunnen kloppen. Dus we hebben verloren eenmaal met een man minder. En we hebben toch thuis kunnen winnen. Dus ik denk dat het alle kanten uit kan. Het is een cupwedstrijd. En voor mij is er geen vooruitgesproken winnaar nog verliezer.
2: Is het er ook een beetje ingebonden om toch een beetje voorzichtig te zijn met de intensiteit? Dat de potjes niet overkoken bijvoorbeeld?
3: We hebben veel rode kaarten gepakt de laatste tijd. Dus ik hoop dat deze wedstrijd een wedstrijd zal zijn waar de scheidsrechter niet het belangrijkste is van de wedstrijd zelf. Dus dat er inderdaad kan gevoetbald worden 11 tegen 11. En hopelijk zien we veel doelpunten.
2: Dat Europese ticket, kan je dat belang nog eens benadrukken voor Anderlecht?
3: Dat is heel belangrijk. Het gaat niet alleen over het financiële ervan, want u weet dat de Champions League eigenlijk de moneymaker is. Maar dat is heel belangrijk om terug aan te haken, de coëfficiënt van het Belgisch voetbal op te drijven, individuele clubcoëfficiënt ook omhoog te drijven en terug aan te sluiten bij de geschiedenis en de traditie van deze club. Wij zijn geen club om vijfde plaats te spelen, we zijn een club om elk jaar mee te doen voor prijzen. En wij wensen dat ook in Europa te vertalen.
2: Maar in Engeland, hoe ziet je dag als voorzitter er nu specifiek uit voor zo'n bekerfinaal?
3: Om 4 uur was ik wakker deze ochtend, dus ik heb niet goed kunnen slapen. En dan hebben we met het mediateam het hele programma van de dag doorgenomen. We worden ook de hele dag gefilmd, de lijst van de gasten enzovoort enzovoort. Dus alles wordt voorbereid totdat de wedstrijd effectief zal beginnen. En dan, als we ons zouden kwalificeren of als we de beker zouden winnen, is er nog een heel programma dat volgt vandaag en morgen.
2: Heel veel succes vandaag, dankjewel.
0: Maar hij heeft dus een korte nacht achter de rug, Michael Verschuren. De spanning is aanwezig. En hoe zit het op dat vlak bij de vele fans in en ook rond het Koning Boudewijn Stadion? Want de twee clubs, zoals u weet, die hebben elk hun eigen fandorp aan één kant telkens van het Atomium. En daar is het ondanks het minder weer toch al leuk geweest, heb ik mij laten vertellen. Bij Anderlecht is Michael Verschuren, die we net hoorden, eventjes op het podium geweest, samen met Mark Koeken en Sebastian Bornau. En bij Union waren de spelers die vroeger in derde en vierde klasse gespeeld hebben voor Union aanwezig om samen met de supporters toe te leven naar de match. En Jarno Polly, die had voor ons de taak om enkele enthousiaste mensen te strikken.
4: Supporter voor Anderlecht. Ja, het is regenweer, dus sowieso een jas. De paarse jas van Anderlecht aan. Een t-shirtje eronder.
5: Je bent al heel vroeg naar hier gekomen. Waarom zo vroeg?
4: Ja, ik ben van Isegem. Dus we vertrokken heel vroeg met de bus. En we zijn hier rond 11:15 toegekomen. Dus ja, het was wel nog even wandelen naar hier. Maar hoe vroeger, hoe leuker, denk ik.
6: Als we de voorbije 2 keer zijn geweest, was het 2 keer mooi weer. Dan was het voor de match toch iets meer sfeer, meer volk ook. Ik heb geen twijfel van zodra we in dat stadion zitten ook, dat dat volle gas gaat zijn langs het veld en hopelijk ook op het veld.
4: Behalve een poncho en een regenjasje, daaronder zit inderdaad de witte kleuren van Anderlecht met een mauve touch natuurlijk. Hè. Dus daar zijn we fier op die kleuren en die dragen we dan ook vandaag.
7: Moet realistisch zijn, het zal moeilijk worden. Als je ziet dat Anderlecht 2 keer heeft gewonnen, de laatste 15 wedstrijden tegen Union. Dus het zal moeilijk zijn, ik ga daar eerlijk in zijn. Maar een bekerfinale kan alles, dus we hebben hoop.
8: Ja, we blijven wel positief en misschien 3e keer goede keer voor Anderlecht. We zitten ook langs een andere kant deze keer, dus misschien brengt ons dat ook wel geluk. Het zal er een beetje van afhangen wat dat opstelling gaat zijn.
9: Het rijdt bij ons wat minder, het was een moeilijk seizoen ook, dus daarom geef ik Union het voordeel. Maar ja, 1 match dus alles kan.
10: Maar al eerlijk zijn, ik denk dat de kans 30-70 is ofzo, maar en de match kan alles, dus we hopen op een mirakel voor Anderlecht.
5: En als hij niet eerlijk moet zijn?
10: Dan gaan we winnen. Ja, dan is het seizoen geslaagd. Punt uit. Met de kern dat we nu hebben en de mogelijkheden, een prijspatten is sowieso winst dit seizoen. Sowieso.
11: Union, uiteraard. Ja, uiteraard. Union. Het is de enige echte club waarop dat ik uw supporter in heb. Dus ja.
12: Union.
11: Ik kon eigenlijk vandaag niet deftig slapen. Dus ik dacht van om 8 uur was ik al wakker. En ik dacht van er is maar 1 manier om mijn stress te doen dalen. Is eigenlijk een pint te gaan halen in de fanzone van Union.
5: Hoe is de sfeer hier op dit moment? Want jullie zijn er al vroeg bij.
13: Eerder rustig, gezapig. Op zijn Unions, gezellig.
14: We verwachten natuurlijk een overwinning voor Union. Blijft natuurlijk 1 dag een wedstrijd. Op papier is Union misschien wel de sterkste ploeg, maar het blijft een dagwedstrijd. Dus het is nog altijd afwachten, maar we blijven positief en we denken echt wel dat Union met een beker naar huis gaat straks.
15: Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
16: 2-1 denk ik.
11: 3-1, ja.
5: Ja, het vertrouwen is groot, hè. Hoe komt dat?
13: Door de mindset van Union. We zijn altijd positief, denk ik. Ja, dat maakt ons sterk. Hè.
14: Goh, natuurlijk, als je een beker kunt winnen, moeten we er volledig voor gaan. En de match van zondag is super belangrijk voor de competitie. Het komt heel kort achter elkaar. Maar het zou een enorme boost kunnen geven als je vandaag gewoon een beker pakt en zondag gewoon Brugge kunt kloppen. Dan heb je alles volledig in eigen hand. Dus ja, we gaan ervoor. Punt. Oh, oh, oh, oh.
0: Enthousiasme geen gebrek. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur van Antwerpen centrum tot Deurne. Daar is de weg wel vrij. Richting Gent een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Files naar Antwerpen op de A12, 10 minuten bij Hoevenen. Daar is er schade aan het wegdek. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Jette tot op de afrit. In Webbel komt door de bekerfinale. En in Tervuren zijn de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Daar zijn er omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal. En ook belangrijk, er rijden momenteel geen treinen tussen Hasselt en Tongeren. De oorzaak is een defecte trein op dat traject. Je kan daar een vervangbus nemen. Sporten. Intussen nemen al maar meer fans die we net gehoord hebben hun plaats in het stadion. Peter van den Bemt en ook Tom Boudewijn, want die zit naast jou. Welke aanblik biedt het Koning Boudewijn Stadion al een klein kwartier voor de match? En wie zit er waar eigenlijk?
1: Kleurrijk zou ik zeggen, wel die van Anderlecht vanuit onze commentaarspositie van op de hoofdtribune zitten aan de linkerkant en aan de overkant. Dat is niet in extremis, maar dat is in de aanloop naar de bekerfinale nog gewijzigd. Want de vorige keren zat Anderlecht altijd aan deze kant en dan rechts vanuit onze commentaarpositie de bocht in. Maar omdat ze geconcludeerd hadden dat de supporters van Union veelal met het openbaar vervoer komen en de metro meer vanuit Brussel zelf, hebben ze gezegd, ja, dan kunnen we die beter blijkbaar aan de kant van de metro, van het openbaar vervoer, van de tram misschien plaatsen. De spotters van Anderlecht, daar zijn er toch meer die vanuit het hele land komen. Die zetten we dan maar van aan de overkant. Maar een kleurrijk spektakel, zeer zeker. Het is een pracht van een wedstrijd, altijd is te zeggen. Het decor voor zo'n bekerfinale, de 71ste al is het. En inderdaad een primeur, want een Brusselse derby. Derbies zijn zeldzaam. Brugse hebben we al een keer gehad, maar dat was dan vooral ook in het Jan Breydelstadion dat die gespeeld werden. Dan dachten, ja, dan hoeven we niet noodzakelijk naar het centrum van het land af te zakken als we toch tegen elkaar spelen. En hier dus ook op hun thuisgrond natuurlijk Union en Anderlecht. Union, de regerende landskampioen, de bekerwinnaar van 2 jaar geleden tegen Anderlecht. Het is al tot in de treuren herhaald, smachtend en verlangend naar eindelijk nog een keer een sportief hoogtepunt. Een bekerwinst zoals ze dat al hadden gehoopt in 2022 met de penalties verloren van AA Gent. En vorig jaar natuurlijk ook tegen Club Brugge hier in het zandgebeten. Derde keer, goede keer, dat is de vraag. Eigenlijk is het vierde keer, goede keer, want ze hebben er ook alleen verloren. Uiteraard langer geleden in 2015. En dat was ook tegen Club Brugge, weet u dat nog, met het doelpunt van Refailov helemaal aan het einde. Dat maakte dat verlangen groot is. Maar Tom, iedereen zegt het, iedereen weet het. Ja, als we vragen wie is het favoriet, ja, Union heeft de beste papieren. Heeft dat al vaak bewezen, ook op het veld, nog recent van Anderlecht.
12: Ja, zeker. Vast. Je moet maar naar het klassement kijken en het grote verschil tussen beide ploegen, zelfs na het delen
1: van de punten, nog altijd 20.
12: Is het al een heel groot plus. Ja, de onderlinge confrontaties, die zeggen niet altijd iets, de statistieken, maar deze zijn toch redelijk duidelijk. Nochtans, de vorige confrontatie met dat voetballend vermogen van Anderlecht was zeer goed. Tot Sardella natuurlijk. En dat heeft de match een beetje doen kantelen. Maar ik vind Union oké, favoriet. Maar in één wedstrijd weet je toch nooit. Omdat Anderlecht toch nog eens kan accelereren. En wat ze getoond hebben in de eerste helft tegen AA Gent. Als ze dat kunnen doortrekken, dan zit er misschien wel iets in.
1: Ze moeten eigenlijk een prestatie leveren. Zoals op het veld van Antwerpen. Toen ze eigenlijk ook kansloos geacht werden. Het was volop crisis. Iedereen was vertrokken. En daar stonden ze dan. En ineens werd het 0-4. En oké, Antwerpen is Union niet. Maar het is wel zo in één wedstrijd wat je zegt. Iedereen een keer boven zichzelf uitstijgen. Dan, ja, dan zijn er zeker mogelijkheden in een bekerwedstrijd.
12: Ja, het enige probleem is dat dat de laatste keer is geweest. Dat ze boven zichzelf als team zijn uitgestegen.
1: Maar je kan ook zeggen, toen moest het echt gebeuren. Daardoor heeft Taravel voor zichzelf, voor de spelers, voor de club, ja, 2 maanden tijd gekocht tot vandaag. Maar hier moet het nu wel opnieuw gebeuren.
12: Nee, ja, als je zo dicht bij een prijs staat, we hebben het al een paar keer gezegd, ja, dan moet het wel eens gebeuren. En dan vraag ik me af, is de druk groot bij Anderlecht? Wordt die druk nog vergroot door de buitenwacht? Intern misschien ook wel. Dus daar moeten ze toch maar mee omgaan, denk ik. Zeker met het basiselftal wat ze nu hebben gezet. Met toch een paar verrassingen, vind ik. Je hebt het daarnet gezegd, Verscharen is er niet bij. Terwijl ik vind, ik heb de laatste wedstrijden van Anderlecht gezien. Dat was toch een van de sleutelfiguren, vind ik. En
1: om te voetballen, om snel te combineren. En dat Bertaccini was ook goed in Gent. Ja, zit ook op de bank.
12: Dat hebben ze nodig.
1: Ja, want dat doet hij dan niet, of vindt hij niet opportun. Dat is Hazard op de bank zetten. Terwijl die eigenlijk echt wel maat matig bezig was en ook niet op alle mogelijke manieren, zal ik je met een eufemisme zeggen, niet in vorm lijkt.
12: Nee, dat is ook zo. Dus ja, wat speelt dan in het hoofd van zo'n coach? Wordt hij ook een beetje gepusht door intern van je moet hem zetten? Je hebt daarnet gezegd mooi afscheid, maar de druk ligt wel bij Thorgan Hazard nu.
1: Het presteren aan de overkant, ja, dat is toch de grootste verrassing van allemaal. Van der Perre op de bank, de man, ja, incontournabel al het hele seizoen. Belangrijk, moest voor sommigen ook in de selectie van de Rode Duivels zitten. En kijk, hij zit op de bank. Je hebt de indruk, Tom, dat Hubert daar meer wil voetballen. Want het zijn voetballers die hij nu gekozen heeft. En ja, de man die al wel de noodzakelijke overtreding maakt op het middenveld, ja, is er nu uit.
12: Ja, het moet toch zijn dat Schoofs indruk heeft gemaakt tegen KV Mechelen. Oké, het is maar tegen KV Mechelen.
1: En ook tegen Sint-Truiden met zijn invalbeurt.
12: Ook tegen Sint-Truiden. En ik heb net zijn statistieken bekeken. Hij is er ook wel altijd bij. Niet altijd als basisspeler. Dus je zou kunnen zeggen, hij heeft die stap richting Union goed verteerd. Dat met het Europese voetbal. Maar ja, hij moest de keuze maken. En ik sprak onlangs nog met een scout van Bologna. Eén naam die hij doorgeeft aan Bologna is Van der Perre. Dus het is wel opvallend. Ja, ja. Hij wordt gevolgd door Europa. Ook de evolutie die hij heeft gemaakt. Maar nu is er hij wel niet bij. Dus zeer opvallend.
1: We gaan zien of het de juiste keuzes zijn. Twee dingen zijn zeker als er gevoetbald wordt in het Koning Boudewijnstadion. En zeker bij de beker. Geweldige verkeerschaos. Ze draaien alles in de soep. Niet te geloven. En een onwaarschijnlijk veel kabaal. Dus hopelijk straks de muziek stil. Het woord aan de supporters wanneer de finale over, wat is het, een minuutje of 10 gaat te beginnen.
0: Jazeker, en wij kunnen in afwachting nog even luisteren naar een gesprek dat Bert Sterks zowat een uurtje geleden had met de CEO van Union, en dat is nog altijd Philip Bormans.
16: Philip Bormans, het is alweer een bijzondere dag voor jouw club, voor Union, de zoveelste in enkele jaren tijd. 2 jaar geleden stonden jullie hier ook aan de Heijzel. Is het een beetje hetzelfde gevoel als toen, of ja, is er wat minder spanningen voor jou?
17: Goh, ik denk dat het een ander gevoel is, hè. Dat moeten we toch wel, 2 jaar geleden stonden we hier echt ja, aan de deur van onze eerste prijs. En was er toch wel heel wat spanning, denk ik. Of meer stress rond het hele gebeuren, rond de match. Ik denk dat we ondertussen natuurlijk met die Supercup en ook met die titel vorig jaar ons palmares goed hebben kunnen bijvullen. Maar je wilt altijd meer natuurlijk. Dus als je hier nu staat, wil je die match absoluut winnen. Maar ik moet wel toegeven dat het met een ander gevoel is. Omdat we hier natuurlijk alles gestaan hebben. Maar dan neemt niet weg dat er vandaag wel een gezonde spanning is.
16: Is dat een voordeel binnen de club dat iedereen het al een keer heeft meegemaakt? Niet alle spelers natuurlijk, maar toch dat er een soort van rust binnen de club is daardoor?
17: Goh, ik denk het wel. Ik denk dat het wel dat belangrijk is dat er een bepaalde rust is. Niet zozeer bij de spelers, maar vooral alles daar rond. Dus ik voel dat wel in de laatste 5 jaar hebben we enorm veel verwezenlijkt. Gegroeid, maar ook in het begin denk ik wel wat heeft de stress misschien ons wel een keer wat parten gespeeld. Dus wat dat betreft hoop ik dat in ons voordeel kan spelen. Maar natuurlijk, je moet 100% gefocust zijn. En ik denk dat we de jongens dat niet moeten uitleggen wat er vandaag op het spel staat. En niet alleen die beker van België, maar ook gewoon die Brusselse derby. Dat is nog niet vaak gebeurd, denk ik, in het verleden dat er een finale tussen twee Brusselse clubs is gespeeld. Dus het is een uniek moment, dus zeker voor de fans. Maar ook de spelers willen er absoluut alles aan doen.
16: Het is toch geen overdreven zelfzekerheid die er heerst nu?
17: Nee, maar er is ook helemaal geen reden toe. Hè. Ik denk dat we een bekerfinale is altijd 50-50. Oké, je wilt ze winnen, je speelt tegen een ploeg. Waar je dit seizoen ook alles van verloren hebt, maar ook alles van gewonnen hebt. Dus ja, het kan alle kanten uit. Het is een beetje de vorm van de dag, denk ik. Een finale is altijd speciaal. Het zit in heel veel kleine details. Maar ik denk dat we zeker genoeg kwaliteit hebben om vandaag zelfs zeker dat veld op te stappen en er alles aan te doen. En het is als je er alles aan doet, ja, dat je achteraf jezelf ook niks kan kwalijk nemen.
16: Voelde je dat wel de laatste dagen aan de spelers, als je bij de training was of iets dergelijks, dat wel een speciaal moment is waar ze naartoe leven?
17: Goh, ik denk dat we natuurlijk alweer een heel geslaagd seizoen hebben opzitten. Maar je komt nu wel in money time. Je komt nu wel in die periode. Nog 4 matchen waarin er nog 2 prijzen worden uitgedeeld. En ja, we doen als enige club nog mee voor beide prijzen. En dan wil je natuurlijk ook zoveel mogelijk over de streep trekken. Dat neemt niet weg dat we het al een mooi seizoen hebben gehad. Maar ja, het is natuurlijk, je wil die ultieme trofee. Je wil die kunnen in de lucht steken. Te beginnen vandaag, de beker van België. Ook al hebben we er misschien financieel of qua Europese tickets niks aan. Maar puur het feit en alleen om die cup te winnen, is motivatie genoeg.
16: Heb je al veel berichten gekregen uit je thuisstad Sint-Truiden? Want door de beker te winnen kan je STVV natuurlijk ook een duwtje in de rug geven naar een beter Europees ticket.
17: Maar ja, ik heb verdacht veel berichten gehad vanmorgen eigenlijk. Van mensen die mij succes wensen uit die streek. 2 weken geleden was dat wat anders. Maar ik denk dat vandaag, nee, ik denk dat in eerste instantie vooral die cup voor onszelf willen winnen. En als Sint-Truiden daarvan kan profiteren, dan is dat voor hun mooi meegenomen.
16: Geniet van deze namiddag. Dankjewel. Succes.
0: En zo is het bijna 5-3. Peter en Tom, hebben de spelers zich al laten zien?
1: De wisselspelers die wandelen wel naar de bank. Die van Union tenminste in het vak van Anderlecht wordt daar een reuze grote tifo onthuld. Met Anneke Pis, met Cup Fighters. En wat staat er? 1870? Kan dat of zoiets?
12: 1070, het postnummer.
1: Ah, het postnummer. Ah, oké. Okay, ja, staat het postnummer van Anderlecht? 1070, dat zou kunnen in elk geval. Aan de overkant zien we de Saint-Gilles au Eisel Oranje sur Bruxelles. Dat is vrij duidelijk en dat kan je niet ontkennen als je kijkt naar de statistieken tussen Union sinds het op het hoogste niveau weer is komen meevoetballen en Anderlecht. Ik zeg het nog even. 18 keer hebben ze tegen elkaar gevoetbald. 1 keer daarvan ook in de beker van België. En 2 keer maar 2 op 18 heeft Anderlecht kunnen winnen. 13 keer Union dus. Aan statistieken kan Anderlecht zich niet optrekken aan het feit dat inderdaad alles mogelijk is in één wedstrijd. Wel natuurlijk en aan het feit dat er best nog wel wat kwaliteit ook zit in dat elftal van Anderlecht. Maar dan moeten ze natuurlijk wel allemaal top presteren om eventueel toch hun voet te kunnen zetten naast de Union. Dat wat graag ook uitkijkt natuurlijk naar de dubbel. Wie weet, 2 finales, zo kan je het noemen, op 4 dagen tijd hier vandaag met een tastbare trofee. De beker aan het einde en natuurlijk zondag die andere finale. Net iets moeilijker durf ik denken op het veld van Club Brugge. Want als Union daar gaat winnen, dat moeten ze wel doen natuurlijk. En ze staan aan kop, dan gaan ze dat in de laatste 2 wedstrijden niet meer uit handen geven. Nee, wie zondagavond rond 8:30 aan kop van de Jupiler Pro League prijkt in de Champions Playoffs, wordt ook de nieuwe kampioen. En dat kan dus nog altijd Union zijn. Ik zeg het nog een keer. De dubbel. 113 jaar is dat geleden dat ze dat toen voor elkaar kregen. Het waren andere tijden natuurlijk. Maar goed, aan de andere kant, Anderlecht dat het graag ook wil dat hier nu, laten we zeggen, in de moderne tijden, laat ik het zo noemen, de voorbije 5 jaar, een derde poging gaat wagen en hunkert naar een trofee. Voilà. De helden komen het veld op onder leiding van scheidsrechter Bram van Driessen. En zometeen een all-Brusselse finale tussen Union en Anderlecht hier in het Koninkbouwgeweinstadion.
18: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
19: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
20: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
21: Ik kies Unlimited Internet.
20: En 5G.
21: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
20: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
23: Krevel.
24: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
23: Krevel. Leef beter.
25: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
26: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
27: joehoe,
26: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
28: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
29: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
30: Nu de lente volop leeft en de zomer longt, wil je het buitenleven in je tuin ten volle beleven. Veranda's van der Bouwheden laat je tuin en thuis naadloos in elkaar vloeien. En dat doorheen alle seizoenen. Innovatieve oplossingen en verfijnd maatwerk, gedragen door bijna 100 jaar ervaring. Veranda's van der Bouwheden, dat is ervaring die je voelt en kwaliteit die je ziet. Vanderbouwheden.be. ook open op zondag.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In een huis in Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven heeft een onderzoek opgestart omdat het uitgaat van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is momenteel nog niet duidelijk. Het labo, de wetsdokter en ook de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. De resultaten zullen nog even op zich laten wachten. Nog in de provincie Vlaams-Brabant in Holsbeek is een straat nog altijd afgesloten door een actie van de speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen. Waarschijnlijk gaat het om een hamer. De politie probeert volop met de man te praten. Wie in de buurt woont, blijft best binnen, zolang de actie nog loopt. In Brugge trekt de heilige bloedprocessie door de straten. Er stappen 2000 figuranten mee. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de processie toch kan doorgaan. Het is wel koud, maar dat weer houdt deze figuranten niet tegen.
9: Blote armen, blote benen, maar ja, wel. Je bent een Romein. Dat doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling. Dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
10: Ik heb dubbele lagen en dan nog een keer zo, ja, een broek eronder aangedaan, stiekem, dat je niet kan zien. Dus.
11: Als Bruggeling vind ik dat dan kan en moet. En de sfeer is er ook. Ik werk ook achter de schermen voordien bij de strijkploeg. Dat motiveert dan nog des te meer.
8: En rond deze tijd wordt de aftrap gegeven van de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union in het Koning Boudewijnstadion. Peter van den Bent, zijn ze er al aan begonnen?
1: Nee, die aftrap gaat nog even op zich laten wachten. Want nu pas de tos met de aanvoerders Kozemans en Burgess. Maar vooral veel rookontwikkeling nog in het Koning Boudewijnstadion, afkomstig uit het vak met Anderlecht supporters. Dus nog even wachten tot het zicht of de zichtbaarheid optimaal is. In elk geval een primeur in het Koning Boudewijnstadion op Brussels grondgebied. Een duel tussen twee Brusselse clubs. Aan de ene kant Union, dat nog altijd aast op de dubbel. Het kan ook nog kampioen worden natuurlijk. En Anderlecht, dat eindelijk een prijs wil na de laatste titel in 2017. En 3 opeenvolgende verloren bekerfinales. Opvallend bij Union, sterkhouder Van der Perre begint op de bank. Opvallend misschien bij Anderlecht, de afscheidnemende Jari Verscharen na een paar basisplaatsen is ook op de bank gezet door Tarreval. Het is wel degelijk Hazard die aan de aftrap staat. Wachten tot we er kunnen aan beginnen hier in een uitverkocht Koning Boudewijn Stadion aan de beker van België, de finale.
8: Dankjewel, Peter. In het westen is het al wat droger. Op andere plaatsen is nog een felle bui mogelijk bij hooguit 12 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Meer op vrtnieuws.be.
30: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
6: Radio 1.
30: Sportza.
6: Met Gert Geens.
0: Goedemiddag. Alles wat vooraf gezegd moest worden is gezegd. Maar dan heb je daar een beetje voorspelbaar de rook uit de supportersvakken. Peter van den Bemt en Tom Boudewijl. Gaan we nog lang geduld moeten oefenen, denken jullie?
1: Een beetje toch, moet ik zeggen. Als ik zo'n luchtbeeld krijg van het Koning Boudewijn Stadion, dan lijkt het wel een soort overkokende snelkookpan met rook die eruit komt. En ja, wij zitten er middenin. En op dit moment is er in elk geval nog net iets te veel rookontwikkeling. En rook op het veld bedoel ik dan, om te kunnen voetballen. Ja, het was voorspelbaar. Het begon bij de supporters van Anderlecht wanneer de spelers het veld opkwamen. Bij die van Union heb ik er niet één gezien. Voor Beelix, chapeau. 10 op 10 voor het gedrag van de fans van Union. Maar goed, de rook, ik dacht even, hij gaat de lucht in van onder die tribune. Maar nee, heeft zich nu verspreid over het speelveld. En dus de spelers moeten nu vol ongeduld wachten terwijl ze de ballen wat naar elkaar trappen. Op het moment dat Bram van Driessen en de vierde man langs de lijn oordelen dat het goed is en dat we er kunnen aan beginnen. Ik zou zeggen, Gert, even nog wat muziek en dan melden wij ons zodra de bal echt kan rollen hier in deze finale.
0: Heel goede deal.
6: Sportza.

0: The Magnificent Seven van The Clash. Kan het stilaan wel, Peter en Tom?
1: Voor mij kon het al een tijdje geleden, maar ik heb er niets over te vertellen natuurlijk. Maar de rook is inderdaad toch in voldoende mate verdwenen. Ik had de indruk dat ze er inderdaad wel degelijk gingen aan beginnen. De bal is al door het autootje. Nee, nog niet. Ik dacht op de middenstip gelegd. Maar nee, het staat er nog. Die van de Jo vonden het nodig om nog een keer te huddelen zo. Want het was al waarschijnlijk te lang geleden. De vibes en de positieve energie die dat met zich meebrengt, die was misschien al verdwenen door het lange oponthoud. En dus kunnen we nu wel degelijk, maar er wandelen nog wat mensen het veld op. Maar het autootje is ook onderweg en dan kan de bal zo meteen op de middenstip gelegd worden. Ik zeg het nog een keer, bij Anderlecht wel degelijk. Hazard aan de aftrap als valse negen, veronderstellen we. En dus Bertaccini uit het elftal verdwenen. Saliba komt er weer bij, maar neemt niet de plaats in van Marco Canna, wat we misschien gedacht hadden. Maar wel van Jari Verscharen, die dus in zijn laatste bekerfinale met Anderlecht op de bank moet beginnen. Maar op de linkerkant met Augustinsson, die er niet bij is, die op de bank zit, terwijl het autootje pech heeft. Dat is niet de beste reclame, denk ik dan maar. Het is een beetje vast komen te zitten in het gras van het Koning Boudewijnstadion. Nee, dat is niet zoals het hoort, helaas. Gelukkig neem ik aan dat dat met de echte versies minder vaak gebeurt. Bram van Driessen moet er ook om lachen. Weer een paar kopers minder, denk ik dan maar. Het desbetreffende merk dat ik gelukkig niet heb genoemd en nu zeker ook niet zal doen.
2: Ik voel een panoreportage.
1: Voilà, we zijn klaar met de aftrap die Union mag nemen. En dat doen ze achteruit richting Kjell Scherpen. De uitstekende doelman van Union. Misschien wel de beste in onze competitie. Indrukwekkende verschijning tussen de palen. En daar heeft hij al vaak gebruik van gemaakt. Union meteen een lange bal verstuurd. En dus kamperen mogelijk in het kamp van Anderlecht. Met Aytelac, met Guilherme. Eerste aanval dus van Union. De thuisploeg in deze bekerfinale komt eraan. En de voorzet die werd opgeruimd door hij, Burgess, kopt hem naar voren. Dat doet ook Kamara en Svetkovic. De goede, echt goede spits vind ik dat van Anderlecht. Ook de voorbije wedstrijden met zo'n statistieken. In zijn wedstrijden voor Anderlecht. Als diepe spits of nu een beetje zo vanaf de rechterkant komend. Want de Greef is op de linkerkant begonnen. Zo balbezit voor Anderlecht. Met dus Diarra en hij. En Canna gewoon op het middenveld. Ineens stond hij weer op het middenveld. En daar blijft hij nu staan. Wat natuurlijk zijn positie van altijd is geweest. Maar ineens was hij de meest constante, meest betrouwbare centrale verdediger van Anderlecht geworden tot aan zijn blessure. Bal recuperatie bij Union en Schoofs gaat voetballen met Guilherme. Opgevangen door Saliba. Twee man erbij met Kamara ook. Aytelac. Die speelde nog mee in de bekerfinale van 2022. Met Vincent Kompany nog op de bank bij Anderlecht. Als invaller toen tussen de lijnen gekomen. Aytelac voor Anderlecht dus wel te verstaan. En nu dus vaste pion. Schoofs van afstand. Laten we dat een optimistische poging noemen.
2: Ja, hij heeft een goed schot, dat weten we. Maar niet echt gekadreerd. Helemaal tot bij de supporters van Anderlecht. Het is wel opvallend dat Union toch de meeste duels wint. Er wordt vaak in de lucht gespeeld. Maar op de grond is het toch vooral Union dat net iets harder zijn voetje zet.
1: Ja, dat is toch wat Anderlecht moet proberen doen. Dat is namelijk voetballen. Dat wordt tot in de treuren herhaald. Je moet de intensiteit van Union matchen. Maar we moeten vooral proberen om ze achter de bal te laten aanlopen. Zeker om te voetballen. Dat is belangrijk. Om eventueel kans op succes te hebben tegen Union. De regerende landskampioen. De bekerwinnaar van twee seizoenen geleden. Toen een trofee gepakt. 110 jaar na de vorige trofee. De vorige beker. We kijken naar Zeneli op de rechterkant. Hij heeft net het goede nieuws gekregen. Dat hij in de selectie zit met de Zweden voor het WK. Samen met Gustav Nilsson, ook overigens van Club Brugge. Dus dat zullen ze daar wel graag zien. Want dat zal misschien de mogelijkheden vergroten op een transfer. Want dat zal toch de bedoeling zijn. Ondertussen een eerste keer een lange bal die in de richting leek te gaan van Thorgan Hazard. Maar Sykes die moest zijn motor nog op gang trekken. Om niet te zeggen zijn tractor. Dat ging toch redelijk moeizaam. Maar de andere naast hem die had wat voorsprong. Met name Burgess. En die kon voorkomen dat Hazard eventueel de ruimte kon induiken. Man van twee doelpunten in de bekercampagne van Anderlecht. Thorgan Hazard, twee strafschoppen omgezet. De andere met twee doelpunten, Bertaccini. Zit voorlopig, ik kan mij voorstellen, zijn frustratie te verbijten op de bank. Naast Taravel.
2: Maar... Ja, dat vind ik nu wel opvallend, want hij blijft eigenlijk helemaal Thorgan Hazard dan helemaal in het centrum, terwijl net de sterkte van Anderlecht de voorbije wedstrijden was. Heel veel beweging, de greef die plots opdook op de rechterkant, of wel eens centraal met de Verscharen, Svetkovic. Maar hij blijft echt wel diep in de punt staan.
1: Wat vreemd is, want dat doet hij anders ook als hij diepe spits is. Nou, en dat zou ook, denk ik, de idee erachter zijn om die ja, wat statische verdedigers van Union ja, te doen lopen uit hun positie, te lokken. Ook al worden ze daar niet noodzakelijk altijd door uit hun lood geslagen, wordt ook net iets te makkelijk verteld. Terwijl Romelu Lukaku, ik zou zeggen noblesse oblige, om dat te zeggen, iets te laat ook is aangekomen om te komen kijken naar deze bekerfinale. Was aangekondigd. En dit is slecht inspelen van Camara. Oh. En Camara wil aan een shirt van Schoofs hangen, maar dat lukt niet. Kouter van Union met de lunch. Bal aan de rechterkant nu bij Zanelli. Scott Zanelli. En de eerste keer moet Kozemans toch plat. Ja, zo gaat het razendsnel de andere kant uit na balverlies van Camara. En een eerste poging van Union Zinning.
2: Ja, het ging heel snel, maar Camara heeft geluk, want als hij daar al meteen aan het truitje gaat hangen in de middencirkel, dan staat hij al met een gele kaart helemaal in het begin van de wedstrijd. Maar dan zie je maar, als er ruimte is, kan Union ook wel goed voetballen. En de knal werd gepakt door Kozemans.
1: Daar komt Saliba, gaat zijn kans van op afstand. Dat is een rodertje dat ernaast gaat, maar aangeraakt door Schoofs wellicht. En dus krijgen we een eerste corner in de wedstrijd. Die is dan veranderd. Legt het antwoord van Paarsmit op de poging van Zanelli.
2: Het publiek gaat meteen mee. Dat had ook wel een dipje natuurlijk met die grote rookontwikkeling. Iedereen is klaar, wordt opgepompt voor die eerste minuut en die wordt dan uitgesteld.
1: De corner met Thorgan Hazard na 5 minuten bij 0 tegen 0. Indraaiende bal, die komt vanaf de linkerkant. Svetkovic in de buurt van Scherpen. Union natuurlijk quasi onverzettelijk op standaard situaties. Weggekopt door een van de kleine. In het pak, of voor het pak eigenlijk, Anouar Aytelac. Anderlecht de op 1 na kleinste ploeg in de Jupiler Pro League. Alleen Charleroi is naar verluid gemiddeld dan genomen nog kleiner dan Anderlecht. En dus op standaard situaties is dat al wel een keer een probleem. En al helemaal natuurlijk tegen Union. Lange bal van Kozemans, bedoeld voor de Greef. Die even op de rechterkant was blijven hangen, maar buiten zijn bereik. En dan kan hij zijn positie links weer gaan innemen.
2: Misschien was het tactisch, hè?
1: Terwijl we op de monitor nog eens kijken naar het schot van Zanelli. Door de beentjes van Diarra is altijd gevaarlijk. Maar het was toch ook niet met de grootste overtuiging. Sykes onder druk van Saliba. Een bal weggetrapt. De Greef vond dat hij werd vastgehouden door Aytelac. Maar nee, Biondic die bal achteruit legde. In plaats van te proberen opzij of vooruit te voetballen. En dus zitten we weer achterin bij Union met McAllister. Die zit dan weer in de voorselectie van Argentinië. Want het zijn er wel 55. Dus daar moeten nog een paar af. Het zou toch enige verbazingen wekken mocht hij de definitieve 26 halen van Argentinië. De regerende wereldkampioen. Het zou wat zijn. Met zijn broer. Want die is er natuurlijk zeker wel bij. Daar is hij weer aan de bal. McAllister. Met Christian Burgess. En met Kiel Scherpen. Wat meer balbezit voor Union in het begin van de wedstrijd. Met een scherpe tegenaanval ook. Maar voor het overige is het toch een beetje de kat uit de boom kijken. Zorgan richting Schoofs. Aanspeelbaar en doorgedraaid. Met Kalai brengt hem snel. Hier komt Guilherme, linkerkant Guilherme. Een versnelling in de box, samenspel met Elatje. Die moet draaien, maar daar stond Saliba. En dan opgeruimd door de Greef. En ook een overtreding gemaakt blijkbaar. Op Svetkovic in de 16 van Anderlecht wel te verstaan. En dus is de vrije trap voor Paarsmit. Dat ziet ook David Hubert. Hij zal het zelf niet zeggen. Maar zal toch een beetje azen op revanche. Want deze finale wilde hij vorig jaar al coachen natuurlijk met Anderlecht. Maar nadat hij zijn ploeg ervoor gekwalificeerd had, u weet het, ontslagen. En vervangen door Besnikazi voor de start van de play-offs. Dus dat zal toch extra lekker smaken, kan ik me voorstellen. En nog altijd in de running voor de dubbel. Stel je maar eens voor, in zijn eerste seizoen als T1 mag je eigenlijk zeggen zijn eerste volwaardige seizoen. Al begon hij er dan aan, dat weet u, aan het dreef in Leuven. Diarra ondertussen met Mamar. Balletje langs de lijn voor Nathan de Kant. We hebben hem nog niet gezien in deze wedstrijd. Een overtreding is dat, want ja, Schoofs er lekker onderin. Maar weinig bal geraakt, denk ik toch. Inderdaad, helemaal geen bal geraakt.
2: Geeft wel aan dat hij de bal gespeeld heeft.
1: Ja, ja. Als ik het vanuit deze herhaling zie, zou je denken van wel. Maar het was toch vooral de kat die opgeschept werd. Ook niet erger dan dat, voor alle duidelijkheid. Tegen de zijlijn, ter hoogte van de middenlijn zo ongeveer. En Camara met de hei. En Diarra. Mamar, zo hebben ze allemaal een keer gehad achterin bij Anderlecht. Met de Kalaili, de man die blijkbaar in de belangstelling staat voor Napoli. En wie weet, Union 25 miljoen kan opbrengen. Bruto dan wel te verstaan, want ik heb begrepen dat er ook nog 15% aan de club waar hij vandaan komt. Maccabi Haifa moet betaald worden. Maar nog altijd mooie winststek. De kat, een bal voor Kamara. Kamara de voorzet. Daar Assar. De bal wel degelijk op zijn hoofd, maar ver naast gekopt. Hij zat wel in een goede positie om te koppen, maar het was toch te moeilijk.
2: Ja, op zich is het een verrassende optie natuurlijk om Hazard te gaan zoeken aan de tweede paal. Met de Sykes en met de Burgess die toch een paar koppen groter zijn. McAllister kwam er nog bij. Hij kon wel koppen, maar kadreren, dat zat er niet meer in. Omdat die bal net over Burgess viel. En dan kan je dat ook heel moeilijk beoordelen. Maar het is de eerste dreiging van Camara en Hazard.
1: Verder naast inderdaad. Ik zou zeggen, als het een echte kopper is en die is net iets alerter, want hij stond toch vrij voor de goal. Niet zo gek veruit de kleine rechthoek, maar die bal viel dan inderdaad op de voorzet van Camara. Laatste kans voor Thorgan Hazard om wat na te laten. Ondertussen Guilherme. We weten dat Camara niet de snelste is. Nee, voorzet van Guilherme. Wilde hem krullen in de loop van Zeneli. Bedoeling was goed, maar veel te ver vooruit in de handen van Kozemans. En overtreding McAllister.
2: Dit was wel een moment hoor. Want met z'n drieën waren ze door tegen twee centrale verdedigers nog van Anderlecht. Dus als je hem inderdaad aan de andere kant krijgt, is het een beetje zoals Zeneli daarnet werd vrijgespeeld. Is het weer een schietkans.
1: Ja, zeker nu. Als je hem in de loop van Zeneli zat, die centrale eigenlijk bij het betreden van het penaltypunt. Maar niet goed uitgespeeld. En Kana er flux afgelopen. Dat weten we natuurlijk. Hebben we wel vaker gezien. De snelheid heeft hij niet om dat soort sprints met succes aan te gaan. Dat is mooi van Kana, want voetballen kan hij wel natuurlijk. Balletje tot bij Camara. Steekt de Saliba de hoek in. Burgess is uitgestapt naar de linkerkant. Saliba. Voetballen met Hazard. Goede beweging. Hier is Camara. Nee, de voorzet eruit gehaald door Sykes. Vlotte combinatie van Anderlecht op de rechterkant. En Sykes doet wat hij moet doen. De voorzet eruit halen. Korter van Anderlecht.
2: Goeie één touch in één tijd gespeeld door Thorgan Hazard. Hij zag hem vertrekken. Camara op de rechterkant. Maar Sykes een uitschuifbaar been. En opnieuw een corner voor Anderlecht.
1: Want er waren er twee in het centrum die wachten op de voorzet. Die hen ook zou hebben bereikt. Waar er niet het lange been van Sykes ertussen. En dus de hoekschop opnieuw voor Anderlecht met Thorgan Hazard van aan de andere kant nu. 12e minuut, 0 tegen 0. Nog niet de grote kansen. Wie kan koppen? Dat doet Sykes. Kopt hem eigenlijk terug tot bij Hazard. Nieuwe voorzet kan komen. Kapt zich eerst vrij. Hazard op wandel in de box. Hazard maar gestuit door Kalaili. Correct zich ervoor gezet. De kat ondertussen zich hier sterk gemaakt tegen Guilherme. En dan Aytelaj die de bal buiten zet. Ja, dat vinden ze best oké hoor. In het vak van Anderlecht de manier waarop de kat zich hier even liet gelden. Op een correcte manier. Ingooi is voor Paagswit dus met Camara. Bijna ter hoogte van de rechthoek. Combinatie met de kat. Nee, wilde nog versnellen. Maar de doellijn was te dichtbij. Maar zo kan Anderlecht in deze fase van de wedstrijd wel wat opschuiven. Richting het doel van Union. Met een mooie beweging van Hazard. Alleen ja, drie was toch te veel.
2: Ja, één ging nog, Guilherme en dan El Hadj erbij. Maar toen Kalaili erbij kwam, die maakte ook een flink blok aan de doellijn. En drie was inderdaad te veel.
1: Ja, handjes op de rug, ook voorbeeldig van Adnan Kalaili. Sykes steekt ondertussen de middenlijn over, bal aan de voet. En voetballen met Zorgan. Vleugelverandering richting Kalaili. De Grever alweer naartoe in positie. Dus even achteruit McAllister. We zitten net op de helft van Anderlecht met Schoofs, met McAllister. Met Kalaili. En weer Schoofs. Kijkt even of hij hem kan steken. Kiest dan voor een cross richting Guilherme. De borstcontrole. Camara er stevig tussen. Nou ja, en even het publiek oppeppen. Want ze voetballen alle twee nu met de supporters in de rug voorlopig. Helemaal paars en vooral veel wit was blijkbaar toe opgeroepen door de fans van Anderlecht om vooral in het wit te komen. Maar veel paars ook nog erbij. Het zijn tenslotte allebei de clubkleur. Sykes trapt een voorzet. Een beetje laag. Kana kopt hier weg. Opgevangen door Schoofs. Geen kans om te trappen van afstand. Dus bal weer naar de buitenkant. Dat is nu geen goede. Van Rob Schoofs. Buiten bereik van Guillerme Smit. En ingooi dus veranderlijk met Camara. Jeremy Taravel. Coachend. Eén heel belangrijke wedstrijd gewonnen. Zijn allereerste. Tot de allen verwachten eigenlijk. Terwijl Svetkovic ondertussen de bal laat liggen. Nu dan Biondic. Het is de tweede bal tussen de palen. Maar deze is nog minder gevaarlijk dan die daar straks van Zeneli. Recht op Kozemans.
2: Maar weer te makkelijk balverlies bij die inworp dichtbij. De eigen hoekschopvlag daar met Camara en Co. En dan inderdaad was het te moeilijk om die bal richting de winkelhaken te duwen.
1: Vrije trap ondertussen in het voordeel van Anderlecht. Vele ambiance, dat zeker wel, in het stadion. Maar de wedstrijd is nog niet echt onder stoom gekomen, zou ik durven denken. Is ook in evenwicht eigenlijk. En voorlopig moeten we het stellen met een absolute minimum aan doelgevaar. Kansen, die van Zeneli was geen quiet seat kans, zou je kunnen zeggen. Nee. Met dezelfde goede wil kan je dat zeggen van de kopbalkans voor Thorgan Hazard. Maar die dan toch nog iets minder. Hier heeft Guillerme weer ruimte om de rechthoek te naderen. De voorzet in de tweede zone wordt weggekopt door Diarra. Schoofs is eerst bij de afvallende bal. Voor de neus van de Greif dus weer voetballen met McAllister. McAllister met Schoofs. Overtreding van Zeneli, ja. Eigenlijk nadat Van Driessen vanuit het middenveld gefloten had. Dan ook aangegeven door de assistenten die op er een meter vandaan stond. Dat lijkt mij de omgekeerde volgorde.
2: Ja, het is wat ze afgesproken hebben natuurlijk. Als de hoofdscheidsrechter zegt van ik neem de fouten voor mijn rekening. Ja, dat weet je niet.
1: Nou ja, voor je neus mag je toch vragen als je het dan zo gezien
2: hebt. Ik kan het wel zeggen, de oortjes zijn er.
1: En de vrije trap voor Union. Nog iets voor de grote rechthoek, maar tegen de zeilen aan de rechterkant natuurlijk. Met een gevaarlijk indraaiende bol van Schoofs. Standaard situaties, dat weten we. Een kolfje naar de hand van Union. Buitjes kop. En daar is het doelpunt. Binnengekopt door Christian Buitjes. 1-0 voor Union na 16 minuten. De aanvoerder doet het weer voor Union. Hij doet dat op een weergaloze wijze. Het is een wapen voor Union. En wat Anderlecht vooral niet mocht overkomen is al gebeurd. Nog voor het openingskwartier is verstreken bijna. Dat is op achterstand komen, Tom.
2: En daarom staat hij waarschijnlijk in de basis. Rob Schoofs, die indraaiende bal met zijn linker, is moeilijk te beoordelen door de doelman van kom je of kom je niet. En dan wat we vooraf ook wel zeiden, een gebrek aan lengte bij Anderlecht. Dat is een groot probleem. Ja, hij kopt. Ik wist niet of hij echt hard had gekopt, maar effectief. Hij springt in de rug van Svetkovic. En ja, alleen de kat is een meter 92 en die wordt ontweken. Diarra is te laat en Kozemans kan er niet bij. Burgess doet het opnieuw, net weer. Net als 2 jaar geleden, een centrale verdediger.
1: Zo is het. Toen met de voet, denk ik, Machida. Een corner die doorschoot. En nu de iconische aanvoerder van Union. Er wordt nog gekeken naar buitenspel. In elk geval niet van Burgess. Zeer zeker niet. Maar voor hem misschien wel. Maar ja, oké. Dat zou wel echt sneu zijn. En nog een keer.

0: Laurens Visser is de VAR met dienst. Hij moet dus nu onze WK-VAR Bram van Driessen wat influisteren. Nee, wat zeggen ze? Buitenspel, zegt Bram van Driessen. Daar wordt ook nog een keer naar gekeken. Anderlecht leeft nog op hoop. Simon Bourdoudoui legt het nog even uit aan David Hubert. Burgess met de komcam op de borst van Bram van Driessen. Kunnen we dat mooi zien. Ook hoe hij een stukje groter is dan Bram van Driessen kunnen we ook mooi zien.
1: Nu zouden we het geluid moeten horen.
0: Kijk, McAllister die staat wel buitenspel. Die staat buitenspel, daar kan je niet over discussiëren. Ja, neemt hij dan deel aan het spel? Ja, ik zou het er niet voor afkeuren.
1: Ik zou er ook niet voor afkeuren, nee, maar goed.
0: Hij gaat mee in het duel. Hij hangt ook mee in de lucht. In het duel, zogezegd, met zijn 4-5'en waaruit Burgess scoort. Dus enfin, met het blote oog zou ik zeggen, McAllister, ja, die stond wel degelijk buitenspel. Maar ja, ook bij Anderlecht, Mark Koeken, Michael Verschuren, Kenneth Borno, Prevelen schiet gebedjes. Ja, Mark Koeken maakt duidelijk signaal dat het buitenspel is. Buitenspel, zegt hij. Ja, buitenspel. Hij kent de regels natuurlijk als geen ander.
1: En heeft het vooral van in de tribune gezien.
0: Ja, maar ze hebben allemaal smartphone. Ja. Ja, op de telefoon hebben ze dat allemaal gezien. Hè. Ja. Het duurt zijn tijd. Waarom moet dat nu zo lang duren? Vraag ik mij af. We wachten. De Heysel houdt de adem in. Een belangrijk moment natuurlijk. Meer nog misschien voor Anderlecht dan voor Union. Enfin, ook voor Union voor alle duidelijkheid. Maar tegen die ploeg die geen doelpunten incasseert. Op achterstand komen. Wat is het nu? Hij moet gaan kijken. Hij moet zelf gaan kijken. Of hij vindt dat McAllister, want dat is dan toch de man over wie het gaat, denk ik, Tom.
1: Ja.
0: Voldoende deelneemt aan het spel om het doelpunt af te keuren. En ik zou zeggen, ja, je kan dat doen, maar ik zou het niet doen. Het is niet dat McAllister op een of andere manier spelers heeft misleid die anders wel bij de bal hadden gekund. Maar dat is een inschatting die Bram van Driessen nu moet maken. Want voor alle duidelijkheid, ik herhaal het nog een keer. Burgess, nee, die stond helemaal geen buitenspel. Daarover kan geen discussie bestaan. Over hem gaat het niet in deze fase. Ja, ik hoop dat hij andere herhalingen krijgt dan deze die wij nu krijgen. Want daar gaat hij het niet kunnen opmerken. Tja. Hoe zit het, Bram van Driessen?
1: Misschien omdat hij meespeelt. Kijk, de handen op de rug, waardoor Svetkovic misschien niet kan. Ja.
0: Hij kwam volgens mij redelijk veel te kort.
1: Ja.
0: Denk ik, zelfs zonder die handen. Wat zegt Bram van Driessen? De aanvoerders moeten allebei even komen. Hij legt het vooral uit aan Burgess, dus dan denk ik dat het doelpunt afgekeurd wordt.
1: Inderdaad.
0: Zo is het. Doelpunt afgekeurd, geen 1-0. En ze lachen weer op de tribune bij Anderlecht. Goal afgekeurd. Nog een keer voor buitenspel van McAllister, denk ik dan. In Engeland wordt er nu gezegd waarom het wordt afgekeurd. Zover zijn we nog niet. Lukaku vertelt ook iets aan Verschuren en Bornau van achter het handje. Kalilou Fadiga ook aanwezig op de tribune. Iedereen kijkt. Maar het is een reuze meevaller voor Anderlecht. Want anders toch een probleempje. Geen doelpunt dus van Burgess. Buitenspel aangegeven en we blijven bij 0-0. Aan oponthoud van Tom. 3 minuten. Minstens.
1: Ja, zeker.
0: Dus deze finale wordt er een van lange adem. Zelfs als er geen verlengingen en of strafschoppen aan te pas komen. Want later begonnen. Oponthoud enzovoort. Daar komt Union weer met Guilherme Smit. Opgehouden door Svetkovic. Tot bij Sykes en Burgess. Met Sykes weer. Rustig rondtikken. Want het balbezit is wel degelijk voor Union. Dat zeiden we al. Maar heel erg veel daar nog niet mee uitgericht. McAllister. Anderlecht dat, nou, ik zou zeggen, met een medium blok ze wil opvangen. Ook niet geweldig hoog druk gaan zetten. Sykes met een rare bal waar Bjondic nog probeerde bij te geraken. Maar hij is toch bij Diarra. Met,

0: Hij. Svetkovic. Nee, dat afleggen was onzuiverd. Het was in de voeten van Burgess. Sykes met de Guilherme. Dat is even een wat slordige fase in de wedstrijd. Aytelaj probeerde die bal mee te geven. Maar ze stonden al tegen de zijlijn in. Goeie sfeer voor Camara met Anderlecht. En Taravel maar aanwijzingen geven. Dag straks voor de wedstrijd zat Sibierski wel degelijk nog op de bank. Ah, daar zit hij nu ook. Ja. Alsof het gehoord werd door de regisseur. Kreeg er ineens ook een beeld van. Naast Jari Verscharen zit hij toe te kijken. Om alles op een rijtje te zetten. Goed te observeren. Met wat meeval. Svetkovic in balbezit. De Greef. Maar dribbelt eigenlijk waar geen ruimte is. Terwijl hij had kunnen openen aan de linkerkant. Daar was er wel ruimte voor Anderlecht. Dat wel in balbezit is gebleven. Net over de middenlijn met Camara. Nee. Bal gespeeld richting Kana. Maar in de voeten van Schoofs. Daar komt Union met 4. Aan de rechterkant is weer Biondic. Biondic legt hem in de hand van Kozemans. Is nodig. Het leek erop alsof hij geklopt was. En dan was daar toch nog reikend, strekkend de hand van Kozemans. Biondic grijpt zich naar de haren. Maar weer een kans, Tom, na balverlies van Anderlecht.
1: Ja, vooral weer van Camara. Want de eerste kans was ook na balverlies van Camara. Ongeveer in dezelfde zone. En opnieuw is er de ruimte op de rechterkant. Toen voor Zeneli, nu voor Biondic. Net niet hard genoeg overhoeks. En dan is het Kozemans die zich breed maakt. En ja, voor de tweede keer toch de bal uit zijn doel houdt voor 0-0.
0: Ja, ja, zeker. En de eerste keer, oké, okay, dat was niet zo moeilijk. Uitvallen was genoeg. Maar hier moest hij zeer zeker zijn hand sterk zetten, zijn armen krachtig houden. Maar er is dan buitenspel aangegeven of wat? Want het is toch een vrije trap voor Anderlecht. Zou dat kunnen?
1: Duw in het duel, omdat de bal nog los was bij Kozemans.
0: Okay, okay. Maar wel degelijk een kans voor Union. Twee schietkansen, eentje voor Zeneli vroeg in de wedstrijd. En nu één voor Biondic. Maar wel degelijk twee keer na balverlies van Camara. En dan gaat het razendsnel bij Union. En een afgekeurde goal van de Brusselaars, wilde ik zeggen. Maar dus die in geel en blauw. En van de kant van Anderlecht blijft het aanvallend. Vooralsnog na 25 minuten winsten. Die ene voorzet van Camara die het hoofd van Hazard vond weliswaar ongevaarlijk. Daar moet Paarswit het vooralsnog mee stellen. Ook Promise David kijkt toe vanaf de tribune. Veel bekend volk natuurlijk. Jean-Michel Seven heb ik ook gezien. Jean-Marie Pfaff, waarom zit hij eigenlijk niet op de eretribune? Vraag ik me af. Maar hier rechts van ons in het vak met Union supporters.
1: Ja, Teuma trouwens ook met Bellocin en een van de Bayats.
0: Moet je dan? Nee?
1: Ja.
0: Als je Bellocin zegt, zeg je toch Moji
1: Bayat. Ja, zo. Dezelfde auto.
0: Nee, die zal dan misschien wel meer, als hij er al is, op de eretribune zitten. Want ook de leden van de raad van bestuur, daar zit hij nog niet in. Maar van de Pro League kregen een uitnodiging. Sommigen kwamen, anderen niet. Verre bal van Scherpen komt eraan. Kalaili gaat sprinten, maar moet opletten. Gaat wel heel erg ver tot aan de cornervlag. Kalaili brengt hij dan toch nog bijna voor, maar niet helemaal. Wat een inspanning nog. En dan Kalaili om daarbij te geraken. Bal achter de goal verdwenen. Doeltrappen met Kozemans. En Camara een bal vooruit gezet. We krijgen het 3D-beeld van de schouder van McAllister. Maar dat kon je met het blote oog eigenlijk al min of meer zien dat hij buitenspel stond. Maar het was vooral, denk ik toch, was het voldoende, zat hij voldoende in de melee. En dat is waar, daar zat hij in zekere zin wel in. Dus een schande dat het afgekeurd wordt. Is het niet het doelpunt, maar ja. Volgens de regels. Tegelijkertijd toch een interpretatiemoment aan die regels. Want anders hoefde Van Driessen niet te komen kijken natuurlijk. Dat weet u voor buitenspel. 27e minuut van deze finale. Hij met Diarra. En Diarra een bal naar het centrum. Waar Kana net bij kan. Neemt hem mooi mee. En dan voetballen naar de buitenkant. Hazard. Hier komt Anderlecht een keer. Hazard vooralsnog redelijk onzichtbaar. Openen hier naar Camara in de grote rechter. Camara meegeven met Saliba. En dan bal tegen de hand van Saliba inderdaad. Kwam van de voet van Alac. Mooi door de beentjes van Alac. En kijk nog eens een versnelling. Saliba kan net tot een schot komen. Afleggen. Hazard erover. Appel voor handspel van Saliba. Dat was het in zekere zin ook wel. Maar dit is wel de eerste echte doelpoging van Anderlecht. Hazard weliswaar redelijk hoog erover nog.
1: Ja, maar de actie natuurlijk wel van Saliba, die net iets te makkelijk voorbij El Hadji kon geraken. Geen rugdekking ook, en dat is wel opvallend bij Union, waarbij Zorgan zich dan veel te makkelijk ook laat passeren, waardoor er ruimte ontstaat om die bal achteruit te leggen. En dan doet Mamar het prima door een soort screen te vormen, waardoor Hazard vrijkomt. Maar hij kan ook hij zijn bal niet echt kadreren vandaar, maar wel een goede kans hoor.
0: Ja, Saliba liet hier even zien dat hij best ook wel kan voetballen. Dat was de reputatie die hij ook had. Vooruit voetballen zag je ook wel, maar toch nog geen veel wedstrijden. Te veel afval in dat spel, waardoor het allemaal een stuk moeilijker wordt. Klein brandje ondertussen op de tribune bij de supporters van Anderlecht. De brandweer is er al bij. Kan natuurlijk wel dat er een of andere vuur vat. Maar voor alle duidelijkheid is een klein brandje zo links van ons. Kijken naar de ingooi voor Anderlecht. Met Mamar. Ja, van de vorige finale was hij ook. Hij, Verscharen, Kozemans, Hazard. Dat waren de mannen die ook in de basis stonden. Samen met dus Jari Verscharen vandaag bankzitter. We kijken naar Svetkovic. Kamara weer. Rand van de grote rechthoek. Kamara met Guilherme ervoor. Kamara, maar die stond al goed ingedraaid om te gaan sprinten. Opletten, want weer zo'n balverlies. Ja, maar nu was het wel Saliba die wachtte op hij. En hij heeft de bal, brengt hem voor de goal. De kat kopt, maar dat is met een boogje van grote afstand. Die valt dood eigenlijk op het dak van het doel. Gevaarlijk kan je dat niet noemen.
1: Het valt me wel op dat Anderlecht wel met veel volk in de 16 komt. Dus als die ballen net iets sneller worden gegeven, daarnet ook bij die actie. Er staat wel wat volk hoor in die 16, dus dat is zeker goed.
0: Nu wel even druk zetten, de kat. Helemaal tot bij Burgess. Ja, zijn voet, die van de kat. Dan gaat de bal buiten ingooien voor Union Saint-Gilloise. Vierde bekerfinale spelen ze in 1913 en 1914. Twee keer tegen een Brugse club, tegen Cercle en tegen Club gewonnen. En dan pas 110 jaar later tegen Antwerpen met de winning goal van Machida. Serieuze overtreding van hij. Dat kan hem zo meteen een gele kaart opleveren. Ja, nu, omdat Diarra het duel daar wint van Zeneli, is het wel degelijk de vrije trap. En dat mocht eigenlijk een kaart zijn hoor, wat mij betreft. Nog eens kijken in de herhaling. Ook weer naar balverlies, Tom. Ja. Dit keer van de Greef.
1: Voet op de wreef, denk ik, om het te laten rijmen. Van El Hadji. En voorlopig dus zonder gele kaart. Het is niet dat het een stevige wedstrijd is. Dat
0: nee.
1: Zeker niet.
0: Nee, zeker.
1: Vandaar dat hij het nog met de mantel der liefde bedekt, denk ik. Maar goed gezien. Eerst balvoordeel gegeven door Van Driessen. En uiteindelijk geen balvoordeel voor Union. En dus gefloten.
0: Ook de bondscoach aanwezig. Met Vincent Manhart. Grote dag morgen. Kijken naar Zeneli eerst. Die vrije trap wordt weggekopt door Svetkovic. 20 over 1 live in het VRT-journaal. De selectie. 26 namen voor het WK. Dan kunnen we er echt aan beginnen. Zeneli vroet zich bij de bal. Ik weet niet of Hazard daar nu zoveel verkeerd heeft. Eerlijk gezegd, misschien daarvoor al wel. Maar wel een vrije trap. Meter of 10 voor de grote rechthoek. Zeneli, die dan ten lange leste toch tegen de grond ging. En de vrije trap meekrijgt. Vanaf de rechterkant. Gevaarlijk als Schoofs die weer gaat laten indraaien. Goeie voetballer ook.
1: Zit ja, truitje trek van de Greef.
0: En daar de overtreding, maar Hazard vond ik maar. Ja. Dat was al weinig, maar het was wel dan op dat moment dat hij tegen de grond ging. In het slotkwartier van de eerste helft zitten we al. De zon is nu even van de partij in het Koning Boudewijn Stadion. De felle regen. Die we bijvoorbeeld onderweg naar hier hadden. Of anderhalf uur geleden zo ongeveer. Twee uur intussen. Voorlopig niet. Zonneschijn over het Koning Boudewijn Stadion. Bij de vrije trap van Union van de rechterkant. Schoofs gaat zelf trappen. En die gaat er niet in. Ik zag ze daar al juichen. En Kozemans schrok zich een hoedje. Inderdaad. Colin Kozemans dacht, wat is dat zeg. Nee, het was er toch nog genoeg naast.
1: Hij raakt het net wel.
0: Hij raakt het net als altijd verraderlijk. Mooie vrije trap hoor.
1: En hij was er ook wel.
0: Ja, was er.
1: Maar het was verrassend inderdaad dat hij die bal liet krullen naar de eerste winkelhaak. Maar Kozemans dan tegen de paal nog botste, maar hij moest er niet tussen beiden komen.
0: Hij zet een bal naar voren. Burgess, altijd in de lucht van Hazard uiteraard. De kat dan opzij gezet. Burgess mag ingooien. Maakt misbaar, omdat de kat een beetje in de weg ging staan toen hij wilde gooien. Ja, dat kan natuurlijk niet. En wat moet er gebeuren? Van Driessen komt even naar de kant. De twee trainers moeten even komen. Taravel en Hubert of nog iemand anders. Er wordt nog iemand anders van op de bank aangeduid. Daar is een probleem. Taravel heeft daar een probleem met een van de assistenten. Ja, zullen wat aan het bekvechten geweest zijn, is mij ontgaan eerlijk gezegd. Ja, wat brengt de toekomst voor Jeremy Taravel? Het zou mij toch zeer verbazen als hij volgend jaar nog trainer van Anderlecht is. Dat kan ik mij moeilijk voorstellen. Maar hij zou het wel verdienen om bij de club te blijven als assistent. Want ja, toen iedereen het schip verliet, bleef hij toch maar zitten. En heeft Anderlecht toch hier gebracht in deze bekerfinale. Voor het overige kan ik niet zeggen dat zijn resultaten van die aard zijn dat hij meteen een contractverlenging moet krijgen. 13 wedstrijden gecoacht in de Jupiler Pro League. 6 verloren, 4 ervan gewonnen.
1: Hij heeft ze ook niet, aan het voetballen gekregen.
0: Bij momenten zo.
1: Maar dat kunnen we van de vorige coaches natuurlijk ook wel zeggen.
0: Maar goed, als er dan toch weer tabula rasa gemaakt wordt. Of toch een redelijke grote kuis. Dan zal het ook met een andere trainer zijn. Veronderstelling. Maar we gaan zien wat het wordt. Diarra ondertussen. Zeneli van de bal gezet en dan gestuit door de spits van Union. Tikje tegen zijn aangezicht. Blijft even liggen, maar erg was het natuurlijk niet. Zeneli helpt hem overeind. Even tegen de neus, zo denk ik niet erger dan dat. Anderlecht dat overigens in 48 wedstrijden dit seizoen al 17 keer heeft verloren. Naar verluidt is het record op 1 jaar 20 keer. Het zal hen toch uit de pruimentijd dateren, denk ik. 14 nederlagen al in de Jupiler Pro League. Daar is het record 15 keer. 3 seizoenen geleden was ook 14. Dat was dan die in 34 wedstrijden met verkorte play-offs. Waar Anderlecht dan geen deel van uitmaakte. Niet van 1 en niet van 2. Om haar aan te geven. Zo simpel is het niet. En ook in nadat ze die geweldige reeks hadden waarbij Union klopt, de Club Brugge klopt en het is ineens, wie weet, ook wel konden gaan meedoen. Nu hebben ze nog 21 wedstrijden gespeeld in de Jupiler Pro League. 11 keer daarvan verloren. 5 van de 21 gewonnen. Nee, er hangt veel vanaf van deze bekerfinale. Zoveel is zeker. En op 10 minuten van de rust doet Anderlecht toch nog altijd mee bij 0 tegen 0. Nog eens zeggen, afgekeurde goal van Bruges, de kopbal. Terwijl Elac omvergeduwd wordt, zou je kunnen zeggen, door Camara. Hij moet even rustig blijven, zegt Bram van Driessen. Hubert wil daar al graag een kaart voor. Kan hij even nadrukkelijk vragen. Nou, van Driessen houdt hij voorlopig op zak. In wat alles bij elkaar inderdaad een faire, maar ook geen goede finale is. Voor alle duidelijkheid.
1: Ja, je had het gevoel dat Union in dat eerste kwartier, eerste 20 minuten, toch wel het overwicht had. Het controleerde die wedstrijd. Maar dat is, ja, na die afgekeurde goal is dat toch niet meer het geval. Is Anderlecht toch vaker ook op de helft van Union.
0: Alleen creëren, dat is moeilijk voor Paarswit. Behalve dan dat ene moment met Saliba. Een individuele actie. Svetkovic speelt voorlopig ook een mindere wedstrijd. Verliest nogal vele duels. Dat overkomt hem ook wel een keer natuurlijk. En dat kan je hem ook niet kwalijk nemen. Het is nog altijd maar een jongen van 19. Ingooi met Camara. Voor Anderlecht. Net op de helft van Union. En straks natuurlijk nog Bertaccini bij Anderlecht. Mogen we toch verwachten. Nathan de Kat was niet tevreden met de ingooi van Camara. Die stuiterde naar zijn smaak een beetje te veel voor zijn neus. Vandaar weer over de zijlijn buiten gezet. Spannende nacht ook voor Nathan de Kat. Zit hij in de selectie of niet voor het WK? Al dan niet in de balans met Avian bijvoorbeeld. Maar goed, als het deze keer niet is, dan zullen er nog wel een aantal aankomen durven denken voor De jonge man van Anderlecht. Ingooien met Sykes. Net over de middenlijn, maar gooit hem achteruit tot bij Burgess. Met McAllister. En Kalaili. Mamar er meteen naartoe. Kalaili inspelen. Leek een slechte paas. Maar hij moest er toch tussen zitten. Met een omweg is Mamar weer aan de bal. En dan diep gespeeld. Maar Hazard was in de bal gekomen. En de kat kon er niet bij tegenover Burgess. Intussen heeft Kierme weer ingeleverd bij Kamara. Zitten we met Saliba. En Saliba kan links Mamar aanspelen. Dat doet hij nu. Kalaili er naartoe. Mamar. We hebben hem nog niet te veel zien komen daar over de linkerkant. Om niet te zeggen, nog geen enkele keer, denk ik.
1: Een paar keer gepakt ook in de rug.
0: Ja. En dat toch zijn specialiteit een beetje is. Want het is eigenlijk ook wel een wingback op de linkerkant. Vaak geweest bij de Futures. Sorkan ondertussen een bal richting Biondic. Voetballen met Aytelac. De kat proberen uitspelen. Het kan aan de rechterkant. Bij Zeneli. In het centrum zijn ze met zijn vier nu bij Nyon. Het is een paas in de eerste zone bij Sorkan. Sorkan probeert zich erdoor te wurmen. Het is een doeltrap voor Anderlecht. Zo heeft Van Driessen dat beoordeeld. Er was weinig ruimte voor Sorkan om zich door te zetten.
1: Ja, maar net wat we zeiden. Mamar was weg. En hij was het die op zijn kouse voeten terug aan het wandelen was. En de Greif moest dan die ruimte gaan dichtlopen. Daar hebben ze wel een probleem hoor. Het is elke keer Zeneli op die rechterkant die heel veel ruimte heeft.
0: Doeltrappen met Colin Kozemans. We zijn al op 6 minuten van de rust. Wij nog altijd 0 tegen 0. En nog een keer heel erg veel hebben we nog niet gehad. Dat ziet ook Jan Vertonghen. Er zijn veel bekende koppen natuurlijk die komen kijken naar zo'n bekerfinale.
1: Hoeveelste keer is het nu al dat Kozemans die bal gewoon over de zijlijn trapt? Ja, in de Champions League wordt dan gezegd dat dat de bedoeling is. Maar ik weet niet of dat hier de bedoeling was.
0: Kan ik mij moeilijk voorstellen. Wel, het wordt snel gekopieerd natuurlijk. Hier is Marco Canna. Canna, nee. Hij had kunnen trappen en had een goede bal kunnen steken. Deed geen van de twee. Maar dankzij een Union lichaam is het dan toch nog een corner voor Anderlecht. Want het was een soort bal richting Svetkovic, maar die kon eigenlijk nooit aankomen. Hij werd dan uiteindelijk onderschept. Ik denk dat het Burgess was die ertussen zat inderdaad met het hoofd. En nu de corner voor Anderlecht. Goed moment om nog een keer te dreigen voor Paarswit. Of wie weet nog meer. Maar kan dat op een corner tegen Union? Dat is maar de vraag natuurlijk. Met de lichte en de kleine brigade. Daar is de bal. Nee, het is Sykes die wegkomt. Ja, daarvoor moet je er al twee van Anderlecht op elkaar zetten om aan die lengte te komen. De kat ondertussen een bal meegenomen aan de rechterkant. Beetje moeizaam, toch voorbij Sykes. De voorzet komt nog over het hoofd van Svetkovic. Vroet nog om bij de bal te geraken, want wegwerken door Kalaili was een beetje onorthodox. Maar finaal via Schoofs en Kalaili is de bal toch uit het kamp van Union verdwenen. En Tikkens die rustig rond met Sorkan. Nog geen hoofdrol voor Sorkan. Hij die klaar is voor een stap hogerop, naar eigen zeggen. Zo ook waardeloos op het veld van Sint-Truiden, herinner ik mij.
1: Ja, het valt me op dat hij aanvallend weinig brengt. Veel wandelt ook, dus vaak de achterste lijn die hoger staat dan Sorkan zelf. Dus het is niet dat hij hier het meeste aantal kilometers, het hoogste aantal kilometers zal gelopen hebben.
0: Balletje langs de lijn gespeeld, Sorkan met Kalaili. En weer Sorkan. Weer een keer diep spelen. Ja, maar weer gepakt in de rug. Want Zeneli zat daar. En dit is toch een positie waar hij zou moeten zijn. Biondic zet hij makkelijk opzij. En Zeneli komt erbij. En dan is het buitenspel aangegeven. Ja, hij liet zich daar zo simpel opzij zetten. Dat overkomt hem ook al vaker natuurlijk. Maar zonder erg. En buitenspel, daar is het mee geëindigd. Ja, Mamar die druk gaat zetten op Kalaili. En dan Zeneli natuurlijk... in zijn rug vrij. Ja, als ze dit buitenspel aangeven, dat was er geen innerlijke goal. En hier komt de bal van Canna, dus dat kan niet. Het is een beetje vreemd aangegeven, dit buitenspel. Maar goed, het gevaar was geweken. Het had wel een corner moeten zijn. In plaats van een vrije trap voor buitenspel voor Union. Of voor Anderlecht. Dus een corner voor Union had het moeten zijn. En zo schuifelen we in de laatste 3 minuten van deze eerste helft. Bij 0 tegen 0 nog altijd. En Camara die kan komen voor Anderlecht. Steekt een bal richting strafschopgebied. Goed verdedigen door McAllister. Kalaili, Zorgan, Schoofs. Dat is er wel goed onderuit gevoetbald. Biondic een bal voor Guilherme. Die kan gaan rennen. Svetkovic moet zich greppen om er weer bij te zijn. Dat doet hij ook. Svetkovic, ja, goede tackle. Onorthodoxe tackle, maar hij heeft de bal. Laat ik het zo omschrijven. Want het was wel een beetje raar de manier waarop hij die uitvoerde. Maar goed genoeg. Al is de weggetrapte bal er natuurlijk wel één voor Union. Zorkan, Pardoes in de voeten van Camara. Saliba dan weer te ver vooruit in de voeten van Schoofs. Anouar Aytelac. Beetje vanaf de linkerkant. Combinatie zoeken met Biondic. Nee, die worstelt met de bal. Op de bank zit natuurlijk nog Rodriguez. Ziet ook Fusseini. Zijn eerste competitiegoal gemaakt van het seizoen. En ook Giger, maar goed, dat is niet langer de eerste keuze. Kalaili is ondertussen op wandel. Zijn voorzet in het centrum opgeruimd door Kana. Hazard met Saliba. En hier komt Camara. Maar ze moeten meesprinten bij Anderlecht. Svetkovic doet dat niet echt. Camara moet dan voetballen met Mamar. Dat zijn de twee backs. En dan gaat hij tegen de grond. Camara wil hij een penalty, maar krijgt hij hem niet. Gebotst met Sykes. Ik had ook niet de indruk dat er veel aan de hand was, eerlijk gezegd. Te makkelijk over het been. We gaan eens kijken in de herhaling, Tom. Wel een goede loopactie. En dan een handje wel, maar vooral getoken van Camara. Nee, geen strafschop. Wel de gestrekte arm, dan is het altijd toch net iets meer duwen dan anders. Maar het was ook al nog net op de rand van de grote rechthoek. De Greve ondertussen. Anderlecht lijkt wat energiek te eindigen. Deze eerste helft.
1: Ja, ik verwachtte er wel iets van, omdat Camara heel snel is met de bal aan de voet. Ook en Sykes niet. Hij moest wijken en tegen dat hij gedraaid is, is dat, zoals je daarnet ook zei, ook maar een tractor. Maar ja, hij speelde de bal dan naar de buitenkant en ging Camara dan de 1-op-1, ging hij niet echt aan met Sykes.
0: Ondertussen is Svetkovic blijven liggen. Zeer tot onvrede van Ross Sykes. Misschien is hij gewoon slecht gevallen. Ja, Tom, als je het zo ziet, de herhaling die wij hier nog bekijken, is toch een stevige duw. Maar wel op de rand van de 16, al dan niet er binnen. Maar de VAR, Laurens Visser, heeft er niks van gemaakt. Live maakte Bram van Driessen er ook niks van. Er zitten overigens twee Romelu Lukaku's. Heet die ook niet Romelu, het oudste zoontje of Rom of zoiets? Die ook vaak in de picture is als voetballer. Ja. Wanneer zijn vader gaat kijken, die zit mee op de tribune. Beide mensen van Anderlecht.
1: Ja?
0: Ja. Ja. Hij is cultureel erfgoed, zou je kunnen zeggen. In dit stadion is hij Rode Duivel. 4 minuten komen erbij. Nisrin Azaoum, de vrouwelijke assistent vierde ref, hebben we hier vandaag, heeft dat bordje getoond. Svetkovic weer onder de levende. De Greef met een hopeloze bal voor Hazard. Svetkovic nog eens proberen, een beetje holder de bolder. De kat kopt hem in de voeten van Burgess. Burgess met Guilherme. Even Hazard er ook bij. Maar de geniale actie, het moment van Thorgan Hazard hebben we nog niet gezien. Heeft nog niet echt de kans daartoe gekregen, voor alle duidelijkheid. Want heel vaak voorin, helemaal voorin, is Anderlecht nog niet te vinden geweest in deze wedstrijd. Bij 0 tegen 0 nog altijd, dus in de toegevoegde tijd. Met een afgekeurde goal van Burgess. Vrije trap Schoofs de koppel. Na buitenspel van McAllister, na lange VAR-interventie en een beslissing van Van Driessen. We kijken naar Kalaili. Gaat buitenom, Amar houdt hem af, maar gaat dan tegen de grond. Moet overeind klauteren en dan komt er dan toch uit, terwijl in het centrum Biondic blijft liggen. In de opbouw. Begin van die fase blijkbaar op een of andere manier geraakt. Hij gaat nu toch overeind klauteren. Kalaili weer. Bal binnengehouden. Mamar, scherpe tackle eronderin. Ja, dat kan tellen. Maar wel de bal gespeeld, denk ik. Mamar. Biondic staat overeind en vraagt: is er geen overtreding mee gemoeid?
1: De kat geel. Ja, ze lagen overal, hoor. Ja. Het begon met Svetkovic na een stevige interceptie.
0: De kat, kijk, springt loopt, in de rug. Knalt in de rug van Burgess. Daarvoor de gele kaart, Nathan de Kat.
1: Het begint hier bij Svetkovic in dat duel met Zorgan. Biondic dan aan de rand van de 16 van Anderlecht. En dan inderdaad in de rug gelopen de kat. En zo is de eerste gele kaart er toch.
0: Ja, terecht overigens ook. Het slaat werkelijk nergens op dat je dat doet. Straks moet je een overtreding maken en vlieg je eraf. Dus nee, niet geweldig slim. Vrije trap voor Union net over de middenlijn. Twee flinke schietkansen nog op de tegenaanval na balverlies bij Anderlecht van Camara. Eén voor Zeneli, één voor Biondic. Zeneli, makkelijk gered door Kozemans. Biondic, dat was een sterke save van de doelman van Anderlecht. Die ook nog eens een vrije trap van Schoofs. Rakelings naast zag Soeven in het zijnet. En daar tegenover een schot van Hazard. Een mooie dribbel. Knap van Saliba op de rechterkant. En dan Hazard uitgezocht. Maar zijn schot ging er toch nog redelijk hoog over. Camara tegen de grond gewerkt. Ging energiek overeind sprinten. Waardoor Van Driessen dacht dat hij zijn tegenstander ging aanvliegen. Maar hij wilde gewoon snel bij de bal zijn. Maar we gaan met 0-0 eindigen, zo lijkt het wel. 3 minuten in de toegevoegde tijd. Burgess kopt de vrije trap van Heijweg. Camara probeert erbij te geraken, net voor de neus van Guillerme. Zorgan dan in de recuperatie. Ingooi is voor Anderlecht hier aan de bank. Met Hubert. Die bal even vasthield zo. Camara, een beetje trekken benen. Nou, we kunnen allemaal gaan rusten. Iets hindert hem. En dan kijken in de tweede helft wat we gaan krijgen. Wat alles bij elkaar, laten we zeggen, een middelmatige finale deze eerste helft.
1: Misschien de finale die we konden verwachten. Met Union dat probeert toch strikt die organisatie te houden, het overwicht te pakken. En Anderlecht dat het voetbal niet kan brengen wat het bij momenten de voorbije wedstrijden af en toe wel eens heeft gebracht om die eerste helft van vorige week nog eens op te halen. Dus vandaar. Ja.
0: Maar de kansen, het doelgevaar en ook het afgekeurde doelpunt, dat was wel allemaal te noteren van de kant van Union. Maar we gaan rusten in het Koning Boudewijn Stadion zonder doelpunten. Vooralsnog in de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht is het 0-0. Sportzaak.

0: Ik droomde dat ik sliep. Daar moet ik even over nadenken. Dat was muziek van De Mens. Na 4 uur het vervolg van de bekerfinale. En dan gaan we het ook al een eerste keer hebben over de Giro.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In een huis in Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven heeft een onderzoek opgestart omdat het uitgaat van een verdacht overlijden. Het LAPO, de wetsdokter en de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. De resultaten zullen nog even op zich laten wachten. In Brugge trekt de heilige bloedprocessie door de straten. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat die religieuze optocht toch kon doorgaan. De processie lokt elk jaar enorm veel bezoekers, maar er zijn ook heel veel vrijwilligers nodig, zegt Mathieu Clarisse van de organisatie.
4: Er zijn ongeveer 2500 mensen betrokken achter de schermen, waarvan een kleine 2000 als figurant en een goede 500 mensen als medewerker achter de schermen. Dus ik denk aan de griemenmedewerkers, alle kledingmedewerkers, alle processiebegeleiders bijvoorbeeld. Al die mensen die zorgen ervoor van aan de zijlijn en vaak onzichtbaar dat alles vlot verloopt. Het zijn allemaal mensen die er moeten zijn, maar die vaak niet gezien worden. Dus vandaar dat het wel heel belangrijk is dat we ook op al die mensen kunnen rekenen.
3: In het Verenigd Koninkrijk heeft Wes Streeting ontslag genomen als minister van Volksgezondheid. Hij is de eerste topminister die opstapt uit de regering van premier Starmer sinds de zware verkiezingsnederlaag van de partij Labour eind vorige week. Streeting zegt dat hij geen vertrouwen meer heeft in Starmer als leider van de partij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de leider van de grootste partij automatisch ook eerste minister. Naar alle verwachting zal Streeting zich nu kandidaat stellen om Labour te gaan leiden. En in de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union zitten we halfweg. Peter van den Bemt, hoe is de eerste helft verlopen?
5: Ik zou zeggen toch veel eer in het voordeel van Union, dat het initiatief en het balbezit had en eigenlijk ook de enige ploeg is geweest die gevaarlijk is geweest. Afgekeurde goal liever ook van Bridges op een vrije trap van Schoofs, maar McAllister stond buitenspel. Gevaarlijke schoten van Zeneli en van Biondic. Tweede keer echt een goede redding nodig van Kozemans, ook een vrije trap van Schoofs die rakelings naast stoefde. En daar heeft Anderlecht, dat wel energie, strijdlust en duelkracht etaleert, voetballend en aanvallend weinig kunnen tegenoverzetten. Een ongevaarlijk overzoevende bal van Hazard. Niet meer dan dat. Maar voorlopig alles wel nog open. Hier in een intussen zonovergoten Koning Boudewijn Stadion. Tussen Union Anderlecht 0-0.
3: Dankjewel, Peter. Het wordt vanavond geleidelijk aan droger. Later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook erg koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden. Met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Meer op vrtnieuws.be.
6: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
8: Krevel.
9: Pas, shot en goal.
10: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel, leef beter.
11: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
12: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
13: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
15: Manutan, Manutan.
14: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: Manutan, Manutan.
14: Bestel op manutan.be.
16: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
17: Allee, dat is toch gemakkelijk?
16: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
17: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
16: Nwise. energiewijs ondernemen.
18: Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
19: Had nooit hard gegessen?
18: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
19: Dat was toch ook geen angst voor de zee?
18: Toch. In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
20: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
21: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
22: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
23: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
24: Halleluja, brothers en sisters.
25: Halleluja, brother Bambi.
24: Vandaag is het weer zover.
26: Hemelvaartsdag.
25: Halleluja.
24: En wat is het vandaag nog?
26: Hemelse korting.
23: Welke hemelse korting, brother Bambi?
24: Nee tegen BTW, brother vader.
25: Halleluja, brother Bambi.
27: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Radio 1.
28: Sportza.
1: Met Gert Geens.
0: Opnieuw welkom. De tweede helft tussen Union en Anderlecht is nog lang niet in zicht. Dus geeft ons dat ook de kans om het al eventjes te hebben over de zesde rit van de Giro. En om dan toch weer de link met voetbal te leggen. Wel, vandaag ligt de finish op een plek die Romelu Lukaku, vandaag in Brussel aanwezig, maar ook Kevin De Bruyne en zeker Dries Mertens op hun duimpje kennen. Clem Martens, dat is niet gelogen, hè?
29: Nee, zeker niet, Gert. Dan hebben we het uiteraard al weggegeven. De aankomst die ligt vandaag in Napels, een grote stad in Italië. De derde stad van Italië, 1 miljoen inwoners. En daar zal er naar alle waarschijnlijkheid straks ook gesprint gaan worden om de zegen in deze zesde etappe van de Ronde van Italië, waarin de weersomstandigheden voorlopig beter meevallen dan verwacht. Het is nagenoeg droog, wel donkere wolken die zich samenpakken en dat kan straks op het einde van deze etappe wel voor problemen zorgen, want sowieso is een sprint altijd al een, laat ons zeggen, zenuwachtige bedoeling, maar ook een zeer speciale aankomstzone daar straks in Napoli. Die laatste kilometer, wel, we gaan niet recht toe, recht aan finishen. We krijgen op een 700-tal meter van de finishstrook een kasseistrook. Dan moet er nog een bocht naar links genomen worden, een U-bocht ook. Dus het zou daar toch wel eens voor valpartijen kunnen zorgen. Zeker als die kasseien straks nat gaan liggen door de regen. We zijn er vrij zeker van dat het een sprintersetappe zal worden. Waarom? Omdat het voorlopig best geschiedenisloos is. Korte rit, ook 142 kilometer moest er afgelegd worden bij de start. Daarvan schieten er nog zo'n 65 over. En we hebben momenteel 4 leiders die vooraan fietsen. En dat zijn ook 4 Italianen die daar momenteel samenwerken. Vercalito, Marco Lessi, Tarozzi en Baez, dat zijn de 4 namen. Even was er ook een 5e jongen bij betrokken. Een ploegmaat van Vercalito van bij Alpecin. En dat was een landgenoot, Edouard Plankaert. Maar die was dat Italiaans volgens mij beu gehoord. Want die ging nog voor de top van de eerste en enige beklimming van de dag, ging hij al wat trager rijden. Liet hij zich inlopen door het peloton. En dan weet je ook dat we al 1 beklimming hebben gezien. Een vrij korte, geschiedenisloze beklimming. De Tirreni, 4e categorie. 7 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 3%. Niet al te zwaar dus. En ook niet heel veel strijd geleverd om daar als eerste boven te komen. Baez, die mocht als eerste boven komen, pakte daar ook de 3 punten. En dat viertal heeft nu, dat kwartet, een halve minuut voorsprong op het peloton. Dat is even een seconde of 50 geweest, maar ook niet heel veel meer. Dus niet al te moeilijke, controlerende omstandigheden voor de sprintersploegen. En op dat op 64 kilometer van het einde. Wellicht zal het zo nog wel een tijdje blijven. Misschien worden ze nog ingelopen. Dat zullen we moeten afwachten. Maar het heeft er toch alle schijn van dat we ons mogen gaan opmaken voor een sprint. En dan is het uitkijken of het opnieuw Paul Magnier wordt. Die heeft hier al een geweldige Giro gereden. Natuurlijk 2 etappes kunnen winnen. Oké, de eerste sprintersetappe werd een beetje ontsierd door die valpartij, waardoor niet iedereen nog goed gepositioneerd zat of zelfs nog maar voluit kans kon maken op de dagzegen. Maar die tweede sprintzegen ja, daar heeft hij zijn concurrenten toch echt wel op waarde geklopt. En dat zijn toch niet de minste namen met Dylan Groenewegen. Die verwachten vandaag ook wel in die ereplaatsen. En natuurlijk misschien wel de snelste man, Jonathan Milan. Kan hij het vandaag wel waarmaken? Dat is de vraag. Maar dat is een vraag waar we straks pas een antwoord op zullen krijgen. Nog zo'n 63 kilometer moet er gekoerst worden richting Napels. Voorlopig 4 leiders met een halve minuut voorsprong op het peloton.
0: Op deze weliswaar wisselvallige hemelvaartsdag zijn er op onze wegen alleen kleinere vertragingen. Belangrijk is wel, dit rijdt er momenteel geen treinen tussen Hasselt en Tongeren. En de oorzaak is een defecte trein op dat traject. Je kan daar een vervangbus nemen.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Swedish Designer Drugs. Een tongbreker, blij dat dat al goed gegaan is. Nu nog een sprankelende tweede helft waarvoor we op het puntje van onze stoel kunnen zitten. En we zijn helemaal tevreden. Peter en Tom, zijn jullie en vooral de spelers en de ref klaar voor het vervolg?
1: Wij zijn klaar gebleven, moet ik zeggen, hier op onze commentaarpositie. De spelers zijn ondertussen ook naar buiten gekomen. En die van Anderlecht hadden zich nog in een huddle gewrongen. Maar zijn nu ook klaar om aan de tweede helft te beginnen. 0 tegen 0 dus. 1 goal, maar een afgekeurde van Burgess. En een paar gevaarlijke schoten. Goede redding, Kozemans. Vrije trap, Schoofs, Rakelings ernaast. En van de kant van Anderlecht vooralsnog geen bal tussen de palen, moeten we zeggen, in de eerste 45 minuten. En weinig of geen aanvalspel dat reikte tot aan een echte doelpoging. Zo een halve kopbal van Hazard ook nog genoteerd. Dus dat is heel makkelijk. Verre bal van Kozemans. Richting Nathan de Kat hier. Maar die moet duelleren met Kalaili. We weten dat hij een goede détente heeft. Ingooi is ondertussen voor Union. Terwijl die van Anderlecht ineens bij het begin van de tweede helft ook weer vuurwerk bovenhalen. En veel Bengaals vuur. En dus betekent dat dat we zometeen misschien weer een onderbreking krijgen. Hoe triest is het allemaal. Maar wat doe je eraan?
2: Hoeveel hebben ze er nu al afgestoken?
1: Hoeveel, ja.
2: Want toen ze net in het stadion kwamen, toen het nog leeg was, hebben ze het ook gedaan.
1: Ah ja, okay.
2: Dus hoeveel hebben ze er eigenlijk meegebracht?
1: Ja, ja. En die worden allemaal gefouilleerd hoor, als die binnenkomen. Zeer grondig, zoals u kan zien. Voorlopig voetballen we nog, maar of dat lang gaat duren, dat weet ik niet. Het vuurwerk gaat natuurlijk de lucht in. Dat landt niet op het veld. Terwijl Biondic tegen de grond werd gewerkt door Diarra. En Hubert, zoals hij bij Jong geleerd heeft, denk ik, met zeer veel misbaar altijd alles begeleid. En wat mij betreft had dit best een gele kaart mogen zijn. Want Diarra viel, maar hield zich vooral vast aan Biondic. We zijn overigens met dezelfde 22 aan de tweede helft begonnen. En Diarra moet wel even komen bij Bram van Driessen. Maar ik herhaal het nog een keer. Het is vooralsnog een best faire finale. Enorme rookontwikkeling aan de linkerkant. Als dat dezelfde weg op gaat als straks, ja, dan gaan we zo meteen toch een onderbreking krijgen, vrees ik. De vrije trap genomen. Schoofs van afstand. Maar deze zoeft er toch een metertje of misschien net iets meer dan dat over. Gevaarlijk was het niet op.
2: Nee, zeker niet. Hij moest hem ook goed leggen voor zijn linker. Dus hij kreeg hem op zijn rechter aangespeeld. Dus hij had wat tijd nodig om die klaar te leggen. En uiteindelijk was het ook van toch een grote afstand. En ondertussen zie ik niet al te veel meer.
1: Nee, ik ook niet. Dus dat is toch wel een probleempje. Beneden op het veld nog wel. Maar ja, wij kunnen even niet meer volgen. En het scherm is één rookgordijn. Dus we gaan het toch stoppen, denk ik. Ja, zijn we niet gestopt? Ik kan zelfs niet zeggen of er nog gevoetbald wordt of niet. Nee, de wedstrijd is stopgezet. Ik ga mijn chronometer induwen. De twee aanvoerders worden weer even gevraagd. Jongen.
2: Wat is wel opvallend, aan de kant van Union, de supporters, staat geen enkele brandweerman. Ze zijn allemaal naar, bij het begin van de wedstrijd, allemaal naar de andere kant. En het grappige is, eigenlijk het grappige, dat is niet grappig, dat wordt naar beneden gegooid. Die brandweerlui die moeten dat opvangen. En ondertussen gooien ze ook nog wat pommetjes. Dus het is echt te gek.
1: Maar op dit moment kan er niet meer gevoetbald worden. En kan er zeker geen commentaar gegeven worden. Want inderdaad, ik zie eigenlijk niks meer van hierboven. Dus Gert, ik stel voor, tot we weer aan het voetballen gaan. Tijd voor iets anders, voor wat muziek of wat dan ook. Want zoals we nu weer op onze monitor zien, het luchtbeeld is inderdaad weer de rook die uit de kuip van het Koning Boudewijn Stadion komt. En dus een paar minuten wachten weer tot de rook verdwenen is en de bal weer rolt in deze bekerfinale. Stopgezet na dik 2 minuten in de tweede helft.
0: Goed blazen zou ik zeggen, maar dan moet je ook goed inademen. En dat is dan misschien ook weer niet zo gezond. Geduld oefenen. Dan maar met Elvis Costello.
3: Radio 1. Sportzaal.

0: Hopelijk zijn we nu definitief vertrokken, Peter en Tom.
1: Ja, ik weet het niet. De rook is wel grotendeels verdwenen. Maar er zijn er toch nog een paar die puur stokken vast hebben. Wij kijken wel naar Seneli. Voorzet Seneli, gekopt bij Jondic. Maar geen richting eraan gegeven. Dat was niet zo simpel. Terwijl hij in de bal kwam om hij dan nog tussen de balen te deviëren.
2: Nee, het was een mooie actie van Seneli. Voorzet, ja, moeilijk te behandelen. Buitenkantje rechts en dan te hard eigenlijk die deviatie. Maar ja, het zijn de gevaarlijkste mannen, Seneli en Jondic. En wie dat had met Nieuwer had gedacht, ja, ik toch niet.
1: Nee, zeker niet. U kent het verhaal van Bjondic natuurlijk. Uit de lagere Duitse reeksen gehaald. Ondertussen een botsing tussen Burgess en de kat. Burgess grijpt naar het hoofd. De dokters mogen het veld in komen. We hebben de toestemming gekregen. Het was echt wel een botsing, had ik de indruk tussen die twee. Bij Burgess aan de zijkant van het hoofd. De kat ligt daar wat verderop. En zo graag de bekerwedstrijd natuurlijk ook niet echt op gang deze finale. Bij het begin van de tweede helft na 2 minuten al een onderbreking. Dat heeft een minuut of 3 zo toch geduurd, denk ik. Voor we weer aan voetballen toegekomen zijn. En er is nog altijd 1 brandende vuurpijl zie ik daar. Of vuurstok, of hoe noem je dat? In het vak met mensen die een trui aan hebben van Anderlecht, maar die we moeilijk supporters kunnen noemen. Maar die er dus plezier in scheppen om zo'n event waar 40.000 mensen komen naar kijken toch op zijn kop te zetten. De kat ligt lang uit in het gras, wordt verzorgd aan het hoofd. Burgess staat alweer overeind. En wij wachten tot we weer voort kunnen voetballen. Zo hebben we de ene onderbreking na de andere. En gaan we met deze wedstrijd eindigen ruim na het nieuws van 5 uur voor alle duidelijkheid. De kat ook weer overeind. Hij bij hem zit aan de schouder. Ik dacht dat hij ook aan het hoofd was. Lag een beetje lang uit op de rug. Maar goed. Allebei even naar de kant. Burgess zegt ja, de kat moet er toch ook even af. Die heeft verzorging gekregen. En dan kunnen ze er samen weer inkomen. Dat ziet ook Mario Stroijkes vanaf de tribune. Hij dus geblesseerd vandaag. Want ik zei het al, Verscharen was basisspeler in de finales van 22 en 25. Ook Canna. En Elhadj vielen in, zei ik al. Maar ook Marco Canna dus invallen. En de kat, die zat op de bank vorig jaar. Maar nam niet deel aan de wedstrijd, net als Augustinsson. En Rits overigens ook. Ongebruikte invallers door Besnik Haas. Union hier aan de rechterkant van het strafschopgebied met de ingooi met McAllister. Hij kan dat ver, maar dacht even Kalaili te bedienen. Gaat er toch inderdaad een verre gooien. Burgess is achterin gebleven, maar Sykes wil degelijk mee om de bal te verlengen. Daar gaat het soms naartoe. Hij verlengt hem. Bjondic, nee. Het is hij die opruimt. Bal lag daar even. Maar niemand van een jongen die er zijn voet kon tegenzetten. Hij was uiteindelijk de gelukkige. Wel een nieuwe ingooi. Nu dicht bij de eigen fans. Ik zei het. Nu voetballen ze naar het deel van het stadion waar hun eigen fans zitten. In dit geval dus de ingooi met McAllister naar het doel van Kozemans. Weer ver, Bjondic verlengt. Tweede zone, nee, goed werk van Camara voor de neus van Guilherme. Sykes brengt hem nog eens voort. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar de andere kant uitgetrapt. Kalaili, de weggekopte bal, gerecupereerd bij Burgess. Ja, het zou nog wel eens een droom geweest zijn voor Christian Burgess om hier een bekerfinale te beslissen. Wie weet, bij zijn afscheid. Niemand denkt dat, maar zijn contract loopt af natuurlijk. Er is nog wel wat werk in de Jupiler Pro League, maar toch. Voorlopig is dat hem niet gegund. Aytelaj brengt de bal nog eens naar de buitenkant. Voorzet komt. Bjondic. Ja. Nee, nee. Onder controle van Diarra die de bal in corner heeft gelegd. Bjondic natuurlijk. Er is nog wel wat werk in de Jupiler Pro League. Maar toch. Voorlopig is dat hem niet gegund. Aytelaj brengt de bal nog eens naar de buitenkant. Voorzet komt. Bjondic.

0: Biondic goed verdedigd. Wel een corner die eraan komt met Zenedi. En zijn puntgave traptechniek, indraaiende bal. Maar weggedoken door hij. Die is een goede kopper, niet de grootste, maar goede kopper, goede timing vaak. En Biondic die bal wat verkeerd raakt, anderlicht misschien de tegenaanval. Camara, nee, met de bal buiten gelopen. Onder druk daar van Aytelaç. Ja, die heeft zich zijn vertrek uit het Lottopark nog niet beklaagd. Oké, Genk, dat was geen succes, maar ondertussen al wat meegemaakt bij Union. Een titel Champions League gespeeld.
1: Terwijl ik toch altijd die twijfels heb.
0: Ja, en vorige zondag dus ineens een doelpunt en een assist. Maar dat was dus zijn allereerste goal in de Jupiler Pro League. Hij maakte wel die mooie op het veld van Union. Terwijl Zenedi voorzichtig zijn, want kaarten vragen dat mag niet. Maar hij vond dat hij er wel een moest krijgen, want Mama obstructiefout op Kalaili. Dus terecht gefloten door Bram van Driessen. En Zorkan met Kalaili. Het spelbeeld is hetzelfde gebleven. Union is de ploeg die het initiatief heeft. Ay, de kat hangt aan het shirt. Ja, heeft al een gele kaart. Ik zeg het nog even. Kalaili gestuit door Mama. Geen overtreding gefloten. En andere kant uit met De Greef. En Schoofs ook met een tackle. Maar De Greef springt erover. Aanval van Anderlecht met Mama aan de linkerkant. Komt McAllister tegen. Stel gevoet door Camara in de handen van Scherpen. Uitstekende aanval van Anderlecht vanuit het achterveld. Maar los aan het begin van de actie. Wat mij betreft misschien wel een overtreding van Mama. En daarover de grote onvrede bij Union op de bank van Union. Hij is nog altijd blijven zitten. Jeremy Smit, we gaan eens kijken in de herhaling, Tom. Ja, duidelijk een overtreding.
1: Zeker een gele kaart ook.
0: Dus een doelpunt zou afgekeurd zijn.
1: Met zijn voet op de wreef van Kalaili. En Van Driessen zei, nee, verder spelen. En dat werd ook wel gedaan. En een beetje zoals Union dat deed in de eerste helft met die twee snelle uitbraken, was het nu Anderlecht dat de linkerkant opzocht en het afleggen. Maar uiteindelijk te centraal in de handen van Scherpen.
0: Ja. Maar nog een keer, ook hier zou de VAR toch moeten zijn tussengekomen voor de duidelijke overtreding op Guilherme. Aan de grote rechthoek van Anderlecht en dan snel de andere kant uit. En nog een keer, Tom, de kat ging daar aan mijn shirt hangen.
1: Ja.
0: Oké, eventjes maar, los te snel. Ja, ik zou er toch maar mee oppassen. Dat is het gevolg van zijn domme actie. In de eerste helft zomaar in de rug van Burgess gesprongen voor niks. En de gele kaart gekregen. Ingooien met Mamar. Ja, Burgess die nu zelf ook alsof hij door een vrachtwagen omvergereden wordt gaat liggen. Hazard kwam er even een klein beetje tegenaan gelopen.
1: Ja, maar ja, na zondag.
0: Dus niet overdrijven zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Allemaal goed gekeken en geleerd. Ingooi weer voor Anderlecht. Maar het is een rommelige openingsfase, zal ik het nog maar noemen. Eerste 10 minuten, strikt genomen. Die zijn volgemaakt. Zijn eigenlijk al aan 13, zo gezegd. Maar oponthoud weer met rookontwikkeling in het stadion. Geef ik nog even mee. En ze zijn nog altijd niet op. De stokken Bengaasvuur. We zijn er nog altijd in het vak van Anderlecht. Maar voorlopig toch gelukkig te beperkt om nog een keer een wedstrijdonderbreking te forceren. Ingooi weer voor Anderlecht. Maar u hoort het, er gebeurt hier niets. En het is nog een stuk minder dan in de eerste helft, eerlijk gezegd. Alsof de spelers ook zelf wat gehinderd zijn door die onderbrekingen. Svetkovic ontdoet zich nu van Aytelaç, of probeert dat toch. Zet zich door. Loopt dan uiteindelijk met de bal buiten. Gaat het publiek nog een keer opjutten. Svetkovic. Het is ook een mannetje hoor. Ja, hij dacht dat hij een corner ging krijgen, maar dat was niet het geval. Vandaar het opjutten even. Krachtig van Elas. Los in twee keer. En dan Sykes tegengekomen. En hij dacht dat het een corner was. Dat was het uiteindelijk niet, vond Bram van Driessen. Goede druk vooruit van Mamar. Maar uiteindelijk bal weer bij Zenedi. Net overtreding van Canna. Op de helft nog van Union. Redelijk wat overtredingen van de kant van Anderlecht in de eerste 10-12 minuten van de tweede helft. Met Zorgat. En Aytelaç. Wel nog altijd op de eigen speelhelft. Union, dat weet u. 16 op 21 in de Champions Playoffs. Anderlecht 7 op 21. Geen enkele clean sheet. Voor Union zijn er dat 4. En als je kijkt welke reeks Union heeft neergezet.

0: Tegen Belgische tegenstanders hadden ze 23 wedstrijden zonder nederlaag gespeeld. Beker inbegrepen tot de nederlaag tegen Sint-Truiden. Dus als je het optelt, één keer in 25 confrontaties met Belgische clubs de nederlaag geleden. Indrukwekkend. Alleen de Supercup. Die ging verloren tegen Club Brugge. Aytelaş probeert in de box een opening te vinden. Maar dat lukt niet. Dus voetballen met Zorgan. Met Sykes. Nee, nog met Zorgan. Maar voorlopig bevestigt hij alleen maar wat we van hem zeiden. Namelijk dat het geen opvallende wedstrijd is. Maar het was nu Zorgan niet, denk ik. Overigens aan de zijkant daar. Daar is hij nu wel aan de bal. Met Burgess.
1: Rodriguez gaat komen.
0: Uitgevallen in de wedstrijd van zondag. Vrees voor een langere blessure, maar dat bleek dan allemaal oké. Zinné met een mooi poortje, de greep voorbij. Aan de rechterkant hier. Gestuit door Kana. Opgepikte bal door Biondic. Biondic, Kana dan weer ertussen. Maar de tackelende McAllister daar aan de rechthoek van Anderlecht. En zo probeert Union toch druk te ontwikkelen. Dat voelt Taravel ook. Aanmoedigingen van de coach voor zijn spelers. Die zich in deze fase weer wat verder achteruit laten duwen. Door Union. Maar oké. Kansen, nee. Verre bal dan maar. Zeneli wil verlengen voor Kalaile. Maar hij valt eigenlijk op zijn rug. In plaats van dat hij met zijn achterhoofd meegeeft. De Greef duelleren met McAllister. Schoofs, Zeneli, Zorgan zet zich door. Maar Saliba ertussen. Maar Anderlecht geraakt er nu even niet meer uit. Mooie schijnbeweging van Mamar. Weg van Kalaili, dat is mooi gedaan. Langs de lijn is ook mooi gedaan. De Greef. Het is ingooien voor Paarswit. De voet van Zeneli. Maar er komt geen beweging in. Er kan helemaal geen beweging in dit deel van deze finale. Maar alsnog matig. Het ingooien van Mamar. Kijkt de Greef afleggen tekort. Jongen. En dan weer een ingooi, dacht ik te zeggen, voor Anderlecht. Want die werd wel aangeraakt. Maar Von Dries heeft het anders beoordeeld. En zo is het vierde kwartier toch met voorsprong, wat mij betreft, het slechtste.
2: Zeker.
0: Van deze finale. Dus hopen dat het laatste half uur ons meer kan brengen. Met Guillerme. Met Sykes. Met Burgess. Met Kalaili. McAllister. Inschuiven. Hazard. Ja, die doet ook nog mee. Zagen we nu even hier meekomen terugverdedigen op McAllister. Maar dat is niet waarvoor hij ertussen staat natuurlijk. Een cross die niet aankomt richting Smit. Schoofs weer. Maar dat is allemaal balbezit voor Union. Zonder dat er iets van komt. Schoofs gaat nog een keer de ruimte zoeken. Mooie bal hoor voor Kalaili. Moeten we wel even controleren. Mama erbij. Kan Kalaili voorbij? Mama, nee. Goed verdedigen. Van de jonge bek van Anderlecht. En dan de wissel, denk ik, bij Union. Daar zijn we nu aan toe. Vers bloed. Eerste wissel in deze finale. Met Biondic. Die naar de kant gaat. En Kevin Rodriguez. Die hem komt te vervangen.
2: Lijkt me een logische wissel. Omdat Biondic toch net iets te weinig zijn stempel nog kon drukken. Zeker niet in deze tweede helft. Werd al een beetje de hemel ingeschreven na zijn doelpunten tegen Club Brugge. Het wonder van alweer een spits van Union. Maar hij heeft toch nog wel een beetje werk. En dat lijkt me ook logisch als je weet, zoals je daarnet zei, van waar hij komt. Larola zal het moeten doen. Voorin bij Union.
0: Rodriguez. Heel aparte stijl, dat weet u. Man van toch wel 8 doelpunten. Of 9 zelfs al in de Jupiler Pro League. Bij afwezigheid natuurlijk nog altijd. Oh, Kalaili geeft Mama daar een duw. Met de hand even. Saliba komt zeggen, ja, heb je dat gezien? Van Dries stuurt hem weg. Weet niet wat er precies gebeurde vooraf. Maar Kalaili, die er ook nog niet al te vaak in de tweede helft voorbij is geraakt. Dat staat hier dan toch iets beter dan in de eerste helft. Ja, valt dan tegen Mamar aan. Ja, geeft hem nog een duw eigenlijk terwijl hij op de grond ligt. Dus ook dat was nergens voor nodig.
2: Nee, terwijl hij daarnet wel de kans had, omdat er geen rugdekking was bij Mamar, om de actie te maken. Maar ja, kapte dan naar binnen, wou met links voorzetten. En dat was dan ja, ook de goede voet van Mamar om af te blokken.
0: 20 minuten al gespeeld. Min 3 zou je kunnen zeggen. En nog altijd 0-0. Hazard die bij een vorige trap de bal niet geraakt. Dus Burgess die ingooit tot bij Scherpen. En Scherpen die opent richting Guilherme Smit. Spanning blijft er natuurlijk wel rondhangen. Smit ontdoet zich van Svetkovic, maar goede tackle van de Serviër. Dan Saliba kan die bal ook vrijmaken. Schoos probeerde te intercepteren, lukte niet. Bal naar de linkerkant hier dan bij Thorgan Hazard. De Greve is mee. Twee mensen erop met McAllister en Kalaili. Bal over de zijlijn. En dan zijn de wissels er ook. Bij Anderlecht met Bertaccini en Verscharen. Langs de lijn twee mannen die zo'n goede eerste helft spelen op zondag in Gent voor de rust dan. De Greef en Canna. Ruim een plaats.
2: Nou, opvallend. Dat je dan, misschien gaat hij de kat een rijtje achteruit schuiven.
0: Ja. In principe wel.
2: In de plaats van Canna.
0: En een beetje pit met Bertaccini. Kan het spel in het elftal van Anderlecht wel gebruiken.
2: Hij heeft zijn haarbandje weer in.
0: Ja.
2: Hij ging het toch weglaten.
0: Een opvallend wit haarbandje is het bij Adriano Bertaccini. Forceerde de own goal van Agent, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of je daar officieel ook een assist voor krijgt. Een onbedoelde dan weliswaar.
2: Maar het blijft wel zo dat Thorgan Hazard er nog in staat. Ja. Dus na ruim drie kwart wedstrijd.
0: En we hebben hem eigenlijk nog niet gezien. Die ene poging in de eerste helft. Maar goed, het geldt voor alle offensieve spelers van Anderlecht. Komt daar verandering in? In de laatste 22,5 minuut. Het laatste kwart van de wedstrijd. Hij komt nog eens een bal naar voren. Daar staat enkel Sykes om te koppen. Rodriguez kopt. Maar dat is dan weer richting Nathan de Kat. Zo gaat die bal achteruit tot bij Colin Kozemans. Nee, in die zin begint deze finale misschien wel meer te gelijken op die van 2022 tussen Anderlecht en Agen. Het was een echt een vreselijk slechte finale.
2: Dat wil ik
0: van deze nog niet zeggen. En die eindigde op 0-0 en een strafschop, een epiloog in het voordeel van Agen. En de eerste van een aantal teleurstellingen voor het Anderlecht van Marakouk. Sorkan met Guilherme. Voorzet in de box. Achterhoofd van Mamar. Kalaili haalt hij bij. Mamar er snel weer tussen. Verscharen die eruit komt. En Bertaccini, nee. Duwt een eerste bal te ver voor zich uit. McAllister is hij tegengekomen. Die dan weer voet er tegen. En zo eindigt hij bij Colin Kozemans. Ja, het is van de twee kanten vaak. Vrouwen en kinderen eerst. Als de bal in de buurt komt. De sfeer is er nog genoeg in het vak met Anderlecht fans. Wat zeggen die van Union zijn... opvallend stil, heb ik de indruk. Nou, het kan maar een indruk zijn. Bertaccini gaat duelleren met Burgess. Diarra nu met Rodriguez. En die heeft een overtreding gemaakt. Diarra is daar helemaal niet mee eens. Ik zou ook niks gefloten hebben, eerlijk gezegd. Het was allebei aan elkaar hangen en duwen en trekken. Ook Rodriguez, zijn armen om Diarra. Maar goed, de vrije trap genomen. Zeneli met Diarra. Zeneli... Nee, breed liggen lukt niet, want 3-4 mensen van Anderlecht rond zich. Dat doen ze wel. Verdedigen, organisatie staat strak. Het zit goed in elkaar. Union krijgt ook geen mogelijkheden, zeker niet in de tweede helft, om kansen te creëren. En dat is al niet de grote specialiteit van Union. Daarvoor hebben ze dan toch niet de pure finesse. Toch?
2: Nee, dat klopt. Zeker als je weet dat, zoals je daarnet aangaf, van februari geleden is dat ze nog eens een clean sheet konden houden. Die van Anderlecht tegen La Louvière. Die thuiswedstrijd, die 0-0. Ook een vreselijke 0-0. Dus de organisatie staat er wel. En dan denk je terug aan zondag, waar zeggen we een soort teambuilding strijden met z'n tienen. Om dat gelijkspel over de streep te trekken. Dus ze hebben in de tweede helft niets meer weggegeven. Dus ik denk dat dit scenario Anderlecht wel goed vindt.
0: Ja. Helaas ondertussen toch ook 5-6 onverlaten in het vak van Union. Die hun Bengaals vuur hebben bovengehaald. Maar dat gaat niet van die aard zijn. Om het wedstrijdverloop te verstoren. Zeneli nog met Saliba. Op de huid. Dat mag je redelijk letterlijk nemen. En uiteindelijk balverlies. Hazard tikt hem achteruit tot bij Diarra. We zijn op 20 minuten van het einde. Bij nog altijd 0-0. In het notitieblad quasi blanco in de tweede helft. Schotje van Schoofs. Redelijk ver over doel. En de schietkans van Camara na een mooie aanval van Anderlecht, de enige. Het breedleggen van de Greef. Maar goed, zou wel een overtreding gefloten zijn aan het begin ervan. Mocht het eventueel een doelpunt geweest zijn voor Anderlecht. En voor het overige helemaal niets meer. Het is ook de enige bal van Anderlecht tussen de palen. We zitten bij Kalaili. Bertaccini moet hem opvangen. Hij weet dat hij moet verdedigen, maar doet dat niet altijd van harte. Zoals we zondag nog konden zien bij het tegendoelpunt. Maar er stond op te kijken van op vrij grote afstand. De kat onderschept ondertussen een bal van Kalaili. Bertaccini. Misschien kan Anderlecht een keer gaan counteren. Hier komt Jari Verscharen. Rechts is Svetkovic. Ook Kamara spint. Jari Verscharen geeft hem in de rug van Svetkovic. Hij heeft hem nog, maar nu zijn ze natuurlijk allemaal terug bij Union. Dus nu weer vanuit stand gaan voetballen met Kamara. Ja, het was even toch een moment om snel tegen te stoten, Tom.
2: Zeker wel, omdat Verscharen het prima deed met de bal aan de voet. Camara was mee en op de buitenkant ontstond dan de ruimte. Maar ja, dat was wel een dramatisch eerste baltoets van Verscharen.
0: Bertaccini, hakje, maar Saliba er niet bij. Recuperatie Rodriguez en nu Zorgan met Zeneli. Maar komt al teruggesprint. Zeneli geeft hem in het centrum ook in de rug van Elatsch. Maar via Camara toch bij Rodriguez. Die is hem dan weer kwijt. Camara ertussen. Ja, het is echt van de twee kanten nu toch een matig niveau. Diepe bal van de kat. Hazard er toch nog achteraan. En die heeft hem nog. Thorgan Hazard nu in de box hier op de linkerkant. Kan terugleggen bij Bernaccini. Nee, want Burgess ertussen. Ja, die moet je toch beter geven, Tom. Ja,
2: kom maar. Dit is niet te geloven. Kijk, en hij is helemaal kapot.
0: Eén keer sprinten.
2: Want Scherpen kwam uit en ging dan terug. Hier zitten we aan de overkant alweer.
0: Met Anouar Aytelac in de box probeert zich vrij te kappen. Trapt en op het hoofd of de benen van hij een corner voor Union.
2: Komt het echt niet te boven, hoor. Als door één sprint. Terwijl Scherpen terugloopt. Je hebt de ruimte. Ze liepen niet meer terug bij Union. Dus je staat met 3-2. En dan lever je zo een pass af in de voeten van Burgess. Niet te geloven.
0: Nee, maar dat heeft er dan ook mee te maken dat hij natuurlijk uitgeput aan de bal verschijnt. En dan niet meer de luciditeit heeft om die goed in te spelen. Maar ja, wat laat je die dan nog staan? Ja, brengt toch Huerta, zeg maar iets.
2: 70 minuten.
0: Ja, brengt toch Huerta, denk ik dan maar. Een corner voor Union na bijna een half uur spelen. Wegdraaiende bal. Opletten voor de kopbal van Burgess. Hij wordt weggehaald. Aytelac, afgeblokt door Bertaccini. Twee pogingen die niet verrijkten, want Anderlecht lichamen in de weg. Kalaili randje buitenspel hier, denk ik toch. Brengt hem voor, daar McAllister. McAllister scoort met een geweldige trap. Oh la la, daar is het toch 1-0 voor Union als het geen buitenspel is van Kalaili. Maar hij neemt hem geweldig over. Een pracht van het doelpunt. En voor de tweede keer juicht Union in het Koning Boudewijnstadion. En voor de tweede keer is het een centrale verdediger die het doet na een afgeweerde corner.
2: Eerst is het Zorgan die kan koppen en dan wat het probleem weer is. Kijk eens. Kalaili.
0: Geen buitenspel.
2: Geen buitenspel.
0: Tiara is blijven hangen.
2: Helemaal vrij. En dan de goede voorzet voor McAllister. En ja, reken hem er maar bij op het WK, denk ik. Want het is perfect afgewerkt. Vanop het penaltypunt. Een dropshot. Heerlijk gedaan voor bij Kozmals. En meteen het wegwerpgebaar ook van Kozmals. Richting Mamar gaat er ook naartoe lopen. Omdat wat we in de eerste helft gezegd hadden. De ruimte elke keer ligt daar bij Mamar.
0: McAllister is de held van Union hier in het Koning Boudewijnstadion. Met vertraging dan toch de voorsprong. En ja, het is een logische voorsprong. Ook al hebben ze nu in de tweede helft geen enkele keer meer doelgevaar gecreëerd. Ja, Union is de betere ploeg. En Anderlecht kan daar weinig tegenover stellen. En heeft nu nog een kwartier en nog een aantal minuten om te scoren tegen Union. Dat dus in 37 wedstrijden in de Jupiler Pro League 18 keer geen doelpunt heeft tegengekregen. Wel geteld, twee clubs konden twee keer scoren. Gent helemaal aan het begin van het seizoen. Nadat het al 0-3 was voor Union. En dan natuurlijk Sint-Truiden, anderhalve week geleden. Ja, Diarra. die niet genoeg mee opschoof. Mm-hmm. Want anders was het toch offside van Kalaili. Maar die stond er nog en die zette Kalaili onside. En nog eens McAllister nam hem geweldig over. Heerlijke goal voor Union. 1-0. Anderlecht dat dus in de laatste 6 wedstrijden. In de laatste 8 wedstrijden moet ik zeggen. In de laatste 6 wedstrijden 5 keer won. Anderlecht 1 keer. En in 6 van die 8 wedstrijden kon Anderlecht niet scoren tegen Union. Ook 2 keer 0-0. Maar een aantal nederlagen zonder doelpunt. Dus het is een kool buiten categorie die Anderlecht hier in sneltreinvaart moet zien te beklimmen in het slotkwartier. Intussen 14 minuten nog op de klok. En Union reikt de hand naar een vierde gewonnen bekerfinale. Anderlecht mogelijk nog langer wachten. 2008, dat was de laatste keer hier tegen Agent. Het waren andere tijden voor Paars-Wit. De beker was toen nog een troostprijs. Wel de corner geforceerd of niet? Norma, maar nee, want uiteindelijk toch hij zelf de bal buiten gezet. Er mocht ook wat scherper verdedigd worden in het centrum, mij dunkt, want niemand kijkt naar McAllister. Staat er ook helemaal alleen, Tom. Dus er loopt wel allerlei fout bij dat tegendoelpunt.
2: Ik denk dat ze inderdaad aan het opschuiven waren. Ja, ja. En vandaar dat niemand meer teruggekeerd is. Daar is Camille van der Perre. Ja. En ik was aan het wachten op de zet van Tarafel. Maar het is dus eerst Van der Perre die er gaat inkomen.
0: Ja, Tom, we vallen in herhaling. Maar waarom staat Hazard er nog altijd op? Waarom komt nu niet iemand...
2: Canate of voor snelheid, ik zeg
0: ja, het. Kan, of Huerta, of, noem iemand die toch nog vooruit geraakt. Wat van Zorgan Hazard toch bezwaarlijk kan gezegd worden. Hij zal flink mogen bijtrainen, denk ik, in de zomer om straks met Lens, als het dat dan is, in de Champions League te gaan voetballen. De verre trap van Scherpen. Diarra duelleert met Rodriguez. Verscharen, nee. Bal over de zijlijn buiten gezet. Of nee, nog niet. Want Camara er toch nog achteraan, maar dan weer te ver vooruit. Sykes jaagt hem naar voren. Hij wordt een beetje opgejaagd door Aytelac. Daar zit hij uiteindelijk toch weg. Verscharen daar, maar vastgezet door Schoofs. En ingooi voor Union zelfs.
2: Hubert jaagt het publiek nog eens op om mee te gaan in de strijd. Maar handspel van Rodriguez.
0: De vrije trap voor Anderlecht, maar dat is wel nog aan de eigen rechthoek. Ik zei het al bij het begin, 18 onderlinge confrontaties. 13 keer Union, dat kan 14 worden in 19. Ook een bekerduel. Kwartfinale 2 seizoenen geleden Union op weg naar zijn bekertriomf. Gewonnen in het Dudenpark met 2-1 Anderlecht. Dat toen vanaf het half uur zo ongeveer tegen een man minder mocht voetballen met de rode kaart voor McAllister. En ook dit seizoen natuurlijk verloren in het Dudenpark. Anderlecht tot met 9 eindigde toen. Rode kaarten Saliba en Angulo. 1-0. Verloren recent ook in eigen huis met 1-3. Rode kaart Sardella. En wel gewonnen in die goede periode waarin het ineens leek. Was ergens november, net voor december, dat Paars-Wit zowaar zijn woordje zou kunnen meespreken met de grote twee. Maar het was maar een illusie. De 4-0 die er tussen kwam fietsen op het veld van Westerlo. Nederlaag dus. Had ons al iets duidelijk kunnen maken. Hazard. Gele kaart McAllister. Tja. Loopt misschien op de hakken van Thorgan Hazard. De doelpuntenmaker neemt het er met een glimlach bij, durf ik denken. Hoop intussen 10 en een halve minuut van het einde. Een vrije trap voor Anderlecht. Wie weet. Maar wel nog een meter of 10 voor de grote rechthoek. 10-12, een beetje van de linkerkant. Indraaiende bal met Thorgan Hazard. Hij en Diarra zijn meegeschoven. Dat zijn dan de iets betere koppers. De gestalte zit ook bij Nathan de Kat natuurlijk. En in zekere zin ook wel bij Saliba als je zijn haar erbij telt. Daar is de bal richting tweede zone. Diarra kop voor de goal. En binnengekopt door Svetkovic. Binnengekopt door Svetkovic. Daar is de gelijkmaker van Anderlecht. Op 10 minuten van het einde gebeurt het dan toch. Wie had... had dat nog gedacht? Op een standaard situatie scoort de kleine ploeg van Anderlecht. En toch weer Svetkovic met een plaatsbal via de binnenkant van de paal. En de finale is weer helemaal open. De vrije trap van Hazard. Teruggekopt door hij. En dan Svetkovic. Mooi hoor.
2: Ja, ja, ja. Bewust naar die verste hoek, naar de winkelhaken gedaan. Via de binnenkant van de paal. Net op het moment dat Sikan en Huerta klaar stonden om erin te komen. Zijn ze nu, ja, gaan ze er toch nog in komen. Alleen Huerta heb ik de indruk. Maar net op het moment dat Taravel iets ging doen. Dan is daar de gelijkmaker. En we moeten hem een beetje zoeken. Want er is weer heel veel Bengaalse vuur ontstoken. En ze waren helemaal over de ledreclame, de ledboarding. Gesprongen allemaal. En zo zitten we dan toch weer in een spannende slotfase.
0: Ja, ja. Svetkovic. Ja, het is toch een doelpuntenmaker. Toch zo simpel is het. Het is gewoon een doelpuntenmaker. Het is zijn eerste doelpunt in het bekertoernooi. Maar hij heeft er natuurlijk toch al een klein korfje gemaakt in de Jupiler Pro League. Er wordt nog naar wat gekeken daar. Ik weet niet, aan duw of zo. Maar nee, er is niks aan de hand als je het mij vraagt. Bertaccini komt ook even vragen. Waarover gaat het hier? Thorgan Hazard. Overleg met Taravel. Dat zullen ze bij Union nu toch niet gedacht hebben. Dat Anderlecht hier nog. En dan nog op een standaard situatie. Op een stilstaande fase. Ineens langs zij kon komen. Maar ik voorspel zo meteen weer op onthoud. Want die rookwolk komt nu al voor de derde keer vanuit het vak. Met Anderlecht supporters en Hazard, wat zeg ik, ja, Hazard blijft nog altijd staan. Want het is Nathan de Kat die naar de kant komt voor Cesar Huerta. 1 tegen 1. Op intussen 8 minuten van het einde. Twee keer gescoord uit een standaard situatie zou je kunnen zeggen. Oké, okay, die van Union was al een keer afgeweerd. Het was het vervolg ervan. En Anderlecht dus met de vrije trap van Hazard. Dat heeft hij dan wel gedaan. En ik zei het daar straks al, Tom. Hij is een goede kopper. Goede timing. Mm-hmm. En hij legde die terug. En Svetkovic deed dat prima. En wat gebeurt er nu? Want we hebben nog altijd niet afgetrapt. De toepunt is wel, voor alle duidelijkheid, officieel goedgekeurd. Svetkovic komt nog even bij Taravel. Wij kijken nog een keer in de herhaling. Het is Rodriguez die zich laat afroeven door hij. En we wachten nog altijd. Lukaku balt ook de vuisten op de tribune. Netjes binnengekopt, uitstekend gedaan. Ik denk dat het wachten is tot de rook verdwenen is. Maar het kan nog wel even duren, denk ik dan maar. En dus Sikan inderdaad weer gaan zitten. Er hoeven niet nu nog ineens twee spitsen bijgezet te worden. En het is weer stil geworden daar in het geel-blauwe vak. Zij die van Anderlecht die feest vieren. Bij de onverwachte terugkeer. De veerkracht van Paas Wit, zeg maar. Niets klaar gekregen. Maar het kan altijd in het voetbal. Met een standaard situatie. En die hebben ze uitstekend benut. Uitstekend uitgespeeld. En nu wachten wij hier in het Koning Boudewijn Stadion. Dus straks stellen we er sowieso al een minuut of 5-6 bij. Plus dan de toegevoegde tijd die er sowieso moet worden bijgeteld. Ook een minuut of 3-4. Dus nee. Het gaat nog een eind door hier. Fousseini bij Union nog. Snelle benen. En frisse benen. Voor ja, nog 5 plus minuten. Elatsch naar de kant. En wie weet verlengingen natuurlijk. Want dat behoort ook nog altijd tot de mogelijkheden. Dankzij de gelijkmaker van Svetkovic. Het is een beetje het scenario van de finale van 2015 tegen Club Brugge. Toen Anderlecht ook in het slot van de wedstrijd nog gelijk maakte. En net toen verlengingen eraan kwamen, er dan toch nog de geweldige winning goal was van Leo Refailov op een afgeweerde bal fabuleus overgenomen. In datzelfde doel overigens. Waar McAllister nu Union op 1-0 zetten. Diarra heeft een diepe bal onderschept. Rodriguez met Schoofs. Zorgan. Man van twee doelpunten in het Lottopark onlangs tegen Anderlecht. Maar vandaag een matige wedstrijd aan de bal dan toch te missen. Zal misschien wel al zijn werk goed gedaan hebben in defensief opzicht. Balverlies van Guilherme. De stiel van Camara. Is nog altijd een beetje onduidelijk, want er is nog altijd veel rookbal in de rug van Verscharen gespeeld. Verscharen recupereert op Schoofs. En krijgt dan geen fout. Wel de ingooi tegen. Met Sykes. Met Burgess. Gaat Union nog voor het doelpunt binnen de 90 minuten. Daar hebben ze er dus nog 4 voor. En extra tijd. Of wordt deze finale naar verlengingen gesleept. En extra belasting voor Union. Met het oog op de wedstrijd van zondag natuurlijk. Bij Club Brugge vinden ze dat best oké. Dat het hier nog even 1-1 blijft. McAllister. Banen zich even de koning te rijk. Kalali, Zorgan. Kalali gestuit door Mamar. Weer de ingooi voor Union. Maar een goede tweede helft is het niet geweest. Oké, we hebben nu 2 doelpunten op een minuut of 7-8 gekregen. Niet toevallig uit de standaard situaties dat er gescoord is. Want Voors geen doelgevaar. Eigenlijk niets. Kozemans is gaan zitten. En is dat ernstig of moet er nog iets afgesproken worden? Kijk, Sikan. Is het Sikan die daar staat? Moet nog ingebracht worden. Dus er moet nog een en ander uitgelegd worden. Elke keer als er zo'n doelman gaat zitten, weet ik het niet meer, eerlijk gezegd.
2: Het is niet dat hij het laatste kwartier of zo in actie is moeten komen. Dus,
0: ja, hij lijkt wel. Hij zegt, hij moet wel komen natuurlijk aan de dokter. Want alsof de dokter het ook niet zagen zitten.
2: Maar als het is zoals afgelopen zondag, dat de spray op de bovenkant van de trui werd gespoten, dan is het helemaal belachelijk.
0: Ik heb de indruk dat Van Dries even komt vragen, Colin, waar zijn we mee bezig? Nee, het is echt. Nee, het is echt.
2: Die kennen elkaar ook redelijk goed.
0: Ja. Maar goed, ik weet niet of er nu een speciale reden was. Ja.
2: Nee.
0: Sikan, die klaar staat om in te vallen. Marcin Wasilewski is ook aanwezig als een soort special guest van Anderlecht.
2: En de sterke man van PSG, hebben we die al gezien? Die werd toch ook aangekondigd?
0: Nee, die zal uiteindelijk nog afgezegd hebben.
2: Nog een community feest hebben.
0: Elke live, dat kan zeker. Colin Kozemans kan gelukkig voor Anderlecht de wedstrijd voortzetten. Sikan is klaar om in te vallen. Dat zal dan toch voor Hazard zijn, neem ik aan. Ja. Een kwartier te laat, als u het mij vraagt. Maar Sikan erin voor nog een dikke minuut. Maar dan nog wel een stuk of 10, denk ik. Gok ik zo.
2: Mm-hmm.
0: Kan daar ook 8 zijn. Maar dat is toch echt het minimum. Dat er aan deze finale wordt aangebreid. En daarna voorlopig nog 2 keer 15 minuten. McAllister gooit richting Rodriguez. Een beslissing in het slot van de wedstrijd kan nog altijd natuurlijk. Burgess komt de bal naar voren. Dat doet ook Svetkovic. Burgess zet hem nog een keer naar voren. Hij moet opletten. Kozemans komt op de pluk. En dat doet hij rustig. Terwijl Diarra nog een keer tegen de grond ging. Maar er was weinig aan de hand in dat duel met Rodriguez. Camara moet opletten. Laat zich van de bal zetten. Bijna met Fusaini. Trekt er aan de trui van Fusaini. Dat zagen we tot hier. Ja, was echt een overtreding. Andriessen zegt voortvoetballen. Maar je zag het van aan de overkant. De trekbeweging van Camara tegenover Fusaini. Dreigde daar de bal te verliezen.
2: Ja, duidelijke trekfout.
0: Ja, zeer duidelijk.
2: Steekt zijn 2 vingers de lucht in om aan te geven van allebei. In die fase was het toch vooral om de bal te doen. En dan haalde hij er toch wel het voordeel uit, Camara.
0: We krijgen maar 6 minuten bij. Dat is echt op de lach. 6 minuten. Maar vol. Alles oké. Bertaccini voor Anderlecht. Hier vanaf de linkerkant. Bertaccini glijdt voorbij Van de Perre. Balletje in het centrum aanspelen. Sikant kan niet bijhouden. Bertaccini had iets moois in gedachten. Een schot van afstand, maar kwam het niet uit. Diarra tegen Rodriguez. Van de Perre. Bal hier voor Schoofs, maar nee. In de rug van Rob Schoofs gespeeld. Nervositeit neemt toe natuurlijk in de toegevoegde tijd. Dat is nauwelijks de onderbreking voor de twee momenten geweest.
2: Nee, inderdaad. 6 is te weinig.
0: Nou goed, we krijgen er nog genoeg, voor alle duidelijkheid. Nog 2 keer 15. Saliba met Svetkovic. Rechts is Kamara. Kan het nu aanspelen. Mannen van Anderlecht zijn voor de goal. Daar nee, opgeruimd door Burgess. Want Huerta onder meer zat nog wel in de rug van Christian Burgess. Snelle aanval van Anderlecht.
2: Ja, het is zoeken naar de snelle mannen. De kwieke boys rond de Sykes en Co. En Guilherme, die zijn pijp is ook al een tijdje uit. Dus het zijn daar die momenten die Anderlecht moet grijpen om snel die ruimte te vinden.
0: En een corner. Wie weet doet Anderlecht het nog een keer op een standaard situatie. Wegdraaiende bal met Jari Verscharen die eraan komt. 2e minuut van de toegevoegde tijd. Ze schuiven mee, die van Anderlecht. Daar komt hij, de bal van Jari Verscharen. Hij probeert weer te koppen, dat lukt deze keer niet. Bal is uit het strafschopgebied, maar brengt hem terug. Burgess komt hem nog eens naar voren. Werd nee, met een duw, dat zag je van op een kilometer aankomen. Ja, natuurlijk, zo'n duw in de rug van Fusaini was het misschien wel. Nee, zag je echt van mijlen ver aankomen. Hoe hij daar in de rug ging beuken van Fusaini.
2: Iedereen staat wel terug in positie.
0: Rob Schoofs heeft de bal. Ja, Ignon zal ook wel geen risico meer willen nemen. Niet nog op een late tegentreffer lopen. McAllister met Schoofs. En nog McAllister. Nee, dat is wachten op verlengingen. Lijkt het wel op deze manier.
2: Ja, omdat ook Ignon in de tweede helft, de flanken waren niet meer de baas. En vandaar moest het vaker door het centrum komen. En Diarra samen met Saliba en hij hebben dat centrum goed gesloten gehouden. Dus het gevaar komt niet meer van op de flanken bij Union. En dat is het grote probleem.
0: Nou ja, Anderlecht dat er nog druk gaat zetten. Kamara op Guilherme. En Kamara die dan nog doorsprint. Van de Perre ertussen met een correcte tackle. Maar Anderlecht zit fysiek nog wel fris, zo ja, lijkt het.
2: Zij hebben het momentum, heb ik de indruk.
0: Misschien forceert Anderlecht nog wel de beslissing in het slot van de wedstrijd. Kamara al een paar keer naar de knie getast. Nog 3 van de 6 minuten toegevoegde tijd moeten afgewerkt worden. Kamara die gaat ingooien. Svetkovic, nee, kan er niet bij. Ja, zet zich toch nog door. Svetkovic zonder kijken voorgezet. Want Sykes dacht dat het daar voor elkaar was. Rodriguez. Lange bal naar voren, Fusaini. Ze moeten opletten bij Anderlecht, ze zijn met z'n tweeën. Diarra doet dat uiteindelijk nog wel goed. Wel in de voeten van Zorgan. Zorgan met Fusaini. Union zit aan de 16 van Anderlecht. Fusaini de voorzet tegen. Huerta aan, ingooi voor Union. Spanning is te snijden in het Koning Boudewijn Stadion. Nog dik 2 minuten. 1-1 nog altijd. 2 valabele doelpogingen. 2 ballen eigenlijk tussen de palen. Oké, die van Kamara ook wel. En 2 doelpunten. McAllister met een volley. Svetkovic met een kobbel. Nu de ingooi met Sykes. Richting Rodriguez. Het is Kamara die kopt. Svetkovic haalt weg. McAllister. Oeh, ver gebeukt door Bertaccini. Mag ook kaart zijn natuurlijk voor Bertaccini. Zeker wel. Onterecht tegenaan gebeukt. Tegen McAllister. En nog een vrije trap voor Union. 10 meter voor de grote rechthoek, dacht McAllister. Maar Van Driessen zegt nee, doe er nog maar een stuk of 4 bij. Verder achteruit die bal. Te ver om rechtstreeks op doel te trappen, denk ik toch, voor Rob Schoofs. Bal ligt bijna loodrecht op het midden van de goal. Nog een dikke minuut toegevoegde tijd.
2: Het is een moeilijke positie om een vrije trap te nemen. Niang staat ook nog klaar. Is dat nog voor in de toegevoegde tijd of is het voor de verlenging?
0: Dat zal zo meteen zijn, denk ik. Wat doet Schoofs met deze vrije trap? Intussen in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. Kort tot bij Zorgan. Ah, dat leek nergens naar. En Anderlecht kan misschien counteren. Nee. Omdat Bertaccini die bal niet goed meekreeg. Zorgan er dan meteen weer tussen. Ja, dat is toch een weggever hoor. Van Union. Als je daar nog een vrije trap mag nemen. Hoge bal nu wel in het strafschopgebied. Kozemans komt te plukken. Boven Sykes. En geeft er nog mee met Camara. Lange bal van Camara. Schoofs. Ja, omvergelopen of niet hoor. Sikan. Nee, voorspelen. Maar wel het voordeel voor Union. Van de Pern heeft. Nee, toch niet. Uiteindelijk met vertraging gefloten. De vrije trap en de overtreding op Rob Schoofs. We gaan naar verlengingen. Dat lijkt toch zo te gaan uitdraaien. Met de vrije trap nog voor Union. Moest er niet genomen worden op de eigen spelerhelft. Kalaili nog gestuit door Mamar. En Mamar krijgt ook nog een gele kaart. Diarra komt ook nog protesteren. En die komt zeggen, ja maar die vrije trap dat was 20 meter achteruit. Maar Van Driessen zei, nee voor mij was het oké daar. Wel vreemd, toch? Toch de vrije trap aan
2: ja,
0: nemen.
2: Omdat de bal wordt teruggespeeld en Sikan met de schouder duwt ja, hem weer goed, weg. Ja, maar goed, ja, inderdaad.
0: Dan geef je geen kaart, hè, maar je legt de vrije trap toch waar het nodig is. Maar goed. Het heeft er nu voor niet zoveel mee te maken. Maar we krijgen wel nog één ultieme vrije trap voor Union. Van aan de rechterkant hier, meter of 5 van de zijlijn, meter of 7, 8 voor de grote rechthoek met Rob Schoofs. Dit is toch nog even een bibbermoment. Ook Taravel kijkt toch enigszins ongerust toe. De toegevoegde tijd is verstreken, zouden die van Union zeggen. Zoals ze dat deden op het veld van Sint-Truiden. Daar is de bal van Schoofs. Nee, een matige. En tegenaanvallen kan Anderlecht ook niet, want Bertaccini zet die bal binnen bereik van Van der Perre. En daar weer klinkt inderdaad het voorlaatste fluitsignaal, zal ik het maar noemen. Want na 90 minuten zijn Union en Anderlecht nog altijd niet van elkaar gescheiden. Doelpunten, McAllister met de volley minuut 27. En 10 minuten voor het einde, Svetkovic, de veelbelovende spits van Anderlecht met de gelijkmaker. Zometeen dus, 2 keer 15 minuten extra tijd hier tussen Union en Anderlecht bij 1 tegen 1.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
6: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
5: Ah ja?
6: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be. Nwise. Energiewijs ondernemen.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
8: Allee, tot straks, hè, mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
11: Ja!
7: Maar ja.
10: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
12: Oh ja! Maar ja.
10: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
11: Oh ja! Maar ja.
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
13: Voor ons, profielexperts, moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profiel. Ontdek al onze beloften op profiel.be.
14: Profiel.
15: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Radio 1.
16: Sportza.
15: Met Gert Geens.
17: Goedemiddag, u hebt het gemerkt. Door de bekerfinale was er voor een keertje geen nieuwsbulletin hier op Radio 1. Ik verwijs graag even door naar de andere kanalen van VRT Nieuws. En wij gaan door met Sportza en de verlengingen van die bekerfinale. Maar die zijn vanzelfsprekend nog niet begonnen. Dus kunnen we nog even naar de Giro, rit 6 in de schaduw van de Vesuvius in Napels. Clem Martens, waar zitten we precies?
18: We zitten op 22 kilometer van de aankomst. Dus we naderen zo echt wel het slot van deze zesde etappe. Daar straks bij ons onze vorige tussenkomst hadden we 4 leiders, 4 Italianen. Wel, die zijn zoals verwacht gegrepen. Daarnet was er wel een uitval van een andere landgenoot, want er was nogal een landgenoot betrokken bij de aanval heel in het begin van deze etappe. Nu was het eigenlijk Seeghaardt die probeerde om dan zich toch los te rukken van het peloton. Dat lukte ook. Ging een meter of 20 voor het peloton uitrijden, maar dat was een schier onmogelijke opdracht. Werd meteen bijgehaald door de rest van het peloton en zo stormen we nu richting die finishstrook. En zoals gezegd, we zijn benieuwd naar die sprint, want je hebt uiteraard die powersprinter die Jonathan Milan echt wel is, maar gaat hij zich ook kunnen handhaven in de sprint die zich aankondigt? Want dat lijkt toch niet echt een zeer georganiseerde sprint te zullen zijn met die bochten die daar nog vallen, met ook de kasseistrook die daar opduikt. Dus we zijn benieuwd of hij daar echt zijn mannetje gaat kunnen staan tegen Paul Manier, die overloopt van het zelfvertrouwen. De man van Soudal Quickstep kan hij na een tweede keer ook een derde keer winnen in deze ronde van Italië? Dat is de vraag. Of is er uiteraard nog iemand anders die ermee heen gaat, zoals een Dylan Groenewegen, die uiteraard ook zeer, zeer snel is. Maar ook voor hem is die positionering in zo'n sprint toch vaak net een tikkeltje belangrijker dan voor Paul Manier. Dus je zou kunnen zeggen dat de Fransman voorlopig lichtjes in het voordeel is, want het heeft er inderdaad alle schijn van dat we zoals verwacht zullen gaan sprinten. Dat is wel vaker zo in Napels. De voorbije 5 edities meerdere keren al een aankomst geweest. In 2024 won Olaf Kooi hier onder andere. En in een niet zo heel ver verleden, 2022, 4 jaar geleden, was er ook een Belgische winnaar in Napels. Toen geen sprint, wel een vlucht van de dag die het goed gedaan heeft. En toen won Thomas de Gent. Vandaag zal er wellicht geen andere landgenoot in zijn voetsporen treden. Maar we zullen zien wat het gaat worden. 20 kilometer nog. Het regent nog altijd niet. Integendeel zelfs. Er is een vrij blauwe lucht. Dus dat is positief. Want die regen die vergroot natuurlijk de kans op valpartijen. En die hebben we de voorbije dagen er al meer dan genoeg gezien in deze ronde van Italië. We maken ons dus op voor een sprint met heel wat grote namen. Sprintersgeweld. Want iedereen rijdt op dit moment samen. En we fietsen nog zo'n 19 kilometer.
17: Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout 10 minuten vertragen tussen Lille en Beersen door een ongeval.
14: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

0: Heel even Black Box Revelation onder het oog van onder meer Romelu Lukaku gaat het nagelbijten bij de Brusselse voetbalfan gewoon verder. De verlengingen, Peter van den Bent en Tom Boudewijl.
1: We zijn er net aan begonnen, openingsminuut van de eerste verlenging met Niang in de ploeg. Kamara leidt nog eens balverlies, de voorzet komt niemand van Niang gevolgd, gelukkig maar voor Kamara, want dat is nu 3 keer. De vorige 2 keer zijn wel lang geleden, moet ik zeggen, maar toch balverlies, waardoor er ineens nu met een nieuwe man Niang, die de inderdaad leeggelopen Guilherme is komen vervangen, ermee aan de haal kon gaan. En dat was het eerste momentje van de tweede helft. Huerta, die heeft nog niet veel gedaan sinds zijn invalbeurt. Dit is wel goed, de bal vrijgemaakt en dan meegegeven met Diarra. Diarra die ver komt, dan probeert Sikan aan te spelen, die zich ook wel laat gelden in de duels, hebben we al een paar keer gezien, tegen Burgess. Burgess die nu die bal kon wegkopen richting Rodriguez, met Zorgan. Maar ja, ik ga het niet elke keer herhalen, Tom, maar die is wel aan een geweldige wedstrijd bezig. Moet ik zeggen, met zo'n goede voeten.
2: Inderdaad, het is echt wandelvoetbal wat hij momenteel aan het doen is. Het is echt toch een flinke ontgoocheling.
1: Nou goed, hij wil toch graag de stap hoger opzetten. Bleek ook in de Champions League dat hij wel zeker het potentieel heeft om dat te doen. Om in een betere competitie mee te draaien. Maar dan is zo'n bekerfinale toch een wedstrijd waar je nog eens even kan laten zien. Saliba ook pardoes in de voeten van der Perk. Schoofs rukt op en vindt Rodriguez. Rodriguez houdt daar Svetkovic af. Blijft ook altijd maar mee terugcrossen. Svetkovic. Niet alleen maar doelpunten maken. Een heel belangrijke daar net een gelijkmaker. Maar ook onverdroten blijven werken. Niang. De teleurstelling van het seizoen misschien wel. Niang op de linkerkant was vorig jaar toch samen met Kalaili een van de smaakmakers. Maar blessures, Afrika Cup en dan ik weet niet wat allemaal.
2: Ja, vreemd. Heel vreemd.
1: Naar het tweede plan verdrong. Maar goed, kan hier nog een hoofdrol spelen natuurlijk bij zijn invalbeurt. In de verlenging. Eerste verlenging is 2 minuten onderweg. 1-1 nog altijd. Zorgan heeft net voorbij de middencirkel de bal. Maar speelt hem achteruit tot bij Burgess. Met Sikan. Ook nog jagen van Bertaccini. Zorgan denkt ja, achteruit dan maar. Vond dat hij geen aanspeelpunt had. Hoger in het veld. Scherpe naar voren gezet. Amare vangt hem op de borst. En voetballen met Saliba. Saliba lanceert Bertaccini. Kan die eerst bij de bal en dan Burgess uitspelen. Bertaccini links in het strafschopgebied. Zoekt een gaatje, maar vindt het niet. Burgess ja, met een gevaarlijke tackle. Bertaccini ging niet liggen, maar bleef overeind. Maar dat lange been was niet zonder risico van Burgess. Anderlecht heeft nog altijd de bal met Huerta. Nee, er simpel afgezet door Kalaili. Kalaili is die nog fris om te gaan rennen. Mooie cross hier tot bij Niang. Zoveel ruimte voor Niang. Schoofs, Fusaini, Rodriguez zijn de mannen in de 16. Voorzet Niang is slordig. Wordt opgeruimd en opgevangen dan wel door Zorgan. Met Van der Perre. En Sykes. Zo weer Anderlecht in de organisatie. En Union dat de bal heeft. Het wedstrijdbeeld van heel vaak in dit bekerduel. Ondertussen Huerta vindt Svetkovic. Staat hier als het ware op de rechtsbackpositie. En pakt nog uit met een straffe cross. Maar het komt er niet van. Kamara is eindelijk terug. Dus kan Svetkovic weer wat hoger gaan spelen. Nou, hij is echt een rechter middenvelder eigenlijk zoals hij daar opereert. Op deze flank nu even. McAllister, dat is een centrale verdediger die aan de overkant de hoek is ingedoken. Maar wel terugdraait ook. Met Kalaili. Schoofs en Zorgan weer. Zorgan zoekt de diepgang bij McAllister. McAllister, kan hij hem voorbrengen? Nee, en ook geen. Het is toch een bal die over de lijn is geweest, maar buitenspel dan. In het voordeel van Anderlecht, de vrije trap.
2: Het was alles in zijn goede poging. Door de ene de bal te laten vragen en de andere diep te blijven. Maar inderdaad net voorbij Diarra. Een pas van Zorgan. Terwijl we nog eens kijken naar de ingreep van Burgess. Net op de bal. Naast de voet van Bertaccini.
1: Net op de bal. Dan is het goed natuurlijk. Maar Zoals ik zei, een klein risicootje was het toch wel. Maar goed gedaan.
2: Maar het viel me ook op dat Anderlecht toch weer met 3 man in de 16 kwam.
1: Opletten daar, want Diarra leidt balverlies. Fousseini gaat hem overnemen. Hij de tackle. Rodriguez neemt over. Hier de kans voor Fousseini. Doelpunt. Weer balverlies bij Anderlecht. En Fousseini scoort en brengt Union voor de tweede keer in deze finale op voorsprong. Maar wat een gestuntel dat eraan voorop gaat bij Anderlecht. Dat is dodelijk natuurlijk. Maar het maakt de rekening van Union niet. Het maakt de rekening niet van Fousseini. Hij legt hem in de verste hoek. En Union leidt weer. En kan Anderlecht nog terugkeren? Dat is de vraag toch. Kijk, hier begint het met Diarra.
2: Ja, flink terugverdedigd door Rodriguez door. Maar dodelijk is het zeker wel. Want de defensie van Anderlecht is helemaal ontregeld. De eerste ingreep van hij was nog wel goed. Maar dan staan ze met 3-4 op dezelfde lijn. En niemand pikt Fousseini op. En die doet wat hij afgelopen weekend ook deed. Dat is een belangrijke goal maken. En hij is terug, denk ik dan.
1: Ja, ja. 1 in de Champions League. 1 in de Super Pro League. En nu 1 in de finale van de beker van België. Het is zijn tweede, want hij had er eerder ook al eentje gemaakt. Even kijken tegen Charleroi. In die 4-1 in de halve finale terugwedstrijd. Hij valt zijn trainer in de armen. Anderlecht heeft nog wel veel tijd om weer terug te slaan. Gele kaart heeft hij ervoor gekregen. Fousseini, omdat hij zijn shirt had uitgetrokken bij de viering. Maar daar zal hij niet te veel ommalen. En de gezangen zijn weer die van Union. Zijn weer die van het Dudenpark op de Heijzelvlakte. Svetkovic afgeblokt door Fousseini. Hij, ja, die zat er goed tussen, maar de bal werd opgepikt door Rodriguez. En dan Fousseini. Goed afgewerkt met overleg in de verste hoek. En ver buiten bereik van Kozemans. Ja, nu de recuperatie bij Union.
2: Dat terugverdedigen van Rodriguez was wel heel belangrijk.
1: Ja, ja.
2: En ontregeld.
1: En Diarra. Toch ook stevig op de been. Werd daar van de bal gezet. Met een correcte charge. Daar gaat Rodriguez weer aan de rechterkant. Diarra probeert hem op te vangen. Rodriguez snijdt naar binnen. Union heeft weer wat tijd natuurlijk. Met een nieuwe voorsprong. Ik herhaal het nog een keer. Enkel Sint-Truiden. En lang geleden in augustus aan Gent konden dit jaar 2 keer scoren tegen Union. Als Belgische clubs, voor alle duidelijkheid. Internationaal was dat wat anders. Buitenspel van Rodriguez. Wilde nog wel gaan dribbelen, maar de vlag in de hoogte. De assistent besloot om het niet af te wachten. We kijken nog een keer op de monitor naar de schoudercharge. Hij verraste eigenlijk Diarra vanuit de rug. En dan Fousseini, die ook wel goed positie kiest, Tom. Dus een beetje achteruit trekken. Dat is, ja, iets wat we al 1000 keer gezien hebben, maar elke keer werkt dat. En dan het gaatje gevonden. Om de bal in de verste hoek te deponeren. En er 2-1 van te maken voor Union Saint-Gilloise. Hij heeft hier achterin de bal. Anderlecht moet toch proberen om een vaart te maken. Om aan een kans te geraken. Camara had een schietkans in de 9e minuut van de tweede helft. Na die snelle tegenaanval. Binnen bereik van Scherpen. Maar nog een keer. Dat zou dan een overtreding geweest zijn. En voorts moeten we dan teruggaan naar een schot van Thorgan Hazard in de eerste helft. Na die mooie beweging van Saliba. Dat er overging. En voor het overige niets. Ook niet van Union, voor alle duidelijkheid. Ook niet. Union heeft met McAllister gescoord. Met de enige bal tussen de palen. En nu met Fousseini.
2: Mm-hmm.
1: Dus alles vliegt erin bij Union. Het is een kansarme bekerfinale, zoals dat heet.
2: In de eerste helft kan je nog zeggen, je had die omschakelmomenten tot wel.
1: Maar dan hadden ze wel 3-4 keer groot doelgevaar.
2: Ja.
1: Union dan.
2: Maar ik had het gevoel in deze verlenging van, ja, als Anderlecht een beetje kan voetballen, ja, Union, het loopt allemaal wat stroever, minder georganiseerd. Maar kijk, in deze fase 2-1.
1: En counter nu Union met Fousseini. Een bal voor Van der Perre. Kan hij Rodriguez bedienen? Van der Perre. Hier is Rodriguez. Met Heider nog voor. Hij valt over de bal bij wijze van spreken. Toch nog meegeven met Sorkan. De kans voor Sorkan terugleggen. En Rodriguez maakt 3-1. Rodriguez maakt 3-1 voor Union. 2 doelpunten nu op een paar minuten. En daarmee valt wellicht het doek over deze bekerfinale. Alle spelers en stafleden van Union lopen ook al het veld op. Alsof het laatste fluitsignaal is. Maar dit werd netjes uitgespeeld. Oh, was Rodriguez eerst nog een beetje de kluts met die bal. En uiteindelijk toch nog Van der Berre en Zorkan. En 3-1. En wat kan Anderlecht nu nog?
2: Maar waar waren al die mannen van Anderlecht hier? Hij moet veel beter doen in dat duel met de dribbelende, zichzelf dribbelende Rodriguez. En dan leeft hier de bal in bij Zorgan. En dit is zijn eerste perfecte actie. Bal houden, mannetje uitschakelen. En dan de vrijstaande man uitspelen. En dat is Rodriguez. En die heeft hem maar binnenkantje voet binnen te duwen. En zo op een paar minuten tijd is dan toch de bekerfinale beslist.
1: Zo is het inderdaad, denken wij toch. Tenzij Anderlecht miraculeus, spectaculair nog terugkomt. Hopen 5 minuten van het einde van de eerste verlenging. 3-1 nu voor Union. Hoofdschuddend zit Lukaku boos te kijken. Maar inderdaad, de manier waarop Anderlecht nu deze 2 doelpunten weggeeft door totale desorganisatie. En eerst ook door balverlies. Ja, dan kan je geen bekerfinale winnen. Zo eenvoudig is het. En Camara nog met een overtreding op Fusaini. Taravel ijsbeert voor de dugout. Kan nog iemand inbrengen als hij wil.
2: Ja, hij
1: kan er nog 2 inbrengen bij wijze van spreken. Zou nu toch dan maar gaan voor Kanate. Want je hebt toch iets nodig voorin. Lijkt mij dan maar.
2: Hij vroeg eerst aan Diarra.
1: Of de andere kan.
2: Gaat het nog? Maar kijk. Heeft zijn broekje toch heel hoog opgetrokken.
1: Kijken naar het duel tussen hij en Rodriguez. Wel degelijk Ibrahim Kanate. En een nieuwe bekerdebakle dreigt dus voor Anderlecht.
2: Jarno Berto, onze cijferfetagist, heeft gezegd dat Cercle het record heeft van 4 bekerfinales op een rij verloren. En daar komt Anderlecht in deze situatie ook bij.
1: Ja, dat is geen record dat je graag in je bezit hebt. Denk ik dan maar. Verloren van 2-1 2015 van Club Brugge. Verloren in 22 met de penalties van Gent. Saliba maakte eigenlijk een overtreding op Schoofs. Maar recht staan, zegt Van Driessen. En Anderlecht verloren vorig jaar van Club Brugge. Dit jaar, zo ziet het er naar uit, van Union. En wat mij betreft is dat natuurlijk de grootste gemiste kans. Die van 2022.
2: Sorry.
1: Tegen een zeer matig alles bij elkaar aan Gent. Na een draak van een finale. Want ja, van Club Brugge en van Union kan Anderlecht tegenwoordig verliezen. Diarra eraf voor Sardella. En Camara eraf voor Kanate. Alles op alles in nog 2,5 minuut. In deze eerste verlenging en dan de tweede. Maar de strijd lijkt gestreden. Tegenwoordig verliezen. Diarra eraf voor Sardella. En Camara eraf voor Kanate. Alles op alles in nog 2,5 minuut. In deze

0: geduwd. Ze hebben er een wedstrijd van gemaakt. Kranig verdedigd. Stevig geduelleerd, maar niet gevoetbald eigenlijk. Over de hele wedstrijd. En dat zal dan wel het probleem zijn waarom Anderlecht deze finale niet kan winnen. Omdat ze niet aan voetballen zijn toegekomen. Mede ook door Union. Svetkovic probeert zich nog eens door te zetten. Correcte tackle van Van der Perre. Oei, daarna maait hij verscharen omver. Maar de bal was al vooruit. En dan de gele kaart voor Van der Perre natuurlijk. Wat een zeis haalde die daar nu weer boven.
1: De eerste was al stevig. Maar daarna...
0: De eerste was op de bal, oké. Okay. Komt er daar vol in gegleden. Maar dat was de bal, oké, dan mag dat. Daarna denken op heuphoogte zo. De tackle van Camille van der Perre. Zal toch een beetje balend zijn geweest. Toen hij vernam dat hij niet mocht starten. Aan deze finale met de extra tijd heeft hij natuurlijk nu ook nog wel een hele poos op het veld gestaan. Maar toch. Rodriguez in een duel. Fusaini. Weer Rodriguez. Maar een beetje de bal bijhouden aan de cornervlag kan nu ook wel. Sardella. Die er daar tussen kwam. Mee dus centraal achterin met Lucas Zij. Kilian Sardella. Bij wie het licht dus uitging in de wedstrijd tegen Union. Buitenspel ondertussen aangegeven. Maar goed, Union gaat nu op zijn gemak doen wat het eigenlijk al dacht te kunnen doen. Na de 1-0 van McAllister. Minuut 27 in de tweede helft. Zo'n dik kwartier voor het einde. Maar dat was buiten de waard gerekend. En die heette Svetkovic. En nu zat Union toch verlengingen nodig om Anderlecht af te houden. Waarin het, ik herhaal het nog een keer, al zijn momenten heeft gegrepen. 3 keer gevaarlijk geweest. In de tweede helft en inclusief de eerste verlenging. En 3 keer prijs.
1: 1 minuutje erbij.
0: Met de Sardella die nog oprukt. En met Mamar. Schuift naar binnen. Verscharen. Patrice, ook ex-Anderlecht natuurlijk, er nog zo meteen in. Kanaté laat de bal liggen, maar hij er als eerste wel bij, op zijn gemak. Ik zou zeggen, er is toch niet veel tijd om op het gemak te zijn. Kozemans. Ook hij wilde zo graag niet langer nederlagen moeten opstapelen.
1: En een trofee pakken.
0: Ja. Sikan legt af. Svetkovic bijna. Maar toch nog de voet van Burgess. Nee, correcte tussenkomst van Sikan. Stevig tegen Niang. Saliba van afstand. Ja. Scherpe met een wat onorthodoxe redding. Die bal weggebokst alsof hij al voorbij de bal leek te zijn bewogen. Het einde van de eerste helft in deze verlengingen. Eindigt dan toch nog met een schot van Anderlecht.
1: Het eerste zowat tussen de palen. Los van de gelijkmaker van Svetkovic. Dat was via de binnenkant van de paal. Hij zag hem wel komen. En het was ook redelijk centraal. Ja, risico genomen op die poging van Saliba. In een eerste verlenging waarin Union het verschil heeft gemaakt.
0: 2 doelpunten genoteerd. Fusaini en Rodriguez. En de kloof lijkt geslagen in deze bekerfinale. Want Union leidt met nog een kwartier. Tweede verlenging. Die moet gespeeld worden met 3-1 nu tegen Anderlecht.
2: En zo is het meteen ook 5:30 al geworden. Glemmartens, hoe ver is het nog in de Giro?
3: We zitten in de laatste 5 kilometer. Dus we maken ons nu echt wel op voor die sprint. En voorlopig zitten de snelle mannen ook allemaal correct vooraan. Dus wat dat betreft geen averij opgelopen. Nu nog brede wegen. Zo meteen gaat dat wel een pak smaller worden. Dus dat kan toch wel gevaarlijke situaties gaan opleveren. Het zal zaak zijn om zeer alert te rijden. Vooraan te rijden. Ook je ploegmaats goed in het oog te houden. Daarnet was er wel nog een fietswissel bij de ploeg van Dylan Groenewegen. Maar dat was allemaal nog net op tijd om goed te kunnen aansluiten. Dus zometeen gaan we ons opmaken voor een koninklijke sprint. Een hele mooie sprint in een heel apart de finale. Dat moeten we zeker zeggen. Niet een lange aanloop waarbij dat je echt die pure powersprinters ten volle zich kunt laten ontwikkelen. Nee, het is toch een heel aparte finale met die linkerbocht. Dan die kassei. Dat is al een overgang natuurlijk die er gelukkig wel redelijk goed bij liggen. Zo zien we online. En dan ook nog eens een U-bocht. Dus een zeer geaccidenteerde finale. Hopelijk levert dat geen averij op, maar wel een leuke sprint. Die zit er dus nu wel echt aan te komen.
2: Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout een kwartier vertragen tussen

0: tussen Lille en Beersen door een ongeval in de richting van Antwerpen staat er een kijkfile. Richting Antwerpen trouwens is, merk ik nu net, de snelweg of de weg ook versperd. Je moet de snelweg verlaten via de afrit Beersen. Via de gele borden met de letter L kan je een omleiding volgen tot de oprit in Lille.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé. Radio 1.

0: Paul McCartney en Ringo Starr. 3-1 tussen Union en Anderlecht. Geeft Union dat nog weg? Kleine kans uiteraard. Nog een kwartier in wat voor jullie ook een marathon is, Peter en Tom.
1: Zo is het. En als het een heel leuke bekerfinale was geweest, is dat niet zo erg. Maar deze was toch de rit uitzitten, vrees ik. Terwijl Kanate daar een makkelijk ingespeelde bal van Sikan niet onder controle krijgt. En ik heb de indruk dat in dat vak van Anderlecht al veel supporters verdwenen zijn. Ik mag alleen maar hopen dat die geen baldadigheden in gedachten hebben. Vorig jaar, dat weet u, is het verschrikkelijk uit de hand gelopen. Met rellen ergens onderweg, verder van het stadion. Tussen club en Anderlecht supporters over en weer. En dan weer wraak nemen. In principe, de mensen van Union doen daar niet aan. Maar goed. Laten we hopen dat alles binnen de perken blijft. En om op de vraag van Gert te antwoorden, die jij zelf ook al enigszins beantwoordde. Ja. Niemand ziet in hoe dit Anderlecht hier in deze finale Union nog kan bijhalen. Maar je weet maar nooit. Een lange bal van Kanate. Maar die landt toch in de handen van Scherpen. Die van Union moeten dus de metro nemen. En het wordt allemaal omgeroepen. Maar ze blijven nog even zitten natuurlijk. Er moet nog een bekeruitreiking volgen. Eerst nog een tweede verlenging. Daarna nog een bekeruitreiking. En nog festiviteiten. Mamar rukt op. Meegeven met Verscharen. Maar McAllister versperde hem de weg. Ingooi is weer voor Union op dit moment. Met Christian Burgess. Hij heeft al niet gescoord. Maar hij zal straks toch reuze blij zijn. Derde trofee voor Union in 3 jaar is in de maak. Een beker, een titel, weer een beker. En dat kan nog altijd mooier natuurlijk. Maar de opdracht zondag, dat is toch nog van een ander niveau. Fousseini mag nog een keer gaan rennen. Het kan nog heel erg worden. Fousseini loopt er hij zomaar af. Zorkan legt hem er niet in tegen de paal. Wat deed hij aan? Die liet gewoon die bal lopen. Fousseini nog gered door Kozemans. De rebound, Zorkan. En Diarra, ja, die liet hij gewoon lopen. Ik weet niet of hij erbij komt.
2: Nee, Kanate, want Diarra is er ondertussen. Maar ja, iedereen stond te kijken van, ja, is er nog iets? En dan was Zorgan daar binnenkantje voet. Hij zag het gaatje, maar tegen de paal, maar ook de manier waarop hij er werd afgelopen.
1: Ja, okay. Het is niet voor het eerst natuurlijk.
2: Nee, en je staat tegen een sneltrein, maar ja, dat was toch wel...
1: Even kijken, want Svetkovic, en hier is hij kan. Oh, dat is toch een kans voor Anderlecht. En Sikan, heeft hij dan ook nog een trap gekregen nadat hij heeft besloten? Dat weet ik niet, maar dit was nog een flinke kans voor Anderlecht om ineens weer in de wedstrijd te komen. Het terugleggen van Svetkovic. En Sikan volliet hem ernaast en blijft nu geblesseerd liggen. Toch maar eens kijken.
2: Met Verscharen op de linkerkant. Hij doet het met links, weer heel ver. Svetkovic brengt hem terug en via de stuit. Ja. Ik denk niet dat het een fout is.
1: Van de Perre. Nee, niks aan de hand.
2: Nee.
1: Krijgt misschien wel een tikje. Ja, daar. Op het moment dat hij trapt, heeft hij dan een trap tegen de voet gekregen. Maar...
2: Nee. We zien het, dankzij de camera, zien we het standpunt van Bram van Driessen. Dus hij staat in de actie zelf. Dus ik denk niet dat het een penalty zou zijn.
1: Nee. Maar het was wel een grote kans nog.
2: Ja.
1: Voor Anderlecht en voor Sikan. Om het weer spannend te maken.
2: Na die dubbele kans van Union, waar we toch nog even naar keken. Met die snelle loopactie, die 1-op-1 met Kozemans. En dan de rebound van Zorkan, die het heel fijntjes wou doen. Plaatsballetje. Maar geen 4-1 en dan bijna 3-2 aan de overkant. Ze hebben er nog eentje. Union. Pavlic. Die er gaat inkomen.
1: 10 minuutjes nog. Nee, inderdaad, geen 4-1, geen 3-2. We blijven bij die 3-1. En Union dus een perfect rapport in zijn bekerfinales. Ik zei het daar straks al. 13 en 14. 19, wel te verstaan. 24 en 26. Fousseini. Randje buitenspel. Duelleren met Sardella en die doet dat prima. En ingooi is voor Paarswit. Vlag was beneden gebleven. Kanate, maar nu de wissel die er nog kan aankomen.
2: Zorgan.
1: Met Zorgan. Toch een assist op zijn naam voor die goal van Rodriguez. Maar voor het overige niet noodzakelijk gesolliciteerd naar een toptransfer met zijn vertoning vandaag op de Heijzelvlakte. Adem Zorgan. Applaus wel van de trainer. David Hubert heeft zijn gram gehaald zometeen op Anderlecht. Met een jaar vertraging dan toch langs de lijn in het Koning Boudewijn Stadion. En aan de goede kant. En ook Sint-Truiden juicht mee. Want STVV is verzekerd van Europees voetbal minstens tot de winterstop. Playoffs van de Europa League. Dat ticket valt STVV in de schoot. En als het daar fout loopt, tuimel je naar de Conference League groepsfase. En u weet het, die loopt maar tot de winterstop. En Anderlecht nog drie wedstrijden knokken om de vierde plaats vast te houden. En dan in de voorronde van de Europa League te voetballen. Net als deze zomer. En het weet dus dat het daar lelijk kan mislopen. Tegen Hekken bijvoorbeeld. Ja. En later tegen AEK Athene.
2: En dan moet je toch al redelijk vroeg klaar zijn. Ook met een bepaald garante van je team.
1: Ja. Spelers die op het WK hebben gezeten of gespeeld. En geen boost voor de nieuwe mensen. Geen boost voor Sibierski. Al ziet hij mij er iemand uit terwijl Fusaini daar nog een overtreding maakt op Kanaté. Ziet hij mij er niet iemand uit die zich daar geweldig druk om maakt. Maar goed, financiële middelen zijn wel. Als je gegarandeerd bent van Europees voetbal, krijg je toch een andere portefeuille ter beschikking, denk ik dan maar.
2: Dus, maar je wordt ook wel elke keer herinnerd aan weer geen trofee. Ja, ja. Wel een kans gekregen, ja, ja, de zoveelste, maar weer geen trofee.
1: Je kunt het moeilijk zeggen, wel een trofee.
2: Nee, negen jaar ver, 10 jaar ver.
1: Ja. Ja. Zo gaat het. Ja. De langste periode dat Anderlecht geen trofee won. Terwijl ik nog kijk naar Huerta. Mooie wandeling. Maar op de rug besloten van Van der Perre. Was tussen de titels van 95 en 2000. Maar dat is eigenlijk maar 4 jaar. Want in 95 wel de titel. En 2000 natuurlijk met Aimé Antonis. En Michel Verschuren die een ontvangst bij prinses Mathilde had geregeld op het paleis. Dus is dit een eeuwigheid. Eigenlijk al het dubbele. 9 jaar. Bertaccini gooit nog eens een bal hoog. Dat is een kolfje naar de hand van Scherpen. Ja, die laat hem wel springen. Kanaté, vroet. En het is nog een corner. Ja, geweldig van Scherpen is dat niet. Hij zeurt er een beetje om. Maar ja, boksen was beter geweest, denk ik.
2: Ja, gaat hem halen waar er toch wat volk in de lucht hangt. Met de Sikan waar hij tegen botst en waardoor hij de bal moet loslaten.
1: Ja, die deed niets verkeerd. Dan zat hij met de rug naar de doelman. Corner nog voor Anderlecht. Halverwege, iets erover zelfs al. De tweede verlenging. Met Jari Verscharen. Niemand kan koppen. Bertaccini wilde trappen van afstand. Maar Van der Perk kwam aansnellen. Dus moest hij koppen. Tegen de armen van Bertaccini. Maar voor de borst Sardella. Hier over de linkerkant met een versnelling. Maar de bal vergeten. Nee. Schoofs met Van der Perk. Richting Fusaini. Heeft die bal buiten geduwd. Bij Union zagen ze dat anders. Misschien toch nog het voetje van Mamar er tegen. Maar dat heeft de assistent niet opgemerkt. Ik zou me daar nu niet te druk in maken als ik van Union was. En ja, die rush naar plaats 4 of om plaats 4 vast te houden. Dat moet Anderlecht dan wel doen zonder zijn beste spits, Svetkovic. Die gaat zijn schorsingsdagen nu natuurlijk wel moeten uitzitten. Hier is Bertaccini nog in de box. Brengt hem voor. Opgeruimd nog bij Union. Ze waren nog wel met 3-4. Svetkovic ook in de buurt. Maar de bal bereikt hem niet.
2: Ja, dat is het verschil tussen een Burgess bijvoorbeeld die daar staat en die bal verwacht kan wegwerken. En hij, als je dat tegendoelpunt ziet van AA Gent afgelopen zondag, waar hij de stap wel zet, anticipeert, waardoor de ruimte helemaal vrijkomt. Hier heerst Burgess aan de eerste paal.
1: Ja. Hij kan nog een keer inspelen met Huerta. Buitenom proberen, Huerta lukt niet. Overgenomen door Kanaté. Hij weer met Kanaté. Ze blijven wel proberen. Kanaté struikelt 2 man voorbij. Maar dan is hij natuurlijk met de bal over de doellijn gelopen. Dat hij er geen controle meer over. En zo is het aftellen naar het einde van de bekerfinale uit het vak van Anderlecht. Supporters worden nog altijd stokken met Bengaals vuur naar beneden gegooid. Je zal maar brandweerman zijn daar.
2: Ja, Kim Gevaert heeft ook al wat kippenvel gekregen, denk ik, om die piste daar te vrijwaren van.
1: Maar is wel afgedekt, hè?
2: Inderdaad, in het begin helemaal waar die.
1: Het zal met brandvrij materiaal wel zijn.
2: Maar het zijn er toch gigantisch veel geweest vandaag. Een goede voorraad.
1: De verre trap van Scherpen. Rodriguez mooi opgevangen met de borst. Verscharen en meegeven met Bertaccini. Gestuit door McAllister. Verscharen met Saliba. Goed de ruimte gezocht ineens met de linker. Dat is mooi gedaan. Tot bij Kanate. Huerta aan de buitenkant. Nog 3,5 minuut. Petkovic kan niet koppen. Nee, dat moet je ze wel nageven. Ze blijven maar aan. Ze blijven proberen. Omdat het mag ook van Union, denk ik. Want die kunnen de box wel verdedigen. En daar staat dan zoveel volk dat Scherp verdedigt. Dat er eigenlijk maar zelden een echte doelpoging van komt. Niang tegen de grond gewerkt. Door Huerta. Die vond het allemaal maar niks. Maar het is allemaal voor de statistiek, zou je kunnen zeggen. De supporters van Union maken er een mooi spektakel van. Zij zwaaien met de sjaals. De gezichten op de eretribune bij Anderlecht zijn bedrukt. Mark Hoek en Michael Verschuren, Kenneth Bornau, zij hebben niet de boost gekregen die ze gehoopt hadden om hun beleid voor te zetten. Dat zal sowieso voortgezet worden, uiteraard. Maar wat ik zei, dat had natuurlijk toch wat negativiteit, zoals Verschuren, dat zij rond de club kunnen wegnemen. En dat is nu niet gebeurd, met alles bij elkaar. Toch ook weer een duidelijke nederlaag, Tom, tegen Union over de hele wedstrijd. En ze zijn strijdvaardig geweest. Ja, ze hebben er hun kop voor gelegd. We hadden al niet gedacht dat ze nog konden terugkomen van die 1-0 achterstand. Maar ze hebben vooral slecht verdedigd.
2: Ja, en ja, wat we al een paar keer hebben aangehaald. Het bewegingsvoetbal, het technisch vernuft van een Hazard, een Verscharen die er pas laat is bijgekomen. De drive van een Bertaccini bijvoorbeeld, die hebben we niet gekregen in deze wedstrijd.
1: En dat was de enige, voetballen, ja.
2: Dat is de enige manier waarop ze Union hadden kunnen pijn doen. En dat is er niet van gekomen. En vandaar, ja, kan je zeggen, het is een logische nederlaag voor Anderlecht. Terwijl, ja, soms had ik het gevoel, ook in die verlenging van, ja, als ze even dat hier momentum nog kunnen pakken. Maar dat is niet zo geweest.
1: Nee, ook dat is dan betekenisvol. Dat je het moment dan niet kan grijpen. Terwijl Union hyper-efficiënt is geweest. Met zo ongeveer alles wat erin vloog. Fousseini nog op de tegenaanval. Met hij erbij. Fousseini nog om zijn as draaien. Breed leggen. Patrice nog een ex-ander legt ernaar. Afgeblokt door hij. Het mes niet nog dieper in de wonden. Voorlopig toch niet. Verscharen komt daar nog terugrennen. En uiteindelijk McAllister, die recupereert nog. McAllister zit nog in de box bij Anderlecht. Tackelt nog even de bal tot bij Fousseini. Nog McAllister, breed leggen. Rodriguez, nog vrijkappen op besluiten. Kozemans met een sprongetje nog bij de bal. Laatste minuut van de tweede verlenging gaat in. 3-1. McAllister, de gelijkmaker van Zvetkovic. En daarna Fousseini en Rodriguez. Die zwak verdedigen van Anderlecht genadeloos hebben afgestraft. En Anderlecht dan ook nog een momentje met Saliba. Dat schot rechtdoor. Fousseini had het kunnen beslissen. Zorkan nog tegen de paal. En ja, Sikan, die had wel nog een grote kans. Als hij die goed raakt, die teruggelegde bal van Zvetkovic, krijgen we misschien nog een beetje spanning. Maar dat is er niet van gekomen. En iedereen bij Union verzamelt zich al voor de dugout. Aytelac is al bezig met filmen. De smartphones worden al bovengehaald. Ici is Saint-Gilles. Bal in de box nog van Union. Maar weggekoopt door Sykes. Wachten op het laatste fluitsignaal. Het laatste fluitsignaal weer klinkt over de heizelvlakte. Het is Union Saint-Gilloise dat weer de ploeg van de stad is. Dat de beker hier heeft gewonnen. Eerst de beker, dan de titel. En nu dus opnieuw de beker van België. De Brusselse derby verdient gewonnen met 3-1. En voor Anderlecht wordt het lange wachten voortgezet. Het worden nu ook 9 volwaardige jaren zonder trofee. Weer met lege handen achtergebleven. Weer een finale verloren. De 4e nu al op een rij. De 3e in 5 jaar tijd. Dat begint toch te wegen. En nog altijd is de verhoopte kentering voor Paarswit niet ingezet. Voilà. Dat was het hele relaas van in het Koning Boudewijnstadion. We komen nog terug voor de bekeruitreiking. En Bert heeft natuurlijk straks ook nog wel reacties. Tenzij dat nu al kan, maar dat denk ik nog niet. Daar is het nog een beetje vroeg voor, denk ik. Dat krijgt u allemaal van ons nog de komende minuten. Nu even afhaken en dan terug zodra de beker wordt uitgereikt. Aan de bekerwinnaar van 2026. En dat is Union.
0: Dankjewel alvast Peter van den Bemt en Tom Boudeweel. De teerling is geworpen op de heizel. En dat is ook zo in de Giro. En Clemart is nog bijna een Belgische ritzege.
3: Ja, dat hadden we niet verwacht, maar Jasper Stuyven is 2e geworden en het is helaas geen koninklijke sprint geworden, wat volledig ontsierd daar in de slotfase. Ik zei het al, een zeer vreemde finale met eerst die bocht naar links, dan kwam je terecht op de kassei, tot daar ging het goed, maar in die U-bocht dan ging Reinders de lead-out, laat ons zeggen, van Groenewegen tegen de vlakte en in zijn zog uiteraard ook zijn kopman die in zijn wiel zat, Dylan Groenewegen, die uitstekend gepositioneerd zat, ging tegen de vlakte. En dat betekende meteen ook einde kans op een ritzege voor de Nederlander. En dan kreeg je een verrassende sprint met nog Jasper Stuyven, die uiteraard probeerde om zijn ploegmaat Paul Magnier uitstekend weg te zetten. Maar Magnier die moest ook daar tegen de vlakte gaan. Enfin, die moest niet tegen de vlakte gaan. Die kon nog overeind blijven, maar stond wel stil. Werd tot stilstand gebracht door het oponthoud voor hem. En dus kreeg je plots een sprint met Ballerini en Jasper Stuyven. En daarin heeft Stuyven nipt de duimen moeten leggen tegen de Italiaan. Dus Ballerini die wint voor Jasper Stuyven. En wat dan wel op zich nog heel knap is, is dat Magnier miraculeus nog 3e is geworden, want die stond er echt geparkeerd, stond stil, is niet tegen de vlakte gegaan. Dat geluk heeft hij wel gehad, maar dan toch finaal nog een knappe 3e plaats eruit gesleept. En die andere grote snelle man, Jonathan Milan, die is ook niet helemaal tegen de grond gegaan. Die kon nog net zijn voet zetten, maar kon ook niet meer meesprinten voor de zege. En zo hebben we 3 sprints gezien in deze ronde van Italië. En dit is nu toch al de 2e die ontsierd wordt door een valpartij. Het begon op het einde ook nog wat te druk. Niet echt te regenen. Dat heeft mogelijk ook nog een rol gespeeld. Maar het zal balen zijn voor Groenewegen. Want die stond echt uitstekend gepositioneerd. Ik denk dat die anders de rit echt wel had gewonnen. Maar goed, dat zullen we nooit met zekerheid weten. Maar dus hebben we een sprint gekregen zoals verwacht. Helaas niet zonder valpartijen. Integendeel, in het absolute slot ontsierd door een schuiver bij de ploeg van Dylan Groenewegen. Maar goed, daar zal Italië niet om malen. Want ze hebben de ritwinnaar afgeleverd. En zijn naam is Davide Ballerini.
0: Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout zijn er problemen door een ongeval tussen Beerse en Lille. Richting Antwerpen is de weg versperd. Je moet de snelweg verlaten via de afrit in Beerse. En via de gele borden met letter L kan je een omleiding volgen tot de oprit in Lille. Richting Turnhout moet je op dezelfde plek over de pechstrook en daar staat 20 minuten file. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Groenendaal en Tervuren en daar staat een defect voertuig.
4: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
5: Sportza.
4: Radio 1.

0: The Heat Is On van Glenn Frey. De tweede beker in 3 jaar is binnen voor Union. We wachten nog even op reacties vanuit het Koning Boudewijnstadion. Maar we kunnen in afwachting wel nog even luisteren naar Dylan Groenewegen. Voor hem is het net misgegaan in die spurt op de natte kasseitjes van Napels. Maar nee, we kunnen toch naar Bert Sterks in het Koning Boudewijnstadion. Bert.
1: Ik denk dat ik op antenne ben nu.
0: Zeker.
1: Het is heel luid en ik sta bij Philip Bormans, de CEO van Union. Hoe voelt het om dit opnieuw mee te maken?
2: Ja, ongelooflijk. Eigenlijk weinig woorden voor. Het is elke keer denken van, ja, beter wordt het niet. Maar het kan blijkbaar wel.
1: Wat vond je van de wedstrijd zelf? Het was zenuwslopend, niet de beste, maar goed.
2: Nee, maar bekerfinales zijn nooit mooi. Dat wist op voorhand. Toen dat die doelpunt afgekeurd werd, dacht ik van, oei, het is blijkbaar niet onze dag. Want het was blijkbaar heel nep. Maar goed, jongens, dan blijven vechten. Ik denk wel dat we de betere ploeg waren. Dan valt het doelpunt wel. Dan denk je, moeilijk, ze zitten erop. Maar dan scoren ze snel tegen. En denk je, ai, het gaat toch niet waar zijn. Maar goed, we voelden wel dat ze naar de verlenging wilden slepen. En ja, kijk, die jongens hebben alles gegeven. Het had binnen 90 minuten gemogen, maar ja, ongelooflijk.
1: Ja, jullie wilden absoluut geen verlengingen natuurlijk. Mogen we het vandaag over Club Brugge hebben of mogen ze toch gewoon vieren?
2: Nee, Bert, we wilden eerst en vooral winnen. En ik denk dat als dat kon binnen 90 minuten, dan was dat mooi geweest. Maar oké, okay, voilà. Ik denk dat dit een enorme boost geeft ook. Je ziet die blijdschap weer bij de mensen. Dus laat ons daar nu vooral van genieten. En zondag zien we wel weer.
1: Ik vroeg het je voor de wedstrijd. Ik kan het je opnieuw voorleggen. STVV profiteert mee natuurlijk. Je hebt er een verleden. Veel mensen bij Union hebben er een verleden mooi meegenomen.
2: Voilà, kijk, dat is mooi. Dat is mooi voor hen, inderdaad. Maar vandaag ben ik toch heel blij dat wij opnieuw een prijs. Derde jaar op rij, weer een prijs. En wie weet, zondag gaan we weg naar iets anders.
1: Dankjewel, Philip Bormans.
0: Fijn dat we die eerste reactie al meteen even meekregen van Philip Bormans, de CEO van Union, in het feestgedruis daar in het Koning Boudewijnstadion bij Bert Sterks. Dit zijn de Course, What Can I Do?

0: The Course. Dus we zijn ook nog wel benieuwd naar andere reacties, ook van Anderlecht. En dus gaan we elkaar na het nieuws van 6 uur toch nog heel eventjes horen.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
3: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Union wint de beker van België voetbal. Vorig jaar waren er meer dan 750 grote voedselvergiftigingen in ons land. En we herbeleven de heilig bloedprocessie in Brugge. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het werd 3-1 tegen Anderlecht. Peter van den Bent, mogen we spreken van een verdiende zege voor Union?
7: Ja, zeker. En ook een nieuwe trofee voor Union. Een nieuwe desillusie voor Anderlecht dat zijn Brusselse rivaal tot verlengingen dwong, maar toch finaal logisch verloren in een overigens vrij matige finale waarin Union voor de rust wel de betere ploeg was en de gevaarlijkste met een afgekeulde goal van Burgess. Na de rust gebeurt er nauwelijks nog wat tot McAllister een kwartier voor tijd 1-0 maakte. Svetkovic reageerde, maakte gelijk 1-1 en dan in de verlengingen nam Union weer het initiatief en strafte het verdedigende fouten van Anderlecht af met 2 snelle doelpunten van Fusaini en Rodriguez 3-1. De tweede beker in 3 jaar voor Union dat zondag in Brugge ook nog voor de dubbel speelt. En voor Anderlecht is het lange wachten op een nieuwe prijs nog niet voorbij.
6: Dankjewel, Peter. In het wielrennen heeft Italiaan David Ballerini de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. In de laatste kilometer was er nog een grote valpartij. In het algemene klassement behoudt de Portugees Afonso Eulalio de leiding. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap, FAVV, heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen in ons land. Het gaat om gevallen waarbij minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. De cijfers liggen in lijn met de voorgaande jaren, maar Helene Bonte van het FAVV wil toch waarschuwen om op te letten.
8: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
6: In het Verenigd Koninkrijk heeft Wes Streeting ontslag genomen als minister van Volksgezondheid. Hij is de eerste topminister die opstapt uit de regering van premier Starmer sinds de zware verkiezingsnederlaag van de partij Labour eind vorige week. Streeting zegt dat hij geen vertrouwen meer heeft in Starmer als leider van de partij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de leider van de grootste partij ook automatisch eerste minister. Naar alle verwachting zal Streeting zich nu kandidaat stellen om Labour te gaan leiden. Vanuit Turkije is een nieuwe hulpvloot vertrokken naar Gaza. Actievoerders proberen met 50 schepen de Israëlische blokkade van voedsel en noodhulp naar Gaza te doorbreken. De vloot heeft vooral voedsel, maar ook medicijnen aan boord voor de Palestijnse bevolking. Het is al de 3e keer sinds het staakt het vuren dat een hulpvloot onderweg is naar Gaza. Eind vorige maand werden nog 175 actievoerders in internationale wateren opgepakt door de Israëlische zeemacht. En in Brugge zijn 10.000 mensen naar de heilig bloedprocessie gaan kijken. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de optocht toch kon doorgaan. En 2.000 figuranten beelden bijbelse taferelen uit met zang, muziek, dans en toneel om het lijden van Jezus Christus te herdenken. Line Koman was er ook bij.
9: De processie vertrekt en de weergoden kijken goedgezind mee, want het blijft droog. Het weer heeft organisator Mathieu Clarisse wel stress bezorgd.
10: Het was hier soms hagel en 5 minuten later zon, om dan 3 minuten later terug buiten te hebben en zo. Dat heeft mij wel stress gegenereerd. Ik heb het graag nogal in de hand allemaal.
9: Het blijft wel fris, zeker voor de figuranten bij wie het kostuum niet meezit.
11: Blote armen, blote benen, maar ja, wel, je bent een Romein. Dus je doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling. Dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
9: Ook dit jaar zijn er nieuwe scènes te zien.
12: Goeie mond, slappeling!
9: De broedermoord van Kain op Abel bijvoorbeeld. Abel valt dood neer en dat doet hij heel vaak vandaag.
12: Een stuk of 60 keer, en dat het niet meer is. Tijdens de repetitie hebben we wel geoefend. En voor de rest laat ik het een beetje op me afkomen.
9: Voor de toeschouwers is het genieten.
13: Het is uiteindelijk uniek, hè? Het is culturele erfgoed. En je ziet maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
6: Het wordt vanavond geleidelijk aan droger, later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook erg koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden, met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag ook nog wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter, dan halen we opnieuw 15 graden. Dit nieuws begon met de Brusselse voetbalploeg Union. Union klopte Anderlecht in de bekerfinale voetbal met 3-1 in de verlengingen. Je herbeleeft die wedstrijd op Sporza en ook in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
14: Sporza.
4: Met Gert Geens.
0: Goedenavond, Ronald Verhagen. Die zit hier klaar met enkele classics. Hij zou die nu uit de platenhoes nemen, maar Ronald is de vriendelijkheid en de beminnelijkheid zelf. En dus krijgen wij met Sporza de kans om nog heel even wat reacties mee te nemen vanop de heizel. En die kans die gaan we ook grijpen natuurlijk. Dit is Heaven 17.

0: Let Me Go, Heaven 17. We kunnen naar Bert Sterks. Die heeft de doelman van Union gevonden, denk ik. Bert.
1: Jan Scherpe, proficiat met deze bekeroverwinning in het IJsselstadion. Wat gaat er allemaal door je heen nu?
2: Natuurlijk, als je prijzen wint, ben je altijd een gevoel van trots. Dat zijn mooie dingen die je niet zomaar meemaakt in je carrière. Dus nee, moet je trots op zijn en heel blij.
1: Schrok je bij die 1-1 van Anderlecht?
2: Ja, je denkt, je scoort die 1-0 en ja, normaal gesproken geven we niet veel weg en dan valt hij uit zo'n standaard situatie. Dan denk je wel even van oei, maar uiteindelijk zijn wij met de nodige ervaring heel rustig gebleven en uiteindelijk goed doorgepakt en verdiende overwinning.
1: Super efficiënt geweest, hè?
2: Ja, dat wel. Kijk, bekerwedstrijden zijn nooit heel goed volgens mij, of finales zijn nooit heel goed volgens mij. En uiteindelijk in de verlenging, moet ik zeggen, scoren we wel goede goals, dus prima.
1: Kindjes zijn mee, zijn ze al oud genoeg om het te beseffen, denk je?
2: Nou, deze is wel... Eventueel wel, ja. Maar of ze het later nog echt weten, weet ik niet. Maar het zijn toch mooie momenten, foto's, video's. Om dat later terug te zien, dus ook voor hem.
1: Geniet ervan, dankjewel.

0: bekerfinale. Dat is vreugde en verdriet. En Peter, ik denk zoals altijd eerst de bedrukte gezichten bij de medailleuitreiking.
1: Zo is het. Het zijn de medailles die je eigenlijk niet wil in ontvangst nemen. Die van Anderlecht nu toegestopt krijgen. Ook de staf die erachteraan komt. Jeremy Taravel die de finale heeft bereikt, maar ook heeft verloren. En inderdaad, veel bedrukte gezichten bij Anderlecht. Het is toch weer een klap die aankomt voor Paars-Wit. De zoveelste, we hebben het al vaak herhaald vanmiddag. De kans elke keer opnieuw om eindelijk weer aan te knopen met de successen. De succesrijkste, meest gelauwerde club van het land blijft voorlopig toch nog altijd weer met lege handen achter. En 8 jaar zijn 9 jaar geworden. Volgend jaar lustrum van jaren zonder trofee. Dat kan echt de bedoeling niet zijn. En nog een keer om dan nu te zeggen dat ze meteen volgend jaar gaan meespelen voor de titel. Als je kijkt naar de kloof, ook in het klassement. Maar ook op het veld met Club Brugge en Union. Ook wat de financiën betreft. Alle twee misschien straks weer Champions League. Wel, dat is niet vanzelfsprekend. Dus zal het misschien toch van een bekerfinale moeten komen. En 3 keer heeft Anderlecht dus die kans niet kunnen grijpen. En ik blijf het herhalen. De eerste keer had dat moeten gebeuren met Vincent Kompany. Want oké, tegen Club Brugge en tegen Union finale moeten spelen. Dat kan gebeuren natuurlijk. Alleen is het de optelsom. En de volgehouden jaren van leegte die allemaal meer op de club en de fans natuurlijk ook gaan wegen. En volgend jaar een nieuwe start met een nieuwe technisch directeur. En dan erop rekenen dat hij een soort toverstaf heeft. Want ja, dat moet dan toch binnen de kortste keren gebeuren. En niet vergeten, er is nog wel wat om voor te spelen de komende 3 speeldagen voor Anderlecht om een zo gunstig mogelijk Europees ticket af te dwingen. Al heb ik daar straks al aangegeven dat niet noodzakelijk zeer gunstig is natuurlijk. Bram van Driessen heeft zijn medaille gekregen als scheidsrechter samen met zijn staf. Voor hem zit het seizoen er nog lang niet op natuurlijk. Staat te blinken hier. Mag over een paar weken zal het dan zijn zeker. Het vliegtuig op naar de Verenigde Staten, Mexico of Canada. Ik weet niet waar hij gehuisvest zal zijn of waar de VARS. Zeg het maar. In Dallas, waar het IBC ook is. Daar is het VARS-centrum. Die rijden natuurlijk niet rond in busjes, maar in Dallas zal ik hem misschien wel een keer tegenkomen. Wie weet, Bram van Driessen. Alles is in gelegenheid gebracht voor de uitreiking van de beker. De linkerhelft van het stadion is intussen helemaal leeggelopen. Al een hele tijd geleden de fans van Paars-Wit keren voor de 4e keer nu al op een rij, want ook die in 2015 gedesillusioneerd terug naar huis. En de fans van Union die zijn ook niet allemaal gebleven, heb ik de indruk. Zijn er toch een paar die ook graag thuis willen zijn? Is het dan geen verlengd weekend, vraag ik me af. Maar er zijn er nog genoeg om zo meteen mee te juichen wanneer alle spelers het podium zijn opgeklommen en hun medailles hebben gekregen uit handen van Pascal Van Damme, de bondsvoorzitter. En Lorin Parijs, de CEO van de Pro League. In afwachting kregen wij nog een mooi beeld van het Atomium hier. En dan vanaf het weekend, zondag, de laatste rechte lijn. De laatste week in de Jupiler Pro League. Waarin wordt beslist wie van de twee, Club Brugge of Union, kampioen van België wordt. En dus wordt eigenlijk zondag beslist, wat ik al zei. Degene die rond 8:30 bovenaan het klassement staat, die gaat het in de laatste 2 wedstrijden op donderdag en zondag niet meer uit handen geven. Zoveel is zeker. Club Brugge op KV Mechelen en thuis tegen AA Gent. Union in een remake, zou je kunnen zeggen, van de bekerfinale in het Dudenpark over een week. Dat is de laatste wedstrijd. Daar kan het mes nog een keer in de wonden geduwd worden. En daarvoor voetballen ze thuis tegen Gent, als ik het goed heb, op donderdag. Dus nee, geen van die twee, wie het ook is, gaat het in die 2 wedstrijden nog laten liggen. De dubbel kan dus nog altijd voor Union. 113 jaar nadat ze dat voor het eerst en ook de enige keer voor elkaar hebben gekregen. Een triomf toch ook voor David Hubert, die daar als laatste de winnaarsmedaille in ontvangst neemt. En dan hebben ze zich allemaal verenigd op het podium. De beker moet er wel nog naartoe gebracht worden. We wachten ook nog op de aanvoerder Christian Burgess. Die heeft zich daar in het midden gepositioneerd. Nee, voilà. De CEO van de Pro League. Met een meneer die ik niet ken, maar die zal van de sponsor zijn, denk ik. Samen met Pascal van Domme. Altijd in flashy rood gekleed tijdens het voetbal. Overhandigt de beker aan Christian Burgess. En Christian Burgess steekt de beker in de lucht. Er is blauwe en gele confetti. Er zijn papiersnippers. Het Koning Boudewijn Stadion is opnieuw veroverd door Union Saint-Gilloise. Een ongelooflijk succesverhaal dat maar blijft duren sinds ze 5 jaar geleden op het hoogste niveau zijn komen voetballen. Een beker 2 jaar geleden, een titel vorig jaar, een beker nu opnieuw, elk jaar prijs voor Union. En wie weet kunnen ze nog stuntwerk uithalen en Club Brugge alsnog opzij duwen op weg naar een nieuwe landstitel. Maar dat is dus voor later. Voilà, daarmee is het hele finaal, hele verhaal van deze bekerfinale geschreven. En wat ik zei, kan de aandacht verlegd worden naar de ontknoping in de Champions Playoffs van de Jupiler Pro League. U krijgt nog, zodra het kan, reacties van Bert beneden langs de lijn. Maar Tom en ik trekken er hier nu wel ten lange leste en niet tegen onze zin. Een streep onder, moet ik zeggen, onder deze finale. Die, behalve dan voor de fans van Union, niet echt de geschiedenis zal ingaan. Maar Union wel verdient ook gewonnen van Anderlecht met 3-1.
0: Maar ik dank jullie nog allebei wel graag, Peter van den Bempt en Tom Boudeweel. En wij kunnen ook doorsteken nu nog even naar Jarnapolli. Die heeft buiten het stadion een paar ontgoochelde Anderlecht-fans opgevangen.
2: Wat vonden jullie van de match zelf?
3: In het begin, het was wel minder heftig, minder acties. Dus we voelden dat wel, dat mensen wat bang waren om een goal te krijgen. 1-1, het was wel op het einde van de match. Daarna kwam wel meer acties. En uiteindelijk kunnen we wel zien wie eigenlijk de beste team was.
2: Wat vond je van de prestatie van Anderlecht?
3: Anderlecht had weinig acties. Ik zeg het omdat ik ben zelf een Anderlecht supporter. En helaas, het was eigenlijk niet aan de hoogte van wat we verwachten als Anderlecht supporter.
2: Nee. Hoeveel pijn doet dit dan om opnieuw een trofee door de handen te zien glippen?
3: Ja, op hoeveel finale? 3 finale op 5 jaar tijd of 4 jaar tijd? Ik weet niet meer. Ja, pijnlijk. Ik praat nu als een supporter, dus ik heb alcohol in mijn bloed. Dus eerlijk, minder pijnlijk dan morgen, want morgen ga ik het wel beseffen dat wel pijnlijk gaat doen. Maar ja, het is weer en weer al. Eigenlijk, we moeten gewoon een nieuwe team hebben. Niet misschien een nieuwe team, maar gewoon een nieuwe... Hoe zou ik zeggen? Een nieuwe organisatie over het team. Dat is niet te doen. We wachten gewoon. We zullen wel zien.
2: Willen jullie nog iets toevoegen?
4: Nee, het was echt heel pijnlijk om te zien. De laatste 30 minuten. Ik voel dat er niks meer in zat in de benen. Het was echt verwacht. Het was echt verwacht. Dus pijnlijk.
2: Wel, dan wens ik jullie volgend seizoen een goed seizoen. Kan u proberen uw gevoel te omschrijven op dit moment?
5: Ik ben van Anderlecht fan, dus ik ben te geur in de strijd. Maar ik denk dat Union de beste team was vandaag. Dus ja, spijtig genoeg. De 1-1 was goed, maar daarna in de overtime de we de beste team.
2: Wat vond u van de prestatie van uw ploeg?
5: Heel veel lange ballen. Dus in de taal van het was heel weinig. Ik moet zeggen, ja, Union is het beter team.
2: Ja, dit is nu de 4e bekerfinale op rij dat Anderlecht verliest. Hoeveel pijn doet dit?
5: Die vraag is heel, heel hard. Maar misschien de volgende keer, maar we zullen zien.
2: Hoe moet het nu verder met Anderlecht?
5: Verder gaan, ik denk dat we moeten een goede transfer doen. Want die spelers, sommige spelers, het is weinig kwaliteit. Dus ik hoop dat voor volgende seizoen een binnenper team en misschien de Cup of kampioenschap.
2: Ja, er waren ook wel supporters van Anderlecht die zich van de minste kant lieten zien, die met vuurpijlen gooiden. Wat vond u daarvan?
5: Ja, nee, het was een derby, het was hier in Brussel. Het is niet zo erg, maar ja. Ik denk dat het is niet goed om te zien, maar allez, dit is voetbal.

0: En van Madonna weer naar Bert Sterks.
1: Ik wandel met de trainer van Union richting zijn supporters. David Hubert, welk gevoel gaat er om te beginnen door je heen na deze bekeroverwinning met verlenging?
2: Heel veel vierheid. Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union warm hart toedraagt. Spelers die, die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan. Ook deze wedstrijd, denk ik, een mooi beeld van hoe dat wij in het leven staan. Dit seizoen zijn doorstaan. Alles gegeven. Het zelf zijn gaan halen. En ik ben vooral heel blij voor de spelers ook die zichzelf belonen. Want dit is een 100% verdiende prijs.
1: Het was niet de allermooiste finale, maar jullie zijn wel razend efficiënt geweest.
2: Ik heb veel lelijkere finales gezien die op een setpiece beslist worden. Of we hebben echt veel gezien, strijd, doelpunten. Verlengingen. Nog eens doelpunten, ballen tegen de paal. Dus ik denk dat je met een Brusselse derby ook erbij alles had om een mooie finale te hebben. Dus persoonlijk heb ik het al zien, een fantastische finale beleefd. Nogmaals heel tevreden voor de uitkomst.
1: Hoe groot kan de impact van die verlengingen nu zijn voor zondag? Of valt dat wel mee als je wint?
2: Ja, als je die adrenaline voelt, die hormonen door je lichaam voelt drijven, dan mag dat geen impact hebben. We gaan vandaag genieten. Die wedstrijd is om 3:00. Dat laat ons toe om vandaag nog iets langer te genieten.
1: Nog vieren?
2: Ja, maar dat zal wel met water en misschien een cola zero zijn. En kijk vanavond op tijd in ons bed. Maar dit moet ook gevierd worden.
1: Je zal het wellicht niet zo willen benoemen, maar het is een mooie revanche toch voor jou ook?
2: Nee. Ja, maar nee, maar het is ook niet. Ik heb vorig jaar alles gegeven voor mijn werkgever. Die ploeg ook door al die fases geholpen en in die finale kunnen loodsen. Tot op 2 punten van de derde geëindigd in de competitie, tot op 4 punten van de tweede. En dat was mijn job. En ik heb die met hart en ziel gedaan. En goed, andere mensen hebben er anders over beslist. En goed, dan is het ook zo. En dat is hun verantwoordelijkheid ook geweest. Dus ik beschouw het niet als een revanche. Ik heb mijn jobkaart gedaan. En dat heeft me ook toegelaten om daar lessen uit te trekken. En vandaag een betere versie te zijn van mezelf. En misschien heeft dat er ook wel toe geleid om vandaag tot dit einde te brengen.
1: Trainers zeggen altijd, na het laatste fluitsignaal denken we al meteen aan de volgende wedstrijd. Geldt dat vandaag ook?
2: Nee, want ik heb gezegd, jongens, ik heb mijn jobkaart gedaan. En dat heeft me ook toegelaten om daar lessen uit te trekken. En vandaag een betere versie te zijn van mezelf. En misschien heeft dat er ook wel toe geleid om vandaag tot dit einde te brengen.
1: Trainers zeggen altijd, na het laatste

0: moet ons vooral heel veel een goede aanloop geven naar.
1: Geniet ervan, dankjewel.
0: Dankjewel.
2: En onze laatste reactie is er eentje van Mihaljos Vetkovic, de doelpuntenmaker van Anderlecht.
3: How much is this one hurting for you?
4: Yeah, a lot. This was first my final and I lost, so it's a difficult moment to speak. But for me, we just gave 2 goals away and that's it.
3: What did you think of the match in general?
4: For me, we were good in the game. We played very well. We just gave two goals away and this is it.
3: Is that the big difference that in the start of the prolongations that everything just goes completely wrong for you?
4: For me, I was thinking during the game we are good. We created a lot of chances. We didn't score and in the end we conceded two easy goals and in the end we lost, so that's it.
2: That's it, inderdaad. Het was zijn eerste finale. Het is ook een moeilijk moment voor mij, zegt Vetkovic. We zaten goed in de match, maar wat mij betreft hebben we 2 doelpunten weggegeven. Goed, dit was een sportzaal waar we zelf ook verlengingen aan gebreid hebben. Maar nu loopt hij toch echt op zijn laatste benen. Veel dank aan het wachten aan Ronald Verhagen. Laat de classics maar komen.
5: Radio 1. Classics. Met Ronald Verhagen.
6: En met Blondie, Jonah Louis en Moby. Welkom bij Classics deel 2 op deze Hemelvaartsdag. We zijn het feestje na de bekerfinale. Goedenavond.

Oh ja, een geweldig wat vergeten nummer uit de jaren 90. Stockholm van New Fats. Het waren geen Zweden, ze kwamen uit Manchester. De reden dat ze over Stockholm zingen heeft waarschijnlijk meer te maken met het bekende syndroom dan met de stad zelf. Het is een nummer over druk voelen en vastzitten in een situatie en hoe je daar dan op reageert. Dit is Blondie. I'm always touched by your presence, dear.

0: Looking for a Kiss, een knaller van een plaksoen. Maar ze zijn eigenlijk niet op zoek naar contact met de lippen, wel met de naald. Dat soort kus. Bij de New York Dolls.
1: Radio 1. Classics.
0: Nu een tragisch verhaal met mooie muziek. Het is een verhaal over een jeugdliefde, jongen en meisje, maar het meisje krijgt botkanker, wordt zieker en zieker en sterft. Ze sterft op Casimir Pulaski Day, een lokale feestdag in de staat Illinois in de VS. Sufjan Stevens.
2: Goldenrod and the 4-H stone. The things I brought you when I found out you had cancer off the bone.

Prachtig nummer. Droevig nummer. Casimir Pulaski Day van Sufjan Stevens. Over een meisje dat sterft op een lokale feestdag in de staat Illinois. Genoemd naar Casimir Pulaski. Hij was een soldaat van Poolse origine die vocht in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog eind 18e eeuw. Hij was een held te paard, Casimir Pulaski. Hij trainde ook soldaten. Daarom geldt hij in Amerika nog altijd als de vader van de cavalerie.

0: scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
2: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
1: Dat is goed vastgezet, hè?
2: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
1: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
2: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
1: Ja.
3: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
6: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
7: Classics.

Het nummer Spat uit de radio blijft fris klinken. Ophelia van The Band. Daarvoor Jonah Louie met Stop the Cavalry. Nog één song raken we aan en dan is het klaar met classics voor vandaag. Na het nieuws van 7 is er Hannelore en Wonderland. Dit is nog Nina Simone en Mr. Bojangles. Fijne avond bij Radio 1.

0: Jazz Middelheim. Een iconisch festival. Van 23 tot 25 mei in Park de Brand in Antwerpen. Jazz en soul van wereldklasse. Met onder andere Flea and the Honora Band.
1: Make something beautiful.
0: De Buena Vista Orchestra, Simone Day en meer. Tickets en info op jazzmiddelheim.eu. Samen met Radio 1. Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
2: Heb je nog die hard gegessen?
0: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
2: Dat is toch ook geen angst voor de zee?
3: Toch.
0: Win tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max. De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. 8 op de 10 Belgen geven toe dat ze hun smartphone gebruiken tijdens het rijden. Nochtans nemen ze zo tot 50% minder informatie waar, neemt hun remweg toe met 30% en hebben ze geen aandacht voor dode hoeken. Wist je dat het zelfs verboden is om achter het stuur je smartphone in de hand te houden als je stilstaat? Je mag hem ook niet los op je schoot of op het dashboard leggen. Het kan je een boete van €174 en zelfs een rijverbod van 15 dagen opleveren. Stel dus beter de GPS en je playlist in voor je vertrekt en doe je dringende telefoontjes enkel met een hands-free set. Zo ga je veilig en in alle vertrouwen de baan op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
4: Nu de lente volop leeft en de zomer longt, wil je het buitenleven in je tuin ten volle beleven. Veranda's van der Bouwheden laat je tuin en thuis naadloos in elkaar vloeien. En dat doorheen alle seizoenen. Innovatieve oplossingen en verfijnd maatwerk, gedragen door bijna 100 jaar ervaring. Veranda's van der Bouwheden, dat is ervaring die je voelt en kwaliteit die je ziet. Vanderbouwheden.be. Ook open op zondag.
0: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het werd 3-1 tegen Anderlecht. Peter van den Bijmt spreekt van een verdiende zege.
7: Een nieuwe trofee voor Union, een nieuwe desillusie voor Anderlecht dat zijn Brusselse rivaal tot verlengingen dwong, maar toch finaal logisch verloren in een overigens vrij matige finale waarin Union voor de rust wel de betere ploeg was en de gevaarlijkste met een afgekeulde goal van Burgess. Na de rust gebeurt er nauwelijks nog wat tot McAllister een kwartier voor tijd 1-0 maakte. Svetkovic reageerde, maakte gelijk 1-1 en dan in de verlengingen nam Union weer het initiatief en strafte het verdedigende fouten van Anderlecht af met 2 snelle doelpunten van Fusaini en Rodriguez 3-1. De tweede beker in 3 jaar voor Union dat zondag in Brugge ook nog voor de dubbel speelt. En voor Anderlecht is het lange wachten op een nieuwe prijs nog niet voorbij.
6: Union kan dus ook nog opnieuw landskampioen worden. Union-trainer David Hubert is fier op zijn ploeg en club.
8: Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union warm hart toedraagt. Spelers die... Die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan.
6: Op de E34 snelweg in Lille in de Antwerpse Kempen is een motorrijder om het leven gekomen. Er gebeurden daar verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. De weg was plots pekglad. De rijweg richting Antwerpen is nog volledig versperd. Het verkeer richting Turnhout moet over de pechstrook. Of er ook nog andere slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap, FAVV, heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen in ons land. Het gaat om gevallen waarbij minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. Hélène Bonte van het FAVV vraagt om zeker ook dit weekend met de communie- en lentefeesten uit te kijken.
9: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
6: En in Brugge is de heilig bloedprocessie door de straten getrokken. 2000 figuranten beelden bijbelse taferelen uit met zang, dans, toneel en muziek. En 25.000 toeschouwers hebben ervan genoten.
3: kom elk jaar kijken, dus ja, ik vind dat leuk om te zien. Dat is echt wel zo typisch Brugge, ja. Ik ben oorspronkelijk van Brugge, dus ik vind het wel leuk als je zo kan zien dat werelderfgoed, dat blijft. Hé.
10: Het is uiteindelijk uniek, hè. En je ziet maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
11: Ik ben hier vooral voor mijn dochter een keer, de eerste keer te tonen. Ze is wel heel hard onder de indruk. Ze heeft, vooral de paardjes vindt ze heel leuk.
6: Het wordt vanavond droger met later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en tot 13 graden. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag halen we wel opnieuw 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
12: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
13: Radio 1. Wonderland.
0: Met Hannelore van Bezouw.

Lava La Rue met Girl Is A Knife. Een heel goede avond. Ik hoop dat je wat hebt kunnen genieten van je dagje verlof. Correctie. Ik hoop dat je nog aan het genieten bent van je dagje verlof, want het is nog niet voorbij. En genieten doen we hier met muziek. Nieuwe muziek van Chaka Khan, die stelt nooit teleur. Ook nog Braziliaanse vibes van Marie Froes om die hagelbuien wat mee in balans te trekken. En gitaren van Belgische grond, die staan nu klaar. Dit is The Haunted Youth met Forget Me. Welkom.

0: Jack White, zometeen Marie Froes. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout zijn er problemen door een ongeval tussen Beerse en Lille. Richting Antwerpen is de weg versperd. Je moet de snelweg verlaten via de afrit in Beerse. Via de gele borden met de letter L kan je een omleiding volgen tot de oprit in Lille. Wie geblokkeerd staat tussen Beerse en het ongeval wordt momenteel teruggeleid. De politie vraagt om mensen die zich buiten hun voertuig bevinden weer in te stappen. Je zal tegen de richting in worden geëvacueerd. Richting Turnhout is de weg ondertussen wel vrij.
1: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be
2: Radio 1.

kan mee in het rijtje van de nummers met een koebel. Kneecap, in tegenstelling tot het Eurovisie Songfestival, vindt Kneecap dat kunst moet provoceren. Doen ze toch altijd met hun muziek. Dit is Finian. En op 7 november komt de bende naar Vorst Nationaal. En Chaka Khan heeft nieuwe muziek. Ze kondigt het nieuwe nummer zelf aan met woorden: It's time to boogie. Je hebt de vrouw gehoord.

0: Een beetje extra warmte kan er zeker wel bij vandaag. Over een week wordt het wel terug 20 graden en zon. Iets om naar uit te kijken. Jessie Ware en Sana.
1: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine.
0: En dit is Anthony Schmierik met Chalk.
1: And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

Als je op zoek bent naar een goed dansbaar album, dan moet je het debuutalbum van Fuckers maar eens opzetten. Zoals je hoort, zeer dansbaar, Lucky. En R&B queen Kelela komt deze zomer ook met een nieuw album, haar derde ondertussen. Daar heeft ze een nieuwe single van uit. En ironisch genoeg is die nieuwe single ontstaan tijdens een periode van writer's block. Ze had het moeilijk met de woorden op papier te krijgen. En om zichzelf telkens te motiveren, zong ze dit nummer, Lincoln B.

Oliver Simon staat volgende week in de Cactus in Brugge en de week daarna speelt hij in Gent in muziekclub Wintercircus. Dit was Looper en daarvoor hoorde je ook nog Mahina met Soki. Een heel goede avond. Tussen dit en 9 uur vanavond hier op Radio 1 nog muziek van Kim Gordon, Little Sims. Zometeen al het Nederlandse duo Het Algoritme. Eerst een jonge Belgische band met een heel goede sound. Een beetje Bar Italia in dit nummer toch. Dit is Tja met The Well.

Het algoritme met opscheer. Tussen de regenende hagelbui door komt de zon er zo meteen door. Dat beloof ik met Nubian Twist. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout zijn er problemen door een ongeval tussen Beerse en Lille. Richting Antwerpen is de weg versperd. Je moet de snelweg verlaten via de afrit Beerse. Via de gele borden met de letter L kan je een omleiding volgen tot de oprit in Lille. Wonderland.

Ik had zo'n beloofd en dat is met dit toch wel een beetje gelukt, hoop ik. Nubian Twist en Eniola met Body Flows. En nu een beetje cumbia, ook best warm, van de Los Angeles League of Musicians, oftewel LA LOM. Zij hebben iets van hun bucketlist kunnen schrappen en dat is samenwerken met hun grote idolen, de cumbia legends Los Mirlos. Dit is Luchando.

0: Na het nieuws van 8 uur meer muziek nog in Wonderland. Ik heb nog Kim Gordon klaarstaan. Vince Staples komt nog voorbij. Een nieuw nummer van Little Sims ook. Dit was Rye met Close Your Mouth. En voor het nieuws nog Matt Berninger en Roseanne Cash.
1: Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares?

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. Een plotse en hevige hagelbui heeft voor ongevallen gezorgd op de E34-snelweg in Lille, in de Antwerpse Kempen. Bij een van die ongevallen is een motorrijder om het leven gekomen. Dat ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen, de weg is er nog altijd versperd. Veel automobilisten zaten sinds het ongeval vast in hun voertuig. Ze worden met de hulp van de politie in de tegenrichting begeleid naar de vorige afrit in Beersen. Vandaar kunnen ze dan verder rijden. De snelweg richting Antwerpen zal nog een tijd lang afgesloten zijn. De rijrichting naar Turnhout is ondertussen weer vrij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap steeds spannender. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten. Onder meer de vandaag opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Katrien van der Schoot, hoe liggen de kaarten?
4: Wel, er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
3: Dankjewel, Katrien. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Na verlengingen werd het 3-1 tegen Anderlecht. Svetkovic scoorde het enige doelpunt voor Anderlecht, waarmee hij uiteindelijk nog verlengingen afdwong. Maar daarin gaf Anderlecht te makkelijk 2 doelpunten weg, reageert Svetkovic ontgoocheld.
5: This was first my final and I lost, so it's a difficult moment to speak. I was thinking during the game we are good. We created a lot of chances, we didn't score, and in the end we conceded two easy goals, and in the end we lost, so that's it.
3: Verdriet bij Anderlecht, vreugde bij de Union supporters.
5: This was first my final.
6: Wat heb je gewonnen?
7: Het beste moment vandaag.
8: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
9: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje, dat vind ik.
10: Maar blij, nu gaan we voor het kampioenschap uiteraard. Dus we gaan zondag gewoon los winnen in Brugge.
11: Dat is de boost voor Union om kampioen te worden.
3: Eerst droger, later vannacht opnieuw buien. Een frisse nacht met temperaturen rond 2 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en dan tot 13 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1. Wonderland.
12: Met Hannelore van Bezouw.

Qua snelheid, ritme en flow zit deze nieuwe van Vince Staples helemaal goed. Maar ook inhoudelijk is het raak, want op de hoes van zijn nieuwe album komt een soort baby Donald Trump te staan in een pamper van de Amerikaanse vlag. Ook helemaal mooi. Dit was Blackberry Marmalade. Een heel goede avond en welkom bij Radio 1. Kim Gordon wacht je zometeen op na Dead Cab for Cutie. Punch in the Flowers.

Joshua Edehen, this is the place and daar voor Umi met Na Na Na. We gaan nu naar een rap queen uit de UK. Little Sims heeft een nieuwe EP, Sugar Girl. Een beetje een ander geluid dan wat we van haar gewoon zijn, maar het ligt wel in de lijn met haar DJ-sets. Vooral dan het hoge tempo is gelijkaardig. Er staan 4 nummers op die nieuwe EP. Een feature met 07 O'Shake, ook Dila staat erop en ook de Amerikaanse rapper JT. Dit is Game On.

J. Jerome 87 met Track and Field en daarvoor Chanel Beats, Song for the Messenger. Zometeen eentje voor Black Midi fans. Ex-lid Cameron Picton heeft een nieuw project, My New Band Believe. Eerst, en die spelen volgende week op Lenui Botanique in Brussel. Eerst nog iemand uit die line-up van Lenui, de Brusselse Iliona met Seul. J'aime plus trop cette ville, puis ton ombre s'étale.

0: Volgende zaterdag staan ze op Lenui Botaniek. My New Band Believe met Love Story.
1: Radio 1.
2: Dit is het album van de week.
0: Lykke Lee heeft een nieuw album, The After Party. Het is ook haar laatste album, zegt ze. Het is een metafoor voor het einde van de wereld, The After Party. Het is het gevoel dat je krijgt op een avond uit. Je bent je nog aan het amuseren, maar je begint toch te beseffen dat die ontnuchtering komt en dat de kater eraan komt. Het dansbare van de party komt zeker terug op het album en in de muziek, maar de angstgevoelens zijn ook zeker aanwezig. Dit is Not Gonna Cry, Lykke Lee.

Nieuwe muziek van Angus en Julia Stone, Karaoke Bar. En ook Ao heeft nog een single gelost uit hun album Malandra, dat al een tijdje geleden is uitgekomen. Dit is Kada.

Saisai is een band uit Kopenhagen en hun geluid hebben ze te danken aan hun frontvrouw. Die heeft Turks-Koerdische roots, Heidi Gidelim. En qua geluid schuiven we nu op naar pure R&B door een van de groten in dat genre. Jill Scott met Pressure.

0: Na het nieuws van 9 uur is er Belpop op Radio 1. Een uur lang Belgische muziek. Dit was nog Jill Scott. Nog een heel fijne donderdagavond.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
2: Jesus Christ.
1: Auto's die in brand vliegen.
3: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
4: Ik rij nooit meer met een BMW rond. Hè?
1: Wat doet de fabrikant?
5: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
6: VRT Nieuws, helemaal helder. VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met allerlei korten. In Lille, in de Antwerpse Kempen, is vanmiddag een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeluk op de E34-snelweg. Het wegdek was er toen spekglad omdat het net hevig gehageld had. Dat zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
9: Wij hadden provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in voorgevlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
8: De rijweg richting Antwerpen is in Lille nog altijd volledig versperd. De rijweg richting Turnhout, waar ook enkele ongelukken gebeurden, is intussen weer vrij. In India zijn bijna 90 mensen omgekomen bij zware stormen in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Dat is de dichtst bevolkte staat van het land. Hevige onweersbuien met veel regen en zware windstoten trokken over de staat. Naast de 89 doden zijn er ook tientallen mensen gewond geraakt. En de schade is er ook groot. De meeste mensen kwamen om door omvergewaaide bomen en ingestorte muren van huizen. En dan komen we nog één keer terug op de bekerwinst van Union vanmiddag in het voetbal tegen Anderlecht. In het Koning Boudewijn Stadion werd het 3-1 na verlengingen. Union-trainer David Hubert is fier op zijn ploeg en zijn club.
10: Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union warm hart toedraagt. Spelers die, die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan.
8: En na afloop was er ontgoocheling bij Anderlecht supporters en feest uiteraard bij die van Union.
11: Heel hard, maar ja, misschien de volgende keer, maar ja, we zullen zien.
12: En helaas, het was eigenlijk niet aan de hoogte van wat we verwachten als Anderlecht supporters.
11: Het is weinig kwaliteit, dus ja, ik hoop dat voor volgende seizoen binnen per team.
13: Allez, Union!
14: Ongelooflijk, het beste moment vandaag.
15: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
16: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
17: Maar blij, nu gaan we voor het kampioenschap uiteraard.
8: Eerst droger, later vannacht opnieuw buien. Een frisse nacht krijgen we ook met temperatuur rond 2 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en tot 13 graden. Meer op vrtnieuws.be.
18: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
6: Radio 1.

Je past al in je moeder's schoen. En je droomt van je eigen geld en je weet al wat je ermee zou doen.

het levenslicht zag. En dat we stamelend de namen gaven, dat we schreeuwden om uw eerste lach.

0: begint bij luisteren.
1: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De E34-snelweg in Lille in de Antwerpse Kempen is zo net weer vrijgegeven voor alle verkeer richting Antwerpen. Daar gebeurde vanmiddag een zeer zwaar ongeval met verschillende voertuigen. Een 28-jarige motorrijder uit Lille zelf kwam om het leven. Het wegdek was er toen spekglad omdat het net hevig gehageld had. Dat zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
2: We hadden provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een 10-tal minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
1: De rijweg richting Antwerpen is nu na bijna 5 uur dus weer vrij. De rijweg richting Turnhout, waar ook enkele ongelukken gebeurden door die hagel, was al langer weer vrij. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de 46-jarige man die eerder vandaag in zijn woning in Tiene dood werd aangetroffen, op een gewelddadige manier is overleden. Eerder sprak het parket van Leuven al van een verdacht overlijden, maar wellicht is er dus meer aan de hand. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de dood van de man verder te onderzoeken. Er wordt ook nog een autopsie uitgevoerd. In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en ook opgesloten in een kelder. Ze zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg, omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. De kinderen zijn intussen overgedragen aan de jeugdbescherming. In het Verenigd Koninkrijk woedt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap voor het Verenigd Koninkrijk verder. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten, onder meer de vandaag opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Katrien van der Schoot, hoe liggen de kaarten?
3: Wel, er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
1: Dankjewel, Katrien. En in China begint morgen de 2e dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Vandaag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Maar morgen wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
4: Dan zullen er waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die morgen op papier gezet worden.
1: We krijgen een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik rond 3 graden vannacht. Morgen opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren. Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij de reeks ongevallen door de hagel op de E34 in Lille, rond 5 uur vanmiddag, zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt. 1 motorrijder overleed ook ter plaatse. Dat is meegedeeld na een coördinatievergadering vanavond op het gemeentehuis van Lille. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht, in Turnhout, Herentals en Malle. 1 persoon was er erg aan toe, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een plotse en hevige hagelbui maakte het wegdek op de E34 spekglad. In zowel de richting van Antwerpen als die van Turnhout gebeurde dus ongevallen. De rijweg richting Turnhout was snel weer vrij, maar richting Antwerpen duurde het uiteindelijk bijna 5 uur. Daar gebeurde ook het dodelijke ongeval. In Jeruzalem in Israël zijn vanavond 10.000 Joodse inwoners door de straten getrokken. Het gaat om de jaarlijkse zogenoemde Vlaggenmars op Jeruzalemdag. Dat is de dag dat Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem viert tijdens de Zesdaagse Oorlog van 67, toen het ook de westelijke Jordaan-oever als Palestijns grondgebied veroverde. De mars is controversieel omdat het een provocatie is naar de Arabische inwoners van Jeruzalem. Er werd ook racistische leuzes opnieuw gescandeerd, zoals dood aan de Arabieren. In China begint morgen de tweede dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Vandaag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan. En ook de situatie in het Midden-Oosten kwam ter sprake. Maar morgen wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
2: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Hè. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die morgen op papier gezet worden.
1: En in de Malediven, een paradijselijke eilandengroep voor de kust van India, zijn 5 Italiaanse duikers gestorven. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vanavond. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk en wordt door de autoriteiten in de Malediven nog onderzocht. Maar volgens de eerste informatie zou het misgelopen zijn bij het verkennen van een onderwatergrot 50 meter onder het wateroppervlak. Een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik, rond 3 graden vannacht. Morgen opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en dan tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal...

talentvol is, dan heeft hij talent vans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.
2: Sorry.

0: alles begint bij luisteren.
1: Middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleid de Kortje. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de 46-jarige man die eerder op donderdag in zijn woning in Tienen dood werd aangetroffen, op een gewelddadige manier is overleden. Eerder sprak het parket van Leuven al van een verdacht overlijden, maar wellicht is er dus meer aan de hand. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de dood van de man verder te onderzoeken. Er wordt ook nog een autopsie uitgevoerd. Bij de meerdere ongevallen door de hagel op de E34 in Lille donderdagmiddag zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt. 1 motorrijder overleed ook ter plaatse. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht in de regio, in Malle, Turnhout en Herentals. 1 persoon was er erg aan toe, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een plotse en hevige hagelbui maakte het wegdek op de E34 spekglad. In zowel de richting van Antwerpen als die van Turnhout gebeurde dus ongevallen. Er lag een hageltapijt van zo'n 2 centimeter. In de richting van Antwerpen was de weg bijna 5 uur lang afgesloten. In het Verenigd Koninkrijk woedt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap verder. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten. Onder meer de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Meer uitleg door Katrien van der Schot.
2: Er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
1: In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en opgesloten in een kelder. Ze zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg onlangs omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. In China begint vrijdag de 2e dag van het staatsbezoek van Amerikaanse president Trump aan het land. Donderdag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Vrijdag worden vooral een aantal economische deals gesloten wellicht. Nu, de wereld kijkt met grote ogen naar de ontmoeting, maar dat is helemaal niet het geval bij de modale Amerikaan. Dat stelt Thomas de Graven vast in de VS.
3: Of ze per se wakker liggen van dit bezoek, dat denk ik nu niet per se. De gemiddelde Amerikaan die ligt vooral wakker van zijn eigen situatie. Wat tegenwoordig natuurlijk heel belangrijk is, is het feit dat die prijzen hier maar blijven stijgen, voornamelijk dan aan de benzinepomp. En ze zouden heel graag doen dat president Trump daar wat aan doet. Nu, natuurlijk, China kan daar wel een belangrijke rol in spelen. Dus als er de komende 2 dagen of de volgende dag nog, morgen nog, iets uit de bus komt wat te maken heeft met die tarieven, dat kan die hoge prijzen eventueel naar beneden halen.
1: In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er vanavond nog de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich vanavond nog plaatsen voor de finale, de grote finale van zaterdag. Dat zijn Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. België, dat weet u, kon zich dinsdag al plaatsen voor die finale. Een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik. Rond 3 graden vannacht. Vrijdag opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De eerste dag van de vredesgesprekken tussen Israël en Libanon in Washington is positief en productief verlopen. Dat zegt een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen gaan straks verder. Er is in principe al een staakt het vuren, maar in het zuiden van Libanon gaan de gevechten tussen Israël en de door Iran gesteunde Hezbollah-militie toch nog door. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Libanon wil dat Israël stopt met de aanvallen op Libanees grondgebied. De Iraanse nationale ploeg is vertrokken op stage richting Turkije om er zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap voetbal. Ze blijven anderhalve week in Turkije om dan door te reizen naar de VS. Het is alleen nog niet duidelijk of de spelers en de entourage allemaal een visum zullen krijgen. Er is de oorlog tussen de VS en Iran en sommige spelers en stafleden zouden banden hebben met de revolutionaire garde. En dat is voor de VS een terroristische organisatie. Iran speelt volgende maand op het WK normaal gezien in de poelenfase tegen ons land, Nieuw-Zeeland en ook tegen Egypte. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale van zaterdag. En dat zijn Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne geworden. België kon zich dinsdag al plaatsen. En de spelers van voetbalclub Union hebben kunnen genieten van een kort feestje na de bekerwinst. Ze werden donderdagavond rond 9 uur ontvangen op het stadhuis van Sint-Gilles. Daar zijn ze ook op het balkon gaan staan voor de fans die er waren verzameld. Er was een feestelijke sfeer met rookbommen, maar erg lang heeft het allemaal niet geduurd. Na 10 minuten gingen de spelers weer naar binnen en erg veel tijd om te genieten van hun bekerwinst krijgen ze niet. Zondag is er al opnieuw de topper in de Champions Playoffs van de competitie. Tegen Club Brugge is het dan. Het weer, vannacht blijft het droog en helder met erg koude minima rond 3 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig met soms ook fikse buien en frisse maxima tot 13 graden. Ook nadien blijft het wisselvallig en fris. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij

een mooie toekomst, vrouwen aan de macht. Ze nemen ons uit eten en betalen het gelag. En wij luisteren en lachen, en zij doen voor ons hun best.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De dodentol na de massale Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag is opgelopen tot zeker 16. Onder de slachtoffers zijn ook 2 kinderen. Er vielen ook nog tientallen gewonden. Vandaag is er daarom een dag van rouw in de Oekraïense hoofdstad. De Oekraïense president Zelensky vindt dat er een gepast antwoord moet komen op die grootschalige Russische aanvallen. Hij meldde ook nog dat er in de regio Cherson een voertuig van een humanitaire VN-missie geraakt werd door Russische drones. De eerste dag van de vredesgesprekken tussen Israël en Libanon in Washington is positief en productief verlopen. Dat zegt toch een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen zullen straks verder gaan. Er is in principe al een staakt het vuren, maar in het zuiden van Libanon gaan de gevechten tussen Israël en de door Iran gesteunde Hezbollah-militie toch nog door. Ook donderdag waren er nog wederzijdse aanvallen. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Libanon wil dat Israël stopt met de aanvallen op Libanees grondgebied. In Thailand hebben Thaise en Britse wetenschappers skeletresten gevonden van een enorme dinosaurus. Het dier leefde naar schatting zo'n 113 miljoen jaar geleden, woog 27 ton, was 27 meter lang en dubbel zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is meteen de grootste dino ooit gevonden in Zuidoost-Azië. De gevonden dino behoorde tot het geslacht van de sauropoden. Ze staan bekend om hun lange nek, lange staart, kleine kop en vierkante poten.